0: Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: De Nederlandse webshop By European gaat producten van allerlei Europese familiebedrijven verkopen. Het platform van vader en zoon, Kees en Mark Erkelens, begon deze zomer nog met zo'n 40 wijnen van Franse familiedomeinen. Vanaf nu kunnen ook andere Europese familiebedrijven zich aanmelden. Ze verkopen hun producten via het platform rechtstreeks aan Nederlandse consumenten zonder importeur of groothandel ertussen. By European zegt daarbij zelf te controleren of producten echt in Europa worden gemaakt. In november komt er als eerste uitbreiding olijfolie uit Andalusië bij. Kaas, honing en andere producten moeten daarna gaan volgen.
1: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
6: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United voor zeker en zorgeloos ZZP.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: We'll make it to the morning light.
1: Wat gebeurt er als auto's bijna allemaal autonoom rijden en helemaal zelf nadenken? Als files straks worden opgelost voor ze ontstaan en AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen? We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop.

0: Dit is New Business Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
6: Manutan.
5: Bestel op manutan.nl.
7: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid.
8: Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan, Manutan.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
9: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
10: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
10: Newsflash.
11: Het Europese mobiliteitsplatform DKV Mobility haalt een ervaren techbestuurder binnen. Ronen Bensjetriet wordt de nieuwe Chief Technology Officer. Hij gaat zich bezighouden met de technologie achter het bedrijf en de verdere digitalisering. Bensjetriet loopt al ruim 30 jaar mee in de techwereld en was hiervoor technisch directeur bij betaalplatform MangoPay. Op zijn cv staan daarnaast bedrijven als Bumble, Zopa en PokerStars. DKV Mobility investeert de laatste tijd nadrukkelijk in technologie, data en kunstmatige intelligentie. Zo opende het bedrijf in juni een nieuwe tech-hub in Porto en werd een maand later ook een nieuwe directeur voor data en AI aangesteld.
9: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
8: Let's Talk Business op New Business Radio.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.
8: Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: meten je de kracht van mensen in organisaties. People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen. Shaping Your Future. New Business Radio.

0: is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Een goed idee bedenken is één ding, maar er vervolgens op grote schaal producten van maken kost een hoop geld. Europese energiebedrijven lopen daar volgens Gerard de Leden van zonne-energiebedrijf SolarEdge tegenaan. Hij reageert op het plan van pensioenfonds ABP om €1 miljard te investeren in snel groeiende Europese bedrijven. Vooral bij nieuwe energietechnologie is volgens hem veel kapitaal nodig om fabrieken te bouwen en internationaal te concurreren. Als dat geld hier niet beschikbaar is, dreigen Europese innovaties uiteindelijk vooral buiten Europa voor groei en banen te zorgen. De Leden vindt dat bij de investeringen ook aandacht moet zijn voor duurzame productie en hergebruik.
7: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio.

Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Business Wise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal.

zijn de leiders van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag.

0: bij Businesswise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
5: Manutan, Manutan.
4: Bestel op manutan.nl.
6: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid.
7: Je hoort het op New Business Radio.
5: Manutan, Manutan.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
9: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
9: Newsflash.
10: Een Nederlands technologiebedrijf krijgt 15 miljoen euro van de overheid om verder te groeien in Azië. Staatsinvesteerder Invest International verstrekt de lening aan het Eindhovense KMWE, dat onder meer onderdelen levert aan ASML. Het geld wordt gebruikt voor een uitbreiding van een fabriek in Maleisië, waar KMWE al ruim 15 jaar actief is. Veel klanten uit de chipindustrie die zitten in Azië, waardoor productie dicht bij die markt volgens het bedrijf steeds belangrijker wordt. Invest International springt bij omdat commerciële banken zulke buitenlandse uitbreidingen niet altijd volledig financieren. De investering moet volgens KMWE uiteindelijk ook ruimte opleveren om de hoogwaardige productiecapaciteit in Nederland verder uit te breiden.
11: Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van smart mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead.

werkgeluk tot de toekomst van solliciteren. In Werkmakers van de Nationale Vacaturebank hoor je het verhaal van de werkgever en de professional. Wat speelt er? Wat staat er te gebeuren? En vooral, wat betekent het voor jou? Elke maandag om 1 uur bij New Business Radio. Werkmakers. Over werk, carrière en de arbeidsmarkt.

voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio. New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
1: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt. Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
2: Elke vrijdag van 2 tot 4.
1: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectoring. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Netwerkplatform Connect verdubbelt vanaf 1 november de prijs van haar jaarabonnement. Ondernemers betalen dan geen 247, maar €494 per jaar. De start-up die in april werd gelanceerd koppelt ondernemers iedere week aan een zakelijke match. Volgens Connect komt de prijsverhoging mede voort uit een rondvraag onder eigen leden. Zij zouden vinden dat de huidige prijs niet in verhouding staat tot wat een succesvolle zakelijke connectie kan opleveren. Met hogere tarief zegt Connect daarnaast meer serieuze ondernemers te willen aantrekken en de kwaliteit van het netwerk te bewaken. Onlangs sloten ook 3 nieuwe aandeelhouders zich bij het bedrijf aan.
1: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: If we all light up, we can scare away the dark.
1: De laatste inzichten voor business shapers.
2: New Business Radio.

Hij werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je. Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at

als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: is New Business Radio.
1: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.
2: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the Big Bad.

0: is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
5: Manutan, Manutan.
4: Bestel op manutan.nl.
6: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid.
7: Je hoort het op New Business Radio.
5: Manutan, Manutan.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
9: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
9: Newsflash.
10: Het Europese mobiliteitsplatform DKV Mobility haalt een ervaren techbestuurder binnen. Ronan Benchetried wordt de nieuwe Chief Technology Officer. Hij gaat zich bezighouden met de technologie achter het bedrijf en de verdere digitalisering. Benchetried loopt al ruim 30 jaar mee in de techwereld en was hiervoor technisch directeur bij betaalplatform MangoPay. Op zijn cv staan daarnaast bedrijven als Bumble, Zopa en PokerStars. DKV Mobility investeert de laatste tijd nadrukkelijk in technologie, data en kunstmatige intelligentie. Zo opende het bedrijf in juni een nieuwe tech-up in Porto en werd een maand later ook een nieuwe directeur voor data en AI aangesteld.
11: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
8: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
11: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
8: Radion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

0: In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP'.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feunt met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: De Nederlandse webshop Buy European gaat producten van allerlei Europese familiebedrijven verkopen. Het platform van vader en zoon, Kees en Mark Erkelens, begon deze zomer nog met zo'n 40 wijnen van Franse familiedomeinen. Vanaf nu kunnen ook andere Europese familiebedrijven zich aanmelden. Ze verkopen hun producten via het platform rechtstreeks aan Nederlandse consumenten zonder importeur of groothandel ertussen. Buy European zegt daarbij zelf te controleren of producten echt in Europa worden gemaakt. In november komt er als eerste uitbreiding olijfolie uit Andalusië bij. Kaas, honing en andere producten moeten daarna gaan volgen.
1: Wat gebeurt er als auto's bijna allemaal autonoom rijden en helemaal zelf nadenken? Als files straks worden opgelost voor ze ontstaan en AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen? We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop. De toekomst van mobiliteit klinkt soms als science fiction, tot je hoort wat er nu al gebeurt. In Move Forward spreekt

0: tussen 3 en 4 bij New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast. Move Forward wordt mede mogelijk gemaakt door DTC, Financial Lease voor auto's en bedrijfsmiddelen. En Europcar for Business, flexibele mobiliteit voor grootzakelijk Nederland.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Een Nederlands technologiebedrijf krijgt 15 miljoen euro van de overheid om verder te groeien in Azië. Staatsinvesteerder Invest International verstrekt de lening aan het Eindhovense KMWE, dat onder meer onderdelen levert aan ASML. Het geld wordt gebruikt voor een uitbreiding van een fabriek in Maleisië, waar KMWE al ruim 15 jaar actief is. Veel klanten uit de chipindustrie die zitten in Azië, waardoor productie dicht bij die markt volgens het bedrijf steeds belangrijker wordt. Invest International springt bij omdat commerciële banken zulke buitenlandse uitbreidingen niet altijd volledig financieren. De investering moet volgens KMWE uiteindelijk ook ruimte opleveren om de hoogwaardige productiecapaciteit in Nederland verder uit te breiden.
5: Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
8: Manutan, Manutan.
7: Bestel op manutan.nl.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
8: Manutan, Manutan.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
9: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Business Insights met Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Leuk dat je luistert naar Business Insights op New Business Radio. Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties zien wetgeving niet als randvoorwaarde, maar als een hefboom. Ze accepteren de regels niet zoals ze zijn. Ze werken actief mee om ze te verschuiven. Dat klinkt misschien wat groot, maar de logica is eenvoudig. Hoe goed jouw product of dienst ook is, zolang het probleem dat je oplost niet structureel wordt aangepakt door regels en normen, blijf je dweilen met de kraan open. En dus werken impactgedreven organisaties naast en met hun businessmodel aan systeemverandering. Onder dit inzicht ligt een aantal redenen waardoor het heel goed werkt. De eerste is schaal. Een succesvol product bereikt misschien een paar miljoen mensen. Een goede norm bereikt iedereen. Als jouw missie een wereld zonder voedselverspilling is, dan moet ook de hele wereld zonder jouw app toch schoner kunnen worden. De tweede is samenwerking. Verandering komt zelden van één partij. Ministeries pleiten al jaren in Brussel voor strengere regels. Maar zonder een coalitie van marktpartijen komt die er niet doorheen. En andersom geldt hetzelfde. Zonder beweging vanuit de overheid kom je als bedrijf niet aan tafel. De derde is geloofwaardigheid. Beleidsbeïnvloeding is geen achterkamertjeswerk, maar publiek werk. Wie aan een nieuwe norm wil bijdragen, moet zich publiek committeren. Met data, met campagnes en met inzicht. En belangrijk, dit is fundamenteel iets anders dan klassieke lobby. Klassieke lobby gaat om het verdedigen van je eigen belang. Impact lobby gaat om het verschuiven van de norm. Soms zelf ten koste van het korte termijn belang. Dat verschil wordt herkend. En dat werkt. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel logisch, maar hoe werkt dat nou in de praktijk? Een van de organisaties die dit in Nederland zichtbaar voor elkaar krijgt is Too Good To Go. Bekend van de app waarmee je voor een vriendelijke prijs voedseloverschotten redt. En in 10 jaar is het Deense initiatief uitgegroeid tot 's werelds grootste marktplaats voor onverkocht voedsel. Maar minstens zo interessant is wat er buiten de app gebeurt. Want Too Good To Go heeft het bekende kijk-ruik-proef logo geïntroduceerd om consumenten te leren dat tenminste een houdbaar tot iets fundamenteel anders is dan te gebruiken tot. Het logo staat inmiddels op miljarden producten van honderden merken. In Nederland tekende het bedrijf in 2024 mee aan de coalitie Houdbaarheid. Samen met onder andere Albert Heijn, Unilever, FNLI en Friesland Campina. Om gezamenlijk in Brussel te lobbyen voor uitbreiding van de Europese houdbaarheidsregels. Een paar cijfers op een rijtje. Het bedrijf is actief in 19 landen en internationaal de grootste marktplaats voor onverkocht voedsel. Er werken ruim 1300 medewerkers en de omzet tikte 75 miljoen aan. En er zijn inmiddels meer dan 450 miljoen geredde maaltijden. Bovendien is Too Good To Go een coalitiepartner van overheid, retail en ook fabrikanten. We bellen met Gijs van Schoot, landendirecteur Nederland en België, om te vragen hoe je dat eigenlijk doet, een hele sector mee laten bewegen. Gijs, goeiedag.
2: Hallo.
1: Jullie werken niet alleen aan je eigen platform, maar ook aan de regels en normen die in de hele markt gelden. Hoe ziet dat er eigenlijk in de praktijk uit en wat doe je als landendirecteur concreet om wetgeving en normen te beïnvloeden?
2: Nou, wij zijn met name heel erg aan de normenkant bezig. Als je op een gegeven moment een poosje rondloopt in de strijd tegen voedselverspilling, dan kom je erachter dat er ook heel veel onnodige verspilling is. En dat gaat met name over houdbare voedingsproducten die over de datum zijn, maar eigenlijk nog prima gegeten of gedronken kunnen worden. En daarvoor zijn we een date labeling initiatief gestart. Samen met de Stichting tegen Voedselverspilling en allerlei bedrijven, groot en klein, uit de voedingsmiddelenindustrie. Om het zogenaamde kijk-ruik-proeflabel op verpakkingen te krijgen. En daarin adviseren we eigenlijk consumenten om voordat ze een product dat over de datum is overwegen weg te gooien, eerst te kijken, te ruiken en te proeven of het gewoon nog steeds wel gegeten kan worden. En op die manier hebben we sinds hiermee begonnen zijn. En dat was eigenlijk net voor COVID. Dat voelt al heel lang geleden. Maar dat hebben we inmiddels meer dan 1 miljard producten verkocht met een label hierop, alleen in Nederland.
1: Ja, en dat zijn, Gijs, dan producten van allerlei fabrikanten, toch?
2: Ga maar in de supermarkt kijken. Elk schap heeft wel producten met deze labels erop. Dus of het nou, ik zal geen merken noemen, dat is voor mij niet zo gepast. Maar alle grote fabrikanten die doen hier aan mee. Eigenlijk.
1: Fantastisch. Dankjewel, Gijs. Weer een prachtig voorbeeld voor hoe je uiteindelijk werkt aan een wereld zonder voedselverspilling. Dankjewel.
0: Winst en impact. Dat is geen keuze, Dat is strategie. Business Insights bij New Business Radio.
1: Hoe ga je hier nou zelf mee aan de slag? 3 handvatten. Het beïnvloeden van systemen begint niet in Den Haag, maar in een gesprek. Deze week misschien al. Breng deze week 1 blokkade in kaart. Welke wet, regel of welke marktnorm staat het meest in de weg van wat jij wil bereiken? Niet de 10 grootste, kies er gewoon 1. De leukste en de juiste komt vanzelf boven als je er even rustig over nadenkt. Onderweg naar kantoor bijvoorbeeld. Schrijf hem op en ga ermee aan de slag. Bel daarnaast deze week bijvoorbeeld 1 collega-ondernemer met hetzelfde probleem. Niet om te klagen, maar met de vraag: wat houdt jou tegen om sneller impact te maken? 10 minuutjes aan de telefoon zonder agenda. En het levert meteen een antwoord op de vraag hoe je verder komt. En hoe bouw je samen aan een coalitie? En verder zet 1 concrete vraag aan een wetgever of een brancheorganisatie, bijvoorbeeld op je kwartaalagenda. Niet 1 uitgebreid lobbyplan. Gewoon een concrete vraag. Welke norm zou over 2 jaar de standaard moeten zijn in onze sector? Stuur die mail, die tekst en vraag een gesprek aan. 1 keer per kwartaal, dat is genoeg om te beginnen. Wil je gezond groeien en tegelijkertijd het systeem in je branche veranderen? Begin dan niet bij de minister, maar bij je collega. De stap voor deze week. Bel of mail 1 collega-ondernemer die hetzelfde probleem oplost als jij. Met 1 eenvoudige vraag. Wat houd je tegen? 1 telefoontje, 1 antwoord. Het is het begin van een verschil. Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons ook niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond alle Business Insights. Bedankt voor het luisteren. Meteen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
0: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights. Winst en impact. Tot de volgende.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Business Wise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal.

0: is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Netwerkplatform Connect verdubbelt vanaf 1 november de prijs van haar jaarabonnement. Ondernemers betalen dan geen 247, maar €494 per jaar. De start-up die in april werd gelanceerd koppelt ondernemers iedere week aan een zakelijke match. Volgens Connect komt de prijsverhoging mede voort uit een rondvraag onder eigen leden. Zij zouden vinden dat de huidige prijs niet in verhouding staat tot wat een succesvolle zakelijke connectie kan opleveren. Met hogere tarief zegt Connect daarnaast meer serieuze ondernemers te willen aantrekken en de kwaliteit van het netwerk te bewaken. Onlangs sloten ook 3 nieuwe aandeelhouders zich bij het bedrijf aan.
1: Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
6: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
7: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
8: Dankzij AI schrijf je sneller dan ooit een strak plan, maar een organisatie daadwerkelijk veranderen blijft gewoon mensenwerk. En dat terwijl de veranderdruk toeneemt, loopt het absorptievermogen van teams vaak vast. Eén ding is inmiddels wel helder: hoe meer technologie, hoe belangrijker de menselijke factor. Organisatiebureau Planders helpt bedrijven precies die lastige stap te zetten van ambitie naar concrete uitvoering. En in 2025 hebben ze de Business Fit Scan overgenomen. En zo maken zij verandervermogen sneller meetbaar, terwijl ze dus ook door eigen groei zelf ervaren wat loslaten en professionaliseren vraagt. Vandaag een volle studio. Bij mij te gast Gerard Nauta, managing partner. Pascal van Wijk, associate partner. En Tom Koppelman, expert verandervermogen. En de grondlegger van de Business Fitness Scan.
1: Let's Talk Business. Ron Lemmens.
8: Goedemorgen heren, van harte welkom.
9: Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
8: Even een bijzonder welkom aan Tom, want ik vind het heel leuk. We hebben elkaar 8 jaar geleden gesproken in Let's Talk Business over die fitscan.
10: Ja.
8: Gaan we straks even naar terug. We gaan echt even een reis terug in de tijd maken. Eerst eventjes beginnen met Gerard. Want Planders, hoe lang bestaan jullie al?
9: We bestaan nu ondertussen 6 jaar. We zijn eigenlijk midden in de coronacrisis begonnen. En uiteindelijk nu doorgegroeid naar nog een bedrijf van ongeveer 17 mensen. Waarin we eigenlijk andere bedrijven helpen in het omarmen van verandering. Je zei het al in de aankondiging. Er gebeurt heel veel op dit moment. Bedrijven hebben een weerbarstige tijd. Verandering is noodzakelijk om de trek te vast te houden. En dat zien ze wel eens aan hun handen ontglippen. En dan komen wij om de hoek kijken en dan gaan we ze helpen.
8: Ja, als je een beetje kijkt naar de bedrijven die jullie bedienen, zonder daarop in te gaan. Ik snap dat dat niet kan. ABN AMRO, ING, Belastingdienst. Naar andere overheden.
9: Ja.
8: Uiteenlopend ook. Zijn het vaak ook echt wel publieke bedrijven of is het overheden? Of?
9: Nee, het is wisselend. We hebben een heel breed palet. Kijk, wij zitten redelijk los van de inhoud van de werkzaamheden van de bedrijven.
8: Ja, het gaat puur om de structuren.
9: Wij kijken echt vanuit de ambitie die een bedrijf wil zetten. Die vertaal je naar een strategie. En dat vertaal je dan naar de menskant van de organisatie. Om het even concreet of in het kort te duiden. En dat kun je eigenlijk voor al deze bedrijven doen. En op die manier kunnen wij dus ook een heel breed palet bedienen. En dit komt ook een beetje voort uit natuurlijk de ervaring van de mensen die we op dit moment in huis hebben. Ja, en omdat we gelukkig ons werk erg goed doen, worden we vaak teruggevraagd.
8: Zullen we maar beginnen met Tom?
10: Dat
8: zullen we maar even doen. Want hoe belangrijk was de overname van deze Fitscan?
9: Dat was heel belangrijk. Kijk, als je kijkt naar wat je uiteindelijk wil als je in een organisatie begint bij een verandering, wil je echt goed duiden wat is hetgeen wat je wil veranderen. De klant komt met een vraag. En de vraag is, ja, iedereen zegt altijd, wat is de vraag achter de vraag? Nou, hoe kom je daar dan achter? Daar hebben wij op een gegeven moment zijn we gaan samenwerken met de Business Fitscan. Ja, toen zeiden we eigenlijk, dit is zo'n gouden middel om echt te duiden waar de specifieke behoefte ligt. En toen kregen we de kans op een gegeven moment om het gesprek aan te gaan om de Business Fit Scan over te nemen. Ja, dat laat je niet aan je voorbij gaan.
8: Die Business Fit Scan gaan we straks natuurlijk meer over horen. Maar wat ik zo leuk vind aan het programma Lees tot Business is dat we aan het einde van de uitzending eigenlijk altijd vragen van nou, hoe zie je de toekomst? En het verschilt ook wel dat de lange termijn, dat was voorheen een jaar of 10. Nou, dat is bijna niet meer te doen. Maar toch heb ik toen in 2018, Tom, aan jou die vraag gesteld. Komt ja. Ja, jij bent over een jaar of 10, bij wijze van spreken, pensioengerechtigd.
10: Ja, dat...
8: Misschien wel wat eerder. Waar hoop je, waar het bedrijf langer doorgaat? Hoe heb je dat ingericht? Heb je dat al bedacht eigenlijk?
10: Ja. Waar wij naartoe zouden willen, en dat is echt het allermooiste, is een vorm van... De kern is het slim meten en het goed consultancy. Er zijn twee bestaande vormen. En die twee bestaande vormen die op een andere manier combineren dan tot nu toe gedaan is. En die zijn te adopteren. Dus ik zou het liefste en het mooiste vinden dat wij als organisatie het blijven ontwikkelen. En het ter adaptie aandreven aan consultancybedrijven. Waar dan ook. Zelf als organisatie heel groot worden, dat is nooit mijn streven geweest. Maar functioneel en waardevol zijn wel.
8: En dat is jouw drive geweest al die jaren ook?
10: Zeg je?
8: Dat is jouw drive geweest ook
10: mijn
8: al die jaren?
10: Mijn enige drive is, ja jongens, het kan toch beter. Het kan toch beter. Het is wat wij aan het begin zeiden, accepteer de status quo niet. Kijk waar het beter kan.
8: Ik wil je hartelijk danken voor de komst naar de studio. Tom.
11: Ja, Tom, dit was dus in 2018...
10: Ja.
11: Nou, eerst even de reactie van jou, Gerard.
9: Ja, dit is een schot in de doos. Ik vind het leuk om te horen, want we hebben hier ook veel... Kijk, een overname gaat niet in één dag. Hè, dus daar heb je veel gesprekken over. En waar je dan vooral naar kijkt is, hoe passen die twee... Ja, eigenlijk de kernwaarden en de twee bedrijven echt in elkaar. Het moet elkaar echt versterken. En dat is wel echt wat we in dit gesprek ook hebben gevonden. Is eigenlijk hoe het elkaar echt gaat versterken. En nu we echt nog intensiever samenwerken dan daarvoor. Is het echt, het is een hele mooie stap.
8: Klinkt dit als een visionair? Als je dit even terugplaatst in die 2018 periode?
9: Ja, ik denk het wel. Dat is zeker. dat is wel een kenmerk eigenlijk ook van... het is eigenlijk als je kijkt naar waar we naar kijken met die Business Fit Scan, is met name ook onbenutte potentie in een bedrijf. Dus wat je een heleboel mensen ziet doen, is dat als je een meting doet, dan gaan ze er een oordeel aan hangen. En dan gaan ze zeggen, we doen het goed of slecht. Terwijl dat je ook naar die meting kunt kijken als zijnde een soort onbedoelde of onbenutte potentie in een organisatie. En als ondernemer wil je dat gewoon benutten. Ja, en dat is waar Tom natuurlijk ook altijd naar kijkt en hoe hij er ook over nadenkt.
8: Tom, als jij nu... Want je wist eigenlijk niet dat ik dit zou gaan doen natuurlijk.
10: Nee, klopt.
8: Dus als je dit nu terug hoort, wat denk je dan? Nou, ik zat er niet zo ver naast. Of ik heb gewoon mijn pad gevolgd en heb dat plan ooit bedacht. En ben dat ook daadwerkelijk gaan uitvoeren.
10: Nou, dat laatste eigenlijk.
8: Ja.
10: Dus het was een soort overtuiging van mij dat het op een andere manier zou moeten kunnen. En als je daarvan overtuigd bent, dan is het prettig als je die pad kunt blijven belopen. En het is niet zonder horten en stoten gegaan, hè, laten we wel wezen. Het klinkt heel mooi nu, maar het heeft wel wat moeite gekost om het te komen. Maar het is, ja, het was wel logisch. En het heeft ook iets te maken met de rijpheid van organisaties om te begrijpen dat als je kunt meten waar de risico's liggen, waar de valkuilen zitten en waar de kansen zitten, dat je dan veel gerichter en veel effectiever kan werken. En dat is ook de reden waarom ik graag met planners wilde samenwerken. Omdat zij gewoon intrinsiek begrepen dat dit een aanvulling was op wat zij deden.
11: Is dit nu een aanvulling anno nu? Of is dit een soort vertrekpunt bij het proces op het moment dat jullie voor een partij gaan werken? Bedrijf?
9: Dat is wisselend een beetje waar de vraag ontstaat. Maar in principe onze wens zou zijn om het altijd in te zetten bij elke vraag die we hebben. Omdat we denken dat het sowieso een enorme meerwaarde oplevert in elk traject.
11: Pascal, jij bent associate partner.
12: Ja, zo noem je dat. Hè?
11: Zo noem je dat. Hoe lang werk jij voor het bedrijf?
12: Ik ben recent aangesloten. Tot enkele jaren geleden heb ik altijd voor mezelf gewerkt. In verschillende samenstellingen consultancy opdrachten gedaan. Bij een heel divers palet aan klanten. Iets andere sector dan waar Gerard en Planders tot op heden in actief zijn geweest. Veel in utilities, retail en productie. Maar ben op een van die klussen Gerard tegengekomen. En ik zag wat hij deed. Ik zag hoe hij dacht.
11: En wat hoe dacht hij?
12: Dat het dus draait om de mensen. De mensen meenemen en op een objectieve manier kijken naar veranderen. Dus ik ben met Gerard in gesprek gekomen. We hebben het gehad over wat Planders is, wat ik in mijn werk doe. En uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat als je dus inderdaad ook met behulp bijvoorbeeld van zo'n business fit scan, dat je op een hele makkelijke manier systemisch kunt kijken naar wat er in een organisatie gebeurt. Een objectief beeld vormt ook, waar je met je klant ook gewoon samen een gezamenlijk beeld naar kunt kijken. En daardoor word ik natuurlijk ook veel effectiever. Want ik ben een redelijk praktische jongen. Redelijk hands-on in mijn werk. Dus wil ook vrij snel aan de slag.
11: Maar jij bent van het uitdagen eigenlijk van het onderste uit de kant krijgen bij zo'n organisatie. Om überhaupt eerst de analyse te kunnen doen. Is dat jouw werk?
12: Altijd het startpunt. Ja, dus de analyse is altijd eerst het startpunt. Om van daaruit ook tot een goed besluit en een goed advies te komen. Of in eerste instantie een goed advies en dan een goed besluit te komen met de organisatie. En inderdaad het onderste uit de kan. Maar dat is wel altijd even afhankelijk ook van weer de ambitie van je opdrachtgever. Hè? Wat kan wel, wat kan
11: niet. Maar ben jij degene die eigenlijk de medewerkers, de teams mobiliseert en een andere status brengt?
12: Zeker, ja.
11: Dus
12: ja.
11: Eigenlijk van het stilzitten op een stoel of, je kan het plat zeggen. Het is een beetje vastgeroest, we moeten de boel weer loskrijgen. Dan word jij ingezet.
12: Ja. En de truc is natuurlijk altijd, je komt binnen bij een, je komt binnen bij een opdrachtgever, hebt gesprekken natuurlijk met management. Maar de essentie is om heel snel daar te zijn waar het ook echt gebeurt. En dat is vaak op de werkvloer met de mensen en daarmee aan de slag te zijn. En die vertaling die maak ik vaak.
11: Energie neem jij mee.
12: Ja.
11: Nou, straal je ook uit.
12: Oké.
11: Goed, terug naar jou Gerard. Want we beginnen natuurlijk in het Let's Talk Business eigenlijk altijd met de geschiedenis. We hebben natuurlijk nu de Business Fit Scan al even besproken. Maar jij zei al 6 jaar geleden zijn jullie begonnen in coronatijd.
9: Ja.
11: Was dat toevallige timing of hoe ging dat?
9: Nee, toevallig in die zin van mijn carrière zit een beetje binnen de grote organisaties. Hè. Dus dan heb je het echt over de grote consultieorganisaties. Uiteindelijk later ook tot vice president bij een grote ICT-automatiseerder. Hartstikke waardevol werk gedaan. Wel op dat moment in de coronacrisis toch gereflecteerd van waar zit nou mijn toegevoegde waarde. En ik merkte wel dat als ik meer in bestuurlijke niveaus kwam, dat ik veel liever eigenlijk ook weer met die klant aan de slag wilde. Want ik wilde gewoon zien wat het resultaat was van wat we bedachten. Maar ik vond het ook leuk om dat samen te doen. Ik ben eigenlijk iemand die samen met mensen werkt. Dus toen wel gelijk gedacht van nou in die In die coronacrisis berichten we in augustus dan de plan dus op. En vanuit daar gaan we dan bouwen. Dus het is ook gelijk opgezet als een bedrijf. Niet als een eenmanszaak, maar echt als een bedrijf. En zo zijn we de afgelopen 6 jaar gaan bouwen. Door echt een naast gewoon mooie opdrachten. Want dat is natuurlijk gewoon de aorta van het bedrijf. En mooie opdrachten met klanten. En zo gestaag bouwen met het uitbreiden van het team. Maar ook gewoon een stukje professionalisering erin. Rondom certificeringen en dergelijke. Ook van het bedrijf zelf. Om gewoon relevant en bestendig in de markt te staan. En dat zie je dus ook. Want we hebben afgelopen tijd ook wat awards gewonnen. En ook op de consultancy.nl zijn we afgelopen jaren in de zilvercategorie van verandermanagement gekomen.
11: Allemaal bewijsvoering.
9: Ja, dus het is allemaal extern bewijsvoering.
11: De naam Planders. Ja. Was dat snel bedacht?
9: Ja, die bestaat eigenlijk al heel lang. Nog langer dan 6 jaar geleden. Eerder had ik al een keer voor mezelf eens een keer gedacht van joh, ik wil iets doen met echt anders werken en anders naar zaken kijken. Nou, dat kwam op een gegeven moment Plan Anders. En dat schuif je dan in elkaar en dan kom je op Planders. Dus die naam die heb ik misschien al wel 15 jaar.
11: Maar moet je hem nog vaak uitleggen of niet?
9: Het is leuk als mensen het wel eens gehoord hebben. Nooit de uitleg hebben gehad. En als ik het dan uitleg, dan denk ik, ah ja, past er ook wel goed bij, zeggen ze dan. Dat is dan een bevestiging dat we ook gevoel ook bij mensen creëren.
11: Dus dat was een belangrijke. En vervolgens, je zei al, van tevoren was het eigenlijk al voor jou bekend dat je niet als een eenmanszaak zou gaan opereren, maar echt als een bedrijf. Dus die hele structuur van tevoren bedacht. Was het ook niet in een periode dat je dacht van nou, misschien hè, al die grote consultancykantoren, ja, die zijn op zichzelf ook niet heel agile en makkelijk te bewegen. Dat moet anders. Was de vraag in de markt veranderd? Is dat eigenlijk de aanleiding geweest voor jou?
9: Wat je heel erg ziet in die grote consultancybedrijven is dat ze. Ik wil heel graag proactief in de markt staan. Dus ik wil iets aan het vakgebied doen en ik wil iets brengen bij het bedrijf. Ik wil niet hun vraag op papier zetten, maar ik wil echt daar binnenkomen en vanuit hun ambitie en strategie als uitgangspunt nemen voor het vraagstuk wat we oplossen. En dan kun je allemaal vanuit modellen gaan denken en vanuit allemaal methodieken die je intern zet. En dan wordt elke schroef of spijker, of als je een hamer hebt, wordt alles een spijker. Ja, en daar zo zitten wij niet in. Wij willen graag heel goed kijken, wat is nou het probleem? En wij focussen met name op die analyse tooling. Die is echt van ons en uniek. En voor de uitvoering daar gaan we een heel palet aan verschillende interventievormen kunnen we gewoon inzetten. En die passen echt die moet echt passen op het vraagstuk wat er ligt.
11: Maar eigenlijk heb jij in de periode dat je bij andere grote consultancypartijen werkte, heb jij gezien van, nou, dit mis ik.
9: Ja, wat ik vooral miste was de ruimte. Dus de ruimte om net even dat zijstapje te maken, vrij te zijn in wat
11: dus
9: je
11: die flexibiliteit eigenlijk. Ja, precies. Ja. En toen kwam de eerste klant. Want ja, dat is natuurlijk zoals het altijd gaat. Was dat vrij snel geregeld? Of
9: binnen een maand.
11: Binnen een maand?
9: Ja, in de coronacrisis binnen een maand zaten we bij de eerste klant.
11: Dat klinkt als een leien dakje of was het dat niet?
9: Dat was het niet. Maar dat is het meestal niet, hè? Nee, op een gegeven moment, kijk, je wordt heel ongeduldig. Dus je begint met allerlei gesprekken op afstand, hè, want alles was op afstand. En dan denk je op een gegeven moment, na een aantal keer dat je gesprek hebt gevoerd en zegt, ja, we komen er nog op terug. Dan denk je op een gegeven moment, ja, wanneer dan? Hè? En op een gegeven moment, dan valt die eerste opdracht. En dan ga je denken, oké, nou moet ik hem uitvoeren. En dan zit je nog steeds met die uitdaging van die coronacrisis, dat je niet overal zomaar langs kunt
11: gaan. En wat was de belofte die je kon doen? Want dit is je eerste klant. Je hebt eigenlijk helemaal geen trajecten achter de rug gehad binnen je bedrijf. Weliswaar uit het verleden, een andere carrière eigenlijk als het ware. Hoe kan je dan toch zo'n partij overtuigen?
9: Nou, de belofte zit met name in, ik denk dat het ook een stukje persoonlijk is. Hè? Dus dat je met de klant het goede gesprek voert en ook het vertrouwen wint van die klant. Dat je hem kunt, of haar kunt helpen. Het was een haar in dit geval. Dan op een gegeven moment moet je ook met elkaar gewoon een soort handshake maken. Dit gaan we doen met elkaar. En daar sta ik dan ook gewoon persoonlijk voor. In die zin, en zo moet je wel zo'n eerste opdracht binnenhalen. Want je hebt gewoon nog niet de track record binnen het bedrijf.
11: En was je toen alleen of heb je toen eigenlijk al mensen om je heen aangetrokken?
9: Ik begon alleen. Ja, het is ook gewoon heel simpel dat je op een gegeven moment ook eerst wat financiële slagkracht moet opbouwen. Ja. En dat ging binnen een half jaar konden we de eerste stappen maken.
11: Want ik kan me voorstellen dat zo'n veranderd traject in je eentje uitvoeren, dat is een hell of a job, toch?
9: Ja, maar dat klopt. Ja, en aan de andere kant ook weer niet, hè, want uiteindelijk je voert hem wel in je eentje uit, maar je moet ons ook een beetje meer zien als reisleider of regisseur. Dus je kunt heel veel van de organisatie inzetten, ook van de bestaande organisatie, om dat een succes te maken.
11: Had je iemand om te spiegelen? Een business coach of een collega om je heen?
9: Zeker, een groot netwerk. Maar volgens mij was in die tijd Tom ook al bij mij in de picture. In de zin dat we daar al over...
11: Zo lang eigenlijk al.
9: Ja.
11: Dus dat is wel interessant, want dat heeft dus 5 jaar geduurd uiteindelijk voordat het zoiets was van, nou, nu moeten we samen vinden.
9: Ja, nee, het samenwerken deden we al, zeg maar in 2 bedrijven. En nu hebben we
11: het. Maar ik bedoel, dat is wat ik bedoel. Ja. Dus eigenlijk in die 5 jaar, dus de samenwerking heeft 5 jaar geduurd voordat die stap naar de overname gezet is.
9: Ja.
11: Dat is best wel een lange tijd dan eigenlijk.
10: Nee, vind ik niet. Het punt is dat we eigenlijk al samenwerkten. Dus eigenlijk zaten we al heel dicht bij elkaar. Alleen op een of andere moment dacht ik, ik ben inmiddels ook wat ouder geworden, wat je al zei. Dan heb je wel je pensioengerechtigde leeftijd gehaald. Die heb ik dus inmiddels. Dus ik dacht, hoe krijg ik nou ook een goede continuïteit in het verhaal? En dan moet je het ook ergens zien af over te dragen. Dus wat ik nu doe, het is een onderdeel van Planders geworden. En ik help erbij om verder Business Fit Scan te helpen ontwikkelen. Maar vooral ook te integreren in de manier waarop Planders werkt.
11: We gaan zo meteen verder praten. Gaan we echt de diepte in. En ja, we horen straks natuurlijk ook voorbeelden uit de praktijk.

0: hoorde Jamiroquai op New Business Radio.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Vandaag staat Panders centraal en bij mij in de studio Geert Nauta, Pascal van Wijk en Tom Koppelman. Tom Koppelman heb ik dus 8 jaar geleden al een keer gesproken in Let's Talk Business. Toen met zijn business Fitscan inmiddels samengegaan en eigenlijk onder de vleugels van Panders terechtgekomen. En daar hadden we het net eigenlijk even over, want jullie kennen elkaar dus al sinds 2020, begin van de coronacrisis. De positionering van Panders in de afgelopen jaren. Ik kan me voorstellen, we begonnen net met die eerste opdracht. Uiteindelijk ga je dat uitbreiden. En krijg je ook, wat was het publiek-privaat? Of wat voor partijen waren dat waar je mee begon eigenlijk?
2: In het begin waren het vooral publieke partijen, dus overheidsorganisaties. En daar haal je dan je netwerk haal je daar aan en dan val je van het een in het ander. Maar uiteindelijk zijn we ook gewoon veel breder gaan kijken hoe we dan in die veel meer private sector ook aan de slag kunnen. Want je merkt natuurlijk wel dat er een hele andere dynamiek zit in die private sector dan in de overheidsorganisaties. Ja, en daar wil je eigenlijk ook gewoon van leren.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En want wat dat betreft, kan ik me ook voorstellen dat als je bij bedrijven bent, ondanks of ze privaat of publiek zijn, dat je gaat spiegelen. Wat neem je bijvoorbeeld mee van publiek naar privaat?
2: Zo, goede vraag. Ja. Wat neem je mee van het publiek? Ik denk dat een stukje zorgvuldigheid. Hè? Want je ziet wel dat voordat echt grote veranderingen of aanpassingen in een organisatie, publieke organisatie worden gedaan, worden ze wel stevig doordacht. Ook omdat ze meestal wel heel veel impact hebben. En dat zie je bij ondernemers die een wat kleine organisatie hebben. Die willen nog wel eens denken van de buurman doet het ook. Dus dan moet ik het ook hebben. En dan moet je er af en toe wel eens een beetje op de rem.
0: Ja, de onrust.
2: Ja, de onrust. En de ongeduldigheid misschien wel bij die organisaties. Heel snel bepaalde dingen willen doorvoeren. En dan is het wel eens, dan neem je wel eens mee van, joh, wat zie je dan in die publieke sector gebeuren? En dan kun je wel eens even zeggen, probeer iets te temperen. Probeer vooral te kijken naar wat je echt nodig hebt.
0: Ja, zorg voor een stevig fundament voordat je echt verder gaat. En ik kan me voorstellen dat dat moeilijk is, zeker in deze tijden. Want daar komen we straks vanzelf wel op. We begonnen natuurlijk deze uitzending met de komst van AI. Alle mogelijkheden die dat met zich meebrengt. Dat brengt ook snelheid met zich mee. Dus voordat je het weet, word je door je concurrent voorbij gejaagd, als het ware. Hoe kan je dat dan toch op een of andere manier bij zo'n opdrachtgever neerleggen dat ze even een stap terug doen?
2: Ik denk dat het met name zit in het feit dat je wat je ziet bij al die nieuwe technologie is eigenlijk dat ze bijna het middel het doel gaat worden. En uiteindelijk moet je altijd, als dan de vraag is van hoe kunnen wij AI, of wij willen AI gebruiken, dan is de vraag ook waarom wil je het gebruiken, wat wil je mee bereiken? En dan ga je ook weer terug, hè, van wat ik net in het begin zei, vanuit die drie stappen van wat is nou je ambitie, wat is je strategie en wat kan je organisatie ook aan? Want dat is ook wel belangrijk, hè? Dus je kunt wel veel willen, maar als de organisatie er niet klaar voor is, dan is het vooral hoop. En dat is wel dat is wel waar we dan met het gesprek met die ondernemer over aangaan. Van hoe kunnen we nou kijken, hoe als je dan AI wil, waarom wil je het en hoe kun je het voor jou dan het beste inzetten in plaats van hetzelfde doen als wat iedereen doet. Ja. Want daar word je ook niet bijzonder door.
0: Nog even terug naar hier en nu richting 2020. Wat was voor jou het belangrijkste ondernemersles?
2: Zo, de belangrijkste ondernemersles voor mij was vooral, en die zit hem echt in het feit dat je uiteindelijk ga je heel voortvarend in je organisatie te werk en ga je gas geven. En dan moet je altijd de goede balans vinden in werken in je organisatie en werken aan je organisatie. En soms als je dan heel fanatiek met al die opdrachten met die klanten mee gaat lopen, dan op een gegeven moment denk je van maar ik moet ook iets doen aan Panders. En dat vergt ook gewoon aandacht, maar ook gewoon focus. En die balans zoeken, dat is vind ik de grootste uitdaging. En daar heb ik wel gezegd van daar probeer ik ook meer tijd in te steken. En dat is wel echt een les om daar ook de focus op te houden.
0: Het is eigenlijk een basis ondernemersles die elke ondernemer vergeet om eerst die omzet op peil te krijgen, toch?
2: Ja.
0: Hoe heb je het dan toch kunnen loslaten op een of andere manier dat je toch ook aan de organisatie kan gaan werken?
2: Dat is een van de spiegels zit hier in de ruimte. Nee, dat is wel wat je op een gegeven moment zegt. Maar je loopt er ook tegenaan. Hè? Je gaat het op een gegeven moment ongelooflijk druk krijgen. En dan denk je, waarom heb ik het nou zo ongelooflijk druk? En dan moet je terugfilmen op je prioriteiten. En dan zie je toch wel dat je op een gegeven moment gewoon tijd moet maken om het werk binnen Panders of de organisatie van Panders gewoon beter neer te zetten. Waardoor die ook meer zelf gaat draaien.
0: En dat loslaten, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Want als je met 17 mensen bent, dan heb je het een en ander los moeten laten. Dat kan niet anders.
2: Ja, ik heb me heel erg makkelijk gemaakt. Ik heb eigenlijk alleen maar mensen aangenomen die minstens zo slim zijn als ik. Dus ik heb echt ongelooflijk veel onwijs goede medewerkers en collega's die Die ik eigenlijk niet meer bij de les hoef te houden. Waar we alleen maar het gesprek hoeven te voeren. Welke richting gaan we met elkaar doen? En welke ruimte heb je daarvoor nodig om jouw talent daarin te benutten en in te zetten?
0: Goed, dan gaan we nu hebben over jullie uitvoering. En dat is met name waar we eigenlijk net al kort over hadden. Over waarom organisaties snel springen. Naar oplossingen zoeken. En niet eerst gedegen onderzoek doen. En Pascal, ik denk dat jij, dat we daar met jou ook over moeten hebben. Want jij komt dan binnen zo'n organisatie. Of hoe loopt dat?
3: Nou, meestal is er een specifieke vraag of behoefte van een klant of een organisatie. Waarop je wordt gevraagd op een gesprek. En in die gesprekken dan gaan we natuurlijk eerst in eerste instantie afpellen. Wat is nou echt het probleem? Wat is je uitdaging? Hoe kunnen we je helpen? En het komt dus echt wel voor dat je erachter komt dat de oplossing die eigenlijk al in de hoofden zit, of de hypothese die er spelen bij de directie, dat die helemaal niet waar blijken te zijn. Of dat die misschien toch wel eens even met een nuance genomen mogen worden. En dan adviseren we eigenlijk altijd om eerst even pas op de plaats te maken en een analyse te doen. Even goed te kijken naar het hier en het nu, wat er nu echt speelt. Van daaruit dan ook de juiste keuzes te maken om snelheid te maken. Want het is niet zozeer stilstaan, het reflecteren. Maar het is ook echt stilstaan om eventjes weer daarna met versneld vermogen een inhaalslag te maken.
0: Tref je dan vaak een directie aan waarbij je eigenlijk merkt dat ze te weinig op de werkvloer staan? Dus te weinig eigenlijk zien wat er daadwerkelijk echt gebeurt in het proces.
3: Nou, dat verwijt zou ik niet zomaar bij alle directies neerleggen. Maar het echt doorgronden wat daar speelt. En dat ook op een objectieve
0: manier. Te hoog over?
3: Ja, toch nog wel hoor. En daar zijn diverse voorbeelden van. We hebben in de installatiebranche ook wel eens directeur-eigenaren gezien die zich helemaal hadden gericht op een specifieke sector. Een grootzakelijke markt waar het vandaan moest gaan komen. En we zijn daar eens heel goed aan de slag gegaan, gekeken naar waar nou echt het resultaat vandaan kwam. Hoe de mensen werkten en wat er uiteindelijk ook zeg maar in het resultaat financieel overbleef. En erachter gekomen dat het toch veel meer uit de particuliere markt kwam dan uit die grootzakelijke markt.
0: Best wel pijnlijk eigenlijk, is je daar.
3: Ja, en dan, maar dat is wel het eerlijke verhaal. En dan ga je met elkaar in gesprek van, goh, maar waar gaan we nu ons dan op richten? Gaan we al die ballen dan inderdaad op die grootzakelijke markt richten?
0: En zeg je daarbij dan ook dat ze eigenlijk wel tot de conclusie komen dat ze te veel op data gestuurd hebben? Of juist niet?
3: Op gevoel.
0: Te veel op gevoel en niet op data.
3: Dan op data.
0: Ja. Maar dan kom je dus in zo'n verandering terecht. Ja. Dat ik me kan voorstellen. Ja, oké, data is goed. Maar je hebt ook de menselijke kant.
3: Klopt.
0: En daar zit vaak volgens mij ook wel een behoorlijke discrepantie, toch?
3: Ja, dus de keuze is nooit zeg maar 100% op basis van data. En we schrijven iets af of we gaan een bepaalde richting uit. Er moet altijd gewoon een goede dialoog gevoerd worden met de mensen, met de directie. Om te kijken naar waar zit ook de energie en waar wil je aan de slag. Dus precies ook wat jij schetst. Data is één en daar komen heel veel feiten natuurlijk boven water. Maar uiteindelijk blijven het maken van keuzes, het kiezen van richting en daar ook een gevoel bij hebben. Daar blijft mensenwerk. Dus dat doe je alleen maar in dialoog met elkaar in gesprek om daar verder in te komen.
0: Tom, ik weet niet of je dat nog weet. In 2018 heb ik een metafoor geschetst van een bedrijf waar 150 medewerkers zijn. Waar één keer in de maand een soort van bijeenkomst is. Eigenlijk de board staat te klappen om alle nieuwe ideeën.
3: Ja.
0: En de afdeling, de stafafdeling eromheen ook nog wel.
3: Ja.
0: Maar al die anderen die eigenlijk het werk, de omzet binnenbrengen, uitvoeren, die niet. Ja. Want ze hebben andere arbeidsvoorwaarden.
3: Nou, het gaat niet alleen over de arbeidsvoorwaarden.
0: Maar dat was de metafoor die ik bracht.
3: Ja.
0: Dat is natuurlijk wel iets wat nog wel regelmatig voorkomt, toch?
4: Ja. Nou, wat wij willen zien is, kijk, er zijn drie belangrijke stappen om iets te realiseren. Je hebt een ambitie nodig. Maar om een ambitie te realiseren heb je een strategie nodig, dus een koers. Maar die koers moet wel door mensen worden uitgevoerd. En feitelijk wat we bij Planters doen, met Business Fit Scan samen. Business Fit Scan probeert eigenlijk de gaten te herkennen die liggen tussen de ambitie en de strategie. Want heel veel organisaties denken dat ze een strategie hebben als ze hun ambitie hebben uitgesproken. Dat gat proberen we zichtbaar te maken. En we proberen het gat zichtbaar te maken tussen de strategie en de mensen. Maar de mensen moeten wel heel goed begrijpen wat de ambitie is en de strategie. Want anders kunnen ze nooit hun verantwoordelijkheid pakken. En dan wordt het een taakgerichte organisatie. En een taakgerichte organisatie doet alleen maar wat de opdrachten zijn die een directie geeft. Maar als de directie niet het verschil weet tussen wat mensen weten en wat ze willen, gaan ze natuurlijk eigenlijk de verkeerde taken geven. Dat is wat we zien. En daarom is het ook belangrijk dat die sturing wordt gegeven op die beelden. He, want als je goed een beeld hebt met elkaar, dan wat wij doen natuurlijk is een objectief beeld creëren. En als je een objectief beeld hebt, dan kun je die gezamenlijk hebben. En als je een gezamenlijk beeld hebt, heb je een uitgangspunt om verder te gaan. Dan ga je dus niet meer over de situatie praten, maar dan praat je over je handelingsperspectief. En als je een goed handelingsperspectief hebt, heb je ook meer draagvlak. Dus automatisch alleen al daardoor een betere kans van slagen.
0: Dus er komt eigenlijk heel veel potentie bloot te liggen.
4: Ja.
0: Door de scan bijvoorbeeld ook. Maar ik kan me ook voorstellen dat het best wel soms pijnlijk is om die spiegel voor te houden bij bedrijven. Omdat ze nemen niet voor niks contact op met jullie of andersom. Jullie komen in ieder geval met elkaar aan het werk. Is die scan ook niet een manier waarop je op een subtiele manier toch de feiten boven tafel kan krijgen?
4: Klopt. Wat wij proberen uit te stralen. En ik kan je vertellen, dat lukt niet altijd. Want er zijn natuurlijk altijd nog directies die denken, ik word beoordeeld. Wat wij proberen uit te stralen is een startpunt te definiëren waarvan uit je kunt verbeteren. Dus het is niet een oordeel. Nee, het is een datagedreven inzicht om verder te kunnen.
0: En bestuur je ze ook planders, Gerard?
2: Ja.
0: Dus naar je medewerkers toe.
2: Ja, wij zijn wel, dat is heel leuk dat je het zegt, want het is altijd wel practice what you preach. Hè? Dus we zijn ook, omdat we nu natuurlijk die 6 jaar bestaan, zijn we nu ook weer bezig, ook intern met het hele team, om onszelf eigenlijk ook door die hele molen te halen van onze eigen analyses. Om te kijken, ja, nu zijn we met 16 man. En als je een beetje door wil groeien, moet je wel dezelfde richting met elkaar nastreven. Moet je zelf ook allemaal weten wat onze ambitie is. Hoe we dat vertaald hebben in een strategie. En met name ook wat jij als collega daar aan bij kan dragen. En het leukste is natuurlijk als je het ook heel leuk vindt om te doen. Dus.
0: En ook een belangrijk element, en dat komt natuurlijk ook in die scan naar voren. En dat zal jij ook merken, Pascal, bij bedrijven. De cultuur binnen zo'n bedrijf.
4: Ja. Ja.
0: Hoe makkelijk is een cultuur te omschrijven in zo'n scan bijvoorbeeld? Of überhaupt te definiëren?
4: Ja, het aardige is dat als je goed kijkt naar de elementen waar we naar kijken als het over verandervermogen gaat, zie je eigenlijk ook dezelfde elementen die met cultuur te maken hebben en met leiderschap. Die drie liggen eigenlijk feilloos op elkaar. Het probleem bij cultuur is dat heel veel mensen denken dat een traditie een cultuur is. Maar als je heel goed kijkt naar cultuur, betekent dat cultiveren, daar komt het vandaan. Cultiveren, dat betekent dat we als mens ingrijpen. En waarom doen we dat? Omdat we een beter resultaat willen hebben. Dat betekent dat als je in een veranderende wereld zit, dat je eigenlijk moet uitkijken dat tradities je niet in de weg gaan staan. En dat je dus een cultuur moet creëren waarin je continu aanpast in, moeten we nou iets anders doen om effectief te zijn? Om maar een voorbeeld te geven. Als jij een boer bent en je wil een kilo aardappelen per vierkante meter halen. En iemand, je buurman, doet er 2 kilo van, omdat hij kunstmest gebruikt. Dan denk je, dan ga ik dat ook doen. Dat is cultiveren. Maar op het moment dat er geen kunstmest meer gebruikt mag worden, moet je dus iets anders gaan bedenken. Nou, dat is eigenlijk waar we tegenaan lopen. Cultuur en tradities, die worden met elkaar verwisseld. En wij proberen dat zichtbaar te maken.
0: Dat is stap 1. Ja. Dan heb je ook natuurlijk te maken met verloop.
4: Ja.
0: Dat is zeker in kleine organisaties best wel een behoorlijk impact. Hoe kan je dat op een of andere manier embedden in zo'n bedrijf, dat daar de impact minder van is?
4: Nou, het aardige is, heel veel mensen vertrekken uiteindelijk bij een organisatie niet omdat ze omdat ze vaak niet heel goed begrijpen wat de organisatie wil of waar zij hun ei kwijt kunnen. Dus mensen willen graag bij een bedrijf horen. En wat we dus zien is, als het gat te groot is tussen bijvoorbeeld de ambitie van de organisatie en de mensen, dan loop je het risico om groot verloop te krijgen. En naarmate je dus die gat kleiner maakt, zul je ook minder verloop krijgen.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je erbij dat op het moment dat je zelf iets gaat organiseren, dan kunnen de gevolgen, positief of negatief, natuurlijk ook eigenlijk voor eigen rekening zijn.
4: Ja. Ja.
2: Ja, dit kan bevestigen. Ja.
0: En dit is denk ik wel een van de kernelementen ook. Om toch wel bekend te krijgen binnen zo'n organisatie, toch?
4: Ja, en in welke zin bedoel je dat?
0: Nou, in de zin van op het moment dat bepaalde zaken niet goed georganiseerd zijn.
4: Ja.
0: En die vasthangen met ambitie en strategie.
4: Ja.
0: Ja, dan zit je eigenlijk zelf op de blaren.
4: Ja.
0: En dan kan ik me ook voorstellen dat je die mensen die de besturing van zo'n bedrijf in handen hebben, daar kennis moet gaan toevoegen. Hoe doen jullie dat? Hoe werkt dat? Is dat ook iets wat binnen jullie scope ligt? Of zeggen jullie daarvan, nou, misschien moet je nog hier en daar wat cursussen gaan volgen?
2: Nee, wij bij veel bedrijven zien we wel dat het leiderschap in de organisatie een van de potentiespots is, zeg maar, waar je een slag in
0: kunt maken. Zeg je subtiel, potentiespots.
2: Ja, kijk, dat is altijd nadeel. Ja. Kijk, wij komen soms binnen als het heel slecht gaat. Maar ik zeg ook wel eens, het mooiste is eigenlijk als je, dat zegt iedereen ook, als je dak gaat repareren als de zon schijnt. Hè. Zelfs als een organisatie heel mooi draait, is het wel goed om af en toe toch eens te schaduwen van, joh, wat is nou die connectie nog tussen alle stappen die we maken? En hoe gaan we om met die ambities die we, of die nieuwe uitdagingen die op ons pad komen? En wat je gewoon wel ziet is dat zeker in de wat meer gelaagde organisaties, ook op dat leiderschap wel eens wat mensen wat snelle stappen maken en ook wel eens wat baat hebben bij wat meer context in wat hun rol en wat hun invloed is eigenlijk op de performance van hun team. En dan bedoel ik performance niet per se in harde cijfers van resultaten, maar ook gewoon in werkgeluk en werkbeleving van die mensen. En want het is natuurlijk heel de grootste knelpunten in veranderingen en in organisaties eigenlijk een stukje onzekerheid. Hè? De mensen die onzeker in hun werk zitten, niet precies weten wat van hun wordt verwacht, zijn totaal niet effectief en efficiënt bezig.
0: En is het dan zo dat je ook wel kritisch kijkt naar met welke partijen jullie gaan samenwerken? Dus met andere woorden, partijen waarbij die verandering in principe heel gewoon gezond is om te gaan toepassen? Of als het al bijna te laat is, zijn jullie er dan ook nog? Of?
2: Zijn we er ook nog? Ja, ja hoor, zeker.
0: Ik kan me voorstellen dat het een hele andere aanvliegroute is.
3: De drijfveer intern is natuurlijk heel anders. Hè? Dus je hebt organisaties die als ambitie hebben om te groeien. Vaak gezonde bedrijven. Nou, dan, maar de overtuiging is, er is altijd natuurlijk ruimte om verder te ontwikkelen en stappen te maken. Dat is een hele gezonde beweging voor dat soort type organisaties. Maar er zijn ook zeker bedrijven die bij ons aankloppen. En eigenlijk mijn portefeuille aan opdracht bestaat iets meer hier, wanneer het niet zo goed gaat. Dus als er een probleem is wat opgelost.
0: Je bent een hele goede draagvlakbouwer.
3: Nou, draagvlakbouwer. Kijk, als de urgentie ontzettend hoog is, dan is dat draagvlak er meestal ook wat. Dan
0: minder
3: is
0: belangrijk?
3: Nou, niet minder belangrijk, maar meer vanzelfsprekend. Ja, want dan voelen mensen dat ook wel sneller.
4: Als ik aanvullen, want urgentie is natuurlijk wel interessant.
3: Zeker.
4: Maar als je daar geen koers aan weet te geven, wordt het onzekerheid plus. En daarom vond ik de opmerking terecht. Ja, jij bent het draagvlakmannetje.
3: En dat is
0: draagvlakmannetje.
3: Dat is precies goed. Dat is wel heel goed verwoord, ja. Hoor. Want wat je dus wel eens ziet, is dat er een hele grote urgentie is. Er eigenlijk geen richting wordt gegeven aan hoe dat dan op te lossen. Dus je bent in gesprek en er zijn al meerdere trajecten ingezet om uiteindelijk het resultaat te verbeteren. Of van een

0: in een team?
1: Ja, dat. Simpel maken. Dus terugbrengen naar de essentie van het probleem. Een paar keuzes maken. Daar hebben we ook wel eens fouten in gemaakt. Dat je dan kiest voor te veel oplossingen ineens. Aan te veel knoppen gaat draaien. Nee, maak dat simpel. Kies voor een paar hele goede effectieve oplossingen. 80-20 is in principe altijd genoeg als je de oplossingen wil inzetten ten opzichte van je probleem. En ga daar ook gewoon met volle energie en overtuiging mee aan de slag. En als je die boodschap ook goed overbrengt naar je mensen en met de mensen ook in gesprek dat op gaat pakken, ja, dan kan het gaan vliegen.
0: En dan, want straks gaan we het natuurlijk ook over de toekomst hebben, maar ik ben ook benieuwd naar, je hebt het vertrouwen teruggewonnen binnen zo'n team. Ik kan me ook voorstellen dat er soms veel meer potentie in mensen zit dan daadwerkelijk benut wordt, doordat er te veel controles zijn, er te veel micromanagement neergezet wordt. Tom, je knikt heel hard ja.
2: Ja, dat is ook zo. Laten we vanuit gaan, even als vuistregel, een organisatie met 100 man kan alles. En het is dus een kunst om ervoor te zorgen dat alles wat je kunt, in ieder geval qua denkvermogen, dat je dat goed kunt gebruiken.
0: En in beweging beter brengen.
2: Je moet in beweging krijgen. En dat betekent, dat is ook een van de dingen die we meten. In hoeverre mogen mensen meedoen met de verandering? En kunnen ze zich ook eigenaar voelen van de verandering? En mogen ze hun kennis en ervaring gebruiken om in te brengen, om beter te zijn? En dan zie je het verschil weer waar we het net al even over hebben gehad. Als het management te ver weg staat van die organisatie, dan is de kennis die zij hebben, proberen ze op de organisatie te reflecteren, op de organisatie te leggen, in de plaats van dat ze de kennis uit de organisatie gebruiken om zelf beter te worden.
0: Dat vind ik mooi om voor dit moment mee te sluiten.
3: Let's Talk Business op New Business Radio.

0: Jason Mraz op New Business Radio. Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Vandaag staat de organisatieadviesbureau Planders Centraal bij mij in de studio. Geert Nauta, Pascal van Wijk en Tom Koppelman. Tom Koppelman, we hebben net al verteld. 8 jaar geleden was je hier om te praten over je eigen business fitness scan. Inmiddels fit scan, niet fitness scan. Inmiddels onderdeel van de Planders. En waar we het eigenlijk net over hadden met jou, Pascal, was op het moment dat je dat veranderd traject ingaat, de analyse is geweest, men weet waar men staat. Ja. Vertrouwen terughalen in de organisatie, maar ook kaders schetsen. Dan pas kan je verder.
2: Jazeker. En ook dus duidelijk richting geven in die kaders. Waar willen we naartoe? Op welke termijn? Wat zijn de oplossingen waarvoor we kiezen? Dus welke keuzes maken we daarin? En dan ook ruimte geven als leiderschap om de mensen ook echt aan de slag te laten gaan. En zelfs dan ben je niet, want al weten we wat de oplossingen zijn, hebben we ze gevonden, gaan we ermee aan de slag en zijn ze wellicht zelfs al ontworpen en neergezet. Het loslaten van oude gewoonten en oude patronen, dat vraagt ook nog wel heel veel van de mensen en de organisatie.
0: En hoe kijk je naar mensen die bijvoorbeeld al meer dan 15 jaar binnen een organisatie actief zijn? Krijgen die speciale aandacht?
2: Waarom?
0: Nou, misschien omdat zij vastgeroest zijn in gewoontes of op tradities werken. Of
3: dit is nou typisch iets wat leiderschap in zich moet hebben. Namelijk, geef je ruimte aan mensen en geef je het vertrouwen. En ik kan uit ervaring spreken dat de mensen waar ik mee heb gewerkt, die vastgeroest waren, zelfs uitgerangeerd waren, die ruimte hebben gekregen, waarvan ik dacht, ja, daar zit zo ongelooflijk veel talent in.
0: Ja, dus die waarde eigenlijk, die wordt op een bepaald moment niet meer gezien. Is dat vaak wat je tegenkomt?
3: Ja. En het komt wel eens omdat in een bepaalde situatie iemand niet tot zijn recht komt, maar in een andere situatie fantastisch goed kan presteren. En dat is dat moet een leider zien. Dat vind ik een opdracht aan een leider.
0: Is dat ook iets wat door middel van de scan zichtbaar kan worden?
3: Ja. Maar dat kunnen wij, maar we kijken nooit op individueel niveau. We kijken altijd op organisatieniveau. Dus we kunnen wel zien als een organisatie in zijn algemeenheid te weinig gebruik maakt van zijn kwaliteiten. Maar we kunnen niet zeggen, die kwaliteit of van die persoon moet je beter gebruiken.
0: Maar ik kan me wel voorstellen dat je toch wel kijkt naar de key personen binnen zo'n organisatie. Hè? De hoofdpersonen eigenlijk, de pijlers. Dat je daar wel iets dieper gaat dan alleen een scan overal, toch?
3: Ja, dat klopt. Maar de business fit scan gaat dus over de organisatie. En bij de invulling ga je daar dieper op in. Pascal bijvoorbeeld zou daar dieper op ingaan.
2: Ja, maar dat is voor ons vaak ook dat we met die mensen aan de slag gaan. En blijven reflecteren en leren. Want eenmaal zeg maar talent aangeboord of de ruimte gegeven. Dan nog is het nodig om wel ook een juist stuk begeleiding eraan te geven. Als mensen al 15 jaar geconditioneerd zijn om alleen maar een bepaalde handeling of in een bepaald stramien het werk te blijven doen en daar ineens buiten mogen of kunnen treden en die ruimte krijgen, dan is er ook echt wel een goed stuk begeleiding op nodig om dat zorgvuldig op te bouwen. Maar het is wel heel gaaf als dat lukt en als je mensen in één keer ziet floreren die echt vast hebben gezeten.
0: Als we even uitzoomen naar gewoon grotere teams, grotere afdelingen. Dan op een bepaald moment dan is daar een nieuwe strategie neergezet of een nieuwe verandering in gang gebracht. Hoe blijf je dat monitoren en hoe ga je dat langzaam loslaten? Want ik kan me ook heel goed voorstellen dat er natuurlijk een einde aan jullie project bij een bedrijf. Of komen jullie één keer per jaar terug? Hoe moet ik dat zien?
4: Ja, dat is een leuke vraag.
0: Jij zou graag een repeating business willen hebben, toch?
4: Dat is precies, als je kijkt naar, er zit natuurlijk een heel traject aan. De verandering gaat op dit moment nog heel veel in projecten en programma's. Maar als je kijkt even naar de toekomst van ons vakgebied, denk ik dat het, omdat veranderingen en wijzigingen in organisatiecontext zich zo snel opvolgen, wordt het veel meer dan een, of wat weer anders dan een project of een programma. En zul je het eigenlijk continu moeten zijn. Want een van de kenmerkveranderingen, die is ook continu. En daar zul je dus ook organisatie ook veel meer op moeten ontwikkelen. En het moet eigenlijk een kerncompetentie worden van je organisatie als je met de tijd mee wil gaan voor de toekomst.
0: Ja, je zegt iets moois met de tijd mee. De maatschappij verandert ook. De manier waarop we naar werk kijken verandert ook. Jullie zijn gaan werken met het werkwaardemodel. Heeft dat hiermee te maken?
3: Nou, dat is iets anders. Dat werkwaardemodel heeft vooral te maken met hoe weet jij als werkgever de mensen aan je te binden. En te boeien.
0: Maar dat moet je ook snappen hoe de maatschappij in elkaar zit, toch?
3: Ja. En dat een van de elementen die wij hebben in dat werkwaardemodel is dat wij eigenlijk aan degene die we moeten binden en boeien, vragen, wat vind jij nou het belangrijkste? En dat doen we niet om te zeggen van, vind je een salaris goed? Nee, wat zijn alle elementen? En dat gaat over zowel de primaire arbeidsvoorwaarden, maar ook over de sociale voorwaarden. Dus hoe veilig voel je? Vind je het belangrijk om met mensen samen te werken? Hoe zijn de relaties met elkaar? En je hebt daar bovenop de zogenaamde motiverende voorwaarden. En dat is, er is een perspectief. We gaan met elkaar resultaten halen. Ik doe betekenisvol werk. En zo hebben we eigenlijk à la de Business Fit Scan ook een model ontwikkeld die kijkt naar de kernwaarden van waarom ben ik hier? Wat motiveert mij intrinsiek om bij een werkgever te zijn? En als je dat weet en als een werkgever dat goed doet, dan gaat die ruimte waar Pascal het net over had veel beter ingevuld worden.
0: Is dat voortgeborduurd op de why als het ware?
3: Ja, heel erg. Heel erg. Maar de why vanuit het werknemersperspectief. En het gekke is, werkgeversaantrekkelijkheid is een werkgeversperspectief. Maar die twee dingen komen daar goed bij elkaar.
0: Het is onwijs interessante materie. Alleen helaas zit bijna de tijd erop. Dus dan rest ons nog één ding. Wat we altijd natuurlijk in Let's Talk Business bespreken, Gerard. Over 5 jaar, hoe ziet Plannus er dan uit?
4: Ja, je kunt natuurlijk kijken naar de bedrijf aan zich als organisatie. Ik denk dat we nog wel een stukje gaan groeien. We kunnen de opdrachten bijna niet aan. Dus wij gaan nog wel een stukje groeien. Maar wat we vooral gaan doen is kijken naar hoe wij nog beter aan gaan sluiten bij de klantbehoeften. De klanten die willen in dit soort trajecten veel meer continue begeleiding. Ze willen veel meer op resultaat kunnen sturen. Dus het is niet meer dat we alleen maar komen helpen en we zeggen, nou, dit zijn onze uren. Die moet je betalen. En wat het resultaat was, is aan ons minder. Maar we willen echt toe naar die soort trusted advisor van die directie of van het management, waarin we die organisatie op de cruciale momenten gewoon en maar ook continu helpen te reflecteren op die mogelijke gaten tussen die ambitie, strategie en de menskant van de
0: organisatie. Je wil gewoon een kompas zijn eigenlijk.
4: Ja, zo kun je het wel zien. Ja, maar dat betekent dus ook dat we gewoon continu aan boord zijn en op kunnen spinnen op het moment dat er meer behoefte is. En daar gaan we ons ook nog meer op richten om dat ook waar te kunnen maken. En ook de promise ook te kunnen vertalen naar gewoon een goede bijdrage.
0: Ik wil jullie alle drie bedanken voor de komst naar de studio. En veel succes met Plannus.
3: Dank je wel.
0: Tot zover Let's Talk Business. Wil je deze aflevering terugluisteren of een andere aflevering? Uiteraard kan dat via onze website newbusinessradio.nl. Graag tot de volgende.
5: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet.
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
10: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
10: Newsflash.
0: Goedkoper stroom als de marktprijs daalt. Maar wat als die prijs ineens flink omhoog schiet? Dat houdt Nederlandse MKB'ers bezig. Uit onderzoek van Markteffect en opdracht van Nieuwe Stroom blijkt dat een derde van de ondernemers vanwege mogelijke prijspieken niet voor een dynamisch energiecontract kiest. Tegelijkertijd ziet ook een derde juist financiële voordelen in zo'n contract. De hoefte lijkt dus vooral te liggen bij flexibiliteit, maar met enige zekerheid. Energieleverancier Nieuwe Stroom introduceert daarom een dynamisch contract met een vooraf bepaalde bovengrens voor de gemiddelde maandprijs. Bedrijf zegt daarmee ondernemers te willen beschermen tegen grote prijspieken.
11: Alles weten over hoe mens, werk en technologie samen optimaal tot hun recht komen?
12: Hoe kan innovatie door ICT en AI jouw organisatie en je medewerkers verder helpen?
11: Over hoe IT de samenleving echt beter en veiliger maakt? Waar liggen de kansen en wat brengt de toekomst? Leer van experts die alles weten over People Work Technology.
12: Elke vrijdag van 2 tot 4.
11: Op New Business Radio met Richard Bordes. Wil je meer weten of andere afleveringen beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
13: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
14: Je hoort het op New Business Radio. Manutan.
9: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
14: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

zijn de leiders van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van Businesswise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten.

0: bij Businesswise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6. En donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. Listen to Lead. New Business Radio.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van A tot Z Succesvol met Hesseljan Smink. Het programma waarin leiderschap, visie en ondernemerschap centraal staan. Vandaag de gast in Van A tot Z Succesvol is Janneke Niessen. Zij is Siri Tech ondernemer, investeerder, boardmember en founding partner van Capital T. Janneke bouwde en verkocht twee internationale techbedrijven en gebruikt die ondernemerservaring vandaag om te investeren in een nieuwe generatie techbedrijven. Als early stage investeerder kijkt ze daarbij niet alleen naar technologie en groeipotentieel, maar vooral ook naar de mensen die de onderneming moeten bouwen. Maar haar ambitie gaat verder dan investeren alleen. Als mede-initiatiefnemer van Inspiring 50 zet Janneke zich internationaal in voor de zichtbaarheid van vrouwelijke rolmodellen in tech. Met hashtag Fundrights vraagt ze aandacht voor meer diversiteit binnen venture capital. En met The New Girl Code wil ze jonge meisjes inspireren om technologie als toekomstmogelijkheid te ontdekken. Haar ondernemerschap en maatschappelijke inzet leverden haar ook verschillende onderscheidingen op, waaronder EY Entrepreneur of the Year, Most Innovative Leader en een plek als een van Harper's Bazaar's Women of the Year. In deze uitzending gaat Hesseljan met haar in gesprek over ondernemerschap en investeren, tech en AI, het bouwen en verkopen van bedrijven, maar ook de kansen voor Nederlandse en Europese start-ups en scale-ups en de vraag waarom sommige founders wel toegang krijgen tot het groeikapitaal en anderen weer niet. Vandaag de gast in Van A tot Z Succesvol, Janneke Niessen.
0: Dit is New Business Radio.
2: Van A tot Z Succesvol met Hesseljan Smink.
3: Janneke, goedemorgen, welkom.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Heb je een goede reis gehad?
4: Nou, wat vertraging.
3: Ja,
4: een ongelukje en je kent het.
3: Zeker. Nou, in ieder geval heel fijn dat je er bent. En de intro heeft al een hele mooie cv van je eigenlijk weergegeven. Maar in ieder geval, we gaan vandaag ook wat de diepte in. Dus de luisteraars zijn ook zeker benieuwd naar een stukje achtergrond. Hoe heb je dus zeg maar je bedrijf opgebouwd? Waar sta je nu? En wat zijn jouw verdere toekomstige plannen. Maar voordat we zeg maar daar naartoe gaan, is het voor de luisteraars ook wel interessant. Hè? Want je bent ondernemer, investeerder, boardmember en pleitbezorger voor meer diversiteit in tech, om het maar even zo te noemen. Maar wie is Janneke Niessen achter al die rollen? Kun je daar iets over vertellen?
4: Ja, dat is wel een beetje dezelfde persoon. Nee, bij mij is het wel altijd what you see is what you get. Ik heb niet echt een dubbele agenda. Mensen vragen wel eens van, ben je privé nou heel anders? Maar eigenlijk ben ik overal wel dezelfde persoon. Ik woon in Breda. Dat vind ik heerlijk om te wonen. Ik heb twee kinderen. Ik ben getrouwd. Een hond, twee katten. Ik hou van dingen organiseren, ook privé. Etentjes, feestjes. Ik word er heel blij van als ik andere mensen blij zie en die het allemaal leuk hebben. Door op cabaretiers. Maar andere mensen heel.
3: Is je favoriet?
4: Nou, ik heb er een aantal, maar Daniel Arendt staat wel heel hoog. En ik ga volgende week naar Jochem Meijer en daar kijk ik ook heel erg naar uit. Maar waar andere mensen zeg maar yoga gebruiken om te ontspannen, vind ik een avondje lachen eigenlijk de allerbeste ontspanning.
3: Ja, klinkt goed.
4: Ja.
3: Klinkt goed. Je begon je eind jaren 90 in de technologie. Wat zag jij toen wat anderen eigenlijk nog niet zagen?
4: Nou, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik er toen een beetje ben ingerold tijdens mijn afstudeerstage. Alles was toen nog nieuw. Ik begon op dag 1 dat het eerste online mediabureau van Nederland begon. Dus niemand wist eigenlijk nog iets. En dat maakte het ook zo leuk. Alles was nieuw. Je kon alles ontdekken. Op dag 2 was je dus eigenlijk al de meest ervaren persoon in Nederland. Want er was gewoon niemand anders. En dat nieuwe en die kansen, dat heeft mij altijd wel heel erg aangetrokken. En daarom ben ik ook niet vertrokken toen die eerste bubbel barstte. Toen ben ik wel gebleven, omdat ik wel gewoon echt de toekomst zag in internet. En ik weet dat we toen wel eens een klant niet hebben gewonnen. Eigenlijk was alles in kannen en kruiken. Het moest alleen nog door de board worden goedgekeurd. En toen kregen we de dag daarna een telefoontje. van iemand die zei van ja, nee, de board die keurt het niet goed, want die denken dat dat internet wel weer over zal waaien.
3: Oké.
4: Ja, daar moet je nu natuurlijk heel erg om lachen, maar dat was toen wel bij vrij traditionele bedrijven soms gewoon wel de tendens.
3: Ja, zeker, zeker. En in die periode ook, want heb je dus zeg maar de stap genomen naar het ondernemerschap, maar waarom koos je uiteindelijk voor het ondernemerschap?
4: Ja, dat heb ik altijd al gewild. En die vraag heb ik heel vaak gekregen. En ik kan het nooit echt goed verklaren. Maar van jongs af aan heb ik al gezegd, ik wil ooit een boek schrijven en ik wil ondernemer worden. En dus dat heb ik allebei gedaan. En gewoon iets creëren, iets neerzetten. Ik kom niet uit een ondernemersfamilie, dus daar zit het hem niet in. Het leek mij gewoon altijd heel interessant om dat te doen. En dan zelf te kunnen bepalen hoe alles gaat lopen. En het goede daaraan is denk ik dat ik er vrij naïef in ging. En niet echt per se wist welke problemen er ook allemaal op me af zouden komen. Of uitdagingen, net hoe je het wil twisten. Want ik denk als je dat allemaal van tevoren weet, dat je misschien iets minder enthousiast begint. Zeker. Maar ik denk dat dat wel goed is. Want die problemen die moet je gewoon oplossen. Uitdagingen moet je gewoon mee dealen. En ja, uiteindelijk is het toch wel echt het allerleukste wat er is.
3: Ja, snap ik. Hey, je hebt twee internationale technologiebedrijven opgebouwd en ook verkocht. Ja. Wat heeft uiteindelijk meer verschil gemaakt dan je vooraf had gedacht?
4: Toch wel de mensen. Uiteindelijk zijn de mensen het allerbelangrijkste. Want daar moet je het mee doen. Bijvoorbeeld het tweede bedrijf, daar hadden wij heel veel Amerikaanse concurrenten. Die hadden echt 10 keer zoveel funding als wij. In Amerika werd sowieso veel meer funding aan bedrijven gegeven. Toen wij met bedrijf 2 startten, was alles ook nog niet zo hot als het nu is. Was er ook veel minder venture capital. En kreeg je in Europa echt eerder de vraag, wat kun je met de helft van het geld? Terwijl je in Amerika veel vaker de vraag kreeg, wat kan je met 2 keer zoveel geld? En dat is gelukkig wel allemaal heel erg veranderd.
3: Was dat nieuw voor je of was dat verbazingwekkend?
4: Ja, nou alles was eigenlijk nieuw voor mij. Ik kom helemaal niet uit deze wereld. Dus dan weet je eigenlijk ook niet dat het bestaat. En dan accepteer je het veel meer zoals het is op dat moment. Pas als je dan daarna een beetje terugkijkt en je hebt meer informatie, dan weet je wel van, oh, eigenlijk is dat heel erg zonde. Het gevolg is wel, omdat wij veel minder geld hadden, dat we ook wel gedwongen werden om veel creatiever te zijn. En daar is op zich helemaal niks mis mee. Om een voorbeeldje te geven, onze grootste Amerikaanse concurrent, die hadden echt een mega grote stand op de grootste beurs, zeg maar, die voor ons relevant was. Dat was denk ik echt een stand van makkelijk een ton. Nou, konden wij echt niet betalen. Dus wij hebben gewoon de allerkleinste stand genomen die we konden nemen en gewoon alles geïnvesteerd in bier. Waardoor bij de borrel iedereen bij ons was. Okay. Dus hebben we zo geprobeerd dat op te lossen. En je kan met dat creatief denken en echt keuzes maken, daar word je wel toe gedwongen. Kan je echt wel heel ver komen, maar de gap was wel gewoon heel groot. En dat is wel jammer.
3: Ja. En wanneer was voor jou nou het ondernemerschap in die periode het lastigst?
4: Er is wel een periode geweest dat achteraf, wat echt wel de low point was. Als je daar middenin zit, heb je dat gewoon wat minder door, omdat je gewoon doorgaat. En je blijft gewoon dat puntje aan die horizon zien. En je weet zelf waar je naartoe gaat. Maar ja, toen hadden wij een grote rechtszaak lopen met een internationale partner. We moesten een heel nieuw platform lanceren, wat maar vertraging opliep. Fundingronde duurde langer. Ja, dat echt op alle vlakken tegelijk leek het eigenlijk mis te gaan. En dan ben je gewoon echt alleen maar dag en nacht aan het werk. En toen heb ik wel ook veel feedback gekregen van vrienden en familie. Die zeiden van, Janneke, je ziet er niet uit. Dit gaat niet goed. Moet je niet gewoon even vakantie nemen? Of moet je er niet gewoon mee stoppen? Maar die optie hebben wij nooit gezien, Joël en ik. Dat was toen mijn zakenpartner. Dat was voor ons nooit een optie. Omdat wij zagen van, hé, maar daar gaan wij naartoe. En wij zagen gewoon die kleine tekenen dat het ook zou kunnen lukken. Maar ik denk, ja, dat is wel een beetje zo de rand van de afgrond. Ga je dan wel langs. Maar dat zie je gelukkig, denk ik, ook pas achteraf.
3: Ja. Maar welke eigenschap van jezelf heeft je daarbij het verste gebracht?
4: Ik denk doorzettingsvermogen. Dat is sowieso het belangrijkste eigenschap, denk ik, van een ondernemer. Maar ook de kunst om nee te accepteren. En je krijgt aan de lopende band nee's. En heel vaak zijn die gewoon hele logische nee's of geen persoonlijke nee's. Maar om die iedere keer te zien als brandstof om te zorgen dat de volgende een ja wordt. Of dat te zien als nog geen nee. En door te blijven gaan terwijl je toch echt iedere keer wordt afgewezen. Ja, daar word je wel heel sterk van.
3: En als je dan kijkt naar welke eigenschap van jezelf heeft je daarmee echt het verste gebracht? Echt dat je zegt van nou, dat is toch wel typisch Janneke. Want dat zit hem niet alleen in het ondernemerschap. Dat krijg je ook ergens van mee.
4: Ja. Ja, ik denk gewoon altijd dat alles kan.
3: En is dat zo?
4: Nee. Maar het begint wel met dat geloven. En natuurlijk, uiteindelijk ga je ook best wel op je bek. Maar dat is prima. Ik denk dat wel dat geloven dat uiteindelijk alles kan. Ja, dat. Ja. Bij mij is het glas wel echt half vol.
3: Oké. Okay. Je tipte net al iets aan, hè? Dus rechtszaak. Maar je bent ook wel open over zeg maar conflicten, rechtszaken of overnames die bijna misgingen. Maar welke tegenslag heeft jou uiteindelijk het meeste gebracht in die periode?
4: Oeh. Ja, dat zijn er. Dat is niet één die je het verste brengt. Het is gewoon al die. Van alle tegenslagen, groot en klein, leer je. Tenminste, als het goed is. Daar kan je toch altijd wel weer iets uithalen. En ook, zeg maar, door zelf iedere keer te ervaren dat een tegenslag niet altijd het einde is. En dat het je ook wat kan brengen. Dat maakt je gewoon sterker. En dus in al die jaren is dat soort van compounding interest. Waarmee je gewoon als ondernemer steeds sterker wordt. Dus ik zou niet willen zeggen dat het één grote tegenslag is. Nee, meer de aaneenschakeling van allerlei kleine tegenslagen die je veel sterker maken.
3: Ja. Nou heb je zelf veel bedrijven gebouwd. Hè? En waarom wilde je daarna ook investeerder worden?
4: Nou, eigenlijk twee redenen. Ik denk dat venture capital, hè, wie betaalt bepaalt. Nou, dat is even heel platgeslagen, maar venture capital is wel verantwoordelijk voor welke bedrijven de kans krijgen om te groeien. Als je kijkt naar de meest succesvolle bedrijven in de wereld, dan zijn 8 van de 10, volgens mij, de laatste zou ik even moeten checken, maar ooit begonnen met venture capital. Dus die hebben gewoon een hele belangrijke stem in van welke bedrijven gaan kunnen groeien. En dus ik denk dat je daarmee ook heel veel invloed kunt hebben op de dingen die je belangrijk vindt, die je graag anders zou willen zien. Welke ondernemers moeten de kans krijgen? Welke problemen vind jij dat worden opgelost? Dat vind ik een hele interessante. Ik heb zelf als ondernemer meegemaakt natuurlijk dat iemand geld investeert. En zeker in die vroege fase betekent dat gewoon veel. Iemand gelooft in jouw idee, wat niet altijd zeg maar super logisch is aan het begin. En is ook bereid om daar geld in te stoppen. Dus ik weet hoeveel waarde dat heeft als je dat in de vroege fase krijgt. Dus dat is een is dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste redenen. Het derde, iets minder relevant, maar wel kijk, ondernemen is echt fantastisch, maar het kost ook heel veel op alle vlakken. En ik zou het zo weer doen, want down the line vind ik het gewoon te gek. Maar alleen als ik echt een heel goed idee heb. En tot nu toe heb ik dat ook nog niet gehad. En nu heb ik hieraan gecommit. En ik ben wel heel erg van, als ik ergens aan commit, dan ga ik er helemaal voor. En dan is er ook weinig ruimte voor nieuwe ideeën. Dus dat zijn eigenlijk de redenen.
3: Ja, en nou ben je ook volgens mij alweer 8 jaar geleden met het Capital T gestart?
4: Ja.
3: Ja, dat doe klopt. Je niet alleen of je doet het wel alleen?
4: Ja, nu ben ik de enige partner van het fonds. Maar we hebben natuurlijk wel een heel team. Ja. En we zijn het team ook aan het uitbreiden. Dus ik vind het altijd sowieso leuker om dingen met anderen te doen. Ik denk ook dat je daar uiteindelijk beter van wordt. Dus we hebben zeker wel een groter team.
3: Ja, nou Nou sta je althans, zo lees ik dat ook regelmatig, dus zeg maar ook in artikelen, dus dat jullie al in de pre-seed fase dus zeg maar willen terechtkomen, soms voordat er een werkend product of een substantiële omzet is. Maar ja. Stel dat er nog nauwelijks omzet is, misschien nog niet eens een volledig werkend product en de markt moet zich nog bewijzen, waar investeer je dan werkelijk in? In het idee, de markt of de mens?
4: De mensen. Wij investeren niet in ideeën. Dus er moet wel al iets zijn. En dat hoeft helemaal niet een volledig werkend product te zijn. Maar ze moeten wel al begonnen zijn. De ondernemers. Want er zijn heel veel mensen met ideeën. Maar daadwerkelijk die stap zetten. Om echt je baan op te zeggen. Te gaan beginnen. Dat doen heel veel mensen vervolgens niet. Dus we willen wel dat die stap al gezet is. Maar wij investeren eigenlijk bijna altijd pre-revenue. De meeste bedrijven waar wij in investeren hebben nog geen revenue. En dat vind ik ook het leuke om gewoon dat jij er al iets in ziet en dat verder nog iedereen denkt, huh? En dat dan daarna ook zo blijkt te zijn dat het wel echt iets wordt. Maar je investeert dus echt in de mensen, want ook de markt. Heel veel bedrijven pivoten ook. Dus je wil eigenlijk dat de mensen die het doen, dat die ook in staat zijn die pivot te maken als het nodig is. Dus heel veel bedrijven waar ze mee beginnen, dat is uiteindelijk niet waar ze mee eindigen. Dus ook die markt, die is er niet eens altijd. Soms wordt het een andere markt. Soms moet je een hele markt opnieuw creëren. Dus je kijkt natuurlijk wel, hè, met het idee wat ze hebben, denken we dat daar iets mee gecreëerd kan worden. Want we willen wel dat onze investering 10x kan gaan. Minimaal. Dat is wel de intentie waarmee je investeert. Maar dat wil niet zeggen dat alles al bij nul duidelijk moet zijn. Sterker nog, als het de juiste ondernemer is, dan hoeft dat ook nog niet.
3: Als de mens zo belangrijk is, waar kijk jij dan specifiek naar bij een founder?
4: Nou, het hele simpele in de eerste ontmoeting is eigenlijk al de passie. Dus als ik een call heb of een meeting met iemand en ik denk na 5 minuten van oh, hoe lang duurt het nog? Dan is dat meestal niet het allerbeste teken. Denk ik na 30 minuten van oké, kan dit nog langer duren? Dan is dat vaak wel een heel goed teken. En je wil ook zien van is er een goede founder market fit? Is dit de persoon of is dit het team die dit probleem moeten gaan oplossen? En waarom is dat dan? Welke drive hebben ze daarvoor? Dus dat zijn wel dingen waar je naar wil kijken. We kijken ook heel goed naar de teamdynamiek. Wat overigens niet wil zeggen dat we niet investeren in solo founders. Het positieve aan solo founders zeg ik altijd van, nou, dan kan je niet een founder breakup hebben in het founding team. Maar dan kijken we wel van, hey, kan die persoon goed mensen aannemen? Want niemand kan zo'n bedrijf alleen heel succesvol maken. Je moet toch mensen aannemen. En is die persoon daar goed in? Dus als wij in een solo founder investeren, dan moet er bewijs zijn van een vorig bedrijf of nu al dat er een goed team gebouwd kan worden.
3: En wat is voor jou in die 5 minuten misschien al wel een red flag? Dat je zegt van, nou.
4: Ja, als het gewoon... Als er gewoon al geen energie is of ze kunnen niet duidelijk uitleggen wat ze doen. En nou is het wel zo dat wij niet iedere founder komt uit een netwerk met andere ondernemers. Niet iedere founder is in staat om in de pattern matching zeg maar zo'n heel smooth verhaal te vertellen. Maar goede founders zijn wel altijd in staat om op een makkelijke manier uit te kunnen leggen welk probleem ze oplossen en hoe. En als dat al niet lukt, dan is het vaak wel heel lastig. Want als jij het aan mij niet kunt uitleggen, kun je het ook aan anderen niet uitleggen. Dan gaan klanten jou niet begrijpen, andere investeerders niet. Mensen moet je toch aan je binden. En dat doe je toch vaak door ze mee te nemen in jouw visie. Dus dat is denk ik in de eerste 5 minuten de grootste red flag. En in e-mail is de grootste red flag als ze zeggen, dear sir. En die krijg ik echt 5 tot 10 per week. Want dan denk ik, ja, je hebt echt geen idee wie je nu aan het mailen bent. Dus als het je zo weinig interesseert wie er aan de andere kant zit, dan interesseert mij jouw bedrijf ook niet zoveel. Ja.
3: Als je nou kijkt naar zeg maar gevoel, intuïtie en ratio die je er natuurlijk op los kunt laten met allerlei systemen. Wat is voor jou dan de bepalende factor? Want het zegt ook iets over jezelf natuurlijk.
4: Ja, nou, het gaat wel hand in hand. Want zeg maar, je intuïtie is belangrijk. Maar ik kijk juist ook graag naar de feiten. Want je kunt ook verliefd worden op een deal. Of ook ik ben een mens, dus ook ik heb bias. En dat wil je eigenlijk bevestigd zien ook met feiten. En andersom, als de feiten kloppen, maar je voelt aan alles, dit is het niet. Dus het moet voor mij allebei eigenlijk goed in balans zijn.
3: Ja. En als je nou kijkt naar jouw bedrijf, Capital T, wat onderscheidt dat van andere venture capital fondsen?
4: Ja, nou, wij investeren dus echt heel erg vroeg. Dat is er één. Het andere is het feit dat ik ondernemer ben. En dat krijgen we ook wel echt heel vaak terug van onze founders. De reviews. Hoe prettig het is dat er iemand aan de andere kant van de tafel zit die begrijpt waar zij doorheen gaan. En ook pragmatisch meedenkt. Ja, dat zijn eigenlijk qua feedback die we krijgen. Dan hoe wij naar teams kijken, onze focus daarop. En daarnaast, als je kijkt naar ons portfolio en de ondernemers die daarin zitten, dan zit daar heel veel diversiteit in. En dat is niet omdat het doel is wat wij hebben. Dat is het resultaat van investeren in de beste founders. Maar als je kijkt naar venture capital, dan zijn daar heel veel dingen die worden opgeworpen, waardoor het moeilijk is voor bepaalde type founders. Een groot voorbeeld is warme introducties. Heel veel investeerders kijken alleen naar een ander deck als het komt via een warme introductie. En dat betekent dat je al iemand moet kennen in die markt, in die business. En het idee is, als jij een goede ondernemer bent, kun je wel een warme introductie regelen. Maar dat... Ja, ik vind dat echt BS van mensen die in de netwerken zitten. Als je niet in de netwerken zit en ik kom echt helemaal van buiten, dan is het gewoon heel moeilijk om daarin te komen. En ik wil gewoon niet dat een ondernemer bezig is met allerlei hoepels te vinden om bij ons bekend te worden. Stuur gewoon een e-mail, dan kijken we. Dus je hoeft daar niet allerlei hoepels voor door. En het is ook niet zo dat alle goede ondernemers in de netwerken zitten van venture capital. Zo werkt ook gewoon de statistiek niet. Zo werkt het.
3: Van buiten wordt het wel eens gesuggereerd.
4: Ja, maar dat is natuurlijk niet zo. Nee. Kijk, ik kom ook van buiten de netwerken. Nou, ik heb toch wel als ondernemer best veel succes gehad. En zo zie je het eigenlijk heel vaak. Ook immigranten zijn vaak hele goede ondernemers, omdat die al die grit hebben. En dat doorzettingsvermogen om door te blijven gaan als het moeilijk wordt. Dus het is onzin dat je in een netwerk moet zitten. Ik heb liever dat die ondernemers bezig zijn met klanten werven dan met tijd te besteden om in een goed blaadje te komen bij mij. Stuur een e-mail, we kijken naar deck. Als het geen match is, zeggen we het ook. Want we investeren niet in alle soorten bedrijven. En daarmee zie ik ook dat... Wij kijken dus eigenlijk naar alle ondernemers in plaats van naar een kleinere pool en kiezen daar de beste uit. Dus ik denk dat dat gewoon al goed is. En daarmee zien wij denk ik ook ondernemers die door anderen in eerste instantie gemist worden. Dus voor ons liggen daar vooral kansen.
3: En wat hebben jullie nou eigenlijk zelf in die hele periode geleerd van de inmiddels vele bedrijven waarin jullie hebben geïnvesteerd?
4: Ja, goeie van die bedrijven. Want van de markt hebben we natuurlijk wel wat geleerd. Wij kijken natuurlijk heel erg naar die teams. En één ding wat we wel hebben gezien is als die ondernemers een hele grote passie hebben voor inventing. Dat eigenlijk een moeilijkere match is met venture capital.
3: Waarom?
4: En dat wil niet zeggen dat het niet hele goede bedrijven kunnen worden. Maar voor venture capital wordt toch verwacht dat je snel groeit. En überhaupt wil groeien. En je ziet vaak dat ondernemers die echt heel erg bezig zijn met inventing, dat die vaak minder interesse hebben in het aannemen van een team. En het echt bouwen van een cultuur en een bedrijf. Dus dan is soms gewoon een andere vorm van financiering een betere match. En dat is denk ik wel iets wat wat je ook vanuit venture capital je goed moet realiseren. Voor jou is het een van de 30 bets. Of nou, noem een aantal. Voor die ondernemer is het vaak zijn life's work. En niet iedereen wil hetzelfde. Niet iedereen wil een bedrijf wat gaat IPO'en. Sommige mensen willen gewoon een mooi, goed bedrijf bouwen. Wat ze hun hele leven kunnen doen. Die willen misschien helemaal geen exit. En ik denk dat het ook vanuit venture capital belangrijk is om te kijken van, hey, maar is het wel een match voor jou als ondernemer? Want uiteindelijk wordt niemand gelukkig als daar een mismatch is tussen kapitaal en ondernemer. En daar kijken we denk ik niet altijd genoeg naar. Dus dat is wel, nou ja, ik denk een hele belangrijke die we wel hebben meegenomen.
3: En welke fouten zie je succesvolle founders steeds opnieuw maken?
4: Ja, dat is een grap, want je probeert natuurlijk jouw eigen ervaring als ondernemer te delen. Maar ondernemers zijn ook heel eigenwijs en dat moet ook. Dus ze denken toch wel vaak van, oh, dit geldt niet voor mij. Maar ik denk waar heel veel ondernemers veel winst kunnen behalen is storytelling. Dus hoe breng je nou je verhaal op de juiste manier over? En wat benadruk je en wat benadruk je niet? We hebben toch nog heel erg de neiging, en dat wordt echt wel steeds beter in Europa, maar om gewoon vrij feitelijk en vrij bescheiden te zijn, terwijl je soms gewoon, je moet jezelf verkopen. Als jij niet zegt, wij zijn echt fantastisch, waarom zou die persoon aan de andere kant dat dan geloven? En het is niet zo omdat jij het beste product hebt, dat dan automatisch het beste verkoopt. Het is wel degene die het best neer kan zetten waar dat vaak lukt.
3: Janneke, een heel mooi verhaal, maar de tijd gaat heel snel. We gaan er even tussenuit voor een hele korte muziekbreak. En ja, AI heeft natuurlijk op dit moment ook een hele grote impact op alles wat te maken heeft met het analyseren, businessmodellen maken, vergelijken en alles wat ermee te maken komt en ook weer investeren.
4: Yeah.
3: En na de break komen we daarop terug. Tot zo.
0: Listen, shape, lead.
2: Dit is New Business Radio. Van A tot Z succesvol. Met Hessel.

0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Van A tot Z succesvol met Hasseljan Smink.
2: Welkom terug bij mijn programma Van A tot Z succesvol. Het programma waar leiderschap, visie en ondernemerschap centraal staan. In deze aflevering van A tot Z succesvol spreek ik met een succesvolle onderneemster. Janneke Niessen, serieel tech ondernemer, investeerde boardmember en founding partner van Capital T. Nou, dat is in het kort gezegd. Janneke, voor de pauze hebben we al een mooie introductie van jou gehad. Ook even kijken van hoe je van founder naar funding de stap hebt gezet. AI maakt op dit moment natuurlijk binnen jouw organisatie ook heeft een grote impact.
3: Ja.
2: Wat heeft generatieve AI veranderd aan de bedrijven waarin jullie vandaag willen investeren?
3: Ja, je ziet dat hele landschap wel veranderd is. En dan heb je natuurlijk aan de ene kant echt de LLM's en de AI-infrastructure. Maar je hebt ook gewoon heel veel bedrijven die sneller groeien door AI, die hun hele processen veranderen. Je ziet ook bedrijven die gewoon met heel weinig mensen heel veel omzet kunnen genereren in een hele korte tijd. En het is aan ons de kunst ook om te kijken van welke bedrijven moeten wij dus in investeren. Maar welke worden ook gewoon weggevaagd door het volgende model van Anthropic of OpenAI of Mistral of noem ze maar op. En dat is wel dat is wel een uitdaging. De veranderingen gaan zo snel. En het is soms moeilijk ook voor te stellen dat sommige dingen gewoon helemaal ook overbodig worden.
2: Zag je het trouwens zelf aankomen?
3: Nou, wij investeren al vanaf het begin van Fonds 1 in AI. Dus wij zijn er al heel lang mee bezig. Ook voordat het echt cool was. Dus in die zin ja. Maar hoe snel het gaat. Ja, dat hebben denk ik heel veel mensen niet kunnen voorzien. Nee. En dus kijken we wel ook steeds meer naar bedrijven die misschien een moot hebben op een ander vlak. Een van de bedrijven bijvoorbeeld waar we in geïnvesteerd hebben is Air Forestry. Dat is een Zweeds bedrijf en die zijn, dat is Physical AI, die zijn actief in de bosmanagement. Om bossen gezond te houden moet je ze uitdunnen. En dat gaat nu met enorm grote machines die meteen een deel van het bos verruineren. En daar komen allerlei chemicaliën vrij. Nou, die methode is een beetje aan het eind van wat goed is voor een bos. En zij hebben een manier om dat dus vanuit de lucht te doen. Dus ze hebben drones van 6 meter. Waar een zager onder zit. Nou, die drone die vliegt dan zelf over dat bos. Die kijkt welke boom die moet kappen. Die zaag valt naar beneden. Haalt de zijtakken eraf. Zaagt de boom om en brengt die naar de kant. Dus je hebt daarmee veel meer output die je uit een bos kunt halen. Dus dit wordt wel echt ook door boseigenaren, commerciële bosbouw, gezien als de volgende stap in hoe je met forest management omgaat. En daar zit zoveel kennis in, zoveel engineering, zoveel patenten. Dat wordt niet zomaar vervangen door omdat Claude met een nieuw model komt. En dat is wel heel prettig om ook dat soort bedrijven in je portfolio te hebben. Zodat daar ook een beetje een balans is.
2: Ja. AI kan inmiddels natuurlijk marktdata analyseren, pitch decks beoordelen, businessmodellen vergelijken en patronen ontdekken. Eigenlijk is die ook heel hallucinerend.
3: Ja.
2: Maar weet AI eigenlijk voldoende over de gedragsmatige en relationele kenmerken van mensen achter al die informatie?
3: Nee. En ik denk ook, want een deel van het werk is bij ons wel een stuk makkelijker geworden. Je hoeft niet meer hele dagen onderzoek te doen naar markten en noem maar op. Dat deel is echt heel veel makkelijker geworden. Maar daarmee wordt ook wel de persoonlijke connectie veel belangrijker. Dus zeker in die hele vroege fase, waar er nog niet zoveel is behalve mensen en een idee, dan is juist dat persoonlijke heel belangrijk. Je hebt ook nu allerlei software die deal sourcing voor je kan doen, een soort van AI scout. Nou, wij zijn daar wel een beetje sceptisch over. We hebben er ook wel naar gekeken. Maar die kijken toch ook vaak naar de standaard kenmerken. Van welke school komt iemand? Welke universiteit hebben ze gedaan? Welk bedrijf hebben ze gezeten? Dat soort dingen. Dus dan krijg je toch wel dat heel veel mensen achter dezelfde founders aangaan. En bij Venture Capital gaat het toch juist ook om de outliers. En diegene vroeg te vinden die een ander niet vindt. Wij gebruiken allerlei tools om het voor onszelf makkelijker te maken. Maar geloven ook nog steeds dat je wel het verschil maakt met het persoonlijke contact.
2: Oké. En als de founder en het team ook voor jullie in zo'n vroege fase zo bepalend zijn, waarom geeft AI dan wel vrijwel alle context over markt, product en bedrijf, maar nauwelijks gestructureerde gedragsmatige en relationele context over de mensen die het moeten waarmaken?
3: Eigenlijk? Nou, dat doen wij dus wel. Wij doen ook altijd een analyse van het team, waarbij we ook steeds meer AI gebruiken om de laatste onderzoeken op dat vlak daarna te laten kijken. Dus we doen dat ook zeker wel om ook een objectief beeld te krijgen van zo'n team. En dan niet alleen maar je gut instinct. Omdat dat ook wel vaak veel bias heeft en ook heel veel pattern matching. Dus we proberen juist ook daarmee een objectieve analyse te doen, waarbij AI ook een rol speelt in hoe we die analyse doen.
2: Oké. En zou volgens jou betere gedragsmatige relationele menselijke context, want je kunt hem nog natuurlijk veel breder trekken, AI volgens jou relevanter kunnen maken voor founders, teams, investeerders?
3: Ja, ik denk dat zeker een onderdeel is, waar we dus naar waar je steeds meer naar moet kijken. En wij zien ook, als wij de resultaten van onze analyse teruggeven aan ondernemers, die zijn daar vaak heel blij mee. Omdat die ook weten, mijn team is het allerbelangrijkste. En als er bepaalde dingen al in een vroege fase zitten waar je aandacht aan moet geven, dan hoeven die eventuele problemen ook, dat zijn nog niet altijd problemen, maar kunnen het wel worden als je er niks aan doet. Dus dat is ook voor founders denk ik heel interessant.
2: Ja, maar goed, ook een beetje kijkend naar gedragsmatige relationele context natuurlijk. Niet alleen kijkend naar het investeren, maar als je wat geopolitieke trekt en natuurlijk ook man-vrouw relaties en hoe je dan met elkaar omgaat. Maar stel dat je AI wel meer gestructureerde gedragsmatige relationele context over een founder en de dynamiek binnen een team zou kunnen meegeven. Zeg maar niet om succes te voorspellen, mensen te selecteren of ze in hokjes stoppen, maar meer om waardevolle, relevante vragen te stellen, communicatie beter af te stemmen en founders gerichter te ondersteunen. Zou je dat als investeerder interessant vinden in een wereld waarin we nu leven?

0: denk alles wat eraan kan bijdragen, dat beter verloopt in die teamdynamiek. Want juist onder druk gaan dingen breken. En als dat niet nodig is, ja, dan lijkt me dat alleen maar heel goed.
1: Ja, want waar zou voor jou dan als eerste de toegevoegde waarde moeten zitten in het voorbeeld wat ik net schetste? Want het zijn vaak, hebben we, althans waarschijnlijk hebben ze allebei wel eens regelmatig gedaan. Maar je hebt natuurlijk heel veel testen, moet je heel veel geld voor betalen. Ja. Dan komt er iets uit, maar goed, dat kan ook.
0: Ja, die zijn vaak niet gericht op ondernemers, veel van die testen. Dus die geven dan, dat is wel goede gespreks, gespreksstof, maar niet per se wat voor ondernemers relevant is. Maar ja... gewoon de onderlinge communicatie van ondernemers is gewoon cruciaal. Dus ik denk, want jouw voorbeeld was vrij breed. Dus ik denk dat hoe zij met elkaar communiceren en wat, dat het meest belangrijke is, dat ook vaak de oorzaak is van veel problemen.
1: Ja, en dat maakt jezelf ook mee dan.
0: Ja.
1: Snap ik. Als je nu even kijkt naar een zijstapje, want je zet je al jaren in voor meer vrouwen in technologie en venture capital. Waarom is dat voor jou zo belangrijk?
0: Ik vind diversiteit, en dat gaat verder voor mij dan man-vrouw. Maar dat vind ik heel belangrijk, omdat we wel een toekomst moeten bouwen voor iedereen. Er zijn er 1001 voorbeelden van tech die is gebouwd, die toch mensen uitsluit vanwege hun geslacht, hun kleur, hun achtergrond, noem het maar op. En ik denk dat niet goed is. Ik geloof ook dat als we meer diverse ondernemers hebben, dat we meer verschillende problemen oplossen. Ik zeg geef heel vaak het voorbeeld van als je rijk... wit man bent en je woont in Silicon Valley en je vindt dat je taxi te laat komt, dan bedenk je Uber. Maar groei jij op zonder schoon drinkwater, dan ga je waarschijnlijk een heel ander bedrijf starten. Want ondernemers gaan nou eenmaal vaak een probleem oplossen waar ze zelf tegenaan lopen. En we hebben allebei die bedrijven nodig en alles daartussen. Maar dan heb je dus wel ook diversiteit nodig in de achtergronden van mensen. Omdat ze dan gewoon tegen andere problemen oplossen. Als je alleen maar van een bepaalde universiteit in Silicon Valley dat ziet als de Holy Grail, krijg je ook wel heel veel, denk ik, productivity tools. En dus dat is een andere reden. En brede welvaart. Er wordt heel veel waarde gecreëerd in tech. En dat wordt nu wel in een vrij kleine groep verdeeld. Terwijl als dat bij veel meer verschillende groepen terecht zou komen, zouden daar ook weer veel mensen van profiteren. Want ondernemers gaan vaak vervolgens ook weer zelf investeren in hun eigen netwerken. Dus hoe breder dat is, hoe meer mensen ook profiteren van van eigenlijk de waarde die gecreëerd wordt.
1: En als je dan kijkt naar die verdeling van kapitaal, heb je het idee dat op dit moment ook aan het veranderen is? Of zeg je van nou, het is toch...
0: Veel te langzaam. Ja. Langzaam. Nee, het goede nieuws is dat er in de afgelopen jaren wordt er veel meer over gesproken. Het is veel meer top of mind. Mensen weten ook veel beter wat de redenen zijn dat het niet eerlijk verdeeld wordt. En dat echt niet te maken heeft met de kwaliteit van de ondernemers die er zijn. Maar dat daar heel veel andere redenen aan ten grondslag liggen. Maar die verandering gaat gewoon echt heel langzaam. En je ziet in de vroege fase dat het wel beter is. Dus uiteindelijk gaat het wel zijn vruchten afwerpen. Maar ja, wat mij betreft echt veel te langzaam.
1: Je gaf net eventjes aan de zijlijn, gaf je ook even een initiatief waar je zelf mee bezig bent op dit moment. Kun je er iets over vertellen aan de luisteraars?
0: Ja, klein beetje achtergrond. Hè. Wat je in de introductie zei, ik heb ooit een boek uitgegeven voor jonge meiden om ze enthousiast te krijgen voor tech. Dat was fictie en eigenlijk met het idee van je moet een rolmodel voor ze creëren. Want wat voor mij een rolmodel is, is voor hun gewoon veel te ver weg, te oud. Daar kunnen ze zich niet mee identificeren. Dus hebben we in een fictief verhaal een rolmodel voor ze gecreëerd. En toen heb ik wel ook gemerkt wat de impact is van storytelling. Ik kreeg allemaal e-mails van jonge meiden. En toen dacht ik van hier moet je meer mee kunnen doen als je nou een breder publiek kunt bereiken. En toen ben ik aan de slag gegaan door COVID.

0: is dat allemaal een beetje vertraagd. Heeft het een tijdje stilgelegen. Maar eigenlijk met het ontwikkelen van een tv-serie die ondernemerschap, dus niet alleen voor vrouwen, maar gewoon ondernemerschap in tech en in Europa moet promoten. Dat je eigenlijk kunt zien van, nou, je kunt alle problemen in de wereld oplossen. Je kunt bedrijven bouwen die echt heel veel impact maken. En de series die er nu zijn en films, die gaan vaak over de hele extreme ondernemers. En dan is het toch moeilijker om je daarmee te identificeren. Dus dit wordt een scripted drama. Waarbij we dus...
1: Een serie?
0: Ja. Waarbij we dus verschillende ondernemers gaan zien die van alles meemaken, maar wel intussen ook gewoon bedrijven aan het bouwen zijn. En het is heel realistisch, moet het worden, want het is niet allemaal één groot feest.
1: Ben je al gestart met het script, de opnames?
0: Ja. Nou, de opnames nog niet, het script wel. Dus we zijn bijna klaar voor de volgende fase om echt met producers en streamers om tafel te gaan. We hebben er al een aantal gesproken. Maar, dus er moet nog heel veel gebeuren voordat je het echt... Leuk. Ja, heel leuk. Ja. En ik doe dat ook niet alleen, onder andere met Bianca van Bunk. En er moet nog heel veel gebeuren voordat jij het kunt gaan zien. Maar het is wel... Ja, wij geloven er wel heel erg in dat er ruimte is voor zoiets. En dat dat echt wel impact kan gaan maken om ook anderen te inspireren een bedrijf te starten.
1: Snap ik. En wanneer moet het op Netflix of wat?
0: Ja, ik ben veel te ongeduldig. Maar dit gaat nog wel even duren.
1: Oké. Hey, je bent ondernemer geweest. Hè? Je bent nu investeerder. Maar, ja. En aanjager van veranderingen. En ook op maatschappelijk gebied. Maar welke rol geeft jou vandaag de meeste voldoening?
0: Oeh. Ja, dan zou ik moeten kiezen. Maar ik denk dat ik juist heel goed ga op die afwisseling. En voldoening haal je soms gewoon ook uit hele kleine dingen. Want in iedere rol, weet je, ook als investeerder, je zit heel veel achter je laptop. Je bent heel veel ook admin dingen aan het doen. Dat geeft echt niet allemaal voldoening. Dus het zijn vaak juist die kleine dingen. Als je zo'n appje krijgt van een ondernemer van, oh, je hebt voor mij echt het verschil gemaakt vanwege ABC. Dat is wat mij echt voldoening geeft.
1: En wat betekent succes voor Janneke Niersen?
0: Ergens veel, ergens anders ook niet. Succes is leuk, want het betekent dat je bepaalde doelen hebt bereikt. Maar ik ben tegelijkertijd ook heel onrustig. Dus als ik één doel heb bereikt, ga ik alweer het volgende doel stellen. Dus voor mij betekent het vaak ook gewoon weer iets nieuws doen. En ook wel iets voor een ander doen. Ik word blijer van een ander succes zien hebben. Wel of niet met mijn hulp. Dan dat ik per se dat voor mezelf nodig heb. Ja, vanuit het fonds willen wij natuurlijk onze investeerders zo hoog mogelijk rendement geven. Dat vind ik wel heel belangrijk. Maar dat doe ik wel het liefste. Vind ik toch wel. Uiteindelijk die ondernemers waar wij in geïnvesteerd hebben, die moeten het succes maken. En ik mag daar een klein onderdeel in zijn, maar zij zijn uiteindelijk degene die het doen. Dus dat is nu voor mij wel het allerbelangrijkste, dat zij succesvol zijn.
1: Duidelijk. Janneke, de tijd schrijdt voort. We hebben niet veel tijd meer te gaan, maar toch nog even. Welke eigenschap heeft je het verste gebracht? Gewoon jouw persoonlijke eigenschap.
0: Ja, die had je natuurlijk al even gevraagd aan het begin. Ja dan blijf
1: even
0: ik bij.
1: Toetsen, hè?
0: Ik blijf toch wel bij echt doorzettingsvermogen. Gewoon niet opgeven, doorgaan, nee kunnen accepteren en je doel voor ogen houden.
1: Ja. Aan het eind van de uitzending leg ik mijn gasten altijd even een aantal stellingen voor. Dat wil ik ook even bij jou doen.
0: Oké.
1: Dat is uit mijn eigen boek.
0: Ja. Yeah.
1: Het zakboek voor succesvolle ondernemers en coaches of zij die het willen worden. Ga uit van je eigen kracht.
0: Altijd. Dat is het enige wat je hebt.
1: Wees consequent en flexibel tegelijk.
0: Ja.
1: Bescherm je grenzen.
0: Ja, moeilijk. Maar ja. Moet je wel doen.
1: Oké. Op welke momenten is het moeilijk?
0: Ik kan heel slecht nee zeggen. Dus voor mij is het iedere dag moeilijk.
1: Pak momenten voor jezelf.
0: Ja, dat heb je wel nodig, ja.
1: Dat doe je ook.
0: Ja. Nee, en dan word je, zeg maar, eenmaal met kinderen word je dat ook wel toe gedwongen. Maar ook toen ik nog geen kinderen had, toen, ook al was ik echt moe en kon ik mezelf amper van de bank slepen, ging ik toch leuke dingen doen met vrienden. Omdat ik daar ook alweer energie van kreeg die ik wel echt nodig had. Nou, en wat ik al zei, cabaretiers, dat is echt het beste medicijn.
1: Zeker. Durf nieuwe dingen te doen. Ja, overbodige vragen.
0: Ja, dat is mijn default.
1: Ja, precies. Wees de leider die jezelf wilt volgen.
0: Ja, maar ik denk wel dat je ook moet leren wie dat is.
1: Hoe doe jij dat?
0: Nou, ik ben in de gelukkige omstandigheid geweest dat ik altijd wel met mensen heb gewerkt die wel ook pushback geven. En die ook niet bang zijn om een spiegel voor te houden. En ik denk dat ik daar wel veel van heb geleerd. En ook heel eerlijk nu gewoon met mijn kids. Krijg je af en toe ook die spiegel. En dat zijn wel allemaal hele leerzame dingen.
1: Nou, de laatste voor vandaag. Loslaten is een houvast.
0: Nee. Nee, ik ben daar denk ik iets te veel control freak voor. En ik zeg niet dat dat goed is.
1: Oké. Okay. Ik vind het heel fijn dat jij vandaag mijn gast wilde zijn in mijn radioprogramma. Dank voor het luisteren naar het radioprogramma van A tot Z Succesvol. Het radioprogramma die leiders inspireert om nog beter te worden in het managen of coachen van hun team. Iedere tweede donderdag van de maand tussen 11 en 12 uur te beluisteren op New Business Radio. Uiteraard kun je het programma ook via podcast terugluisteren. Een succesvolle dag verder en tot de volgende keer. Dankjewel, Janneke.
0: Dankjewel.
2: Dit is New Business Radio.
3: Van A tot Z succesvol met Hessel-Jan Smink. Dit is New Business Radio.
2: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
8: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
9: De Nederlandse webshop Buy European gaat producten van allerlei Europese familiebedrijven verkopen. Het platform van vader en zoon, Kees en Mark Erkelens, begon deze zomer nog met zo'n 40 wijnen van Franse familiedomeinen. Vanaf nu kunnen ook andere Europese familiebedrijven zich aanmelden. Ze verkopen hun producten via het platform rechtstreeks aan Nederlandse consumenten zonder importeur of groothandel ertussen. Buy European zegt daarbij zelf te controleren of producten echt in Europa worden gemaakt. In november komt er als eerste uitbreiding olijfolie uit Andalusië bij. Kaas, honing en andere producten moeten daarna gaan volgen.
2: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow. De leiders van morgen hoor je nu. Dit is Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio.
10: Ja, mijn gast was als student, naar eigen zeggen, niet bovengemiddeld ambitieus. En ze gelooft niet in carrièreplanning. Gewoon je ding doen. Ja, een van de dingen die ze dan inmiddels gewoon gedaan heeft, is het uit de grond stampen van een bedrijfsonderdeel wat goed moet zijn geweest voor, dat is mijn eigen berekening, miljoenen euro's omzet. En dan moet ze nog 31 worden. Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Move On Up, waarin ik de toptalenten van het Nederlandse bedrijfsleven spreek. Hoe maken ze carrière? Waar lopen ze tegenaan? En wat kunnen jij en ik daarvan leren? Met vandaag in de show vanaf de BusinessWise redactie Head of Transformation bij Otto Workforce, Sophie van den Hoenselaar. Sophie, ja. Welkom.
11: Dankjewel.
10: Ja. Hoe is het om zo geïntroduceerd te worden?
11: Heel ongemakkelijk, ja? Als ik heel eerlijk ben. Ja, ja. Nou, ik zei al tegen jou, ik vind het heel fijn om te praten over de inhoud.
10: Ja.
11: Maar als het dan over mezelf gaat, ja, vind ik toch wat ongemakkelijker.
10: Wat is het ongemak dan eigenlijk?
11: Ja, dat je dan moet gaan uitleggen waarom je bepaalde dingen hebt gedaan. Terwijl ik ook wel in elkaar zit dat ik gewoon dingen ga doen. Niet zo heel vaak terugkijken eigenlijk. Dus ja, ja, ook wel leuk om terug te gaan kijken.
10: Dan ga je de komende, laten we zeggen, 55 minuten toe gedwongen worden door mij dan. Ja, om dan meteen maar te beginnen met terug te kijken. Als ik je nou op je 20ste had gezegd dat je op je 30ste een, nou ja, ik noem het maar even, miljoenen bedrijfsonderdeel uit de grond gestampt zou hebben. Had je dat dan zelf geloofd?
11: Nee. Nee. Zeker niet. Nee, ik was helemaal niet echt een hele ambitieuze student. Ja. En ik vond het studentenleven vooral heel erg leuk. Mm-hmm. De week voor de tentamens zat ik wel te blokken. Maar de rest van het termijn stond ik ook wel heel veel in de kroeg.
10: Ja.
11: En ik deed gewoon wat nodig was om een studie te halen. Maar niet heel veel extra eigenlijk. Ik heb wel altijd daarnaast gewerkt, een bestuursjaar gedaan en dat soort dingen. Maar ik was niet enorm ambitieus dat ik een heel duidelijk doel voor mezelf had of iets.
10: Ja. Is er dan ergens een keer een moment geweest dat het dat er een vonk is overgesprongen, dat de motor is gaan draaien?
11: Ik denk dat het heel erg in stapjes is gegaan. Dus na mijn bachelor, ik deed een bachelor gezondheidswetenschappen en ik vond de gezondheidszorg heel interessant, maar ik merkte ook wel snel dat ik niet echt in de gezondheidszorg zelf wilde werken.
10: Waar merkte je dat aan?
11: Dat het mooie aan de gezondheidszorg is dat, dat het maatschappelijk mega interessant is. En dat je veel impact kan maken. Maar het is ook een sector die niet zo heel erg snel verandert. En ik hou van innovatie. Ik hou van nieuwe dingen doen. Ik hou van pionieren. Dus ik had al redelijk snel wel in de gaten dat ik dat vanuit de zorg, dat ik dan denk ik stuk zou gaan lopen.
10: Uh-huh.
11: En toen ben ik na mijn bachelor een stage gaan lopen bij een crowdfunding platform in Amsterdam. En toen zag ik voor de eerste keer P&L's en financiële gegevens van bedrijven. En dat vond ik wel een hele leuke kant om wat meer die bedrijfsmatige kant te ontwikkelen. En daar is denk ik wel een eerste vonkje over geslagen. Later ben ik nog als traineeship de HR van een fabriek in Philips gaan doen. Dat vond ik ook enorm leuk. Dus ik merkte wel dat elke keer nieuwe dingen leren, nieuwe dingen uitproberen, dat ik daar aan van ging.
10: Ja, juist. En nou ja, uiteindelijk het bedrijfsonderdeel waar we het over hebben, dat is Otto Healthcare. Inmiddels is het overgedragen aan een andere partij.
11: Ja, klopt.
10: Daar gaan we zo meteen uitgebreid op terugkomen van hoe dat precies verhaal is begonnen. Maar ik wil toch ook nog even terug naar vroeger. Want ik bedoel, op LinkedIn staan een aantal aanbevelingen die jij al op jonge leeftijd kreeg. Zo schrijft Maarten de Jong in 2017, just after graduation, Sophie turned out to have strong commercial skills, not afraid to call new prospects, and in no time she managed accounts independently.
11: Ja, dat klinkt wel fancy, hè?
10: Ja. Hoeveel heb je hem daarvoor betaald om dat te zetten?
11: Ja, dat was dus die stage in Amsterdam. En het was een heel klein team. Dus we waren met 15 mensen. Het was een start-up. Waardoor je ook... Ja, het was een soort van speeltuin. Dat je gewoon alles wat je leuk vond, kon je gaan doen. Dus overal waar ik mijn vinger op stak, mocht ik het ook gewoon gaan uitvoeren.
10: Maar wat mij raakte vooral is not afraid to call new prospects.
11: Ja, gewoon gaan doen. Ja,
10: maar waar haalde je dat vandaan? Vroeg ik me af. Op zo'n leeftijd al. Want ik bedoel, geef ze de kost die... zeker nu, belangst, moeilijk, ingewikkeld. Hoe werkt dat in jouw hoofd?
11: Ik denk dat ik in het algemeen niet echt een overdenker ben. Dus ik ga het vaak gewoon doen en gaandeweg leer ik. Ja. Dus ook met dat bellen. Ja, natuurlijk was de eerste keer dat ik die telefoon opnam en ging vragen of bedrijven financiering nodig hadden. Was de eerste keer natuurlijk eng. Maar je merkt ook dat... De sales is soms ook een beetje een vies woord, alsof je iets gaat verkopen. Maar je komt ook iets brengen. En als je een gesprek vanuit die kant insteekt, dan had ik ook gewoon hele leuke gesprekken met ondernemers. Dus ja, dan krijg je de lol erin. Dan merk je dat je er beter in wordt, dat het soepeler gaat. Dus gewoon gaan doen. En ik denk ook wel een stukje onbevangenheid en gewoon gaan.
10: Ja. Is dat iets wat jij typeert, onbevangenheid?
11: Ja, dat denk ik wel. Ja, ik ben wel positief ingesteld en ik kijk vaak wel naar de kansen en niet zozeer naar wat er allemaal mis kan gaan. Mm-hmm. Die onbevangenheid heb ik denk ik altijd wel gehad. En ook wel in mijn carrière inderdaad, als ik kijk naar verschillende stappen. Ja, als ik heel erg vooruit had gedacht wat er allemaal zou kunnen gaan gebeuren of wat er allemaal mis zou kunnen gaan, dan denk ik dat ik heel veel dingen misschien niet had gedaan of minder voortvarend had aangepakt. Dus ik denk wel dat dat een rode draad is geweest.
10: Ja, het is ook misschien een beetje dus een voordeel van het niet plannen of niet vooruit kijken. Dat doe je dus niet.
11: Nee, ik vond het ook altijd vreselijk in een sollicitatiegesprek als mensen vroegen, wat is je 3-jaar plan of je 5-jaar plan? Die heb ik niet. En als ik ooit een plan had moeten maken voor de afgelopen 5 jaar, had ik nooit kunnen bedenken wat de uitkomst was geweest. Dus ik geloof veel meer in hard werken, nieuwe dingen neerzetten en gaandeweg dat doorontwikkelen en kijken wat er uitkomt en kansen pakken als ze op je pad komen.
10: Ja. Gewoon kijken wat je nu... probeert zoveel mogelijk in het hier en nu te zitten eigenlijk.
11: Ja, ook gewoon genieten van het nu.
10: Ik ga nog even door, want in 2019 schrijft Dimfy Bolsje op LinkedIn, she impressed us with strong communication skills and convincing power. She understands how to manage stakeholders on all levels in the organization. Dit gaat over Philips volgens mij.
11: Klopt, ja. Ja.
10: En ook daar weer denk ik, joh, je bent dan op dat moment nog niet, nog koud uit de collegebanken, zou je zeggen. Maar zo'n zinnetje, manage stakeholders on all levels in the organization. Ja, waar haal je het vandaan?
11: Ik denk dat ik ook wel makkelijk ben in contact. Dus bij Philips managed ik de fabriek op HR-stuk. Mm-hmm. Vaak is het ook gewoon even kletsen met mensen, waardoor je vertrouwen wint. Dus dat heb ik in het algemeen, dat ik met iedereen makkelijk praat en makkelijk klets. Ja. All levels is natuurlijk ook dan de board van de unit waar ik werkte. Ja, uiteindelijk zijn dat ook maar gewoon mensen. Ja. En inhoudelijk, ik deed een onderzoek naar diversiteit en inclusie binnen die Philips unit. Inhoudelijk wist ik op een gegeven moment het heel veel over dat onderwerp. Dus voelde ik me ook wel zelfverzekerd om daarover dat gesprek aan te gaan met de board. En ze daar ook nieuwe dingen in te leren. Omdat ik had dat net een half jaar onderzocht. Dus Ja, ook gewoon gaan doen, denk ik.
10: Ja, je zegt, je vertelt het alsof het voor jezelf de normaalste zaak van de wereld is. En misschien is dat ook een klein beetje projectie. Want ik bedoel, ik was vroeger altijd onder de indruk van... Zes niveaus boven me, bij wijze van spreken. En jou doet het kennelijk allemaal niks. Of weinig.
11: Ja, natuurlijk had
10: je bent er niet door geïntimideerd.
11: Nee, natuurlijk had ik wel gezonde spanning als ik zo'n presentatie ging geven. Ja. Maar het hield me niet tegen om het dan vervolgens niet te doen. En ik denk ook wel dat het groeit naarmate je het vaker gaat doen. Ik moest op een gegeven moment alle managementteams af om mijn onderzoek te presenteren. En de eerste twee waren heel spannend. En bij de laatste merkte ik dat ik heel relaxed aan het vertellen was hoe het zat, zeg maar. Ja. Dus je zelfverzekerdheid groeit ook wel naarmate je vaker doet. En je merkt dat mensen ook... Hoe je jezelf positioneert, dus ook hoe mensen je serieus nemen. Dus als je jezelf heel erg dan daar positioneert als de stagiaire die onder het team staat, dan word je denk ik ook minder serieus genomen dan als je probeert om op de inhoud.
10: Ben je dan bewust bezig met positionering in zo'n situatie? Van zeg je dan tegen jezelf, ik moet er wel even voor zorgen dat ik niet binnenkom als de stagiair?
11: Ik weet niet of dat zo bewust gaat. Weet ik niet eigenlijk. Ik heb nooit over nagedacht.
10: Is het ooit? Want ik heb nu een beetje voorkennis. Want volgende week spreek ik iemand. En die sprak ik al. En die zei van ik word wel eens. Dan ben ik de jongste in de room. En dan daar word ik op aangesproken. Man.
11: Ja.
10: Heb jij dat nooit gehad?
11: Nou, sterker nog, ik heb nog nooit aan iemand leiding gegeven die jonger is dan ik zelf.
10: Ja.
11: Natuurlijk. Vooral in het begin toen ik ging leiding geven en iedereen is ouder in je team. Moet je jezelf soms overtuigen van het feit dat je serieus genomen wordt. Maar ook daarbij is denk ik wel hoe je jezelf vervolgens positioneert en hoe je omgaat met het team. Dat uiteindelijk bepaalt of je een goede manager bent en niet je leeftijd.
10: Ja. Nee, maar het is gewoon, er zijn hele boeken volgeschreven. Ook voor vrouwen, weet je. Over hoe zorg ik ervoor dat ik... taking the room, owning the room. Hoe zorg ik ervoor dat ik serieus word genomen, et cetera. En jou lijkt dat dus ogenschijnlijk vanzelf te gaan.
11: Ja, misschien wel.
10: Ik ben dan op zoek, wat is het geheim?
11: Nou, kijk, ik ben ook wel eens onzeker. En ik heb ook wel eens momenten dat ik twijfel of ik de juiste dingen doe of ik de juiste keuzes maak. Maar ik heb denk ik wel een basis. Ik denk toch ook wel onbevangenheid. En ook wel een soort van vertrouwen van ze hebben me op deze plek gezet omdat ze vertrouwen hebben dat ik het goed kan.
10: Ja.
11: Dus als ik gewoon mijn ding doe, dan doe ik het dus ook goed. Dus ik denk dat ik ook niet altijd de lat voor mezelf onrealistisch hoog leg.
10: Nee. Maar zou je dan ook zeggen, als het gaat over serieus genomen worden en voor vol worden aangezien, het begint bij jezelf?
11: Ja, uiteindelijk begint het altijd bij jezelf. Ja, je bent... uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor je eigen gedrag. Ja. Maar heel eerlijk, helpt het ook als je mensen om je heen hebt die je, die je ondersteunen, die je vangnet zijn. Dus ik heb ook wel geluk gehad met mijn managers die me altijd stimuleerden om het ook gewoon te gaan doen. En die me ook opvingen als ik fouten maakte en een soort van vangnet boden. Ja. En daardoor kon je dat zelf ook wat meer voor je eigen team zijn.
10: Ja, kan je nog een situatie herinneren waar je dacht van, daar ben ik goed opgevangen. Want ik ben wel benieuwd hoe dat eruit ziet. Goede ondersteuning door je manager.
11: In de beginfase van Otte Healthcare gingen we vaak naar zorginstellingen toe. En dan zaten we met een bestuurder van een zorginstelling. En ging ik met mijn manager, dus met de oud-CEO van Otto. En dan was het ook, doe jij maar het woord, ga jij het maar gewoon doen.
10: Ja.
11: En dan zei ik soms dingen dat ik achteraf gezien dacht, was niet heel tactisch. Maar dan vervolgens wel zeggen, volgende keer ben ik er niet meer bij, dan doe je het gewoon zelf, want dit ging goed. Dus niet afrekenen op fouten, altijd kijken naar wat kan je leren, hoe kan je het beter doen. Maar ook op het moment dat je fouten maakt, dat je niet bang hoeft te zijn dat je afgerekend wordt erop.
10: Juist. Ja. Heb jij... Je bent nu nog geen 31. Bent 30. Ja. Heb je überhaupt geen groeipijnen gehad?
11: Zeker wel. Ja, zeker wel. Ja, kijk, met Otto Healthcare gingen we iets neerzetten wat niet bestond. Dus eigenlijk op elk vlak waren we aan het pionieren. En elke fase had zijn eigen groeipijnen. En daarmee had ik ook mijn eigen groeipijnen. Dus in het begin was het überhaupt voor de allereerste keer leiding geven. Waarbij je eigenlijk elke vraag die je krijgt vanuit je team, weet je zelf ook het antwoord niet op. Dus ja, moet je ook wel continu jezelf soort van accepteren dat je heel veel dingen nog niet weet. En later, toen we gingen groeien, dan was mijn grootste uitdaging om focus te houden. Dus je bent op een gegeven moment, weet je, oké, dit werkt, dit gaan we verder uitzetten. Dan komen er continu allemaal kansen. En dan hoe hou je focus op wat dan daadwerkelijk belangrijk is om te groeien. Ja, ik heb elke dag wel groeipijn en dingen dat ik denk, nou, doe ik de volgende keer anders. Ja.
10: Nou, laten we misschien naar het Otto Healthcare verhaal gaan. Want dat is in principe, daar heb je de afgelopen 5 jaar keihard aan gewerkt.
11: Ja, mijn ziel en zaligheid ingestopt. Ja.
10: Toen je daar begon, hoeveel Otto Healthcare was er toen op dat moment?
11: Nul. Ja.
10: Zero.
11: Ja.
10: Okay.
11: Ja, dus ik kwam 5 jaar in dienst bij Otto Workforce om eigenlijk de brug naar Azië op te zetten. Dus we hadden een Japanse moederbedrijf met een enorm netwerk in Azië. En eigenlijk wilden we daar een brug tussen gaan staan. Dus in Azië zie je dat er heel veel overschot is aan personeel. Aan zorgpersoneel ook.
10: Okay.
11: En in Nederland zaten we in de COVID-tijd.
10: Ja.
11: En nou, hadden we enorm tekort aan zorgpersoneel. Dus het begon eigenlijk met een idee dat we zeiden, joh, kunnen we niet gebruik maken van dat in Filipijnen en Indonesië enorm veel verpleegkundigen eigenlijk op de bank zitten en niet aan het werk kunnen.
10: Ja.
11: En kunnen we hen niet Nederlandse taal gaan leren en de Nederlandse manier van werken in de zorg leren en de Nederlandse cultuur leren? En zo zijn we eigenlijk gewoon gestart.
10: Nee, van wie was het idee eigenlijk?
11: Van Frank en ik samen. We stonden op een borrel en toen kwam dat idee. Ja.
10: Nee, serieus?
11: Ja. Ja.
10: Ja. En toen? Want ik bedoel, ik heb ook op borrels allerlei ideeën over het algemeen. Die daarna sterven in schoonheid en laten we zeggen, niks.
11: Ja.
10: Maar hoe pak je dat dan aan?
11: Nou, Frank en ik vonden elkaar altijd wel in voortvarend te werk gaan. Dus de maandag na de borrel zaten we meteen met Japan om het plan uit te leggen. En toen zijn we eigenlijk stap voor stap gewoon aan de slag gegaan. Dus we zijn een wervingsbureau gaan zoeken die snapte wat we zochten. We hebben Nederlandse taalinstituten waarbij Nederlandse taaltrainers naar Filipijnen en Indonesië vlogen om daar ter plekke de taaltrainingen op te gaan zetten. We zijn met medische scholen samen gaan werken. We zijn ziekenhuizen gaan vinden die het aandurfden, want wij hadden natuurlijk geen ervaring in de zorg.
10: Ja.
11: We zijn veel in Azië geweest om daar ook te kijken, joh, wat is nou het verschil tussen de Nederlandse zorg en de Filipijnse en Indonesische zorg. En uiteindelijk hadden we na een maand dat de eerste verpleegkundigen in de taalklas zaten.
10: Na een maand al?
11: Ja.
10: En was het zo, want jouw rol, jij en de CEO Frank bedenken dit op een borrel, de maand erop meteen bij elkaar zitten, hey, we gaan dit doen. Was het ook meteen al vanaf moment 1 naar Sophie, jij trekt de kar?
11: Ja.
10: Jij wordt chef, toen heette het nog geen Otto Healthcare, neem ik aan.
11: Nee, het heette toen de Asia Europe Talent Bridge, hele mooie naam. Ja. Daar was ik dan projectmanager van en dat was mijn project. Dus ik was van A tot Z verantwoordelijk voor dat stuk, ja.
10: En vanaf wanneer, want dan begin je als projectmanager, vanaf wanneer ging je dan ook leiding geven?
11: Nou, 2 weken volgens mij.
10: Na 2 weken?
11: Ja, want we realiseerden ons al heel snel dat als je dit goed neer wil zetten, dan heb je ook expertise vanuit de zorg nodig. Dus we zijn mensen gaan aannemen die de zorg goed kenden.
10: Ja.
11: Je hebt recruitment nodig. Je hebt mensen nodig die taaltrainingen goed snappen. Mm-hmm. Dus we zijn eigenlijk best wel snel een team gaan bouwen. Ook wel met het geloof van dit gaat groter worden. En ja, er zit enorm veel kans in de Nederlandse markt.
10: Ja.
11: Dus we zijn na 2 weken hebben we de eerste ZZP'er aangenomen. En toen daarna is eigenlijk gaandeweg dat team stap voor stap gegroeid.
10: En dat was ook jouw debuut dus als leiding. Gevende.
11: Ja, klopt. Ja. Ja.
10: Hoe was dat?
11: Het was heel gek, want je bent gewend dat je heel erg zelf verantwoordelijk bent voor resultaten. En op een gegeven moment als je leiding geeft, dan ben je ook verantwoordelijk voor hoe zij het doen. En je je succes is heel anders. Dus je bent veel meer bezig met hoe ga ik zorgen dat zij resultaten kunnen leveren. En dat vond ik wel moeilijk, omdat ik... het is ook heel lekker als je het allemaal in je eigen...
10: Ja, wat is daar lekker aan?
11: Ja, je weet wat je aan jezelf hebt. Dus ja. Je kunt gewoon heel hard gaan rennen en dingen realiseren. Mm-hmm. En als je met een team werkt, ja, iedereen is ook weer anders. Iedereen brengt ook andere dingen met zich mee. En uiteindelijk is dat ook iets heel moois. Maar het vraagt wel andere kwaliteiten en soms wat meer stilstaan bij, joh, waarin zijn we anders en hoe kunnen we elkaar dan versterken in plaats van dat we elkaar gaan ergeren.
10: Alleen ga je sneller, samen kom je dan verder.
11: Ja.
10: Zo luidt het gezegde.
11: Ja.
10: Maar man, wat is het af en toe irritant? Beetje dat?
11: Ja, dat. Ja. Ja, het had ik ook wel helemaal in het begin dat ik dan het moeilijker vond om dingen bespreekbaar te maken. Dus ik had, ik heb heel erg geleerd van, joh, leg het maar gewoon op tafel. En uiteindelijk heb je dan een veel beter gesprek dan als je het heel erg gaat opkroppen. En dan uiteindelijk dat het heel groot wordt.
10: Juist. Ja, ik ben heel benieuwd naar, want ik bedoel, je zei net al van, joh, Otto Healthcare in 5 jaar tijd van 0 naar, ik noem het maar toch maar even megabusiness gebouwd met veel groeipijnen. Ik ben heel benieuwd straks na. Ik zou bijna zeggen de break, maar we gaan niet naar een break. We gaan naar een rubriek, maar ik wil, laten we dat eens stap voor stap doornemen. Hoe die groei is gegaan.
12: You show me a pay stub for $72,000 on it. I quit my job right now and I work for you.
13: Work a year for her and you can get a job at any magazine you want.
14: And now, for one last announcement of the night. I'm officially announcing I'm back. You better believe I'm back.
15: De scène van je leven.
10: Want we gaan eerst even naar de scène van je leven. De rubriek waarin ik mijn gasten vraag, joh, welke scène uit film of serie is je bijgebleven? Wat resoneert? Achterliggende gedachte is dat ik ooit met een coach sprak. Die zei mij, ik laat al mijn coachees naar dezelfde film kijken. En de scène waar ze op aanslaan, dat zegt mij iets over wat bij hen speelt. Ik denk, dat kan ik ook. Vandaar altijd de vraag. Sophie, wat heb je meegenomen?
11: Gaan we er eerst naar luisteren of zal ik eerst aan toelichten?
10: Ja, Kleine, wat is de titel van de film bij benadering?
11: Best Marigold Exotic Hotel.
10: Zoiets,
11: Zoiets.
10: Ja.
11: En het is met name de quote die mij altijd bij is gebleven en die ik dus ook heel vaak gebruikte binnen Otto Healthcare.
10: Okay.
11: Dus misschien is het goed om er eerst naar te luisteren.
10: Eerst even naar, dan gaan we eerst luisteren en kijken.
16: Because as someone once said, everything will be all right in the end. And if it's not all right, then trust me. It's not yet the end.
10: Juist. We hoorden Judi Dench.
11: Yes.
10: Oh, Engelse steractrice. Die film zit sowieso vol met topacteurs en actrices. Zag ik.
11: Ja.
10: Terwijl ik hem niet ken.
11: Het is een hele onbekende film. Ja. Ja.
10: Dus dat zegt iets over de kwaliteit misschien van de film. Maar deze scène is in ieder geval bijgebleven. En waarom deze quote? Want ik ben ook... Ja, vertel.
11: Ja, de quote is me altijd bijgebleven. En ik denk dat het past bij mijn eigen optimisme wat ik altijd heb. Maar ik gebruikte hem dus heel vaak binnen Otto Healthcare. Op momenten dat we tegenslag hadden. Of als iemand niet geloofde in wat we aan het neerzetten waren. Mm-hmm. Dat we zeiden... Nou, uiteindelijk komt het altijd goed. En als het nog niet goed is, dan is het dus nog niet het einde. En dat gaf ook wel weer een soort van boost van... Let's go, we gaan er met z'n allen voor. Ja.
10: Is het, want je zat naar deze film te kijken ooit. Het gaat over, stel, Engelse pensionado's die in India proberen, weet ik veel... hun
11: levensgeluk te vinden.
10: Ja. Precies. En was het een quote die je meteen daar al raakte?
11: Ja. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, en hij is altijd inderdaad blijven hangen.
10: Ja, is het dan omdat het een bevestiging is van wat je altijd al voelde? Of is het omdat je dacht van, maar zo kan ik het ook zien? Was het een soort transformatiemomentje voor jezelf?
11: Nee, ik denk inderdaad een bevestiging. En het was denk ik vooral dat het heel erg goed in woorden bracht wat ik altijd... doe. Dus ik geloof ook altijd dat het uiteindelijk goed komt. En ik heb altijd dat optimisme en verder werken, zodat we uiteindelijk terug kunnen kijken op mooie resultaten. En toen ik die quote hoorde, dacht ik, ja, dit is eigenlijk wel heel mooi verwoord.
10: Ja. En waar komt dat rotsvaste vertrouwen in een goede afloop vandaan? Want dat heb je blijkbaar.
11: Ik heb echt geen flauw idee. Nee, misschien heb ik het in mijn jeugd meegekregen. Ik heb een hele fijne, stabiele jeugd gehad. Ja, en ik heb ook nog nooit... Kijk, tuurlijk zijn er periodes dat dingen minder lekker lopen. En zijn er periodes dat je twijfelt of je wel met het juiste bezig bent. Maar uiteindelijk komt het ook altijd goed. Ja. En dat betekent niet dat het de uitkomst is wat je wil, maar... Ja.
10: Kijk, jij, omdat je staat nu tegenover iemand die van zichzelf zegt... ik ben eerder een glas is half leeg persoon dan een glas is half vol. Dus ik sta ook gewoon met, ja, jemig man, kunnen we ruilen? Zit ik me af te vragen. Maar goed, dat kan niet. Vandaar, weet je. Maar dat is dus gewoon een cadeautje. Dat heb je.
11: Ja, dat denk ik wel. En ik heb altijd wel dat ik ook van hele kleine dingen kan genieten... en energie en kracht uit kan halen. Dus goede brainstorm met elkaar waarin we het gevoel hebben... joh, we zijn met iets lekkers bezig. Weet je, daar kan ik ook al energie uit halen. Dus het zijn ook de kleine stapjes, denk ik... die uiteindelijk op langere termijn iets moois voortbrengen.
10: Maar jij zal dan ook samenwerken af en toe met mensen... die iets meer zoals ik zijn, bij wijze van spreken... en het als niet zien zitten of wat je net ook zegt... het geloof verliezen.
11: Ja.
10: Hoe is dat dan voor jou om daarmee samen te werken? Want vanuit jouw wereld is dat natuurlijk heel gek.
11: Ja, ik moest dat ook wel leren waarderen. Dat we ook, we noemden elkaar altijd. Ik was dan de optimist die altijd dacht dat het wel goed kwam. En ik had ook dan vertragers en dwarsliggers in het team. En dat zeiden we ook terug. We hebben elkaar heel hard nodig. Want je moet ook een realist in het team hebben die soms zegt... Sophie, heel mooi idee, maar dit gaat hem niet worden. Of we moeten echt eerst even naar de tekentafel om hier een plan op te maken voordat we weer hals over kop gaan rennen. Ja. Die andere karakters zijn super belangrijk om ook in het team te hebben.
10: Zeg je dat dan nu met de wijsheid van achteraf of heb je dat dan altijd al meteen?
11: Nee, dat had ik zeker niet meteen. Op het begin vond ik het vooral heel irritant als iemand niet zo snel wilde gaan als dat ik zelf wilde.
10: Ja.
11: Maar dat is ook wat ik net zei, van dat je leert om dingen op tafel te leggen. Dat doordat je het met elkaar kan bespreken en zegt, joh, hier zit verschil tussen ons. Hoe gaan we zorgen dat dit elkaar versterkt en dat we ons niet gaan ergeren aan elkaar. Dat we ook dan een soort van modus met elkaar afspraken van... Oké, als ik te snel ga, dan doe je dit. En dus dat je gewoon ook met elkaar een soort van manier van werken met elkaar afspreekt... om daar dan vorm aan te geven.
10: Ze denken aan een codewoord of zo, weet je wel.
11: Ja, Sophie, zo'n pauzewoord.
10: Je doet het weer. Sophie, je doet het weer.
11: Ja.
17: Inspiratie, energie, ambitie. Dit is Move On Up met Gerben van Driel bij Businesswise en New Business Radio.
10: Ja, terug naar Otto Healthcare. Hè. Dus dat bedrijfsonderdeel waar je de afgelopen 5 jaar keihard aan gewerkt hebt. Van 0 tot...
11: 250 zorgprofessionals. Ja.
10: Goedemorgen. Ja. Ja. En inderdaad een beetje... Ja, ik bedoel, Otto is geen beursgenoteerd bedrijf volgens mij. Dus...
11: Nee.
10: Cijfers blijven vertrouwelijk, maar inderdaad in de miljoenen omzet zat ik te denken. Klopt dat?
11: Ja, ongeveer wel. Ja.
10: Nou, mooi. En
11: vooral heel veel impact, dat is natuurlijk ook belangrijk.
10: Ja, precies. Gaan we zeker ook zo meteen even naartoe. Want, maar als je kijkt naar jezelf, hè, je hebt dan die rit van 5 jaar gehad. Als je kijkt naar de Sophie van nu en de Sophie van aan het begin van die rit. Zit daar een groot verschil in?
11: Ik denk in de echt in de basis niet. Dus ik denk dat ik altijd wel dicht bij mezelf ben gebleven. Maar door heel veel... Je maakt natuurlijk enorm veel vlieguren. En vooral in het begin, alles wat je doet is nieuw. En het was en een nieuwe markt voor Otto. Dus het was de zorgsector. En we zaten vooral in de logistiek, productie en techniek. Mm-hmm. En het is een nieuwe wervingsmarkt. Dus we gingen naar Azië in plaats van in Europa. Dus er was geen handboek voor... hoe we het zouden moeten doen. Waardoor alles nieuw is. Dus ik heb enorm veel geleerd. Ook heel veel fouten gemaakt. En waar je dan weer van leert hoe je het de volgende keer anders kan doen. Maar ik ben er geen ander persoon door geworden, denk ik.
10: Okay. Maar het is, wat je zegt, het was ongewis. Hè? Er was geen handboek. Jullie kenden de weg letterlijk bijna niet, bij wijze van spreken. Tegelijkertijd kan me voorstellen dat Frank, de CEO op een borrel natuurlijk zegt van Sophie, ga lekker doen. Maar tegelijkertijd ook wel verwacht dat je iets voor elkaar bokst. Hè? Dat je iets bewerkstelligt.
11: Ja.
10: Voelt hij dat dan niet als druk? In jouw geval. Want je moet wel iets presteren. Moet wel iets gematerialiseerd worden.
11: Ja, maar dat was ook juist natuurlijk heel erg leuk. Dus we begonnen eigenlijk met het idee van... joh, zou het niet lukken om 200 verpleegkundigen uit Filipijnen en Indonesië naar Nederland te begeleiden? En dat was juist het fantastische dat we het vervolgens mochten gaan doen. Ja.
10: Maar heb je dan, want ik bedoel, je kan een soort podiumvrees hebben van oké, fantastisch, ik heb nu deze rol. Maar ja, moet ik het wel laten zien.
11: Ik had denk ik ook geen tijd om helemaal te realiseren waar we mee begonnen. Dus we gingen gewoon. Ik had tussendoor wel eens dat ik dacht, my god, wat is dit voor heftige rollercoaster waar we in zitten.
10: Wanneer had je dat dan bijvoorbeeld?
11: Nou, ik denk na de eerste maanden, weet je, dan... alles moet natuurlijk tegelijkertijd ook samenkomen. Dus je kunt niet verpleegkundige in Azië gepokt en gemazeld in de Nederlandse taal en cultuur klaar bezitten. Maar vervolgens geen klant in Nederland hebben die ze ook daadwerkelijk wil ontvangen. En andersom. Dus je bent op elk vlak ben je continu een soort van de radars gelijk aan het stellen.
10: Ja.
11: En er waren wel eens momenten dat ik dacht, gaat dit wel lukken? Weet je, waar gaan we niet... gaan deze verpleegkundigen straks wel succesvol zijn in Nederland? Ja. Want we hadden natuurlijk heel veel skepsis vanuit de zorg zelf, maar ja, ook wel gewoon thuis aan de familietafel.
10: Oh ja. Hoe ging dat thuis aan de familietafel dan?
11: Nou, mijn moeder is verpleegkundige in de psychiatrie en mijn zusje is ook verpleegkundige. Daar werden ook wel gewoon kritische vragen gesteld van, er zitten natuurlijk ook best wel veel haken en ogen aan. Als je het niet goed organiseert, kan het ook heel slecht aflopen. Hè? Dus het moet en goed zijn voor de Nederlandse zorg en het moet goed zijn voor de zorgprofessional zelf en voor het land van herkomst. En
10: maar wat waren dan beren die geschetst werden in eerste instantie?
11: Kunnen ze straks wel de Nederlandse taal voldoende? Ja. Zijn ze überhaupt wel goed genoeg opgeleid voor het Nederlandse niveau? De Nederlandse verpleegkundigen zijn natuurlijk altijd beter opgeleid dan in het buitenland, voor ons gevoel. Hè?
10: Ja, ja.
11: Zitten we er wel op te wachten in Nederland? En is het niet zielig voor het land van herkomst? Dat was ook wel een aanname die we heel erg vaak hebben moeten ontkrachten.
10: Dat alle verpleegkundigen daar weg zijn en ze hier... Precies.
11: Terwijl het tegendeel was waar. Want in Indonesië zaten ze letterlijk op de bank. Konden ze gewoon geen baan vinden in de zorg.
10: Ja. Ja. En het is natuurlijk heel precair inderdaad, kan ik me voorstellen. Want als je in de verpleging werkt en je hebt een communicatiefoutje. Omdat je de patiënt niet goed verstaat en je doet het verkeerde. Dan heb je natuurlijk gewoon een probleem.
11: Zeker. Ja.
10: En in jullie geval, er is nog niks. Het is nog niet bewezen.
11: Ja.
10: Dus je moet enerzijds zeg je tegen die ziekenhuizen, nee, maar dat gaat werken. En tegen die verplegers daar zeg je ook, nee, maar dit gaat werken. Maar je weet niet pas of dat echt gaat werken op moment suprem. Dus dat is dan spannend.
11: Zeker. Ja, dat moment dat ze dan die eerste groep op Schiphol aankwam, was ook wel echt een spannend moment. Maar ik denk dat juist ook wel doordat er heel veel skepsis was, dat we daardoor ook de lat voor onszelf heel hoog legden. Dus dat we wisten, oké, die eerste groep moet ook gewoon het meteen fantastisch gaan doen. Dus hun Nederlandse taal was echt top. Doordat we ze op alle vlakken zeg maar goed hadden voorbereid, was het uiteindelijk ook heel succesvol en kwamen de ziekenhuizen zelf terug met, hey, hebben jullie nog een nieuwe groep? Want deze mensen zijn gewoon heel erg goed.
10: Ja. Nou goed, het zou dus nog, dan denk ik weer vanuit mezelf, je zou dus in een moment in zo'n proces kunnen denken van, weet je wel, ik ben hiervan verantwoordelijk voor. Wat als het straks net niet gaat vliegen? Of er gebeurt wat met zo'n Indonesische verpleger die wij hier te werk stellen. Ja, dan is het gewoon on my watch.
11: Ja.
10: Is er ooit in het proces wel eens een moment geweest dat het je wat dat betreft dan... Ja, weet je wel, te veel werd niet. Maar dat het zwaar op je drukte, die verantwoordelijkheid.
11: Ik denk dat het vooral ervoor zorgde dat we beter werden in wat we deden. Dus als we zaken tegenkwamen van we dachten, oh, gaat dit straks wel goed? Dan gingen we nadenken over dat dan in ons proces moesten verbeteren of moesten ondervangen, zodat het uiteindelijk goed zou gaan. Dus ik merkte wel dat juist doordat iedereen heel erg twijfelde, dat ik daardoor juist wel een soort van kracht vond van, we gaan het gewoon laten zien dat het kan.
10: Je zet het om in een soort van actie en energie dus dat een mogelijke valkuil dicht te timmeren.
11: Ja, eigenlijk wel. Ja.
10: Je zei ook wel van, nou, ik heb zeker echt wel groeipijnen gehad in dit hele proces. Hè? Inherent aan het feit dat je gewoon begint met niks en je eindigt met 250 zorgprofessionals en het hele opbouwen van dat. Dan kom je jezelf ook tegen. Wat zijn de momenten waar je dan nu aan terugdenkt, waar je zegt van, ja, daar ben ik mezelf tegengekomen?
11: Ja, heel veel van die kleine momentjes. Dus ik denk dat ik met name met het voor de eerste keer leiding geven, dat vond ik echt wel ingewikkeld in het begin. En als er mensen in mijn team zaten die heel erg hetzelfde waren als ik, nou, dan ging dat heel erg makkelijk. Maar met name als mensen net op een andere manier dachten of op een andere manier werkten, vond ik het moeilijk om iemand ook wel gewoon de ruimte te geven om het op zijn of haar eigen manier te doen. En uiteindelijk wel ook het goede resultaat eruit te krijgen. Hè? Dus dat is nog steeds wel een balans die je continu zoekt. Van in hoeverre ga je iemand loslaten. Maar geef je wel voldoende kaders mee. Dat uiteindelijk ben je wel verantwoordelijk voor wat er uitkomt.
10: Ja.
11: En dat zijn wel denk ik de grootste groeipijnen geweest. Van hoe zorg je dat je terwijl je ook gewoon een mega uitdaging hebt op je organisatie groeien. Hoe zorg je dan dat we een team hebben die ook diezelfde drive heeft en diezelfde manier van werken heeft, zodat we ook echt meters kunnen gaan maken?
10: Ja, ja, wat dat betreft, ik hoor je dan zeggen, we zijn met mensen werken die hetzelfde zijn als jezelf. Ja, fantastisch. High five en door één deur. Tegelijkertijd hoor je ook natuurlijk altijd zeggen, ja, diversiteit is super belangrijk. Want dan wordt de kwaliteit geen. Maar ja, dat kan dus ook gewoon ingewikkeld zijn.
11: Ja, nou, en ik denk dat dat een beetje homogeniteit ook niet erg is. Hè? Dus bijvoorbeeld, iedereen bij ons had heel erg intrinsiek de motivatie van, we zijn met iets heel belangrijks bezig. Dit gaat heel belangrijk zijn voor de Nederlandse zorg. En dat verbond ons heel erg. En dan was het ook niet zo erg dat iedereen dat op een andere manier vervolgens uitvoerde. Dus diversiteit is goed, maar ik denk dat het ook wel goed is om vooraf na te denken over wat gaan de belangrijke competenties of zaken of motivators zijn, waarop we wel dit team gaan bouwen. Dus alleen maar andere mensen is denk ik ook niet altijd. Nou ja. Er moet iets zijn wat elkaar bindt.
10: Ja, ik wou zeggen, want wat is dan als je het hebt over het managen van een divers team? Of ja, weet je, waar ligt de grens? Hoeveel diversiteit kan je hebben voordat het dysfunctioneel wordt, bijvoorbeeld dan?
11: Ja. Ik heb daar eerlijk gezegd ook nog geen antwoord op. Dus dat verschilt denk ik ook heel erg per organisatie, per team, per hoe dan de individuen zijn. Dus ik denk vooral als je leidinggevende bent van een heel divers team, dat het heel belangrijk is om elkaar te proberen te begrijpen. Dus om open te zijn voor mensen die op een andere manier denken of op een andere manier werken. En het ook gewoon bespreekbaar te maken. Dus we hadden ook wel veel teamsessies waarin we gewoon met elkaar gingen bespreken waarop we anders waren en hoe we dat dan volgens in het werk terugzagen en hoe we dan met elkaar gingen samenwerken. Waardoor je wel merkte dat je ook binnen je team dat mensen elkaar begrijpen en dat je het ook kunt gebruiken van, nou, we gaan die persoon daar opzetten, want dat is precies waar die persoon heel goed in zijn kracht komt.
10: Ja. Ik hoor je zeggen, want dus diversiteit, ja, dat werkt, maar een diversiteit in de zin van een diverse drive, want ik hoorde je net zeggen, dat vind ik wel heel belangrijk, dat moet wel gedeeld zijn.
11: Ja.
10: Is dat inderdaad dan een van de kerndingen die je in de gaten moet houden als leider?
11: Ja, ik denk we waren natuurlijk een soort van start-up aan het bouwen. Dan is het wel heel belangrijk dat iedereen die drive heeft om iets beter te maken, om iets verder te brengen. Dat was voor mijn opdracht was dat cruciaal.
10: Waar merk je dat aan?
11: Ja, omdat niks stond en niks was uitgetekend. Dus je moet continu vooruit en vooruit denken. Want anders er is geen basis waarop je kunt bouwen. Dus dat was bij ons heel erg belangrijk. Maar als jij een andere opdracht hebt, is misschien een andere gemeenschappelijke deler heel belangrijk.
10: Ja. Een beetje denken aan, dat komt een beetje uit de commercie. Je hebt hunters en je hebt farmers. Ja, en een hunter is een acquisitietijger die haalt nieuwe klanten binnen. En een farmer is iemand die fantastisch de bestaande klantenportefeuille kan managen. Dat zijn twee verschillende types. Maar je kan niet een farmer hebben in een situatie waarin je de markt moet veroveren. Want een farmer, ja, die farmt alleen maar bestaande klanten, bij wijze van spreken. Is dat dan een beetje waar je het over hebt dan dus? In jouw situatie had je, ja, ik zou bijna zeggen, een soort van aanvallers nodig.
11: Ja, in een groot deel van de posities wel.
10: Ja.
11: Maar ik heb ook posities in mijn team gehad waarvan het waarbij het juist heel goed was dat iemand niet continu, dat iemand ook bij de basis bleef. Bijvoorbeeld legalisatiestuk van het aanvragen van werkvergunningen, dat soort zaken. Ja, dan wil je ook niet iemand die de hele tijd bezig is met hoe het anders kan. Maar ja, moet je ook gewoon zorgen dat de kwaliteit en et cetera goed is.
10: Wat is iemand die, als je hebt over een teams, wat voor types vullen jou goed aan?
11: Realisten. Dus ik had een operationeel manager op een gegeven moment binnen Otto Healthcare die heel realistisch was. En ik ben altijd wel optimistisch en ik schat dingen soms net iets te rooskleurig in. Dus dat was een hele fijne combinatie. Vertragers ook wel. In bepaalde mate.
10: Ja. Zeker een marge. Ja.
11: Zeker, zeker. Maar dat was ook heel erg fijn. Dus dat zijn wel de twee personen, als je die hebt in je team, terwijl je zelf dus continu van vooruit wil en, en denkt in kansen, zijn dat wel hele fijne mensen om in je team te hebben.
10: Hoe, want kun je hem eens meenemen naar, ik bedoel, kun je een voorbeeld geven van een situatie waarin jij dus kennelijk, jij bent, je wil altijd vooruit, je ziet overal kansen. Het glas is half vol. Hoe dan een vertrager en een realist je kunnen helpen?
11: Nou, de vertrager kon helpen zodat we realistischere tijdslijnen maakten. Mm. Dus als ik een planning maakte, dan ging ik er ook wel vaak vanuit dat dingen heel snel en goed gebeurden. Maar je bent ook soms afhankelijk van andere partijen wat je niet in eigen hand hebt. Dus dat hielp om, ja, soort van de, als we het hebben over die radars gelijkstellen, dat we die radars ook daadwerkelijk realistisch gelijkstelden. Ja,
10: ja. Je kan ook zeggen, ik heb net het boek over Ali Nicknam gelezen. Die zit vol met onrealistische deadlines. En ik moet ook denken aan Steve Jobs of weet ik wat, Elon Musk. Die zegt gewoon, joh, morgen moet gewoon af zijn, klaar. Kijk maar hoe je doet. Kan ook een tactiek zijn, toch?
11: Nou, dat deden we ook best wel veel intern. Dus we hadden altijd targets en gingen we een plan maken en dan gingen we vlammen, noemden we dat. Dus dan gingen we gewoon dat plan uitvoeren. Alleen op het moment dat je de zorgsector wil betreden, in de zorg gaat het allemaal minder snel. Dus
10: waarom is dat?
11: Besluit. In de zorg überhaupt is er wel wat meer aversie tegen verandering. Hè? Dus verandering is spannend. En dat gaat over het algemeen gewoon langzamer in de zorg dan in bijvoorbeeld in de private sector. Ja. Maar ook besluitvorming in de zorg is heel democratisch. Dus iedereen mag er iets van vinden. En uiteindelijk moeten heel veel verschillende mensen een ja geven voordat je start. Dat is ook de realiteit. Ja. Dus je kunt niet continu heel snel dingen neerzetten als je klant daar vervolgens dan nog niet klaar voor is.
10: Om in de metafoor te blijven, als ik jou zou beluisteren, dan heb je in de zorg gewoon heel veel mensen die vertragen en realistisch zijn. Laten we daarop houden.
11: Ja, ja.
10: En gelukkig ook maar, hè? Want ik bedoel, het gaat ook over mensenleven.
11: Zeker, dus
10: ik bedoel,
11: absoluut.
10: Gelukkig zijn het geen cowboys. Maar dan nog, dat is natuurlijk voor de versneller en de positivist natuurlijk gewoon een uitdaging dan.
11: Ja, absoluut. Ja, dus we zagen heel veel kansen. Hmm. Vervolgens dat dan verzegelen in daadwerkelijke plaatsingen was soms een uitdaging. Ja.
10: De kunst is altijd om een beetje een soort van middenweg te vinden. Want je zegt van, joh, ik ben zelf een go-getter, een aanvaller en ik wil er altijd voor gaan. Vertragers en realisten die helpen mij, maken me effectiever. Maar ja, je moet er ook weer niet je oren naar laten hangen, want dan duurt het allemaal eeuwen, hè, bij wijze van spreken. Hoe vind je daarin de balans? Want je zal ook af en toe tegen de vertrager of realist moeten zeggen, ja,
11: maar we gaan toch doen. Ja.
10: Precies. Ja. Ja. Ik hoor je, maar jammer dan. Nee, niet jammer dan. Maar iets anders. Hoe doe je dat?
11: Ja, dat is weer zo'n vraag waarvan ik denk, ja, dit doe ik gewoon op mijn intuïtie en automatische piloot bijna. Dus het is heel moeilijk om dan het heel concreet te maken wat je dan precies doet. Maar ik denk voor jezelf, denk ik, de afweging maken van, ga ik nu luisteren naar dit advies en is het inderdaad een gegronde reden om zeg maar te vertragen of realistisch te zijn? Of is het ook, soms is het ook angst voor verandering of dat je toch soort van een slag om de arm wil houden terwijl dat niet nodig is. Dus ja, op intuïtie maakte ik denk ik die afwegingen. Ja. En soms misschien ook fout. Hè, dat,
10: ja. Jaag je dan wel eens mensen tegen je in het harnas?
11: Ja, er zullen vast wel eens momenten zijn geweest dat mensen in mijn team dachten, komt Sophie weer met haar met haar plannen en haar tijdslijnen. Maar dat zorgde er ook voor dat we heel veel hele mooie dingen neerzetten in een korte tijd. Dus het had ook wel echt effect. Ja. Maar het zorgde soms ook dat we bijvoorbeeld een groep van zorgprofessionals al klaar hadden staan. Maar dat de klant nog niet klaar was om ze te ontvangen. Dus ja, het ging beide kanten op.
10: Ja. Nee, maar oké, omdat het is natuurlijk gewoon een spanningsveld.
11: Zeker,
10: en,
11: ja.
10: En je kan natuurlijk nogmaals je volledig luisteren naar de realisten en de vertragers. Maar dan kan het ook heel lang duren. Soms zeg je gewoon van jongens, maar het moet gewoon. En we gaan dit gewoon doen.
11: Ja.
10: Dat betekent automatisch in mijn beleving dat je dus mensen... dat je

0: dat ik als ik de realist en de vertrager even in het team zeggen dat iets niet kan. En ik denk oprecht dat het wel kan. Dat ja, meer vanuit de delen hoe het eruit zou kunnen zien. Ja. Delen hoe het wel zou kunnen. Mm-hmm. En dan vervolgens wel ook gewoon zeggen, we gaan het gewoon doen en gaandeweg gaan we leren.
1: Ja, precies. Maar dan betekent dus ook dat je die vertraging en die realist op dat moment kunt meekrijgen in jouw vooruitgangswens.
0: Ja, vast niet altijd is dat gelukt. Maar dat was wel altijd de...
1: Hoe krijg je vertragers en realisten mee? Wat werkt?
0: Ik denk, kijk... ze gaven altijd input die je ook wel weer kon verwerken in... We gaan dat nog doen, maar we gaan bijvoorbeeld momenten inbouwen waarop we een check-in doen. Hoe we staan. Dus ik denk ook wel een soort van... luisteren naar wat voor inbreng ze hebben en dat ook wel meenemen in het plan. Ja. Dus mensen ook gewoon gehoord laten voelen, maar ook gewoon echt iets mee doen. En soms denk ik ook laten zien dat het ook gewoon kan. Dus door het gewoon te gaan doen. Ja, het is een beetje een terugkeren.
1: Trust me, I know what I'm doing. We gaan het gewoon doen. Ja. En let maar op, het gaat werken.
0: Ja.
1: Dat gewoon zeggen. Check. Dat heeft geleid tot een succes dus. Ik ben benieuwd wat jouw uiteindelijk je grootste wow moment geweest is als je kijkt naar Otto Healthcare en wat je hebt neergezet. Dat straks.
2: De Boordradio.
1: Want we gaan nu eerst naar de Boordradio. De rubriek die is ontsproot aan mijn eigen Formule 1 liefhebberij. Kijk je wel eens Formule 1, Sophie?
0: Nee.
1: Nee, dat gaat je niet snel genoeg.
0: Kijk het gewoon niet. Ik vind het niet zo interessant sport. Ja.
1: Het gaat in feite, als je ervoor gaat zitten, gaat het heel langzaam. Kan ik je vertellen inderdaad. Dat is waar. Maar goed, maar, slow television, ook lekker. Maar goed, mocht je het wel kijken, dan weet je dat Formule 1 coureurs worden door hun race engineers gesouffleerd vanaf de pitmuur. En dat is een beetje de analogie voor de boordradio. Welk advies zou je jongeren zelf willen geven, als dat zou kunnen, via de boordradio? Of was het misschien het beste advies wat je ooit kreeg? Ik weet niet, hoe wil je hem insteken, Sophie?
0: Nou, ik heb hem wel ingestoken naar... je gaf aan, er zijn veel mensen die luisteren die ook jong in hun carrière zitten. Ja. Dus ik heb me op die manier ingestoken. Van wat zou ik mezelf als advies ook hebben gegeven? Ja. Terugwerkende kracht.
1: En wat zou dat dan zijn?
0: Joh, ga het gewoon doen en het komt uiteindelijk allemaal goed.
1: Ja. Ja. Dat lijkt mij nou bij uitstek een advies wat je jezelf niet hoeft te geven, omdat jij dat van nature al hebt.
0: Ja, ik denk dat... goed punt. Dus ik denk vooral dat... Wat ik zie is dat... in het begin van je carrière is ook... een moment dat je gewoon... heel veel fouten kan maken. Heel veel nieuwe dingen kan leren. Dus ik merk bij... jongere mensen... soms een soort van... angst om dingen, nieuwe dingen op te pakken en het meteen goed willen doen. Ja. Dus het is misschien dat geen advies aan mijn jongeren zelf, omdat ik altijd wel die onbevangenheid heb gehad. Maar ook als ik terugkijk, heb ik wel daardoor ook heel veel dingen mogen, soort van vlieguren mogen maken. Ja.
1: Je ziet dus eigenlijk mensen om je heen wel eens, begrijp ik, jonge mensen, dat is het beeld wat ik erbij heb, die zichzelf in die zin een beetje remmen, doordat ze dus kennelijk niet onbevangen zijn.
0: Ja, en bang zijn om fouten te maken en misschien ook te veel hooi op de vork te nemen gelijk. Terwijl als ik kijk naar waar ik het meeste van heb geleerd, is juist door het continu te gaan doen. En soms ook dingen op me te nemen waarvan ik vooraf dacht, ik heb echt geen flauw idee of ik dit kan. Ja. Maar uiteindelijk... Ja. Leer je het vanzelf.
1: Ja, mijn overtuiging zou wel zijn, als ik jong ben, ik neem hooi op mijn vork en ik maak er vervolgens een puinhoop van. Om het mij even weer lekker te chargeren. Ja, dan is het. Dan krijg je een hele korte en overzichtelijke carrière. Oftewel, het afbreukrisico lijkt me zo groot. Weet je wel, je bent net begonnen, je pakt het op, je doet het fout. Dan ben je toch een soort van klaar. Ik denk dat dat.
0: Nee, daar ben ik het niet mee eens. Ja? Want ik denk juist, als je fouten maakt, maar je leert ervan. Ja. En je zorgt dat je de lessen uithaalt en ze vervolgens ook weer implementeert, zodat je er iets anders mee gaat doen, dan is juist heel veel fouten maken in het begin van je carrière echt een garantie voor succes.
1: Je kan je veel permitteren, hoor ik je zeggen. Wat is een grote fuck-up uit jouw begin van je carrière waarvan je van, al wel veel van geleerd?
0: Ik denk dat, het was, als ik even denk aan één moment waarin ik echt soort van paniek kreeg, was

0: dat ik helemaal in het begin van mijn carrière zei ik ook tegen alles ja. En had ik ook een soort van angst om nee te zeggen. En dacht ik, ja, als ik nu nee zeg, vinden mensen me niet meer leuk. Dus dat had ik in het begin wel vaak. En het is heel goed om dus ja te zeggen tegen dingen. Maar het is ook wel goed om voor jezelf soms te kaderen van wat voegt ook daadwerkelijk iets toe. En ik kan me dus een moment herinneren dat ik nou, op alles ja had gezegd. Dus ik had een hele lange actielijst. En toen stapte ik in de auto en toen begon ik ineens te huilen. Dat ik dacht, jeetje, hoe ga ik dit regelen?
1: Ja.
0: Maar uiteindelijk heeft me dat ook weer geleerd. Dat als ik merk van ik heb het overzicht niet meer of mijn actielijst wordt heel erg lang. Dan ga ik even stilstaan, even een stukje wandelen, even een lijstje maken met wat eerst, wat daarna. Moet ik alles zelf doen wat nu op mijn lijst staat. Dus ja, het was wel een groot leermoment. Dacht, oké, op deze situatie, in deze situatie wil ik niet meer belanden.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja.
1: En dat you live and you learn.
0: Exactly. Ja. Yes.
1: Mooi.
0: Ja.
2: Inspiratie, energie, ambitie. Dit is Move On Up met Gerben van Driel bij Businesswise en New Business Radio.
1: Ja, ik zei met Sofie van den Hoenselaar, tegenwoordig Head of Transformation bij Otto Workforce. Maar ja, je hebt net 5 jaar lang Otto Healthcare uit de grond gestampt en uiteindelijk verkocht aan een andere partij. Ja, het idee was dus ooit, we gaan verplegers en verpleegkundigen uit Azië naar Nederland halen, want daar overschot hier tekort. Behoorlijk pittig, want conservatieve healthcare sector in Nederland, for all good reasons. Maar het is je gelukt. Wat was uiteindelijk voor jou het grootste wow moment uit die reis?
0: Het allergrootste wow moment was het moment dat je door het ziekenhuis liep en dan een van je verpleegkundigen tegenkwam. Het voelde toch ook altijd wel een beetje als onze verpleegkundigen, ondanks dat ze gewoon bij het ziekenhuis in dienst waren. Mm-hmm. En dat ze vol confidence daar rondliepen in het ziekenhuis en hun ding aan het doen waren. En dat was echt de ultieme bevestiging dat wat we ooit als idee voor ogen hadden, dat het heeft gewerkt in de praktijk.
1: Ja, en wat komt daar dan in samen? Want
0: ja, dat we iedereen die heel sceptisch was tegendeel hebben bewezen.
1: Ja.
0: Dat was heel lekker. Dus we hebben echt wel heel veel criticasters gehad binnen de zorginstellingen die uiteindelijk erop terugkwamen en zeiden, nou, ik sprak met ze en ze spreken inderdaad heel goed Nederlands en ze zijn inderdaad heel erg goed.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat tegendeel bewijzen, dat was heel lekker om dat te kunnen doen. Maar ook, en impact is een woord wat heel veel wordt gebruikt tegenwoordig, maar de impact die je maakt voor, even los van dat de zorginstelling natuurlijk minder personeelstekort heeft, de impact voor de zorgprofessionals uit Indonesië en Filipijnen was ook enorm. En ja, dat is fantastisch om daaraan bij te mogen dragen.
1: Je bent er dus eigenlijk in geslaagd om in een, laten we zeggen, vrij ja, dichtgetimmerde omgeving toch iets nieuws te realiseren. Dat lijkt me iets wat we ook, laten we zeggen, op een grotere schaal nodig hebben in Nederland, in Europa. Want oh mijn god, wat zijn we dichtgetimmerd. En oh mijn god, wat laten we toch, leggen we toch af. Wat is jou tegen iedereen die probeert om iets, laten we zeggen, van beweging te krijgen in een vastgeroest systeem. Wat zou jij zeggen, joh, dat moet je doen?
0: Stip op de horizon zetten. En er ook gewoon echt in geloven. En wat bij ons heel succesvol was, is het vinden van ambassadeurs die jou gaan helpen om je verhaal, zeg maar, verder te vertellen. Dus we hadden binnen de zorginstelling een aantal ambassadeurs die hierin geloofden. En zij hebben het uiteindelijk echt heel succesvol gemaakt binnen de ziekenhuizen. Omdat het was one of them die zei, hey, dit kan best wel eens gaan werken.
1: Ja, ja.
0: Dan dat iemand vanuit extern dat aan het roepen is.
1: Bondgenoten vinden binnen de muren van het bastion.
0: Yes. Ja,
1: en wat is dan uiteindelijk, wanneer komt dan het tipping point? Of om het zo mooi te zeggen. Is dat aan te geven? Nou, als je er zoveel hebt, dan zie je in één keer, dan gaat het schuiven. Of
0: Dat verschilt ook wel weer per zorginstelling en hoe een zorginstelling is georganiseerd. Dat is een heel technisch antwoord. Ja. Maar je merkt wel dat op een gegeven moment, als je één succesvolle groep hebt, dat het zich wel begint te verspreiden. Dus dat je merkt dat collega's heel positief praten over de verpleegkundigen en dat zich rond gaat zingen. En.
1: Maar goed, nu is het, want ik zei het al, Otto Healthcare, het is verkocht, hè? Het is niet meer. Jouw kindje is het huis uitgegaan.
0: Ja.
1: Heb je dan nu last van een empty nest syndroom?
0: Nou, het was wel emotioneel best een heftige beslissing om te nemen. Maar we hebben hele fijne adoptieouders gevonden die al 25 jaar lang in zorg zitten. En dus ook die zorg echt van binnenuit goed kennen.
1: Dus je laat het met een gerust hart laat je het over. Zeker. Maar voor jezelf moet je natuurlijk nu weer een nieuwe... toch? Je komt toch ook in een soort zwart gat in de zin van... moet je jezelf nu weer opnieuw gaan uitvinden, zou ik maar zeggen, binnen?
0: Ja, het is wel heel vreemd, want je identiteit wordt op een gegeven moment ook wel een beetje Otto Healthcare. Mm-hmm. En je hele ziel en zaligheid zit ook wel in dat team, in die verpleegkundigen, in wat we aan het neerzetten waren. Dus het was wel een... vreemd moment, vooral dat moment dat we het echt dan de activiteiten hadden verkocht, dat je echt denkt, oké, nu is het echt klaar en nu kan ik het helemaal loslaten, maar je hebt 5 jaar lang zo de controle over alles gehad, dat het best wel ingewikkeld is om het dan vervolgens los te moeten laten.
1: Ja.
0: Maar ik ben wel redelijk snel binnen Otto weer een nieuwe uitdaging aangegaan. Dus dan heb ik weer iets nieuws ook wel om me in vast te bijten.
1: Ook dat is niet iets, je laat je niet vangen door het zwarte gat, begrijp ik. Jij gaat makkelijk je tanden weer ergens anders inzetten.
0: Ja, omdat er ook heel veel andere dingen zijn waar ik heel veel energie en plezier uit kan halen. Dus ik heb gewoon weer iets nieuws gevonden waar ik mezelf in vast ga bijten.
1: En wat is het volgende? Want ik bedoel, in jouw eigen ontwikkeling is er iets waarvan je zegt van, joh, maar dat is iets waar daar, als ik dat nou eens zou kunnen gaan leren kunnen, dat zou me een liefding waard zijn.
0: Ik heb nu in mijn nieuwe rol als Head of Transformation een veel kleiner team. En dat vind ik eigenlijk ook wel lekker, dat ik even niet zoveel hoef leiding te geven.
1: Ja, okay.
0: En veel meer zelf ook echt weer de inhoud in kan gaan. Ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor alle verschillende transformaties die we aan het doen zijn met Otto Workforce. En ik mag ook zelf gewoon een aantal opdrachten oppakken. Daar heb ik ook gewoon heel veel zin in om weer helemaal ergens in vast te bijten.
1: En even op leiderschapsvakantie ben je gewoon weer. Je mag gewoon weer even een dossier in.
0: Ja.
1: Ja. Ja. En is er dan nog iets op je eigen verlanglijstje qua ontwikkeling waar je zegt veel, maar dat zou ik graag, daar wil ik nog sterker in worden?
0: Nou, ik val nu onder de CFO en dat vind ik heel leuk om echt die bedrijfsmatige en financiële kant van projecten en initiatieven veel meer te gaan begrijpen en te verdiepen. En natuurlijk bij Otto Healthcare had ik mijn eigen P&L, maar daar ga ik nu wel een slagje in dieper. En dat vind ik, verrijkt me weer echt qua zeg maar competenties wat je hebt.
1: Dat is weer een mooie volgende stap op weg naar, ik wilde eigenlijk punt op de horizon, maar dat heb je natuurlijk helemaal niet. Je hebt geen carrièreplan.
0: Ik heb echt geen flauw idee.
1: Oké, nou, dan gaan we
0: misschien word ik wel huismoeder.
1: Waarom niet? Waarom niet? Ja, we gaan het gewoon met belangstelling volgen, Sophie. En dankjewel dat je bij mij was hier in Move On Up. Vergeet niet je te abonneren natuurlijk op Move On Up. Als je het luistert als podcast, kun je gewoon op volgen klikken of abonneren. Dan blijf je altijd op de hoogte van de nieuwste aflevering. En mocht je dit een fijne show vinden, geef ook even een review. Dat helpt ons weer verder. En Ben, of ken je nou een corporate talent? Iemand die binnen de organisatie furoren maakt op jonge leeftijd? Stuur mij, Gerben van Driel, dan via LinkedIn even een berichtje. Dan kan ik hem of haar een podium geven. Nogmaals, Sophie van Hoenselaar, Head of Transformation bij Otto Workforce. Dankjewel dat je bij me was.
3: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen, jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
7: Het Europese mobiliteitsplatform DKV Mobility haalt een ervaren techbestuurder binnen. Ronan Benchetried wordt de nieuwe Chief Technology Officer. Hij gaat zich bezighouden met de technologie achter het bedrijf en de verdere digitalisering. Benchetried loopt al ruim 30 jaar mee in de techwereld en was hiervoor technisch directeur bij betaalplatform MangoPay. Op zijn cv staan daarnaast bedrijven als Bumble, Zopa en PokerStars. DKV Mobility investeert de laatste tijd nadrukkelijk in technologie, data en kunstmatige intelligentie. Zo opende het bedrijf in juni een nieuwe tech-hub in Porto en werd een maand later ook een nieuwe directeur voor data en AI aangesteld.
2: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Nieuw Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Eén ding is zeker, de organisatie van morgen kun je niet besturen met de instrumenten van gisteren. In deze Nieuw Business Radio Update ga ik in gesprek met Jeroen Aalbers en Esmeralda Fekken van All Chiefs over hun visie op wendbare organisaties en de stap naar een levende organisatiemonitor en strategic workforce planning. We gaan bespreken hoe je onder andere organisaties, de mens, techniek en duurzame verandering kunt samenbrengen in de snel veranderende markt.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
2: Jeroen en Esmeralda, van harte welkom bij Nieuw Business Radio. We gaan het hebben over All Chiefs, een consultancy club die noemt zich eigenlijk een boutique. Waarom boutique?
3: Ja, nou, in het kort, wij willen sowieso de wereld wat beter achterlaten dan dat we hem aantroffen. Dat is ook de hele intentie waarop All Chiefs gebouwd is. In het kort, we bestaan uit twee verschillende practices. Dus we hebben duurzame logistiek en de kant waar wij zitten, sustainable workforce. Wij helpen organisaties veranderen. Dus het gaat over organisatieverandering. Het gaat ook over workforce verandering. En het belangrijkste daar is denk ik dat wij niet alleen helpen om deze bedrijven te veranderen. Maar we helpen ze ook om zelf beter te worden in veranderen. En dat doen we met een club professionals. Mensen die zowel aan de andere kant van de tafel als ook bij grote consultancykantoren hebben gezeten. Samen met een groep frisse, jonge professionals om daar de kruisbestuiving in te zoeken.
2: Jullie zijn gevestigd in Rotterdam. Is daar nog een bijzondere keuze die daaraan vooraf ging of niet, Jeroen?
4: Nee, we hebben gekeken naar verschillende locaties. We willen uiteraard in de Randstad zitten. En we hebben gekozen voor een locatie op het Stationsplein in Rotterdam, het groot handelsgebouw. En dat past ook denk ik bij onze B Corp uitstraling.
2: Jullie zijn een B Corp?
4: Zeker.
2: Belangrijk, maar dat eigenlijk hoor je het ook bij de thematieken die je net al benoemde.
4: Ja, zeker. We willen sustainable zijn en dat doen we eigenlijk in alles wat we doen. En zo hebben wij geen leaseauto's en we proberen zoveel mogelijk met de trein te gaan. En dus al onze collega's hebben een kaartje van de NS en dat gaat eigenlijk heel goed. En veel klanten zijn ook bereikbaar met openbaar vervoer. Dus het is inderdaad practice what you preach, Jeroen.
2: Jullie zijn bezig met organisatietransformaties. Wat is vaak de grondslag die bij organisaties waar jullie mee in contact komen liggen om te gaan reorganiseren of in ieder geval de organisatie anders in te richten?
3: Ja, het zijn heel vaak performance vraagstukken waar klanten voor bij ons komen. Dus vaak is er iets opgemerkt van hey, we willen op of een vlak van de organisatie of op de gehele organisatie ons performance omhoog brengen. Nou, dat is best wel groots en veelomvattend. En nou, dat is ook een ontzettend veranderend werkveld. Want waar in het verleden veel gestuurd werd met statistische modellen achteraf en dashboarding. Nou, zien we dus nu dat bedrijven door de enorme ontwikkelingen die er gaande zijn. Zowel in de maatschappij als de technologische ontwikkelingen gewoon vragen dat bedrijven sneller kunnen doorontwikkelen. En dat zijn de momenten waar wij graag maar aan tafel gaan.
2: Sneller doorontwikkelen, dat sluit mij eigenlijk het volgende aan. Jullie zijn een boutique consultancy, Jeroen. Wat is ooit de reden geweest om deze organisatie op te zetten voor jou?
4: We wilden het anders doen. En ik denk wat Esmeralda net al zei. We hebben een achtergrond zowel in bedrijven als bij consultancyhuis. Ik denk dat dat ongeveer 50% is als ik ga kijken naar de merendeel van de collega's. We wilden het anders doen. En we wilden impact maken. En wat wij denk ik met name anders doen. We hebben onze jonge collega's, die noemen we jonge brides. En we pikken de parels uit de markt. En
2: uit de markt of vanuit de opleiding?
4: Vanuit de opleiding zelfs. Hè? Vanuit de schoolbanken. En die leiden we op. En vanaf de dag dat ze binnen zijn, doen ze mee. En ja, we zien daar toch klassieke modellen. We willen het anders doen. Op het moment dat je binnenstapt, ben je een chief. Doe je mee aan tafel en doe je ook mee bij klanten. En wat we daar vooral in zien is dat zeker in de huidige tijd, hè, met alle veranderingen die op ons afkomen, ja, hebben juist de nieuwe talenten, de jonge talenten, die hebben heel veel perspectieven. Waar de seasoned professionals, zoals we dan zelf een beetje aan het worden zijn, ja, die hebben er enorme baat bij dat we die twee werelden bij elkaar brengen. Hè, dus die enorme versnelling die Esmeralda ook al aanraakt.
2: Eigenlijk aan beide kanten agility wordt er eigenlijk gewenst.
3: Ja.
2: Dat is het toch?
3: Ja,
4: dat is het zeker.
3: Zeker.
4: Ja.
2: En nu is het wel heel specifiek, want jullie gaan vooral mee in transitie. Organisatie herrichting eigenlijk als het ware. Daar is beurs voor gekozen, dat zei je net al. Waar staat dat op die moment? Want de hele wereld staat, daar is van alles aan de hand.
4: Ja.
2: En je kan ook zeggen, het staat op een tweede plan inmiddels.
4: Ik denk dat het op het eerste plan staat. Alleen, er zijn meer vragen dan antwoorden. En ik denk een van de grote thema's die we vandaag zien. Hè, SOS raakte al aan performance. Maar de vraag is, waar gaat het naartoe? En niemand heeft een glazen bol. Tegelijkertijd hebben we heel veel gesprekken met klanten over strategic workforce planning. Hè. Dus welk personeel heb ik nou nodig over een jaar, over 3 jaar en volgende week? En met alle veranderingen en versnellingen, hoe zet ik nou AI in? En hoe laat ik nou de mens samenwerken met die nieuwe technologieën? Dat zijn hele grote vragen waar heel veel partijen eigenlijk op zoek zijn naar antwoorden die er ook niet zijn. Dus de vraag is, ja, hoe ga je daar nou mee om? En hoe maak je nou een wendbare organisatie? En ga je toch kijken, van, ja, zijn er nou scenario's te definiëren waardoor je kan aanpassen aan die continue marktverandering en ook wel de impact op je organisatie en de impact op mogelijk je strategie.
5: Nu kan ik me ook voorstellen dat je ziet de toekomst, kan je nog niet helemaal omschrijven, want de technologische ontwikkelingen gaan zo snel. Disruptieve organisaties doen we in één keer als paddenstoelen op en dan ben je bezig met een verandertraject bij een organisatie. Jullie hebben instrumenten wel bedacht om hier iets mee te doen, toch? Hoe zit dat?
3: Zeker. Nou, waar wij dus vooral naar kijken. Dus Jeroen die raakt net al aan een topic. Strategic workforce planning. Nou, dat horen we heel veel in de markt als term. Dat wordt vaak best klassiek benaderd. Dus dan kijken we naar functies, naar rollen. En nou, waar hebben we dan meer of minder van nodig? Als we in de glazen bol gaan kijken met alle ontwikkelingen die er in de wereld gaande zijn. En dan worden daar scenario's op gepland. Maar wij zijn echt bezig met een bedrijf van oké, maar als we jullie toekomst van werk nou eens bekijken. Dus niet vanuit functies, niet vanuit rollen, niet vanuit X en Y die hier al werkzaam zijn. Maar gewoon, wat willen jullie in de toekomst nou gaan doen? Hoe blijven jullie dan relevant? En als we dat nou afbellen vanuit een brain, heart en body perspectief. Welk gedeelte van jullie werk doen jullie met jullie brein? Kunnen we wellicht AI, et cetera, voor gebruiken? Welk gedeelte doen jullie daadwerkelijk met jullie handen? Nou, bijvoorbeeld in de zorg, denk aan infusen aanleggen. Andere continu terugkerende taken die daar plaatsvinden. Is het mogelijk om daar met andere technologische oplossingen, bijvoorbeeld robotisering, een slag in te slaan? En je hebt, en dat is een hele belangrijke hierin, wat blijft er met de hart gedaan worden?
5: Precies. Vandaar ook die consultancy with a heartbeat.
3: Exact.
5: En dit is wat je natuurlijk ook al hoort met het gebruik van AI. De mens is nog altijd de doorslaggevende factor en dat zal niet veranderen.
3: Nee.
5: En dat is eigenlijk wat jullie ook prediken als het ware.
3: Ja, dus ik denk ook dat een organisatie zichzelf niet de vraag moet stellen, nou, hoe gaan we AI implementeren in ons werk? Maar veel meer, hoe gaan we het werk organiseren dat mens en alle ontwikkelingen die er gaande zijn goed gaan samenwerken, zodat we daar het maximale uit kunnen halen. En juist in plaats van mensen steeds meer vragen en uitputten, goed gaan nadenken over hoe kunnen we die samenwerking nou vinden.
5: Maar goed, dan kan je een strategische planning hebben, maar dan heb je de praktijk en dat is een vacatureoverschot. Wellicht een veranderende werknemer. Hè, er worden andere zaken van geëist. En zonder die mensen kan je niet per se altijd groeien. En niet alles is op te vangen met techniek. Dat herkennen jullie ook.
4: Dat herkennen we zeker. En dat is denk ik ook de balans die we proberen te zoeken. Hè? Dus één, voor alle stakeholders, de just transition zoals we dat noemen. Hè? Hoe kun je nou die transitie ver maken voor alle partijen die daar aan tafel zitten. Zonder mensen uit te putten. Niet alleen naar aandeelhoudersbelang te kijken. Maar echt te kijken van wat is nou je strategie van je organisatie. En wat is het werk wat daarbij hoort. Hè? Dus als we kijken naar strategische workforce planning. Dan zien we eigenlijk het klassieke model dat mensen kijken naar banen. Of ze kijken naar rollen. Hè? Want we zijn tegenwoordig ook wel weer role-based bezig. Dus als we gaan kijken naar wat daar belangrijk is voor de medewerker. Of het personeel. Ja, wat belangrijk is dat je daar een growth mindset nastreeft. Dat je blijft groeien, blijft ontwikkelen. En dat we eigenlijk steeds meer een shift zien naar T-profiles. Dat je, ja, de diepte, maar je moet ook wat breder zijn om relevant te blijven. En hoe kunnen we daar nou medewerkers in meenemen? Want iedereen heeft daar zijn eigen leerpaden in en eigen ambities in. En hoe kun je dat nou samen modelleren naar scenario's die zowel goed zijn voor de organisatie en goed zijn voor de medewerkers?
5: Maar dan toch het volgende. En dat is natuurlijk ook inherent aan al die technologische ontwikkelingen. Ooit heb ik geleerd toen ik een studie bedrijfskunde deed. Een aantal jaar. De middellange termijn is 5 jaar. Nou, dat is al lang verdwenen. Dat is al heel lang niet meer zo. Maar hoe kan je nog een strategische planning maken als de ontwikkeling zo snel gaat dat straks 3 jaar alle lange termijn planning misschien niet meer is zelfs?
4: Ik denk dat dat al zo ver is, Ron.
3: Ja.
4: Dus dat als we het nu over de lange termijn hebben, dan is dat 3 jaar. En dat maakt het denk ik ook zo moeilijk. Omdat we vandaag niet weten wat er volgende week of over 2 weken aan nieuwe mogelijkheden zijn. Dat maakt het denk ik ook heel gaaf om in deze tijd te kijken. Hè? Want waar we als we kijken naar organisatieontwikkeling en mogelijkheden. En de digitale transformatie die de laatste 20 jaar heeft plaatsgevonden. Ja, ik vat dat eigenlijk vaak samen als procesoptimalisatie en implementatie van softwarepakketten. Nu kunnen we eigenlijk met redelijk weinig effort. Kun je core processen volledig opnieuw. Modelleren en bouwen en implementeren in een half jaar tijd. Dus de mogelijkheden die er vandaag zijn, die zijn zo veranderd ten opzichte van de tijd dat wij
5: nog... Vind je het leuker geworden?
4: Dat vind ik een goede vraag. Ik vind het leuk, maar dat komt omdat ik vrij optimistisch en positief in het leven sta. Dus ik zie heel veel mogelijkheden. Tegelijkertijd noodzaakt dat wel om continu bij te blijven. En dus het wordt ook sneller. Dus het wordt ook wel lastiger, denk ik, voor iedereen om datzelfde perspectief en die potentie te zien. Dus ja, sommige mensen die zijn wat enthousiaster over al die veranderingen en die snelheid. Maar het vraagt nog wat van de mensen. En dat zien we ook denk ik wel terug. En we zien natuurlijk bij young professionals dat die wellicht daar wel heel erg op meegaan. En dat die daar wel heel erg enthousiast van worden. Maar tegelijkertijd zie je dat ook wel weer de druk op de workforce daardoor toeneemt. Van heel veel veranderingen, die komen zo snel dat de ene verandering is nog niet uitgerold. En dan komt er een nieuwe laag overheen. Ja. Dat maakt het wel uitdagend.
5: En want jij bent veel bij die bedrijven aanwezig ook, Esmeralda. Dan ben je op een bepaald moment ben je bezig met die transformatie. En dan komt daar iets wat disruptief is of wat een totaal nieuwe kans biedt. En dan heb je net eigenlijk iedereen op kunnen lijnen.
3: Ja.
5: Hoe ga je daarmee om?
3: Ja, dat is denk ik ook iets waar we echt voor moeten waken. Verandermoeheid, wat ook vaak in organisaties gezien wordt. Het is ontzettend belangrijk dat iedereen in de organisatie en weet wat zijn nou de voordelen van hetgeen dat wij hier zien. En dat we... een gedeelte van de angsten die er toch wel zijn onder medewerkers op het moment, kunnen wegnemen. En dat valt of staat bij echt ontzettend goede communicatie en goed leiderschap.
5: Ik kan me voorstellen dat je eigenlijk nu gewoon verplicht bent om altijd meerdere scenario's uit te werken. Klopt dat?
3: Ja.
4: Ja, dat is denk ik ook de beweging die we zien. Dus in die strategische workforce planning, dat klassieke model met die rollen en die functies. En nu kijken we veel meer naar activiteiten. En waar we nu mee bezig zijn bij All Chiefs is 1, we hebben daar al een aanpak voor. Dat werken we uit in playbooks en die delen we ook. Juist om die kennis te delen.
5: Deel je ook al die scenario's met alle medewerkers die met die transitie te maken hebben? Of hou je dat toch binnen een bepaald select groepje binnen zo'n organisatie?
4: Ja, ik denk dat we dat zeker doen. Ik denk, dat is de stap denk ik die organisaties veel proberen te maken nu, is juist die scenario's te modelleren. Ja, dus de impact van AI, of de impact van de komende fase van AI. Ja, welke impact heeft dat nou op mijn business model? En welke impact heeft dat op mijn workforce? Dus dat zijn wel heel grote vragen om dat breed te delen. Maar ik denk dat juist die eerste slag om in die scenario's te denken met de modellen die we hebben en de tooling die ervoor beschikbaar is nu op activiteitenniveau, de analyses te kunnen maken, die modellen te maken, dat is echt wel een nieuwe fase waarin we nu gaan kijken naar de workforce. Dus kijkend naar de oude modellen, die kijken toch vooral terug. En we bouwen vaak die strategische workforce planning op oude aannames of oude modellen terugkijkend. Terwijl, ja, vooruitkijkend, dat wordt nu veel belangrijker. En dan moet je dat baseren op die scenario's.
5: Is er nog een onderscheid te maken in de sectoren die jullie bedienen?
3: Absoluut. We hebben een aantal focusmarkten binnen All Chiefs. We bedienen en grote corporates en financials. Nou, wat we daar heel erg zien is dat ze hebben natuurlijk enorme schaalbaarheid en slagkracht qua volume. Maar wat ze daar dus soms nog wat missen is een stukje ondernemerschap en snelheid die ze daarmee kunnen maken. En wij zoeken daar heel erg de kruisbestuiving door juist ook in de scale-up sector en de tech sector te kijken. Van hey, daar hebben ze heel veel slagkracht, ondernemerschap, snelheid. Maar missen ze soms juist weer structuur om alles lekker de snelheid in te
5: doen. Dus genoeg wederzijdse metaforen om te delen.
3: Ja. Zeker. En, zeker. Ja, en ik denk dat specifiek de zorgsector wel is waar het allemaal samenkomt. Want daar, wat we daar gewoon heel erg zien is dat er door alle ontwikkelingen die er gaande zijn, is er een hele hoge druk op de zorg. We worden allemaal steeds ouder. Het zorgt er ook voor dat er steeds meer zorg in Nederland nodig is. En dat de arbeidsmarkt dus een stuk krapper is. Dus er komen daar verschillende ontwikkelingen samen. Die ervoor zorgen dat er heel veel werkdruk daar gaande is. Nou, ik denk dat als we daar kijken inderdaad naar hoe ziet het werk dat jullie moeten doen eruit nu en over enkele jaren. Nou, daar is de impact die we kunnen maken als we dit goed modelleren en de scenario's goed uitwerken enorm.
5: Ja, ik heb overigens laatst een bekende radioloog te gast gehad. Vertelde ook inderdaad dat ze daar nu starten binnen dat ziekenhuis. Met inderdaad de implementatie van AI op bepaalde fronten. Dus dat ontzorgt de zorg. Waar zie je nog meer belangrijke veranderingen die echt wel van deze tijd zijn? Waar jullie nu op voorbereid moeten zijn voordat je dat overhevelt aan de klant?
4: Nou kijk, ik denk de energietransitie is een grote. En die zorgtransitie is een grote. En daar hebben we specifiek voor gekozen. De energietransitie en met name de focus op de CO2-emissiereductie, die pakken we aan vanuit onze Sustainable Logistics Practice. Dus daar werken we met heel veel logistieke partijen en partijen die een grote logistiek component
5: hebben. Fijn ook als de overheid dan duidelijk. Is daarin.
4: Dat helpt enorm mee.
5: Maar dat is niet
4: tegelijkertijd,
5: zo.
4: Dat is los van de overheid, los van de beweging die we daar zien. Dat zit denk ik in ons DNA. En dat we een betere wereld willen achterlaten dan dat we een maand rond.
5: Dus wat dat betreft is dat stuk wel gelukt?
4: Ja, dat is zeker gelukt.
5: Dus eigenlijk heb je daar geen omkijken meer naar. Of er nou wel of geen CSRD is of welke wetgeving dan ook. Men heeft inmiddels dat in het DNA opgevangen en verwerkt.
4: Qua klanten? Vaak? Nee, zeker. Kijk, ik denk dat wetgeving daar zeker bij helpt. He, dus wetgeving is daar wel degelijk een driver in om dat te doen. Wat de organisaties toch die kant op drijft om heel hard te werken aan die CO2-emissiereductie. En daar hebben wij een aantal hele mooie aanpakken voor gedefinieerd met het team. Een aantal oplossingen. Kijk, aan de andere kant zien wij vanuit een people perspectief zeker de mogelijkheden in de zorg. En daar wordt de werkdruk en daardoor de uitdaging alleen maar groter. He, gezien de maatschappelijke beweging. En vandaar dat we juist daarop willen inzetten om daar een oplossing voor te verzinnen. Die bij gaat dragen aan die grote vraagstukken die er zijn.
5: En hoe doe je dat op de werkvloer bij die bedrijven? Is dat door toch simulaties bijvoorbeeld te organiseren?
3: Ja, het is in ieder geval belangrijk dat hetgeen dat we doen, dus als we nadenken over van wat is het werk dat wij in de toekomst met elkaar moeten doen, dat we dat niet in een ivoren toren met elkaar bedenken. Dat betekent, we willen graag dichtbij zijn. Dus sowieso willen we altijd heel dichtbij onze klanten werken. Dus we willen eigenlijk met onze voeten ook in de klei om goed te begrijpen wat omhelst het nou. En dat betekent ook dat de oplossingen die wij maken, ja, ik pak niet iets van de plank en dit ga ik voor jou ook doen. We maken het met elkaar.
5: En dat noemen jullie dus, wat je noemde net al, dat noemen jullie dus playbook.
4: Ja,
3: ja, exact. En daarmee kunnen zowel onze klanten dus ook zelf aan de slag. Ik noemde aan het begin ook, we willen onze klanten eigenlijk ook zelf beter maken om zelf te veranderen, zodat ze dit goed kunnen bijbenen. En daar heb je de mensen uit de business heel hard bij nodig om dit te realiseren.
4: Dat is misschien ook wel een aanvulling daarop. Hè? We hebben die playbooks. En eigenlijk alle consultancyorganisaties zullen aanpakken en standaard aanpakken hebben. En die hebben we. En tegelijkertijd geloven we er ook niet in. Want een oplossing, ja, die moet je altijd tailor-made maken voor de organisatie. En die moet je samen maken. Dus we zetten er altijd in om op co-creatiebasis oplossingen te duiden. Die passen bij de snelheid, bij de thematiek van de organisatie, in de markt waar je zit. Om meer impact te kunnen maken. En dat doe je alleen maar samen.
5: Dat doe je samen, dat doe je met de organisatie. Maar je hebt natuurlijk ook veel meer stakeholders om zo'n organisatie heen. Ja. Hoe ver ga je daarin? Want ik kan me voorstellen dat je met investeerders, daar zal je een gesprek mee voeren. Op het moment dat je een organisatieverandering gaat doorvoeren, toch?
4: Ja, dat vind ik een hele mooie vraag. En dat brengt ons gelijk eigenlijk bij onze naam. Hè? De organisatie heet All Chiefs. En dat is in de overtuiging dat wij organisaties chief willen laten zijn van hun eigen verandering. Ja, dus praten we dan met investeerders? Nee, we zullen vooral organisaties equiperen en helpen die verandering zelf te kunnen doormaken. Dus we gaan niet op de stoel van de klant zitten, maar we proberen wel hem te helpen of haar te helpen om betere keuzes te kunnen maken en de verandering daadwerkelijk te implementeren.
5: Mooi. Hoe zien jullie de toekomst?
4: Hoe zien wij de toekomst? Dat is een hele grote vraag, Ron.
5: Dat weet ik.
4: Ja.
5: Maar ja, we moeten toch een keer afronden.
4: Ja, zeker. Hoe wij de toekomst zien? Wij zien enorme uitdagingen en heel veel mogelijkheden. En we zitten echt in een transitiefase waarin we met de mogelijkheden van vandaag heel veel grote problemen kunnen gaan oplossen. En dat vergt passie, dat vergt heel veel energie. Maar ik zie de toekomst heel rooskleurig.
5: Want er zijn kansen genoeg en er is nog genoeg te verduurzamen ook, wat dat betreft.
4: Zeker.
3: Ja, en ik denk ook dat het belangrijk is dat dus de oplossing moet passend zijn. Maar wat wij ook echt altijd willen, en daarom zeggen we ook wel consultancy with a heartbeat, dat klanten ons nog eens bellen, omdat ze zo fijn met ons hebben samengewerkt. Dat de menselijke maat erin zit en dat we gewoon in fijne sfeer en een goede relatie de samenwerking kunnen...
5: Want zie je ook op plekken waar dat niet zo is?
3: Ja, we zien dat wel eens terug, dat er teruggekeken wordt of dat wij worden gebeld omdat er een bedrijf is geweest en helemaal niet om namen te noemen. Het kan zijn dat er geen connectie is geweest en dat het niet gewerkt heeft, niet effectief is geweest en... Ja, dat er gevraagd wordt om een ander team en dat wij dan binnenkomen.
5: Tot slot, doen we altijd natuurlijk in een business update. 2 belangrijke tips om morgen mee te beginnen. Voor ondernemers, organisaties die echt nog wel met hele grote vraagstukken die hierbij passen zitten.
3: Gewoon beginnen.
5: Ja. Nou, daar gaan we nu gewoon afronden. Dankjewel.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio. Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: AI tegen AI, dat is de belofte van Horizon 3. Het cybersecurity bedrijf dat de organisaties laat aanvallen door een eigen AI-aanvaller voordat de echte komt. Ze hebben juist zo'n investering van $250 miljoen opgehaald. En zijn neergestreken in Amsterdam met een nieuw kantoor. Bij mij in de studio is Regional Vice President EMEA Fleur van Veldhuizen.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Fleur, van harte welkom bij New Business Radio. We gaan het hebben over Horizon 3. Jullie zijn net in Amsterdam gevestigd met een kantoor. Wat leveren jullie precies aan klanten?
3: Ja, dankjewel. Wat wij leveren aan onze klanten is ons platform Node Zero. En wat doet Node Zero? Node Zero helpt organisaties eigenlijk vanuit het perspectief van de aanvaller hun eigen omgeving assessen en kijken wat echt exploiteerbaar is in hun eigen omgeving. Dus wat wij doen is net zoals een hacker in een omgeving zou kunnen bewegen, kijken waar ze naar binnen kunnen komen, hoe ze kunnen bewegen binnen de omgeving en waar ze uiteindelijk achteraan kunnen komen.
2: Dus simuleren eigenlijk?
3: Nee, wij simuleren niet. Oh. Wij nemen. Dus het is
2: het
3: geen
2: pentesten, noem je het zo dan?
3: Ja, we doen echt op basis van wat een echte aanvaller zou doen. En dus in de productieomgeving van de organisatie bewegen wij en kijken we wat exporteerbaar is in de organisatie.
2: Even over het bedrijf zelf, want we gaan uiteraard hier straks verder op inzoomen. Want ik ben ook heel erg benieuwd van ja, hoe ga je dan in het gedachtegoed van zo'n hacker kruipen om maar erachter te komen hoe hij zich gaat of zij zich gaan bewegen. Terwijl dat natuurlijk onwijze snelle ontwikkeling heeft. Het is een Amerikaans bedrijf.
3: Ja, dat klopt. Het is opgericht door Snehal en Tony. En zij werkten in JSOC, which is wat Joint Special Operations Command, dus Special Intelligence binnen US Army. En Snehal had eigenlijk twee grote problemen. Eén was lange lijst van vulnerabilities. Dus hoe security tegenwoordig gebruikt wordt is vulnerability scanners worden ingezet om te kijken van wat zijn de risico's en waar moet ik mijn effort en mijn security teams tijd aan laten besteden. Die vulnerability scanners geven een lijst van theoretische scores op basis van wat degene die de vulnerability gevonden heeft. Is het heel kritisch, dan is het een 10 versus is het iets minder kritisch, bijvoorbeeld is het een 7. Maar die vulnerability scores zeggen eigenlijk niks over de context binnen je eigen omgeving. Want in jouw eigen organisatie kan iets wat een 10 is misschien maar een 1 score krijgen. Omdat je dusdanig hebt gesegmenteerd dat deze vulnerability niet exploiteerbaar is. En andersom kan dat ook zijn. Als het een 7 is, maar heeft meerdere aanvalspaden om een exploit voor elkaar te krijgen.
2: Wacht even hoor. Meerdere aanvalspaden om een exploit voor elkaar te krijgen. Moet je misschien toch even uitleggen.
3: Ja. Aanvallers die gebruiken verschillende manieren en kijken in je omgeving naar verschillende manieren hoe ze naar jouw belangrijkste data, kritische data kunnen komen. En daar kunnen verschillende paden zijn binnen jouw omgeving om uiteindelijk het doel te kunnen bereiken.
2: Ik heb wel eens gehoord dat een jaar of 5, 6 geleden dat nog wel eens gewoon ging doordat ze toegang kregen tot het pand met een USB-stick.
3: Ja.
2: Maar inmiddels is het zo verder ontwikkeld dat het niet meer nodig is. Dat kan altijd gewoon over het web eigenlijk.
3: Ja. Het kan allebei. Als je kijkt, traditioneel gezien kijken we naar vulnerabilities in security teams en in IT. Gebaseerd op onze eigen research wordt maar in 2% van de gevallen daadwerkelijk een vulnerability gebruikt om uiteindelijk een succesvolle exploit te hebben. Dus in alle andere gevallen kun je denken aan misconfiguraties van bepaalde tooling, reuse of passwords, dus het hergebruik van de paswoorden en slechte paswoorden.
2: En slechte paswoorden, daar kan iedereen wel een cursus in krijgen. Want wanneer is het paswoord wel goed? En de vraag is natuurlijk, hoe lang is dat nog nodig, passwords? Ik bedoel, gaat het biometrisch? Wat merken jullie daar eigenlijk aan?
3: Vooralsnog zijn er nog zoveel slecht gebruik van paswoorden dat wij organisaties helpen om daar specifiek programma's op te draaien om te testen wat het paswoordgebruik is en om te testen of bepaalde programma's binnen de organisatie daadwerkelijk werken en toegepast. Want het kan heel hardnekkig zijn. Je kan wel elk kwartaal je paswoord moeten wijzigen binnen de policy van je organisatie, maar dat wil niet zeggen dat iedereen dat doet. En het gaat erom dat je verifieert welke processen je hebt geïmplementeerd en of die daadwerkelijk worden toegepast.
2: Straks natuurlijk gaan we echt dieper in op dit hele verhaal. Maar ik ben ook gewoon heel benieuwd naar de organisatie Horizon 3. Jullie hebben het over meer dan 300.000 tests in producties. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
3: Nou, we hebben inmiddels ruim 7.000 organisaties die we tot ons klant kunnen rekenen.
2: En wat voor organisaties zijn dat?
3: Dat zijn van hele kleine organisaties met een x-aantal medewerkers, vaak gekoppeld aan een managed service provider, tot hele grote multinationals. We zeggen dat voor elke organisatie dit noodzakelijk is. De use cases kunnen verschillen, maar voor iedereen is het belangrijk dat je continu je eigen omgeving blijft assessen en prioritiseert op dat wat echt belangrijk is. Want je hebt niet voldoende mensen en resources om ervoor te zorgen dat je zo snel mogelijk die exposure window sluit.
2: Dus eigenlijk is het ook een utopie om te denken dat je dat allemaal wel even fixt.
3: Ik denk dat het erom gaat dat je er alles aan moet doen om je exposure window zo kort mogelijk te houden. En dat je eigenlijk de zwakke plekken in je eigen organisatie vindt voordat een aanvaller dat doet.
2: Ja. En is het ook eigenlijk zo dat je zou kunnen stellen van ja, dit kan je niet meer als organisatie zelf oplossen. Daar heb je een partij voor nodig die zo daarin geëmbed is als het ware. Dat kan niet meer gewoon een bedrijf aan zich aan.
3: Ja, dat is ook waarom wij een product ontwikkelen wat helpt voor schaalbaarheid en snelheid. Maar we gaan de markt op in Europa, in het Midden-Oosten, in alle landen in de wereld. Samen met business partners in alle landen. Dus wij helpen voor schaalbaarheid, snelheid met ons product. Maar je hebt binnen alle business partners specialisten die kunnen helpen waar hun tijd en resources het beste aan gespendeerd kan worden.
2: Nu is er in Amsterdam het hoofdkantoor EMEA opgezet.
3: Ja.
2: Daar heb je eigenlijk bijna aan de wieg gestaan, zou je kunnen zeggen.
3: Ja.
2: En waarom hebben ze gekozen voor Amsterdam?
3: Ja, je ziet dat Amerikaanse bedrijven misschien het altijd makkelijker vinden om naar Londen te gaan. Of in ieder geval, want dat is dezelfde taal, dat is eenvoudig. We weten allemaal dat Brexit ervoor gezorgd heeft dat werkgelegenheid met internationale mensen niet per se heel makkelijk is in Londen. Daarnaast vonden we het heel belangrijk om binnen de Europese Unie een kantoor te hebben. En Nederland is dan een goede locatie qua infrastructuur. Maar ook met toegang tot talent op de arbeidsmarkt. Dus je hebt meerdere Amerikaanse en internationale techbedrijven die een Europese hoofdkantoor in Amsterdam hebben. Dus als je snel wil groeien en snel talent wil aannemen, dan moet je wel dicht bij dat talent zitten.
2: Is het ook zo dat is toch even een vraag, omdat het natuurlijk vaak te sprake komt. Er wordt veel gediscussieerd over de afhankelijkheid van Amerikaanse partijen. Hoe ervaren jullie dat?
3: Nou, ik denk dat de discussie met name gaat over de big tech. Ik kan onszelf nog niet helemaal rekenen tot de big tech. Dus dat zie je minder. Als je soms de vraag krijgt bij Europese bedrijven, dan zie je dat zodra we zeggen dat onze data in Frankfurt in het datacentrum bij AWS is, dan zie je dat we al veel sneller reassurance hebben dat het oké is. En ja, uiteindelijk gaat het erom, wat is de grote uitdaging die er ligt? En bedrijven willen gewoon weten, hoe kwetsbaar ben ik voor aanvallen? En wat zijn de gaps en de kwetsbaarheden in mijn omgeving? En hoe kan ik die zo snel mogelijk dichten?
2: Ja, precies. En je zou eigenlijk zeggen, dat is een gezamenlijk belang. Want alle bedrijven hebben hier last van.
3: Ja.
2: Want ja, cyberattacks, ik denk dat een luisteraar en ook ik echt voor de helft niet doorhebben wat er eigenlijk allemaal gebeurt nu qua cyberaanvallen.
3: Ja. Ik denk dat elk bedrijf potentieel een target is van aanvallers. En AI versnelt dat enorm. Want je ziet aanvallers waar ze vroeger misschien heel lang research deden om te kijken, is dit een goed target voor mij? Ik moet helemaal onderzoeken, wat valt er te halen? Wat is daaraan speciale klantdata of intellectual property? Zie je dat AI eigenlijk alles gigantisch versneld heeft, waardoor zij veel sneller en schaalbaarder aanvallen kunnen uitvoeren met hulp van AI.
2: Dus dat breidt zich alleen maar verder uit. Maar het is een wedloop en dat is altijd eigenlijk al wel geweest, toch?
3: Het fijne met AI is dat het twee kanten op werkt. Dus de aanvallers kunnen AI gebruiken, maar de verdediger kan ook AI gebruiken. En dat zie je ook bij alle organisaties die inmiddels ons vertrouwen. Dat ze denken, ja, ik heb die snelheid zelf ook nodig. En de schaalbaarheid. Dit is een tool die daar maar heel goed bij helpt.
2: Waar is een aanvaller nu in staat toe wat 2 jaar geleden bijvoorbeeld niet zou kunnen?
3: De schaal en de snelheid. Absoluut. Ze kunnen veel meer bereiken en sneller dan in het verleden. Daarnaast de skills. Dus waar in het verleden een aanvaller heel veel goede skills nodig had om überhaupt een aanval succesvol uit te voeren, kunnen mensen met veel minder skills ook een aanval uitvoeren.
2: En als je dan kijkt naar de belangrijkste doelgroepen voor aanvallers, dan zeg je al heel snel vitale infrastructuur, energie, overheden, dat soort zaken.
3: Ja.
2: Wat zijn nog meer interessante doelwitten voor deze aanvallers?
3: Nou, kijk, ik zei in ons voorgesprek volgens mij al van de CIO of de CISO job. Dat vind ik nu de moeilijkste baan die er is. Want je moet niet alleen je eigen organisatie goed beschermen. Maar je supply chain is eigenlijk je weakest link. Je ziet dat aanvallers eigenlijk de supply chain gebruiken om als een soort zijdeur in jouw eigen organisatie. En dat betekent dat je in die hele keten eigenlijk ook moet afdwingen dat die andere bedrijven ook hun beveiliging goed op orde hebben. Want ja, als je op die manier je zijdeur openzet en de hacker op die manier of de aanvaller op die manier binnenkomt.
2: Nou, dus eigenlijk vallen ze gewoon een heel ecosysteem aan.
3: Ja, dat zien we. Ja, absoluut. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld een grote autofabriek die verschillende onderdelen en de maak daarvan heeft uitbesteed. Die is aangevallen. Een van de cupholders en de bekertjes die gemaakt werden voor in de auto, die werd aangevallen en daardoor lag heel lang de productie van en de levering van die auto's stil. Dus het heeft uiteindelijk enorme impact zowel op de fabrikant van die bekerhouders, maar ook op de levering van die auto's. En dan is het ineens een enorme impact op de bedrijfscontinuïteit van een organisatie.

0: dingen die ervoor zorgen dat er enorm veel vulnerabilities eigenlijk zichtbaar worden. Microsoft released meer dan ooit nieuwe patches. Dat betekent dat er enorm veel werkdruk op het MKB komt met kleine IT-teams. Wat dus heel belangrijk voor die IT-teams is, hoe prioritiseer ik mijn workload en zorg ik dat ik echt mijn aandacht besteed aan de dingen die er te doen. En dat zijn de dingen die misbruikt kunnen worden door de aanvallers. En niet die patch die niet belangrijk is, omdat die toch niet exploiteerbaar is in je omgeving.
1: Nee, en digitale weerbaarheid wordt wel volop ingezet.
0: Ja.
1: Voldoende in jullie ogen ook?
0: Ik denk dat het altijd beter kan. Het is alleen, denk ik, nu steeds meer een topic voor iedereen binnen een organisatie. En niet alleen voor security en een IT-team. En wat bedoel ik daarmee? Iedereen binnen de board, raad van toezicht, commissarissen moet zich verantwoordelijk voelen voor de cyberweerbaarheid van organisaties binnen Nederland. Het heeft impact op bedrijfscontinuïteit als je aangevallen wordt. Het heeft impact op je imago en klanten en patiënten. Vertrouwen is zo belangrijk. En ja, als jij niet zorgvuldig omgaat met die gegevens en daar niet continu mee bezig bent, dan...
1: Nu hebben we in Europa hebben we de AI Act. Er is allerlei wet- en regelgeving ontwikkeld. Wat merken jullie daarvan? Heeft het ook daadwerkelijk nu al een soort van positieve bijdrage?
0: Ja, je ziet dat NIS 2 een enorme driver is. In heel veel landen en bij heel veel organisaties. En dus ook in de keten. Want als je onderdeel bent van de keten van kritische infrastructuur, dan voel je je ook verantwoordelijk om daaraan bij te dragen. Gemeentes, zorginstellingen, supermarktketens. Alles wat valt onder de NIS 2. En elk land in Europa heeft het net iets anders uitgewerkt. Of heeft het nog niet helemaal uitgewerkt. Mm-hmm. Maar het is zeker een topic. En in Nederland heet dat NIS 2. En in Spanje heet het NIS-DOS. Ja. Maar iedereen is ermee bezig. En DORA is ook een hele belangrijke in de financiële industrie. Dus compliance is zeker een driver wat iedereen... En dat denk ik dat dat goed is.
1: En je zei net al, de data die jullie gebruiken worden opgeslagen in Frankfurt. Ik kan me voorstellen dat je daardoor dus ook wegblijft bij bepaalde discussies van waar blijft die data? Nu heb je onlangs een flink bedrag opgehaald qua investering. Wat komt daarvan naar Europa toe? Wat merk je daarvan? Wat gaan klanten daarvan merken?
0: Ja, nou, we gaan heel veel investeren in mensen om in de groei van mensen binnen onze eigen organisatie. Maar er gaat ook een heel groot gedeelte van dat bedrag naar ons business partner netwerk. En wat ik daarmee bedoel, wij ontwikkelen de technologie. Maar wij kunnen het niet zonder, en we willen het ook zeker niet zonder onze business partners in alle landen doen. En dat betekent dat het een enorme onderdeel is van onze go-to-market strategie. En lokale mensen en lokale business partners kunnen juist het verschil maken met extra services rondom ons product.
1: Wat zijn de criteria waar jullie business partners aan moeten voldoen? Waar let je op?
0: We letten op positie in de markt. Wat is hun huidige klantenbestand? Wat is hun ideale customer profile? Hoe past dat binnen ons? Je ziet dat en met name pure security players dat zijn. Maar je kunt ook aan grote telco's denken. Wat kleinere, die we zich meer op het kleine en MKB segment richten. En op de hele grote organisaties. Dus je ziet een hele grote verspreiding over alle landen met alle segmenten van business partners. Je ziet over het algemeen dat daar sowieso een security profiel en een duidelijke propositie binnen zit.
1: Dus sprak je net al over Node Zero.
0: Mm-hmm.
1: Dat is dus eigenlijk het programma, of als ware de optie die jullie bieden om die beveiliging beter inzicht te krijgen waar eventueel de problemen zich voor kunnen doen, toch?
0: Dat klopt. We zien dat cybersecurity professionals, IT-mensen, ontzettend veel data en dashboards hebben om naar te kijken. Iedereen die misschien wel eens een training heeft gevolgd voor leiderschap of wat dan ook, heeft misschien wel het filmpje gezien van de groep basketballers. En dan moet je tellen hoe vaak die basketbal heen en weer gespeeld wordt. Dus iedereen is heel erg gefocust om op die basketbal te letten die heen en weer gespeeld wordt. Iedereen is dat aan het tellen. En uiteindelijk, aan het einde van de training, heeft een heel groot gedeelte van de groep gemist dat er een gorilla door beeld liep. En wat ik hiermee bedoel te zeggen is dat we zo gefocust zijn in cybersecurity op bepaalde dingen waar we op moeten letten, bepaalde alerts. Maar we missen misschien dat ene punt wat echt belangrijk is en wat een aanvaller misschien echt kan misbruiken.
1: En dit is eigenlijk ook het denken als een aanvaller als het ware.
0: Ja.
1: Wat hiermee te maken heeft. Ze vinden iedere keer wel weer een nieuwe manier van binnenkomen als het ware.
0: Klopt. Dus als je alleen maar standaard gewend bent om alleen maar naar je dashboards en een bepaalde

0: bepaalde lijst te kijken, mis je misschien net dat kritische aanvalpad wat misbruikt kan worden door een aanvaller.
1: Hele belangrijke. Dan nu voor de toekomst. Hoe gaan jullie verder te werk? Want ja, het kantoor breidt zich uit in Amsterdam. Hoe zie je het over een jaartje?
0: Hoe zie ik het over het jaar? Dan hoop ik dat we heel veel bedrijven in het Europa, in het Midden-Oosten en Afrika hebben geholpen. En in de rest van de wereld. Want we breiden ook gigantisch uit in Azië. En daarnaast blijven wij continu heel veel investeren in ontwikkelen en beter worden als bedrijf en als product. We zien ook dat we AI daar ook voor gebruiken. Je ziet dat we bijvoorbeeld producten ontwikkeld hebben die AI gebruiken om bijvoorbeeld agents te misleiden. Je ziet op basis van onze eigen research, we doen heel veel research, dat een menselijke aanvaller misschien maar in 37% van de gevallen trapt in een digitale val. Maar agents trappen in 79% van de gevallen van de val. En waarom is dat belangrijk? Ja, als jij als bedrijf digitale vallen zet en de agent misleidt, dan kun je heel snel daarop reageren. En misschien wel in de toekomst ook nog kunnen herleiden welke aanvaller er eigenlijk als mens achter die agent zit.
1: Ja, want die scenario's, die kan me voorstellen dat je die voortdurend probeert uit te werken. Nou ja. Komt het wel eens in de nieuws. Agents die een eigen leven gaan leiden.
0: Ja.
1: Eigenlijk op een hol geslagen agents.
0: Ja.
1: Noem het de muizenplaag.
0: Ja.
1: En jullie zetten die vallen.
0: Ja, en wij investeren zelf heel erg om dat veilig te doen. Want je wil niet zo'n hallucinerende agent die misschien niet getest is en niet veilig bepaalde controls heeft loslaten in jouw omgeving om te testen waar jouw zwakheden in je omgeving zijn. Je wil dat juist doen met een tool waar heel veel engineering capaciteit en investeringen en research in zit.
1: Wat doen jullie daaraan om bedrijven weerbaarder te maken los van de producten die jullie bieden?
0: Ja. Nou, we delen heel veel kennis. Dat doen wij zowel met onze business partners in alle landen. Omdat we willen dat zij de trusted advisors zijn van de klanten lokaal. Dus alle partijen die we in Nederland hebben. Dan vinden we het belangrijk dat we hun enabelen en de juiste informatie geven. We hebben ons eigen research team die heel veel research doet over wat gebeurt er nu. Daar publiceren we ook over. We doen webinars online. We spreken op events. Onze CEO is regelmatig in het nieuws te vinden. Omdat we geloven dat we de wereld een beetje moeten helpen en elkaar ook. En daarnaast doen we heel veel allianties. Dus we hebben allianties met andere cybersecurity vendoren. Zoals een Palo Alto Networks en een CrowdStrike. Omdat we geloven dat we samen sterker zijn.
1: Ja, en dat is ook nodig. Want we moeten massaal leerbaar worden. Dat is eigenlijk wel de conclusie.
0: Ja.
1: Tot slot, welke tips heb je nu? Je mag er 3 noemen. Voor bedrijven die eigenlijk horen wat er allemaal achter zit. Want het is een wereld die, denk ik, toch voor heel veel bedrijven nog steeds ondoordringbaar is.
0: Verdiep jezelf meer in de wereld van cybersecurity. Want welke rol je ook hebt, zoals ik al eerder zei, imago, vertrouwen, is allemaal belangrijk welke functie je ook hebt. Of je nou marketeer bent, of je bent verantwoordelijk voor sales, of je zit in de board of in de raad van commissarissen. Je moet goed begrijpen wat er aan de hand is en wat de risico's zijn. Want je bent verantwoordelijk voor de business continuïteit binnen een organisatie. Of voor het merk, of voor het imago. Dus zorg dat je begrijpt wat het is. En zie het niet als een ver van je bed show. Want als jij verantwoordelijk bent binnen een organisatie voor dit soort dingen, dan moet je daar ook wat meer over weten. En niet alleen maar denken, dit is een security probleem.
1: Is dat alleen voor organisaties of geldt dat ook voor eenpitters?
0: Ik denk ook voor eenpitters. Want je bent...
1: Ja, je denkt dan waarschijnlijk, ja, ik ben toch helemaal niet interessant. Maar zomaar wel komen, toch?
0: Ik ben zelf zzp'er geweest. Dat heb ik een aantal jaren gedaan. Ik was interim manager bij verschillende bedrijven. Ja, en als zzp'er kan je ook binnen een zorginstelling aan het werk zijn. En dan ben jij zeker ook verantwoordelijk voor hoe je gelinkt bent. Wat je opslaat en wat je niet opslaat. Dus het is voor iedereen.
1: Ik wil je danken voor de komst in de studio, Fleur. En veel succes met het neerzetten van Horizon 3 in Europa.
0: Dankjewel.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feunt met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
1: Een goed idee bedenken is één ding, maar er vervolgens op grote schaal producten van maken kost een hoop geld. Europese energiebedrijven lopen daar volgens Gerard de Leden van zonne-energiebedrijf SolarEdge tegenaan. Hij reageert op het plan van pensioenfonds ABP om €1 miljard te investeren in snel groeiende Europese bedrijven. Vooral bij nieuwe energietechnologie is volgens hem veel kapitaal nodig om fabrieken te bouwen en internationaal te concurreren. Als dat geld hier niet beschikbaar is, dreigen Europese innovaties uiteindelijk vooral buiten Europa voor groei en banen te zorgen. De leden vindt dat bij de investeringen ook aandacht moet zijn voor duurzame productie en hergebruik.
4: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
5: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
4: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl.

0: Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Businesswise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal.
1: Dit is New Business Radio.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
4: Een Nederlands technologiebedrijf krijgt 15 miljoen euro van de overheid om verder te groeien in Azië. Staatsinvesteerder Invest International verstrekt de lening aan het Eindhovense KMWE, dat onder meer onderdelen levert aan ASML. Het geld wordt gebruikt voor een uitbreiding van een fabriek in Maleisië, waar KMWE al ruim 15 jaar actief is. Veel klanten uit de chipindustrie die zitten in Azië, waardoor productie dicht bij die markt volgens het bedrijf steeds belangrijker wordt. Invest International springt bij omdat commerciële banken zulke buitenlandse uitbreidingen niet altijd volledig financieren. De investering moet volgens KMWE uiteindelijk ook ruimte opleveren om de hoogwaardige productiecapaciteit in Nederland verder uit te breiden.
0: App de top. Paul van Riessen interviewt een uur.

0: 12 en 1 op New Business Radio.
1: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

Wie zijn de leiders van morgen? De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag. Misschien wel de leiders van de toekomst. Persoonlijke verhalen, frisse ideeën en hun blik op wat er komen gaat. Inspirerend, energiek en vol ambitie. Move On Up bij BusinessWise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

Zelfrijdende auto's, slimme parkeerplekken, elektrische auto's, carsharing. Mobility is hot. De technologische ontwikkelingen volgen elkaar in razend tempo op. Waar gaat het de komende 10 jaar heen? Wat levert het ons op? En wat vinden we ervan? Stappen we in of gaat het allemaal te snel? New Business Radio lift mee op de laatste ontwikkelingen in het programma Smart Mobility, The Future is Now. Een interactief radioprogramma waarin mobility-expert Marco Maréchal iedere maand moeiteloos navigeert in de wereld van Smart Mobility. Elke maand stappen er gasten bij hem in en ook jij kunt helemaal interactief een stukje meerijden. Smart Mobility, elke laatste dinsdagmiddag van de maand van 3 tot 4 op New Business Radio.

Werk verandert. Banen veranderen. En jij verandert mee. Van AI op de werkvloer tot de carrière switch. Van werkgeluk tot de toekomst van solliciteren. In Werkmakers van de Nationale Vacaturebank hoor je het verhaal van de werkgever en de professional. Wat speelt er? Wat staat er te gebeuren? En vooral, wat betekent het voor jou? Elke maandag om 1 uur bij New Business Radio. Werkmakers. Over werk, carrière en de arbeidsmarkt.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
2: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Netwerkplatform Connect verdubbelt vanaf 1 november de prijs van haar jaarabonnement. Ondernemers betalen dan geen 247, maar €494 per jaar. De start-up die in april werd gelanceerd koppelt ondernemers iedere week aan een zakelijke match. Volgens Connect komt de prijsverhoging mede voort uit een rondvraag onder eigen leden. Zij zouden vinden dat de huidige prijs niet in verhouding staat tot wat een succesvolle zakelijke connectie kan opleveren. Met het hogere tarief zegt Connect daarnaast meer serieuze ondernemers te willen aantrekken en de kwaliteit van het netwerk te bewaken. Onlangs sloten ook 3 nieuwe aandeelhouders zich bij het bedrijf aan.
0: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. 3 stemmen, 1 doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work Live van BusinessWise. Elke dinsdag tussen 12 en 1 bij New Business Radio.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
7: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu New Business Radio live. Ron Lemmens.
8: Goedemiddag, mijn tafelgast vandaag is Charles Groenhuizen. Hij werkte 23 jaar bij de publieke omroep als presentator voor onder andere Nova, NPS. En natuurlijk als correspondent, verslaggever en presentator bij de MMS. We kennen hem vanuit alle beelden van de Verenigde Staten. Maar hij doet meer dan dat. Hij geeft lezingen en bracht onlangs het boek uit Meisjes volgen hun dromen, jongens hun hormonen. Een ondernemer puurzang is ook aan tafel. Dat is namelijk Leontine Wegwijs. Zij is mede-eigenaar van Petrovic en Smit & Sinclair. En beide maken deze bedrijven snoepgoed in allerlei variaties. Ze staan hier ook op tafel. Hoe blijft zij innoveren en hoe blijft zij ondernemen? Dat gaan we straks horen. En vandaag ook in de Radiofabriek de eerste inspiratiesessie van Erik Klein-Nagelvoort. Wij gaan straks horen waar die over gaat. En in de studio tot slot nog Jordi Vrering. Hij is van BNO, beroepsorganisatie van Nederlandse ontwerpers en jurist. Wat betekent AI nu voor het ontwerpvak?
0: Weet wat er speelt. New Business Radio Live.
8: Thank you. En zoals gebruikelijk begin ik natuurlijk met mijn studiogast Charles Groenhuizen. Van harte welkom.
9: Dankjewel.
8: Ik vond het heel leuk om te horen dat jij zou gaan aanschuiven hier in deze uitzending. Want ja, we hadden het net eventjes buiten de uitzending om. Iedereen heeft actieve herinneringen aan dat ene moment wat in september 25 jaar geleden was. 9/11.
9: De aanslagen in New York, Washington, Pennsylvania. Ja, onvoorstelbaar.
8: Ja, voor jou begon overigens de carrière veel eerder. Hè? Want jij bent al sinds de jaren 70 eigenlijk als schrijvend journalist begonnen.
9: Ja, ik zit er bij 52ste jaar volgens mij.
8: 52 jaar. Ik heb hier nog staan het verhaal van de Remington schrijfmachine.
9: Ja, daar ging je ermee op pad. Zo'n kofferschrijfmachine. Die mijn kinderen vele jaren later eigenlijk op zolder terugvonden. En wat grappig, die kreeg ik nou ruzie. Maar van wie mocht het eerst de oude typemachine van dad, waarschijnlijk hebben ze gezegd, proberen. Maar wat ze niet lukte, is het papier erin te krijgen. Ze probeerden het vanaf de voorkant. Hey, je moet het zo, met die draaibeweging. Ja. Ik ken dat nog. En ze kregen hem er niet in, maar ze probeerden het aan de voorkant. En toen het uiteindelijk wel lukte, was de absolute sensatie aan het eind van de regel het belletje. Weten we dat nog?
8: Ping. Belletje, ja, ping. Nou, ik heb dus nog een typcursus gehad, inderdaad.
9: Ja, toch, Jordi? Ja.
8: Oh, iedereen steekt hier zijn hand op. Ja, dat is wel goed. Het belletje, ja.
9: En typex staat natuurlijk ook. Op een hotelkamer zat je dan een stukje voor de volkskant te tikken, ja.
8: Ja, en uiteindelijk, hoe ben je toen in de Verenigde Staten beland daar als correspondent?
9: Eigenlijk heel simpel gesolliciteerd. De goede H.J. Thomas, die sommige oudere luisteraars zich vast nog herinneren. De Big Dutchman heette die in Amerika. Die werd toen overgeplaatst naar Londen. Toen heb ik gesolliciteerd en ik werd het. En toen zijn we in 1986 voor een aantal jaren, ik en toen nog niet mijn vrouw, Karin, zijn we naar Amerika vertrokken.
8: En dat is uiteindelijk nog steeds het land waar je vaak terugkomt, waar je veel volgt, want jouw kinderen wonen daar nog.
9: 2 van de 3, 1 in Londen en 2, 1 in New York en 1 in San Francisco. Hoewel degene in San Francisco, onze dochter is dat, die, nou, ik weet niet of ze er nog officieel woont, maar die is digitale nomade. Dus die reist permanent de wereld rond. Ja. Maandje hier, maandje daar en van daaruit werken voor, ze werkt voor Airbnb. Ja.
8: Kijk, en hoe kijk je nu terug op hoe de Verenigde Staten eigenlijk nu in de wereld staat in het geopolitieke spectrum?
9: Ik vind het oprecht heel verdrietig. En ik maak er ook boos over. Maar wat ik verdrietig vind, is dat de idealen waar ik Amerika altijd zo voor heb bewonderd, en Amerikanen vooral ontzettend voor bewonderd heb. En dat heeft te maken ook met de onderwerpen die wij vanmiddag bespreken, met innovatie en inspiratie en let's do it. Ja. Het mooie slogan van
8: ondernemerschap.
9: Ondernemerschap. Maar ook voor mensen die helemaal geen ondernemer zijn. Maar er wordt nu zo ontzettend veel kapot gemaakt. Voor mensen die helemaal nergens mee te maken hebben en gewoon hun best proberen te doen. En ik zeg altijd, als je in je leven meer vijanden dan vrienden maakt, dan loopt het een keer verkeerd met je af. Dus ik voorspel, het loopt een keer verkeerd af met Trump. Misschien al op 3 november. Zijn de midterm elections, congresverkiezingen.
8: Ja, daar gaan we het zo over hebben. Uitgebreid.
9: Dat zou een tik op de neus kunnen zijn voor de Donald.
8: Donald komt zo meteen uitgebreid aan bod. Maar waar ik het ook nog over wil hebben, en hij ligt hier, is je nieuwe boek.
9: Ja.
8: Meiden volgen hun dromen, jongens hun hormonen.
9: Ja, jij noemde het net meisjes.
8: Meiden was het, hè? Meiden was het.
9: Grappig is, diezelfde dochter waar ik het net over had, Francine. Ja. Die zag op een gegeven moment die titel en ze zei, Dad, you can't do that. ze spreekt ook nog wel goed Nederlands. Ja. Dus het woord meisjes. En zei, ja, en dad, iemand van jouw leeftijd, en dan, dat kun je beter niet doen. Dus ik heb een meid ervan gemaakt.
8: Ja, nou.
9: En het zat gelijk.
8: Wij hebben hier een meid aan tafel.
10: Ja.
8: Heeft hij een goede stap gezet daarin?
10: Ja, ik vind van wel. Goede keuze. Okay.
8: Maar vertel even, want in dit boek heb je het over de apenrots wankelt. Met andere woorden, eigenlijk de manier waarop, waar we vandaan komen. Nou, ik zat laatst een reisprogramma te kijken. Ja. Dat is natuurlijk altijd leuk. En daar was iemand, een man en een vrouw waren een huis aan het verbouwen. Maar zij ging ook materialen houden, bouwmaterialen. Maar zij mocht de bouwmaterialen niet aanraken van de Grieken. Opvallende, toch? Ja. En toen zei mijn vriendin, ja, ik zou daar nooit willen wonen in dat land. Dat kan gewoon niet.
9: Ja, dat kan. Ja.
8: Maar het heeft alles met cultuur te maken natuurlijk.
9: Ja, het heeft dat is wat je zegt, wat zich nu in de Verenigde Staten afspeelt. Het is een land gebouwd op zelfvertrouwen en eigen initiatief en saamhorigheid. Ik heb altijd weer een ontroerend moment als ik aan het begin van een sportwedstrijd in Amerika en het volkslied wordt gezongen. Ik ga ook staan. Ik doe ook mijn hart op, mijn rechterhand op.
8: Voel je Amerika?
9: Op dat moment voor een deel wel. Ik ben gewoon Nederlander. Maar ik vind het altijd een ontroerend moment, omdat daar dan de voor- en de tegenstanders van het thuisclub beginnen vaak naar ijshockey. De Washington Capitals. Mm. Maar ook de tegenstanders stonden dan ook op. En die stonden broederlijk naast de fans van de tegenpartij. Niks, geen vakken waar hekken omheen staan enzovoort. En dat vond ik altijd zo mooi. En die saamhorigheid die je in zo'n sportwedstrijd gesymboliseerd ziet. Die wordt nu willens en wetens en met zichtbaar genoegen kapot gemaakt. Ik zeg het vrij sterk, maar ik bedoel het echt zo langzamerhand. Ik heb heel lang heb ik me ingehouden. Ze zeiden, ja Charles, het wordt een soort bananenrepubliek dat Amerika. En dan zei ik altijd, ho. Het is een van de oudste democratieën in de wereld. Markeert van alles aan, maar uiteindelijk. Maar het begint wel heel veel trekken nu van het bananenrepubliek te vertonen.
11: En heeft dat ook te maken met interesse voor de rest van de wereld? Vanuit Amerikanen die dus nu op Trump gestemd hebben.
9: Nou, de meeste Amerikanen zijn nu tegen de Iran-oorlog. Maar ze waren ook op goed moment tegen de Irak-oorlog en de Afghanistan-oorlog en de Vietnam-oorlog. En noem ze allemaal maar op. En dat zijn er nogal wat. Ja, voor een deel wel. Maar je kunt het ook vanaf een andere kant aanvliegen en zeggen, Trump zit in de problemen. En hij zit in de problemen. Als je naar de opiniepeilingen kijkt, doet het record slecht. Alleen Richard Nixon volgens mij heeft het nog slechter gedaan ooit. Tricky Dick ooit in schaamte het Witte Huis moeten verlaten.
11: Volgens mij zit hij nu op 36% ongeveer qua populariteit.
9: Ja, en is volgens sommigen nog lager. Dus dat betekent dat ook heel veel mensen die republikeins gestemd hebben, daar lees je ook veel over nu. Die nu zeggen, ja, maar hij heeft niet waargemaakt wat hij mij beloofde. Make America Great Again. Ja, niet voor mij.
11: Nee. We gaan het hebben over de midterms. Dat doen we in 1 minuut. Ik heb nog 1 vraag. En dat komt eigenlijk omdat we hier heel veel bedrijven spreken. En dan het ook hebben over de big tech bedrijven. En waarom bijvoorbeeld in Europa die big tech bedrijven niet gebleven zijn. Vertrokken zijn naar Silicon Valley. Kom je vaak op het Angelsaksische en het Rijnlands model. Mm-hmm. Het Angelsaksisch model is zoals het eigenlijk in de Verenigde Staten gaat. Ga lekker innoveren. En straks als het misgaat, dan gaan we aan wetsontwerpen werken. Hier is het andersom. Ja. Hoe kijk jij daarnaar?
9: Nou, ik heb wel behoorlijk veel vertrouwen in Europa ook gekregen. Ook sinds de gekkigheid van Trump. Ook in ons model. Er wordt wel vaak wat laatdunkend over gedaan van Europa. En er markeert ook wel van alles aan. Maar uiteindelijk zijn we een van de sterkste economieën in de wereld. En ook, we halen het niet bij Silicon Valley. De echte grote big tech jongens, dat weten we. De big five, Facebook, Apple, Google enzovoort. Dat zijn allemaal Amerikaanse bedrijven. Ook allemaal opgericht trouwens door mannen. Ik kom straks op het andere onderwerp nog. Ja. Dat is nog een ander verhaal. Maar ik zie in Europa ook hernieuwd. Ook zelfvertrouwen.
11: Zijn ze wakker?
9: Volgens mij zijn ze behoorlijk wakker geworden. Kijk ook naar de houding ten opzichte van de NAVO bijvoorbeeld. En we zijn minder nu dat we naar het grote Amerika opkijken. Sowieso kijken we er voor een deel niet meer naar op. En zijn heel erg bezig om onze eigen broek nu op te houden en dat te organiseren. Dus elk nadeel heeft zijn voordeel, zei de volksfilosoof al.
11: Precies, we gaan beginnen.
12: Shaping your business. Nieuw Business Radio Live.
11: Ja, want die midtermverkiezingen die gaan plaatsvinden op 3 november. En dat kan zomaar enorm effect hebben. Ook op onszelf hier. Maar ook op bedrijven natuurlijk in Europa en Nederland. Want wat als die democraten straks toch een meerderheid krijgen in het huis. Waar uiteindelijk Trump straks echt moet gaan dealen met deze mannen. Die misschien, vrouwen ook, die straks toch wel meer voor het zeggen krijgen.
9: Ja, en er is een mooie term voor. Een president die de meerderheid in het congres verliest. Dat is zeg maar hun Eerste en Tweede Kamer. Hè? Hij is van afgevaardigd in de Senaat. Als die daar de meerderheid verliest, dan wordt hij een lame duck genoemd. Dus het lamme eend.
11: Ja.
9: Een van de dingen die hij dan niet meer kan, die hij nu wel kan. Omdat hij steeds steun van zijn republikeinen krijgt. Is gewoon geld uitgeven aan gekkigheid. En dat kan hij dan niet meer. Dus dan moet hij gaan luisteren naar de democraten. En dat is in het leven van Donald Trump een hele lastige opgave.
11: Wordt vaak gezegd over de democraten. Ze leveren gewoon heel veel slechte kandidaten af de afgelopen jaren.
9: They never miss an opportunity to miss an opportunity.
11: Ja.
9: Ze hebben heel veel bijvoorbeeld Hillary Clinton was een excellent gekwalificeerde kandidaat. Lousy campaigner. Joe Biden weten we. En we hebben een hele stoet van op zich buitengewoon respectabele lieden. Maar gewoon geen goede campaigners. Die niet opkonden tegen mensen als Trump. Maar ook niet opkonden tegen mensen als Bill Clinton en Barack Obama. Dat zijn de toppers van de afgelopen 50 jaar.
11: En toch zou je zeggen van die 100 zetels die er zijn. 47 zetels gingen nog naar de Democraten. Dus het was net over het randje als het ware.
9: Ja, kijk, je kunt sowieso zeggen als je een beetje door je oogharen kijkt. De Republikeinen hebben nu die meerderheid als helder. Maar het is ook een 50-50 nation. En tegelijkertijd is het geen 50-50 nation. Je kunt het heel makkelijk zelf bekijken. Ga naar Gallup.com. Dat is een grote opiniepeiler van Amerika. Tik daar een willekeurig onderwerp in wat belangrijk is in Amerika. Dan praat je over inequality. Dan praat je over climate. Crime. Al dat soort abortus niet te vergeten. Een gigantisch onderwerp. Op al die onderwerpen, je zult het zien, is een meerderheid van Amerika progressief. Abortus is een mooi voorbeeld. En voor het homohuwelijk. Daar zijn ze heel lang vrij conservatief geweest. Als je daar nu naar kijkt, zijn ruime meerderheden voor een progressiever standpunt. In allerlei gradaties uiteraard. Amerika is in meerderheid geen rechtsland. Het is nu een land wat in meerderheid op Trump gestemd heeft. Ja, en ze hebben een meerderheid in het congres. Als je mensen naar individuele dingen vraagt die over hun eigen leven gaan. Want daar praat je over. Ergeren ze zich aan de verschillen tussen arm en rijk? Ja. Willen ze iets aan klimaat doen? Ja. Wil Trump dat? Nee. Dus die kloof wordt in mijn observatie, en dat is gewoon feitelijk onderbouwd, wordt steeds groter. Ze hebben geen toekomstverhaal.
11: Wat ik me ook afvraag, hoe kan je uiteindelijk een land laten besturen door een man die de 80 gepasseerd is?
9: Ja, nou ja, en een man. Een van de mooiste scènes van de afgelopen periode. Hij stond beschreven in een boek van onder andere mevrouw van de New York Times. Die beschreef hoe Trump met superglue plastic goudkleurige ornamenten in de Oval Office opplakt. En toen dacht ik, nou, dat kan bijna niet. Dat kan toch niet waar zijn? Tot een tijdje geleden, je hebt als de president gasten ontvangt, dan mogen er altijd een aantal journalisten mogen dan de Oval Office in, hè? Die wij in de tijd van Bill Clinton de Oral Office noemden, maar dat scheelde zijn. En dan mag je daar een paar minuten. Als destijds Balkenende de was, of nee, zwarte, ik ben er ook vaak geweest. En daar lag op het bureau van de president lag een tubetje superglue. Ik verzin het niet, het is gefotografeerd.
11: Yeah.
9: 3 keer raden wat het merk is van deze superglue. Crazy glue. Toepasselijk kan het niet.
11: Eigenlijk is hij waar Amerika voor stond in de jaren 70. In de zin van big chips.
9: Ja.
11: Ja, fastfood.
9: Dat is Amerika altijd natuurlijk geweest. Het is altijd met grote stappen goud thuis. En met grotere tegenstellingen. Maar wat zich nu voordoet. Ja. Dat je als president een vliegtuig van 400-500 miljoen cadeau laat doen. Alsof dat normaal is. En nu vandaag heeft hij zich weer voorgesteld dat een deel van zijn, een van zijn resorts, dat een soort nieuwe Camp David wordt, waar dan staatshoofden en zo ontvangen worden. Oh, en die staatshoofden mogen dan ook lid van die country club worden. Dat is bananenrepubliek gedrag. Dat is krankzinnig.
11: En dat is ook wat je steeds ziet ten opzichte van Europa. Importheffingen, te pas en te onpas, weer aanpassen. Canada hetzelfde verhaal. Daar zie je wel dat landen zich langzaam maar zeker beginnen te organiseren rondom de Verenigde Staten.
9: Ja, er worden natuurlijk voortdurend handelsverdragen over in de wereld gesloten. Precies. En dan kun je kijken van wie zit er daarin. Nou, daar zitten heel veel landen voortdurend in, maar Amerika niet meer. Maar het is toch wel knap dat als je als president van Amerika in de top 5 van vriendelijkste volken ter wereld, daar zitten de Canadezen in volgens mij. En daar zitten bijvoorbeeld de Denen in. Wat een lieve mensen. Even heel dat je daar dus godgloeiende daar ruzie mee gaat maken. Dan ben je bijvoorbeeld heel simpel de Canadezen. Canadees hout. Mensen die Amerika een beetje kennen weten, alle huizen in Amerika worden in hout gebouwd. Betonnen onderbak en een houtskelet erbovenop. Ik heb niet anders dan een houtskelet in Amerika gewoond. Dat hout komt voor een heel groot deel uit Canada. De bouw ligt op zijn gat op het moment dat hout. Dat soort dingen denk je van, pick your battles. Maak vrienden geen vijanden.
11: En nu even dichter bij huis. Elke dag merken wij het op het moment dat we brandstof tanken of dat we aan het ondernemen zijn.
9: Ja. Nou ja, de Amerikanen ook.
11: Had je van tevoren gedacht dat dat zoveel effect zou kunnen hebben op de manier waarop hij zijn tweede termijn bestuurt eigenlijk?
9: Nee, nou, ik weet niet of jullie mijn Amerika-deskundigen noemen. Zet het alsjeblieft tussen aanhalingstekens. Want ik had dit niet. Er zijn wel mensen die zeggen, ik sprak Rob de Wijk van de week. Zo, ja hoor, dat had ik allemaal voorzien. Nou, dat is heel knap van Rob. Ik zeg, Rob, ik niet. Niet in deze heftigheid. Niet in deze schaamteloosheid. Ik dacht dat toch ergens deep down ook bij Donald Trump nog wel een soort gevoel voor fatsoen zit. En daar heb ik mij in vergist.
11: Dan toch een beetje de hoop. Stel je nu voor dat de Democraten straks in de midterms gaan winnen. Krijgen we dan meer gebalanceerde Trump te zien? Of gaat hij overal dwars doorheen? Of gaat hij het aanvechten?
9: Gaat hij sowieso proberen om te beginnen. Een van de eerste dingen die ze doen is Trump impeachen. Aanklagen. En een aantal mensen om hem heen. Die zich verrijkt hebben en de zaak hebben belazerd. Enzovoort. Dat ligt allemaal klaar. Dat is een van de eerste dingen die zal gebeuren. Ik vind dat betreurenswaardig. Ik denk van, ga God, hoe je het land regeren alsjeblieft. In plaats van weer ruzie te maken en te kijken of je de president eruit kunt duwen. Wat ze niet gaat lukken, denk ik. Er komt een meer gebalanceerd verhaal. En naar Europa toe en naar ondernemers toe. Je mag toch hopen dat het een klein beetje stabieler en voorspelbaarder wordt. Daar houden ondernemers van.
11: Zullen we vragen, Leontien, wat merk jij ervan als ondernemer?
10: Ja, heel veel. Wij deden veel zaken met Amerika. En eigenlijk toen die tarieven van links naar rechts schoten, ja, werden veel leveringen stopgezet, orders stopgezet, omdat het gewoon niet te voorzien was. Ja. Komt dit product straks met 10% binnen of komt dit product straks met 50% binnen?
9: Ja.
10: En dat risico is dan voor veel van onze klanten op dat moment te groot.
11: En wat heb je daar als bedrijf snel op geanticipeerd? Ben je andere wegen gaan vinden om te kunnen inkopen op andere plekken?
10: Nou, in mijn geval ging het dan met name om de verkoop. Dus je gaat toch wel kijken naar andere markten. En ook eigenlijk binnen de bestaande markt. We doen ook veel in Europa. Hoe kunnen we met innovaties aan de producten zelf daar een nieuw publiek en een nieuwe doelgroep voor vinden? Omdat we toch al wel snel merkten dat dat in Amerika zo wisselvallig en wispelturig zou blijven. Dat ik daar niet op kon gaan wachten. Nee.
9: Kijk, ondernemers houden van onzekerheid en risico's nemen. Dat is de kern van het vak. Maar niet op een manier die zij nu beschrijft.
11: Nee.
9: Dat je in de voorwaarden enzovoort. En Trump die past dat ook eenzijdig aan. En die zegt van 75%. Nou nee, weet je wat, doe maar 50. En ja, uiteindelijk wordt het 10. Maar daar kun je als ondernemer...
11: Het is veranderlijk als het weer toch eigenlijk.
10: Ja.
9: En dat kun je ondernemers niet aandoen, ja, zoals zij en vele anderen.
11: Jordi, jij bent toen je jurist.
13: Ja, klopt. Ja.
11: Wat merk je eigenlijk van deze hele gebeurtenis?
13: Ik merk wel in de ontwerpsector wel een bepaalde voorzichtigheid inderdaad. Om nu met de Verenigde Staten ook zaken te doen, zeker. Ja.
11: Goed.
13: Ja.
11: We gaan verder met het programma. We gaan het over echt ondernemen hebben.
12: Weet wat er speelt. New Business Radio Live.
11: Ja, en jij hoorde er net al eventjes. Leontien Wegenwijs, zij is van Petrovic en Smith & Sinclair. Mede-eigenaar moet ik inmiddels zeggen, van beide bedrijven. Kan je iets vertellen over de omvang van deze bedrijf?
10: Nou, het zijn beide eigenlijk kleine bedrijven. Tot een aantal maanden geleden hadden we een team van 3 personen. Ook omdat we veel zaken hebben uitbesteed. En we zijn nu bezig om de gehele productie naar Hongarije te verplaatsen. Waardoor er nu op in Nederland heb ik eigenlijk geen personeel meer. En geen kantoor.
11: Ja, dat kan je natuurlijk invullen. Is dat puur het kostenplaatje?
10: Ja en nee. Het is met name omdat we al een groot deel van de producten werden in Hongarije geproduceerd. We werkten hier in Nederland samen met een partij die helaas vorig jaar failliet is gegaan. Toen hebben we een deel zelf kunnen oppakken van de productie. Maar ja, met de hand wordt dat erg lastig. Ja. Dus dit was eigenlijk een hele logische stap. En dat haakt eigenlijk ook weer een beetje aan bij de omzet van de candy sticks die we in Amerika zijn verloren. Dat we ook met die fabriek, want daar werden dus de candy sticks.
11: De candy sticks, en dat zijn, die heb je hier liggen.
10: Ja, die heb ik
11: dat,
10: hier liggen.
11: Dat zijn in allerlei kleuren en die stop je, die leg je bij de koffie.
10: Ja, dat is wel heel grappig. Hier in Europa, wij gebruiken ze voor in de koffie en thee. Om in de plaats van een suikerklontje. Ja. Maar in Amerika ligt dit in de snoepwinkel. En wordt het zo van het stokje afgeknaagd.
11: Goed voor je tanden ook, denk ik.
10: Ja.
9: Ja, deze ouders die zeggen van liever niet. Maar,
10: ja, het is een hele andere gebruikstoepassing.
9: Ja.
11: Wat ik wel bijzonder vind, Petrovic, om het eerste bedrijf even te noemen. De roots lagen niet in het buitenland, maar gewoon in het hartje van Amsterdam. 1903,
10: ja. Meneer Ilja Petrovic vanuit wat nu Servië is. Een opleiding in Zuid-Frankrijk gedaan voor patisserie, confiserie. En die is zijn eigen bedrijf in de Jordaan in Amsterdam begonnen. Er zit nog steeds een tegel in de muur. Suikerwerkenfabriek Petrovic. En daar is hij begonnen met de productie van zijn, wat wij nu fondant en padofrie noemen.
11: En hoe is dit op jouw pad gekomen als ondernemer? Ben je eigenlijk van origine al ondernemer geweest? Of is dat gaandeweg ontstaan? Hoe ging dat?
10: Mijn vader heeft het bedrijf Petrovic eind jaren 70, begin jaren 80 overgenomen. Er zijn natuurlijk sinds 1903, dus het is niet oorspronkelijk mijn familie. Vele eigenaren geweest. Mijn vader heeft dat in eind jaren 70, begin jaren 80 overgenomen. En ik ben daar in 2009 komen werken.
11: Wat zijn nou de elementen die je als ondernemer van je vader hebt meegekregen?
10: Heel erg op de relatie. Zowel met de klanten als de leverancier. Onderaan de streep kan je nog zo'n goed product, nog zo'n goede prijs hebben. Mensen moeten het je ook wel echt gunnen. En het fijn vinden om zaken met je te doen.
9: Vrienden maken, ik had het er net over.
10: Ja, vrienden maken inderdaad, ja. En weinig vijanden.
9: Ja.
11: Weinig vijanden, AI, er wordt eigenlijk ook van gezegd. Het is de mens die toch leading blijft.
10: Absoluut. Ik denk dat AI heel behulpzaam kan zijn. Maar uiteindelijk moeten we het toch met elkaar doen.
11: Nu ben jij een medebestuurder, mede-aandeelhouder geworden van het bedrijf. Maar wat doet dat persoonlijk met je?
10: Ja, je bent gewoon eigenlijk in mijn geval dan 24/7 daarmee bezig. Je staat op met het alles van het bedrijf. Je gaat ermee naar bed. Helemaal natuurlijk met internationale contacten. Of het nou Australië of Amerika is. Je moet ook een beetje door de tijdzone slaveren. Dus soms zit je om 10:00 s'avonds nog te bellen met iemand in Amerika. En heb je de volgende ochtend om 6:00, 7:00 een call gepland met Japan of Australië. En ik denk dat dat het voor mij wel ook interessant maakt. Juist het internationale karakter.
11: Wat is voor jou dan het moment dat je ook denkt van oké, dit is mijn stip op de horizon. En die heb ik zelf bedacht.
10: Ja, ik denk dat mijn stip eigenlijk in de afgelopen jaren wel een beetje is gaan schuiven. Ook door we toch in een wat onrustigere wereld leven op het moment. Dus je moet je stip eigenlijk constant wel aanpassen. Uiteindelijk, voor mij persoonlijk, is gewoon eigenlijk altijd het doel om gewoon producten op de markt te brengen. Die mensen of gewoon hartstikke leuk vinden, die bijdragen. Met name met Smith & Sinclair. Het is fun. Het is echt een beetje...
11: Wat, kan je daar iets over vertellen? Want wat ja, zie je allerlei producten hier
10: ja,
11: staan?
10: Ja, Smith & Sinclair is een merk wat eigenlijk een beetje ons... wat wij in de kindertijd, hè, snoepjes, je ging naar de snoepjeswinkel toe. Een beetje samenbrengen met guilty pleasures van het volwassen leven. Dus drank. dus daar zit een lijn in van cocktailgummies. Dus het zijn eigenlijk een soort winegums, maar helemaal geïnspireerd op cocktails. Dus een gin tonic, we hebben whisky sour, pornstar martini. Dus eigenlijk ja, echt gewoon lekker ouderwets snoepen, maar dan voor volwassenen.
11: Dan gaat de productie naar Hongarije. Dan heb je natuurlijk hier mensen in Nederland rondlopen. Hoe viel die boodschap?
10: Gelukkig heel goed. Door alle ontwikkelingen, met name ook met Amerika, was het bedrijf zelf ook wel in wat zwaarder weer terechtgekomen. Waardoor ik denk dat deze uiteindelijke stap en die knoop die ik echt wel met heel veel pijn in mijn hart heb moeten maken of doorhakken. Was daar wel begrip voor. En ik heb daar uitgebreid de tijd voor genomen. Om ook iedereen de kans te geven om op zoek te gaan naar iets anders. En dus gelukkig is dat een hele, zowel voor mij als voor de medewerkers, wel een zachte landing geworden.
11: Maar dat is druk die jij als ondernemer op je schouders hebt. Die last. Hoe ga je daarmee om? Want ik bedoel, ja, voor hetzelfde loopt het verkeerd af.
10: Ja, toch gewoon er doorheen. En ik denk als jij met de juiste intenties en de beste intenties en de mensen ook betrekt bij waarom je een bepaalde keuze moet maken. Dat is het enige wat je kan doen. En natuurlijk had ik in een situatie terecht kunnen komen waarin daar geen begrip was. Of waarin dat een hele vervelende situatie had kunnen worden. Dus ik denk dat ik dat toch dan op de juiste manier uiteindelijk heb aangepakt. Waardoor dat zo is afgelopen.
9: Hoeveelste vrouwelijke ondernemers zitten in jouw familie?
10: Mijn moeder had het bedrijf samen met mijn vader. Dus en ik.
9: Ja. Nee, want je bent natuurlijk een prachtig voorbeeld van wat ik ook in mijn boek beschrijf over succesvolle vrouwen. En er zijn er steeds meer van. Ik heb dus opgezocht. Ik gaf gisteravond een lezing ergens heel diep in Brabant voor twee vrouwennetwerken. Een zaal vol vrouwen. Ik was de enige man in de zaal. En als ik jouw verhaal hoor, dan sluit dat zo aan. En ik heb het opgezocht. 38% van ondernemers in Nederland is nu vrouw. Dat is nog nooit zo hoog geweest.
10: Ja.
9: Dat was 30, 40 jaar geleden was het 15 of 20 of op een 10% nog wat verder terug. Die revolutie die nu gaande is. En als we praten over somberheid in de wereld. En dat kan over AI zijn of het kan over Trump zijn enzovoort. De kracht die hierachter zit en onder zit. En die is voor een deel onzichtbaar. Hè? Want wie valt er nou op wat jij doet? Of een andere individuele ondernemer. Maar als je die kracht samen bundelt. Samen balt voor een samenleving. Dan is er een onvoorstelbare. Nou, in mijn observatie. Een ongelooflijke revolutie is te gaan. En zij, jij bent een heel klein radertje. In dat grote nieuwe bouwwerk. En dat is onvoorstelbaar.
11: Heb je ook,
9: van deel optimistisch.
11: Heb je ook uitgezocht hoe bijvoorbeeld beslissingen tot stand komen. Man versus vrouw
9: ja,
11: in een bedrijf.
9: Het zijn statistieken natuurlijk, het is altijd gemiddelde. Je moet een beetje door je oogharen kijken en je generaliseert. En doe je mensen ook mee tekort. Maar gemiddeld doen vrouwen dat beter. En dat kun je, ligt ook van jullie hersenstructuur. Jullie hebben bijvoorbeeld meer verbindingen van links naar rechts tussen hersenhelften. En wij mannen zitten een beetje te peuteren binnen die hersenhelften.
11: Maar is het ook niet zo dat mannen soms gewoon maar gaan bewegen en dan...
9: Dat heeft ook voordelen.
11: Halverwege toch sneuvelen, bij wijze van spreken.
9: Ja, nou, gemiddeld doen vrouwen het beter, met name ook
11: meer doordacht.
9: Op de soft skills en minder grote risico's. Dat kan ook een nadeel zijn. Ik hoor bijvoorbeeld uit de medische wereld nog alles, dat is natuurlijk totaal gefeminiseerd nu. Dat mannen wel eens zeggen, meestal wordt het door mannen wel gezegd, oh, een enkele keer vrouwen ook wel. Ja, zo'n kippenhok. En even overdreven, maar die vrouwen zitten nog te overleggen en patiënt intussen overleden. Ik overdrijf, hè. Maar dat een soort cultuur is. Ik sprak een hoogleraar van Maxima Center die veel promovendi had. Die heeft gewoon met al die jongens eruit geknald. En zei, ik word knettergek van die gozers. Ze doen gewoon hun werk niet. Ja, nee, we hadden een feestje. Dan heeft hij een tijdje met alleen maar vrouwen gewerkt. En zei, Charles, dat werkte dus ook niet. Want dat werd een beetje dat kippenhok.
11: Hou je daar zelf ook
10: gekeken?
11: Nee, maar het is meer zo dat ik vind het een goede aangeving in dit geval. Van, hou je dat zelf in de gaten binnen je bedrijf, dat het in balans blijft, bijvoorbeeld?
9: Geen kippenhok. Nou,
10: ik heb eerlijk gezegd eigenlijk altijd vrouwen bij mij in dienst gehad. Dat was ook van oudsher al een beetje zo. Mijn vader had ook allemaal vrouwen in die...
11: Beetje als de meisjes van Verkade.
10: Nou,
11: ook.
10: Misschien wel, ja. Nou,
9: die stonden aan de machine en zij is de baas.
11: Ja. Oké, misschien dat het...
9: Want bij
11: dat
9: die meisjes anonu, van Verkade waren mannen de baas.
11: Ja. Maar goed, dat werkt prima en dat is ook helemaal goed. Maar hoe zie je dat om je heen? Bijvoorbeeld in je vriendenkring. Is het ook zo dat daar veel meer vrouwen aan het ondernemen zijn?
10: Als ik kijk naar mijn vriendinnen en om mij heen, dan hebben we echt een aantal zelfstandig ondernemers of die gewoon echt een hoge positie bij een corporate bekleden. Dus als ik in mijn directe omgeving kijk, ben ik geen uitzondering.
9: Nou, kijk naar het aantal vrouwelijke CEO's bij grote ondernemingen in Nederland nu. Bijvoorbeeld een van onze grootbanken voor het eerst, ABN AMRO. Dat is nooit eerder gebeurd. En bijvoorbeeld de Europese Commissie, Europees Parlement, Europese Ahold. Bank, allemaal vrouwen. Ahold, NS. Nee, NS niet. Schiphol, sorry. En KLM. Het gaat maar door. En dat is geleken met 30, 40 jaar geleden. Daar zit die revolutie. Ik vraag aan zalen wel eens, als ik verhalen hou. Ben je het met me eens als ik zeg dat vrouwen hebben in de afgelopen 100 jaar meer bereikt dan in de 100 eeuwen daarvoor? En dan zei ik nooit, dus soms zit een beetje aan te kijken van, ja, je bent gelijk, Charles. En eigenlijk hetzelfde, ja, af en toe een dappere ruitjesbroek op de achterste rij die dan opstaat. En nou, meneer Groenhuis. Maar uiteindelijk is eigenlijk zo'n hele zaal ook gisteravond. Ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. Maar mensen denken er, valt mij op, vaak niet in die termen over na. Die horen jouw verhalen. Maar in zijn samenhang, dat heb ik ook in het boek geprobeerd, om het in die samenhang neer te zetten. En dan is er echt ontzettend van aan de hand.
11: Ik zou zeggen, blijf vooral lekker zitten. Maar nu eventjes niet, want we gaan naar het volgende.
14: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf? Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. New Business Radio Live voor Business Shapers.
11: Ja, vandaag is eigenlijk wel een bijzonder moment, want we gaan straks hier achter in de lounge gaan we genieten van een inspiratiesessie. Allereerst, dat is al mooi, inmiddels druppelen de gasten ook binnen. En die wordt gegeven door niemand minder dan Erik Nagelvoort. Hij is van Bluefield Agency en ook nog eens een keer de voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond. Ik zag je laatst nog op de tribune zitten. Ja. Als je de hockeywedstrijd gekeken hebt.
13: WK.
11: WK, precies. Ja. Die inspiratiesessie, ja, dat is wel leuk. Want ik weet niet precies hoe lang het geleden is. Maar je hebt hier ook, hè, op de plek waar Charles nu zit, heb jij bij mij gezeten. Was je net terug van een handelsmissie naar China.
13: Ja.
11: En jij viel van de ene in de andere verbazing.
13: Ja. Ja, waar ik vandaag over ga hebben is niet zozeer. Want ik heb hier in Amerika gestudeerd. En ik had hetzelfde als Charles eigenlijk. Dat ik heb het land heel hoog zitten en nu is dat wat minder. Maar ik ben naar China gegaan om te kijken van, waar komt die snelheid vandaan? Die snelheid van ondernemen. En dan tegelijkertijd een boek gelezen van Pascal Koppens. Die de cultuur van China duidde. En toen ben ik met dat oog naar Chinese ondernemingen gaan luisteren en kijken. En waar komt die snelheid vandaan? Een aantal dingen die ga ik vandaag vertellen. Zoals bijvoorbeeld dat Chinese bedrijven zijn heel erg bottom-up georganiseerd. Dus heel weinig lagen. En daar komt een van de redenen waar die snelheid vandaan komt.
9: Je zou denken dat het autoritair georganiseerd is, maar je zegt dus van niet.
13: Ja, dus je ziet dat dus vanuit Beijing is het top-down.
15: met 10 richtlijnen. En daar moeten al die bedrijven aan voldoen. Met subsidies en alle dingen.
11: Ja, want dat is natuurlijk al algemeen bekend. Heel veel staatssteun.
15: Ja, maar aan de onderkant. Dus 60% van China is geprivatiseerd. En die bedrijven die werken heel erg bottom-up. Dus daar zitten. En wat ze ook heel erg doen is ecosysteem denken. Dus ze denken altijd vanuit een domein of een keten. Maar de Amerikanen bijvoorbeeld, als je over het onderwerp AI hebt, vond ik fascinerend. Amerikanen denken heel erg vanuit technologie. Chinezen denken, welk probleem heb ik en hoe gaat technologie daarbij helpen? En welke bedrijven moet ik dan bij elkaar opstapelen om dat probleem echt op te lossen? Een ander ding wat me opviel in China was dat ze heel erg competitief zijn. Dus dat ze wat bijvoorbeeld Huawei heeft gedaan. Huawei stond onder zware druk, hè, en vanwege de security lekken en dergelijke. En toen heeft de CEO gezegd, wacht even, we gaan 2 teams neerzetten van 200 man. Ga jij het nieuwe iOS ontwikkelen voor die nieuwe telefoon? En die 2 teams, die zijn gewoon parallel dat ding gaan ontwerpen. En hebben ze gewoon de beste gekozen. En hebben ze tegen dat team nummer 2 gezegd van, we gaan jullie niet ontslaan. De volgende zijn jullie misschien de winnaar. Dus als je ziet waar snelheid vandaan komt, vond ik fascinerend om te zien hoe die Chinezen werken. Dus een hele andere lens die ik heb gezien op China. En waarvan ik denk van, ik ben met jou eens, Charles, dat we een prachtig continent hebben. En waar kunnen we nou als Europeanen van leren?
11: Maar dat is zo fascinerend eigenlijk op zich ook wel. Dat je, als je kijkt hoe de Europese politiek kijkt naar China, we kunnen niet met, maar we kunnen ook niet zonder. Dat is toch heel veel achterdocht ook.
15: Ja, zeker. Dus een van de gesprekken met de ambassade natuurlijk gehad. Ik heb ook met de overheid in Beijing gesproken. Met de lokale overheid. En wat je daar ziet is dat zij eigenlijk hetzelfde hebben. Zij zitten daar natuurlijk ook mee. Want zij hebben het Amerika tegenover hun staan. Wat zij willen is exporteren. Alleen de Amerikanen zeggen, we gaan ze reguleren, hè, liefst. Hè, dus indammen. Want dan kunnen we onze eigen producten naar voren pushen. En dan zitten wij tussen met regels, hè, in Europa. En dat is eigenlijk wat een professor mee die zei, gefeliciteerd jongens. Amerika heeft technologie, China ook en wij hebben de regels. En dat is een beetje te gechargeerd natuurlijk. Want we hebben heel veel mooie innovatie in Europa. En de vraag is, hoe breng je dat op schaal? En toen dacht ik, ik leer veel van die Chinezen. Want als je daar ook in Europa als een ecosysteem, echt als ondernemingen en overheid met elkaar in een kamer zou samenwerken, wat de Chinezen echt doen. Dus wat ik in Beijing E-Town zag. Je zag iemand vanuit de overheid, een paar ondernemers, mensen vanuit banken. En die zaten met elkaar te praten over.
11: Ja, want de ecosystemen zijn er wel. Alleen daar ontbreekt dus die schakel met de overheid.
9: Het is interessant wat jij zegt. Kijk, jij kijkt naar die systemen, de economie en hoe het georganiseerd is. Mijn boek gaat over gedrag. Welke keuzes maken mensen in hun gewone leven? Over onderwijs, over huisvesting, over wel of geen kinderen krijgen, gezinnen.
15: Ja.
9: China, maar ook Japan en Zuid-Korea gaan deze eeuw nog in bevolking halveren.
15: Ja.
9: Halveren.
11: Ja, dat is enorm.
9: Dus dan denk ik, ja, maar dat is 2100. Ja, maar in 2050 is het volop gaande. Het is nu, as we speak, is het aan de gang.
15: Ja.
9: In Zuid-Korea worden echt noodmaatregelen genomen in vredesnaam meer kinderen. En dat is dus, kijk, als wij zouden besluiten met z'n allen, we gaan nu echt de klimaatcrisis aanpakken. Dat kan. We hebben geld, we hebben technologie. Dit pak je niet aan. Je kunt niet tegen vrouwen, ook niet hier in Nederland of in Oost-Europa, waar de krim 40% zal zijn. Als gevolg mede van gedrag van mannen. En vooral vrouwen. De pil heeft daar, technologie heeft daar een enorme rol. Medische technologie heeft daar een enorme rol gespeeld. Maar het verbaast mij dat bij alle verhalen die ik over Azië hoor. En ik hoor ze en ik snap ze. Dat deze onderstroom die daar is. En niet te stoppen is. Hè? Demografie, dat is leuk aan demografie. Dat gaat door. Je kunt regeringen veranderen. En Trump veranderen en wegsturen. Dit gaat door.
11: Ja. Maar je kan ervoor.
15: Dat zie je hier een van de redenen waarom zij op zo sterk op technologie en AI investeren.
9: Ja, en internationaal bezig.
15: En want
9: zij zijn voorbereid op dit tijdperk.
15: Juist, zij weten, ze hebben, als je kijkt hoeveel werkloze jongeren in China rondlopen, studeren miljoenen data scientists en programmeurs af per jaar. Maar die komen niet aan een baan.
9: Maar wat nog
15: en die zitten in een zolderkamertje te verpieteren achter hun social. Dus wat wij op kleine schaal hebben, hebben zij op big scale. Dus precies
9: en
15: wat
9: en
15: jij
9: dan
15: zegt.
9: Zie je het vooral bij mannen, want jij zegt ze zijn werkloos. Ja. Heel veel van die mannen zijn ook seksloos.
15: Ja.
9: Die komen niet aan de vrouw. Er worden nu door de overheid huwelijksmarkten georganiseerd. Ja. Er was een professor, het is niet uitgevoerd, die heeft voorgesteld, vooral voor het platteland, vrouwen mogen voortaan met twee mannen trouwen. Dan ben je twee van die koos kansloos kwijt. Dat is niet gebeurd. Maar het probleem wat daarachter vandaan komt, want dan praat je op de muur, is er nog genoeg innovatie? Is er nog genoeg belastinggeld? Want als, als er zo weinig nieuwe mensen zijn, dan krijg je minder belasting binnen. En dat is een onderstroom van verandering die even revolutionair is als de dingen die ik
15: en dat zie je dus ongelooflijk. Dat zie je Beijing dus goed op ingrijpen. Hè? Dus wat je ziet is, ze hebben van 10 van die dingen benoemd.
9: Ja.
15: Die we waar we op moeten ingrijpen. En het grappige is, als je dan kijkt hoe je als ondernemer gepusht wordt om ook in die richting in China. Ik vind ook van alles van deze... Hè, van
11: ja, want we kunnen er nog heel lang over doorpraten. Ja. Maar we moeten Jordi ook nog aan het woord laten zometeen. Ja. Maak even die ding af. Ja, precies.
15: In Nederland krijgen we subsidie. Als ondernemer, als je dat zou willen. Dan moet ik het verantwoorden aan het eind van dit jaar of de maand. Als die subsidie is afgerond, whatever. In China krijg je ook die subsidie. Maar daar heb je ook een stick. En je hebt een carrot en een stick. Dus daar zeggen ze 3 strikes out. En als je niet voldoet aan die duurzaamheidsnorm bijvoorbeeld. Want zij willen ook duurzaamheid. Ondanks dat ze nog steeds kolencentrale en dergelijke hebben. Normen voldoen. Na 3 jaar, als je niet voldoet als ondernemer, ben je eruit.
11: Je daar ook niet mee in.
15: Nee, en ik zeg niet dat we dat moeten doen in Europa. Maar ik zeg wel, we kunnen wel een andere carrot en stick met elkaar bedenken. Om in dat domein met elkaar vooruit te komen.
9: En de machteloosheid van de Chinese overheid is nu dat wat ik beschrijf. En anderen beschreven hebben, maar goed, staat ook in mijn boek. Dat ze daar dus eigenlijk geen invloed op hebben.
15: Ja.
9: Dat ze zijn een totalitair systeem. De communistische partij enzovoort. En ook veel kapitalisme uiteraard. Maar hier kunnen ze eigenlijk geen
11: En het is echt een onderwerp waar we echt uren nog over kunnen doorpraten. Dus ik wil voor nu je bedanken. Jij gaat vandaag hier verder over praten in de lounge. Met de inspiratiesessie.
16: Listen today. Lead Tomorrow. New Business Radio Live.
11: En eigenlijk de studiogast die we eigenlijk ook al wel gehoord hebben. Jordi Vreeling, je bent jurist. Maar ook hier namens de beroepsorganisatie van Nederlandse ontwerpers. Want het is een branchenetwerk. Langebaardring. Je verbindt de ontwerpers aan onderwijs, aan opdrachtgevers enzovoort. Maar de vraag is natuurlijk, hoe is het met die ontwerpers over een paar jaar? Worden ze weggeconcurreerd door AI wel of niet? En langzaam maar zeker zie je ook overal door de AI Act en allerlei andere wetgeving dat ze beschermd gaan worden. Dat geldt ook voor muzikanten. Mm-hmm. Maar dan toch eventjes, hoe is het met de staat van de ontwerpers in Nederland?
13: Nou, eigenlijk wel goed. En het begint natuurlijk wel bij de vraag, wat is überhaupt een ontwerper? Waar hebben we het dan eigenlijk over? Hè? Want dan denk je al heel gauw natuurlijk aan een eindproduct. Wat ook vaak hetgene is wat ontwerpers tot stand brengen. Zoals een bank of een stoel of een mooi interieur of een logo of noem maar op. Maar vaak het ontwerpen waar echt de meerwaarde in zit, dan zie je toch wel, dat zien we ook heel erg binnen onze leden, is toch wel een bepaald denkproces. En dat is een proces waarin onderzocht wordt, dingen bevraagd worden, getest worden, noem maar op. En heel veel creativiteit in zit. En dat blijft toch wel, dat merk ik toch, iets anders dan AI. En zeker de basic AI middelen die een logische voorspelling doen op basis van vaste data en vaste patronen.
11: Maar zie je dat ze zich anders positioneren?
13: En we zien ook zeker wel verandering in de markt ook wat dat betreft. Ook zeker wel omdat de perceptie blijft natuurlijk heel gauw van zo'n logo, dat maak je wel even in 3 minuten. En zeker nu met AI. Maar dan merk je inderdaad dat voor het ontwerper steeds belangrijker wordt om ook dat denkproces uit te leggen. En daar een opdrachtgever ook in mee te nemen. En tegelijkertijd ook niet weglopen voor de realiteit. Dat is dat AI natuurlijk heel snel dingen kan genereren en maken. En daar als ontwerper ook mee omzien te gaan. En nou ja, goed, vanuit onze vereniging is dat ook iets waar ik me de laatste jaren hard voor gemaakt heb. En afgelopen zomer hebben we ook richtlijnen gelanceerd. Zodat een ontwerper ook op een verantwoorde manier, compliant ook aan de wet en regelgeving die er op dit moment is, AI kan gebruiken binnen dat ontwerpproces.
11: Dus daar kan het wel, maar daar heb je wel al nu de afkadering uiteindelijk ingezet.
9: Ja. Nou, kijk, als je naar de geschiedenis kijkt, dan dat is goed nieuws. Het goede nieuws uit de geschiedenis is dat bij grote technologische veranderingen onveranderlijk altijd is een rampspoed voorspeld. Een van de beroemdste is uiteraard het uitvinden van de stoommachine.
11: Ja.
9: 200 jaar geleden. Rampspoed voorspeld, want dat zou de thuisindustrie voor met spinnenwielen enzovoort. En met name in Engeland toen zou dat om zeep helpen. En dat is ook gebeurd. En heel veel ellende met fabrieken enzovoort. Maar uiteindelijk, het feit dat wij hier nu voor een deel in katoen gekleed zitten, hebben we aan de stoommachine van toen te danken. Die katoenindustrie werd niet kleiner. Er kwam geen werkloosheid. Het omgekeerde gebeurde. Het explodeerde. 30 jaar geleden over internet. Ach, al die PTT-loketbeambten en iedereen die werkloos worden. Ja, en wat zien we nu 30 jaar later? Een gigantisch tekort op de arbeidsmarkt. Het aantal banen wat verdwijnt is enorm. Het aantal functies wat verdwijnt, en dat zal ook bij jullie zijn, is groot. Maar het aantal banen wat terugkomt zal uiteindelijk
11: veel groter.
9: Mijn drie kinderen, 34, 32, 30, werken alle drie in banen die 20 jaar geleden niet bestonden. En voor een deel werken ze bij bedrijven die niet bestonden. Airbnb, een energieinvesteerder in Londen. Onze jongste zoon werkt bij Pepsi. Dat is een oude bedrijf, maar hij doet daar online marketeer. Hun functies bestonden niet. En dat zul je in jullie wereld, dat kunnen we nou nog niet verzinnen. Hè? We kunnen nu niet verzinnen wat in jouw industrie of in jouw industrie over 20 of 30 jaar de banen zijn. Maar als de geschiedenis... Ze zeggen wel eens, de geschiedenis herhaalt zich niet, maar rijmt wel. Als de geschiedenis nu ook weer rijmt, zullen we dat gaan zien.
11: Dat is wel goed nieuws eigenlijk, kan je stellen toch? Maar je ziet ook, het zijn natuurlijk golfbewegingen. De nieuwe innovatie neemt de overhand, maar langzaam maar zeker komt het tot andere inzichten. En gaat het in één keer hand in hand door, ontwikkelt het zich weer verder. Hoe is dat bij ontwerpers op dit moment? Zijn zij vindingrijk en zie je daar al nieuwe tekenen van?
13: De ontwerpsector is de meest vindingrijke en wat dat betreft ook zeker als katalysator van onze economie een van de belangrijkste sectoren. Eigenlijk elke organisatie waar je naar kijkt, daar zit op de een of andere manier wel ontwerp in verweven. En dus absoluut, het is een hele vindingrijke en slimme sector wat dat betreft. En het enige is wel zo, is dat de techniek nu heel erg snel gaat. En dat betekent dat er moet nog wel tijd zijn om het een en ander in te halen inderdaad. En ook weer nieuwe dingen te ontwikkelen.
11: En hoe ondersteunen jullie daar de ontwerpers bij als branchevereniging?
13: We zijn al 3 jaar geleden begonnen met het oprichten van specifieke werkgroepen. Waarin leden ook elkaar goed kunnen motiveren en stimuleren om met de nieuwe ontwikkelingen aan de slag te gaan. We hebben richtlijnen ontwikkeld. We spreken er veel over. En wat we ook wel echt proberen te doen is zeker onze leden ook een signaal te geven naar een opdrachtgever. Ze kunnen nu met richtlijnen werken, met kaders. En we merken ook wel dat opdrachtgevers dat signaal ook wel nodig hebben. Een soort

0: Ja. Dat is een HBO-opleiding. En daar, ik betrapte me laatst op dat ik naar die kids stond te kijken. Ik denk, wat is jullie toekomst? Ik ben dus uiteindelijk bazaal optimistisch, maar of...
1: Ik ken het gebouw van binnen overigens. Wij hebben stagiaires gehad hier van het Graafse Seem. Okay. Ik moet wel even corrigeren, het is een mbo-opleiding. Ja. Maar goed, het maakt niet uit. Daar staan dus inderdaad, de drukpersen staan er nog. Ja. Maar daar wordt ook op allerlei andere manieren ingespeeld op alle innovaties die er zijn.
2: Ja, nou, ik denk zeker als we heel concreet naar die hoek van ontwerp kijken. Dus echt naar grafisch ontwerp, naar drukwerk en noem maar op. Mijn voorspelling is, maar goed, dat is natuurlijk, je kunt geen koffiedikken kijken en er is geen onderzoek naar. Maar ik denk dat bedrijven die uiteindelijk alleen maar AI-gegenereerde content inzetten voor hun grafische
1: vormgeving. Krijgen we daar een gevoel voor als gebruiker? Kijk, toch?
2: Dat vermoeden heb ik. Lopen over de Albert Kuip en je ziet overal hetzelfde AI-gegenereerde beeld. Kijk op LinkedIn, je ziet overal AI-gegenereerde. En mijn voorspelling is dat het ook tot wantrouwen gaat leiden uiteindelijk bij de eindgebruiker, bij de klant van die bedrijven. En dat dat ook een redding zou zijn voor ontwerpers.
0: Televisie zou het einde zijn van de radio. Internet zou het einde zijn van televisie. Het is allemaal niet gebeurd.
1: Nee, het is versnipperd.
0: Dus, en veranderd en voor deel gewoon verbeterd. Het wat jij ook aangeeft.
2: Het verandert. En het betekent ook dat je... dat is het mooie ook, vind ik, voor onze sector. We moeten ook meer verantwoording gaan afleggen. En veel meer gaan zitten op wat die waarde van ontwerp...
1: Maar dat lijkt me als ontwerper heel moeilijk. Want normaal gesproken, 20, 30 jaar geleden... kregen we waarschijnlijk veel meer erkenning... Ja. Dan op dit moment.
0: Gaat van deel wel pijn doen.
1: Precies.
0: De transitie doet wel pijn. In elke transitie gaan ondernemers onderuit. Gaan kapot. En mensen raken hun baan kwijt. En raken gefrustreerd. En denken, de goede oude tijd toen ik nog een baan had in een fabriek. Of achter een loket. Ik herinner mijn vader, weten we, Douwe Egberts. Was baas onder andere van de technische dienst. Er stonden mannen achter die grote tekentafels. Meestal met een sigaret in de mond. Stonden daar dingen te ontwerpen.
1: Ja. Ja, als je daarover terugdenkt, die hebben misschien een ellendig einde aan hun loopbaan gehad.
0: Dat zou kunnen. Ja, het gaat niet vanzelf en niet zonder pijn.
2: Nee, ook niet jullie. Nee, zeker niet. En kijk, en dat is natuurlijk ook het hele belang. En dat rechtvaardigt ook het bestaan natuurlijk van een beroepsvereniging. Wat niet gesubsidieerd wordt, maar betaald wordt door ontwerpers. Die willen dat er een plek is die voor hen opkomt, die hen ondersteunt en hen verbindt. En,
1: Wat hebben jullie nu nodig bijvoorbeeld om nog meer ondersteund te worden?
2: Onderzoek zou altijd goed zijn. Meer onderzoek naar de waarde van ontwerp. Natuurlijk altijd gewoon zoveel mogelijk leden en supporters en aanjagers. Maar ik denk vooral wat Nederland misschien het meeste nog wel nodig heeft, is echt wel begrip in die ontwerpwaarde en in het belang van ontwerp voor een effectieve en mooie samenleving.
1: Dankjewel Jordi voor je verhaal. Charles, ben je er klaar voor?
0: Voor de top 3?
1: Ja, zullen we beginnen?
0: Ja, goed.
3: New Business Radio Live. Op zoek naar inspiratie? 1 gast, 3 tips voor inspiratie. Dit is de Inspire Top 3.
1: Ja, elke week een andere gast, andere inspiratie Top 3. En heb je er lang over na moeten denken, Charles?
0: Ik moest wel een beetje kiezen.
1: Dat is lastig, hè?
0: Nou, leven is kiezen.
1: Oké, laten we beginnen.
4: Nummer 3.
0: Dat is de tv-serie Adolescence. Het is een Britse serie, vierdelig. Om twee redenen. A, inhoudelijk, dat sluit aan bij mijn boek. Zullen vast mensen het gezien hebben. Het is een serie over een jongetje van 14 die een meisje uit zijn klas doodsteekt. En de aanleiding daarvoor is in de serie, het is fictie, maar het is ook ontleend aan wat er echt gebeurt, ook in Engeland en ook in Nederland. Hij had dat meisje uitgevraagd en die zei, je denkt dan niet dat ik zo wanhopig ben. En dat sluit dus eigenlijk aan bij ook de datingmarkt, waar vrouwen al lang de baas zijn intussen. En hij spreekt dan de historische woorden als hij ondervraagd wordt door een psycholoog op het politiebureau hij is al gearresteerd. En dan zegt hij, well, you know what? Of course, there's the 80-20 rule, de 80-20 regel. Mm-hmm. 80% van de meisjes is geïnteresseerd in 20% van de jongens. En dat is voor heel veel jonge mannen nu, is een ander deel van het verhaal dan die grafische mbo'ers. Zeer aangrijpend en fantastisch. Maar elke aflevering van 40, 45 minuten is 1 shot. En iedereen die wel eens tv gemaakt heeft, weet wat dat betekent. 1 shot. Ononderbroken.
1: 1 shot.
0: Geen shotwissels. Er gaan camera's aan drones, die worden weer opgepakt en op de schouder genomen en naar binnen en naar buiten gelopen. 1 shot. Geen montage. Voor tv-makers zoals ik, ik heb echt inhoudelijk gefascineerd en van de tranen in mijn ogen zitten kijken. Maar

0: technisch en professioneel. What the fuck?
1: Mooi. Dus de serie, we gaan overigens...
0: Adolescence. Kunnen we nog terugkijken.
1: Precies, en we gaan ook al jouw nummer 3, hè, nummer 2 en nummer 1 uiteraard ook op de site erbij zetten. Dus we gaan nu door naar...
2: Nummer 2.
0: Dat is voor mij The Economist. Ik lees veel Engels, dat snap je nog veel. Amerikaans georiënteerd in The Economist is wel zo Brits, maar ook heel. En die schrijft over hele grote trends in de wereld en in het leven. Economisch, maar ook over de dingen die ik schrijf. Je zult in mijn boeken zien dat ik regelmatig The Economist ook aanhaal. Ooit is een verhaal in The Economist voor mij ook aanleiding geweest, maar over het onderwerp van meiden en jongens en mannen en vrouwen te gaan praten. Dat was een cover story in 2015. En de titel was The Weaker Sex, het zwakke geslacht. En dat waren wij, de mannen. En daar werd toen al gesignaleerd. Ja, sorry.
1: Kijk toch even naar Leontien.
3: Ja.
1: Het is vandaag wel een soort van... Je bent op dit moment... Je bent echt in de minderheid. Hè? Ja. Dus 4-1. Maar je wordt wel, toch?
3: Ja. Ja.
1: Het werd dus tijd, of niet?
3: Nou, misschien een beetje.
0: Ja. Maar dat was voor mij een soort... Ik denk van, holy shit, wat is hier aan de hand? Toen ben ik het vanaf dat moment eigenlijk gaan volgen. En ik heb er meer boeken over geschreven, maar dit is nu het meest recent. Ja.
1: Mooi. Oké, die gaan we ook erbij zetten in het lijstje.
2: Nummer 1.
0: Dat is voor mij De Correspondent. Online medium, zoals een hoop mensen weten, met kwaliteitsjournalistiek. En dat mag er wel eens gezegd worden in deze tijd van verzuring en... polarisatie en veel klachten en ook veel onzin in de media. Uiteraard veel gekte op social media. De Correspondent probeert daar serieus tegenwicht tegen te bieden.
1: En dat is knap, want daar moet
0: heel knap.
1: Dan moet het goed. Het businessmodel erachter is natuurlijk het allermoeilijkste om rond te krijgen.
0: Ja, nee, ze hebben natuurlijk geen distributie. Ze hebben geen drukkerijen en vrachtwagens die 's nachts rondrijden.
1: Dat niet, maar...
0: En volgens mij doen ze het financieel heel behoorlijk. Ze hebben een aantal echt talenten aangetrokken. Rutger Bregman komt daar bijvoorbeeld vandaan. En over, ook eigenlijk zoals de Economist ook echt over dingen die ertoe doen. Je begint als je een verhaal ziet staan en denkt, oh, dat vind ik interessant. Ga je eigenlijk zelden voor niks lezen. Bijna altijd als het onderwerp je aanspreekt, ook niet altijd zo. Maar als het onderwerp je aanspreekt, is bijna altijd een verhaal dat je denkt van, daar heb ik iets van geleerd. Dikke aanrader, word lid van De Correspondent. Ik heb geen aandelen.
1: Oké, nou, dat is in ieder geval mooi en bij deze gezegd. Nou, dat was hem dan. Inspired of 3. En dan zijn we eigenlijk bijna het einde gekomen van dit programma. Charles, ik ben wel nog even benieuwd naar hoe ga jij of ging jij in je tijd als journalist om met tijdsdruk? Op het moment dat je eigenlijk midden in een stuk zat en dacht, ja, ik moet toch nog verder. Ik moet toch nog dieper graven, maar mijn tijd zit erop.
0: Ja, maar dan zit je verkeerd. Dan heb je het fout aangepakt. Je moet. En laat ik even televisie. Ik bedoel, in het gebouw hier tegenover, waar we hier op uitkijken, het oude studiocomplex, had het journaal toen. En dan moest je een stukje van pakken 2 minuten maken voor het journaal van 8 uur. En ik dacht altijd in scenario's. Je kwam vaak laat terug met de auto. Ergens uit het land. En dan moest eerst je filmblikken nog naar Cinecentrum op de Schaaflandse weg. Allemaal heel ouderwets natuurlijk. Maar ik heb altijd in scenario's gewerkt. Nou, ik heb nu nog zo lang. Als ik nu zo en zo. Dan heb ik in ieder geval dat af. Dan weet ik zeker dat ik om 7:55 klaar ben. En als het dan wat sneller ging, kon je het nog wel wat verbeteren. En als je schrijft, is dat eigenlijk hetzelfde. Probeer in ieder geval een product op tijd. Want deadlines bij tv zijn snoeihard. Boom, 8 uur.
1: Zijn heel hard inderdaad. Maar met name de reden waarom ik het ook vraag natuurlijk, is dat je ziet dat het werken onder tijdsdruk in de media wel een issue geworden is de afgelopen jaren.
0: Ik ben op mijn best als het tijdsdruk is.
1: Maar dat is toch ook de kick van een journalist eigenlijk?
0: Ja, je moet het tegen kunnen. Dus volgens mij ook zoals je een beetje gewired bent. Ik ben net zo goed als ik wel presentatoren heb gezien die tot in lengte van jaren zwetend in de coulissen stonden. En ik heb zoiets van, kom maar.
1: Kom maar door. Ja.
0: Laat het rode lampje maar aangaan. En dat is hoe je in elkaar zit. En dat is dan, mensen noemen het talent ook, ik weet niet precies, maar hoe je een beetje in elkaar zit. En ik heb tijdsdruk eigenlijk altijd ontzettend lekker gevonden. Tegen de klok draaien en dan 5 minuten later zit je met je benen op het bureau en zie je het voorbij komen. En denk van yes! Ja. En wat wel lekker was, dan ging je naar huis met een lege agenda. Dat is ook wel lekker.
1: Ook wel, ja, is wel fijn, hè? Ja, ik herken het overigens hoor. Maar goed, dat even te zeggen, want we moeten gaan afsluiten helaas. Het zit er bijna op. Leontien, voor jou het komende jaar. Dat is een hele grote vraag,
3: ja,
1: ik weet het.
3: Ja, ik vind het ook een grote.
1: Maar goed, je hebt nu je stappen verteld.
3: Ja.
1: Wat moet je absoluut dit jaar nog bereikt hebben?
3: Ja, ik denk toch wel in ieder geval nog een nieuw product onder Smith & Sinclair op de markt brengen.
1: Heb je al iets in het vizier?
3: Het heeft iets met ube te maken. Dat is de nieuwe matcha, voor de mensen die dat nog niet kennen.
1: Moet me toch even helpen misschien.
3: Het is een paarse wortel, een soort zoete aardappelpaarse wortel. Ja, er worden nu ook ube lattes van gemaakt als je bij de Starbucks bent. Het is helemaal Instagrammable product.
0: Weet je wat een van de leuke dingen in Amerika is? Je hebt dus van die lekkere wietsnoepjes.
3: Ja.
1: Nou, waarom, ook een mooie
0: ik hou niet van roken. En waarom kun je hier in Nederland niet die lekkere wietsnoepjes krijgen? Ik hou ervan.
1: Jordi, tot slot.
4: Ja.
1: Wat gaat voor jou de komende tijd nog brengen?
4: De beroepsvereniging wordt het ontwerp gewoon nog meer op de kaart zetten in Nederland.
1: Die is duidelijk. Charles, ik wil jou ook hartelijk danken voor de komst. Ik hoop dat je het leuk gevonden hebt.
0: Hartstikke leuk. Ja, nee, het zijn onderwerpen die me stuk voor stuk aanspreken. Ja. We leven in een fascinerende wereld.
1: Ja, en dan is het toch weer de kunst om de tijd vol te maken. Die zit er nu echt op.
0: Nou, volgens mij wel geen moeite.
1: Dank voor het luisteren. Tot zover New Business Radio Live.
5: Kijk op newbusinessradio.nl voor de programmering. Of luister dit programma terug via alle bekende podcastkanalen.
6: Dit is New Business Radio.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
8: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
9: ja.
8: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
9: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
8: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
10: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
11: De Radiofabriek.
12: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
12: Newsflash.
13: Het Europese mobiliteitsplatform DKV Mobility haalt een ervaren techbestuurder binnen. Ronen Benchetried wordt de nieuwe Chief Technology Officer. Hij gaat zich bezighouden met de technologie achter het bedrijf en de verdere digitalisering. Benchetried loopt al ruim 30 jaar mee in de techwereld en was hiervoor technisch directeur bij betaalplatform MangoPay. Op zijn cv staan daarnaast bedrijven als Bumble, Zopa en PokerStars. DKV Mobility investeert de laatste tijd nadrukkelijk in technologie, data en kunstmatige intelligentie. Zo opende het bedrijf in juni een nieuwe tech-up in Porto en werd een maand later ook een nieuwe directeur voor data en AI aangesteld.
14: AI werkt als een ware disruptor. Voor of tegen je? Sam Altman en Elon Musk bepalen alles. Of toch niet? Wie en wat kunnen we nog vertrouwen? Maar ook, welke AI-hype kun je negeren? En welke ontwikkeling verandert straks jouw hele business? Tom Jessen, Job van den Berg en Remy Gieling. Drie stemmen, één doel. AI begrijpelijk, praktisch en strategisch relevant maken. Geen toekomstmuziek, dit gebeurt nu. AI at Work, elke vrijdag tussen 5 en 6 en maandag tussen 12 en 1.
15: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
16: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
15: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
16: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Dit is Businesswise Weekly. Het programma waarin Olivier de Neve met twee experts het nieuws bespreekt dat impact heeft op jouw organisatie. Op de werkvloer, in de boardroom en voor de strategie van morgen.
17: Goedemiddag en welkom bij Businesswise Weekly met vandaag. Ondernemers zijn de ruggengraat van onze samenleving. Dat wordt in Politiek Den Haag wel eens gezegd. Maar de duimschroeven om vrijuit en zelfstandig te ondernemen worden ondertussen wel flink aangedraaid. Is de nieuwe zelfstandige wet dan wel de heilige graal? Onze wegen en bruggen zijn zulke oude rommel dat we er niet aan toe ontkomen om een kilometerheffing in te voeren. Dat zeggen experts van grootbank ING. Geen populaire mening, maar hebben ze stiekem gewoon gelijk. En verder krijgt Europese AI een watermerk dat nog niet waterdicht is. Speelt Chocomel Monopoly met de kleur geel? En spreken we RTL Z? Gaat IKEA de strijd aan met Marktplaats? Kortom, niet met je oren knipperen, want dan mis je wat. Ik ben Olivier de Neve en mijn panel bestaat vandaag uit een man die zo veelzijdig is dat ze hem bij IKEA waarschijnlijk Billy zouden noemen. Guido Pot, opiniemaker, voormalig directeur van automaker Jaguar Land Rover en oud-adjunct directeur van Xpeng. En in de andere hoek, een van de knapste koppen van de Nederlandse tech scene. En dan heb ik het over zijn intelligentie voor de duidelijkheid. Robert Gaal, tech-ondernemer en rots in de branding voor Nederlandse start-ups en scale-ups. Tijd voor duiding. Welkom bij BusinessWise Weekly.
11: Dit is jouw wekelijkse voorsprong. BusinessWise Weekly met Olivier de Neve bij New Business Radio.
17: Als je in Politiek Den Haag het woord ZZP'er laat vallen, dan heb je dikke kans dat Stichting Correlatie meteen wat belletjes van getraumatiseerde politici krijgt. Want het is een klassiek hoofdpijndossier. Wanneer ben je nou echt ondernemer en wanneer een verkapte werknemer, oftewel schijnzelfstandige? Minister Aartsen van Werk en Participatie denkt het ei van Columbus te hebben met zijn nieuwe zelfstandige wet. Die moet in 2028 ingaan en met een ABC'tje zou je dan weten of je ZZP'er bent. Hè? Als je ingeschreven bent bij de KVK, een BTW-nummer hebt en 3 verschillende volwaardige opdrachtgevers in 2 jaar, dan zit je goed. Nou, klinkt mooi. Maar ZZP'ers en opdrachtgevers, die roeren zich alweer. Nou, toch maar even snel dan, Guido, bij jou te beginnen. Een vloek of een zegen, die nieuwe zelfstandige wet?
18: Ik denk intentioneel een stap in de goede richting. Want we zijn natuurlijk opgezadeld met een erfenis van een soort een spel waarbij je 9 kansen hebt om in de gevangenis te belanden. Hè. Dat is zeg maar de Deliveroo-arrest. Dus we leven nu bij rechtspraak en er moet weer beleid komen. Dus op zich, hè, als je dan de eerste contouren ziet, zeg je van nou, ja, ik ben zelf ook zelfstandige. 2 of 3 opdrachtgevers in 2 jaar klinkt niet gek.
17: Nee.
18: Maar het roept natuurlijk onmiddellijk een aantal vragen op die in de uitwerking moeten worden geadresseerd. Bijvoorbeeld van ja, als jij nou een derde opdracht in 2 jaar vervalt en die komt niet binnen die klok van 2 jaar.
17: Ja.
18: Wie is er dan exposed? En om maar nog even niet na te denken over beginnende ZZP'ers. Want een ZZP'er is, en ik voel dat zelf ook wel zo, een ondernemer met een kleine O. Het is niet voorspelbaar wat jij krijgt. Je moet daar heel hard voor werken. Maar goed, ik heb echt ook het idee dat dat nog in de uitwerkingsfase kan worden geadresseerd. En ik zou, mijn advies zou zijn om dat vooral eens een keer te doen op een sector los te laten waar A, de inhuur nog zeer hoog en intens is.
17: Ja.
18: En tegelijkertijd, dan raken we ook het werkgeversbelang, de personeelskrapte heel hoog is. Als je daar nou eens eerst mee gaat praten, want daar is in ieder geval de potentiële benefit, maar ook het potentiële risico als het niet goed wordt uitgevoerd, het hoogst.
17: Ja. Robert, jij bent zelf ook ondernemer. Mm-hmm. Ik neem aan dat je ook met ZZP'ers werkt, of niet?
19: Nee, zeker. En ik denk dat die flexibiliteit die hier wordt aangedragen is superbelangrijk. En het feit dat je daar dan niet je zorgen over hoeft te maken. Maar ik vind het echt een pleister op een gebroken been. Want je moet echt nadenken over hoe je de arbeidsmarkt gaat hervormen. En dat wordt hiermee weer uitgesteld, die discussie. En ik ben de laatste die zou zeggen dat sociaal vangnet niet belangrijk is.
17: Mm.
19: Ik denk dat die rekening wordt nu exclusief bij de ondernemer neergelegd. Met 2 jaar doorbetalen aan ziekte en et cetera. En een ZZP'er heeft al die beschermingen niet. En ik denk dat je daar gewoon echt realistisch moet zijn over wat de intentie is van dit alles. Want het is weer een soort van, ja, er wordt een blokkendoos opgebouwd van allerlei verschillende regelingen en maatregelen. Maar wat is nou de intentie hierachter?
17: Geef je antwoord op die vraag. Wat is dan die intentie?
19: Nou, ik denk dat de intentie is dat kleine ondernemers worden ontzien als er op dit moment zit er te weinig flexibiliteit in de arbeidsmarkt. Je merkt nu dat start-ups als ze hier komen, dat is dan mijn tak van sport, dat ze gewoon ervoor kiezen om niet lokaal in te huren, dat ze eerst voor de ZZP'er gaat. Dat is dus een schijnrelatie.
17: Ja.
19: En dan, ja, natuurlijk hebben die mensen meerdere opdrachtgevers, maar de intentie is wel degelijk om iemand erbij te halen. Het enige is, het kan niet, want ja, ik kan die persoon, ik ben niet flexibel daarin. En als iemand niet presteert, ja, helaas, dan moet ze weg. Ben ik dan degene die zegt, die persoon moet zonder salaris ergens naartoe? Absoluut niet. Maar die rekening, die moet worden verspreid. Want een kleine werkgever, die kan dat niet dragen. Ik heb het zelf gezien. Er gaan bedrijven failliet omdat mensen zich ziek melden of dat het niet werkt of dat je een contract niet moet verlengen. Ja, dat werkt gewoon niet.
17: Nee, de cijfers liegen er niet om over niet werken gesproken sinds de strengere handhaving van de wet DAB, hè? Of DBA moet ik zeggen. Namelijk veel bedrijven het zekere voor het onzekere zijn in anderhalf jaar 138.000 actieve ZZP'ers verdwenen op een kleine 2 miljoen. Dus ja, kan je zeggen, is dat een mooie schoonmaakactie geweest?
19: Ja, nou ja, lastig om te zeggen. Ik bedoel, ik vind eigenlijk gewoon dat er moet gekeken worden naar de productiviteit die we in de arbeidsmarkt hebben. En of dat nou komt van een ZZP'er of een werknemer, dat is ja om het even. Ik denk dat je moet kijken naar hoe pakken we dat sociale vangnet breed.
17: Ja.
19: En dat mist nu.
17: Ja. Guido, bijvoorbeeld ICT'ers, specialisten, die zitten vaak langere tijd op één groot project. Je had het net al over die verschillende opdrachtgevers in 2 jaar tijd. Dat wordt best lastig natuurlijk, hè? Dus dreigt deze wet, die zelfstandige wet, niet daardoor ook ervoor te zorgen dat juist die interimmers, die mensen die op één zo'n project lange tijd zitten, dat die zo meteen tussen wal en schip vallen?
18: Nou, niet direct. Want die ICT'ers kunnen ook misschien wel bepaalde opdrachten combineren. Niet alle opdrachten, maar goed, dan ga je natuurlijk weer in detail. Hè? Dus daarom denk ik, we moeten iets meer de diepte in. Niet alle opdrachten zijn fulltime. Dus opdrachten zijn te combineren. En op een gegeven moment, als je de kaders goed zet, dan kan de markt zich daar ook wel op instellen. Uiteindelijk vind ik het basisprincipe dat een ZZP'er afhankelijk is of moet bedruipen van meerdere opdrachtgevers, is een logisch uitgangspunt.
17: Ja.
18: Want daar gaat het om. En onze economie heeft die ook bitterhard nodig op dit moment. We schijnen daar redelijk uniek in te zijn in Europa. Maar dat is niet weg te poetsen. Niet in een aantal jaar. En wat Robert ook zegt, dan ga je over eigenlijk een integrale visie naar die arbeidsmarkt toe. Ik vind, als je naar het fenomeen ZZP'er kijkt, dan moet je allereerst ook vaststellen dat dat niet één populatie is. Dat is een soort bijenkorf, warenhuis van allerlei verschillende mensen. Mensen die combinatie met loondienst werken. Leeftijd speelt een belangrijke rol. Ik ben ZZP'er, ik ben 63 jaar. Het is echt niet mijn droom om op mijn laatste jaren voor mijn pensioen nog even ondernemertje te spelen met een hele kleine appel. Nee. Het is ook een consequentie van wat er gebeurt op de markt van de recruiting. Hoe de arbeidsmarkt kijkt naar ouderen. Dat is ook een big thing aan het worden.
17: Jij bedoelt dat mensen eigenlijk niet meer op een normale manier aan de bak komen?
18: Nee,
17: maar
18: ik kom niet. Nee, ik moet echt ernstig uitleggen aan recruiters die vaak half zo oud zijn als ik zelf. Hoe ik de laatste paar jaren van mijn werkzame leven voor een werkgever zou willen doorbrengen.
17: Ik zie Robert heftig knikken.
19: Ja, ik bedoel, ik denk dat die flexibiliteit en die persoonlijke benadering is gewoon kwijt. En ik denk ook dat dat komt door dit soort maatregelen, een soort lappendeken aan maatregelen waardoor er geen visie is. Dus ik snap hem helemaal.
17: Nou, het is natuurlijk ook zo, hè, die zelfstandige wet komt nu om de problemen die er nu zijn eigenlijk op te lossen. Dat is het idee. En dan vooral de onzekerheid. Want risico. Je ziet veel, misschien heb jij dat ook wel als ZZP'er, dat sommige opdrachtgevers echt wel huiverig zijn om mensen
18: te sturen. Ik heb het van dichtbij gezien. Begin 2025 is er door heel veel directies gezegd, voorlopig even helemaal niks. En dat betekende in de operatie, als ik het even zo mag zeggen, los het maar even op.
17: Ja,
18: en dat is heel langzaam. Zijn er weer wat partijen over de dam gegaan. Zo van, nou, we kunnen. Hè, die hebben dan zelf even geformuleerd in welke scenario's het wel of niet kon. Dus uiteindelijk is het wel een klein beetje weer een correctie op een correctie gekomen. Maar die onzekerheid, laten we dat even beetpakken. Want ik las ergens in de commentaren wel iets interessants. Kijk, uiteindelijk wil je niet dat gaandeweg de wedstrijd je risico loopt.
17: Ja.
18: Omdat je ergens niet aan een mathematisch regeltje voldoet. Ik geloof wel wat in een soort van, nou, vergunning is een slecht woord, maar in ieder geval een permissie voor een, nou, laten we zeggen 2 jaar. Ik geef even een parallel met de fiscus. Als je een zaakauto van de jaren hebt, verklaar je om de zoveel tijd dat jij die auto niet privé gebruikt.
17: Ja.
18: Dan ben je voorlopig even van de haak af. Op het moment dat er controle wordt gedaan, want dat zal altijd gebeuren, en het is anders, dan zijn er consequenties.
17: Je staat eens met je auto, je zakelijke auto bij de Efteling, dan moet je wel wat uitleggen.
18: Stel je voor, ik ben nu 24, ik wil zelfstandig aan de slag, wil meerdere opdracht geven, wil me breed vormen, of ik kan meerdere dingen tegelijk. Ik kan zowel metselen als componeren, zal ik maar zeggen.
17: Ja.
18: Dat moet kunnen in deze markt, is ook bitter nodig. Dan zou je eigenlijk inderdaad moeten zeggen van, nou, ik krijg een permissie om dat 2 jaar te doen. Heb je dan na die 2 jaar niet laten zien dat dat pad ook daadwerkelijk lukt of gaat of kans heeft om te lukken. Ja, dan heb je mogelijk het risico dat het niet wordt verlengd. Maar daar kun je dan wel 2 jaar op voorbereiden.
17: Ja. Robert, klinkt als een goed idee?
19: Ja, denk het wel. Alles om te zorgen dat ik 2 jaar lang er geen last van heb.
17: Ja, precies. Een arbeidsrechtsjurist die zei het zo. De wet is een veilige haven waar je elke dag opnieuw doorheen moet varen. Verandert er iets in je situatie, dan voldoe je ineens niet meer. Dat is eigenlijk hoe het er dan nu uit gaat zien. Dus hebben we dan door die Thierry Aartsen die dat belooft, hè, met rust. Maar ja, wordt het eigenlijk permanente onzekerheid dan eerder?
19: Ja, ik merk dat ik meer samenwerk met mensen die niet noodzakelijk ZZP's zien als de laatste haven waar ze parkeren. Dus ja. Het is, ik denk als je in die hoedanigheid erin zit, dan is ZZP iets om tijdelijk je te oriënteren. En die flexibiliteit moeten we zeker houden. En ik denk dat je daar ook eisen aan kan stellen. Als het meer iets is van, nou, dit is echt mijn haven, ik wil hier blijven. Dan ik denk dat heel goed past bij deze maatregel. Is dat je echt zegt van, nou, ik blijf hier, ik ben er. De mensen met wie ik het meest samenwerk en ZZP's zien dit als een tijdelijk iets zodat ze hun nieuwe baan kunnen oriënteren of ze zitten in hun carrière in transitie en ze willen dat uitproberen.
17: Ja, geen permanente ZZP'er.
19: Nee, en dat is dat vind ik ook echt wel iets wat een beetje wordt ondergesneeuwd in de discussie, is dat een ZZP zorgt voor die flexibiliteit in de markt. Ja, je moet alleen wel gaan nadenken van hoe zorg ik dat ik de werknemer en de werkgever een relatie geef die wel op de langere termijn kan doorstaan. En ja, dat is toch echt door te kijken naar de arbeidswet en daar grote hervormingen in te voeren. En ja, dat zie je nu ook, dat het kabinet dat scherp heeft.
18: Wel interessant wat jij zegt, hè? Want je zou ook inderdaad na kunnen denken over een onderscheid tussen zelfverklaard intentioneel permanente ZZP'ers, eigenlijk ondernemers,
19: ja,
18: zonder BV bijvoorbeeld. Dan zou je kunnen zeggen van, nou, in plaats van te praten over een buffereis, van, nou, je moet in ieder geval het geld hebben om een BV te kunnen oprichten. Dat is niet te veel gevraagd.
17: Nee.
18: Als jij nou van plan bent om daar je bedrijf van te maken. Dat zijn ook de partijen waarvan je zegt van, ja, die kunnen niet buiten het stelsel gaan lopen van sociale afdrachten.
17: Maar dan zeg je eigenlijk de
18: kleine... En je hebt een transitievergunning.
17: Ja.
18: Zeg maar van, wegens omstandigheden aan het begin of aan het eind van mijn carrière of ergens in between. Of iemand komt terug uit het buitenland of wat dan ook.
17: Maar Guido, dan zeg je eigenlijk de kleine krabbelaars, hè, die ook nu ZZP'er zijn, die mogen het dan niet meer. Die kunnen geen BV dan opritten, dat heeft dan geen zin.
18: Ja, maar uiteindelijk, dan vraag je wel of wat die kleine krabbelaars, wat die dan te krabbelen hebben. Want wat is dan hun plek op die arbeidsmarkt? Ja,
17: kijk bijvoorbeeld in de creatieve sector.
18: Laten we eens een voorbeeld noemen.
17: Ja, muzikanten bijvoorbeeld, weet je wel. Dat zijn mensen die over het algemeen weinig verdienen. Dat blijkt uit elke monitor.
18: Maar dan kan je inderdaad, want ik noemde in het begin een sectorenbeleid.
17: Ja.
18: Dan kan je ook zeggen, in bepaalde sectoren, bijvoorbeeld de culturele sector, waarvan iedereen weet, ze altijd zoeken naar die laatste knaak of die eerste knaak.
17: Ja.
18: Dan kan je zeggen, op bepaalde sectoren laat ik een ander regime toe.
17: Maar in de IT bijvoorbeeld, hè, waar ze geld als water verdienen. Daar kan
19: je kan het ook op basis doen van inkomen. En dat je zegt van, nou ja, als ZZP iets is wat je niet fulltime doet, wat onder een bepaalde inkomensgrens zit, ja, dan zijn we daar, dan willen we die flexibiliteit stimuleren.
17: Ja, de olifant in de kamer is hier natuurlijk de premies. Hè? Zijn de premies, want op het moment dat je ZZP'er bent, dan draag je niet op dezelfde manier bij als een medewerker. En dat is volgens mij de grootste doorn in het oog van de overheid op dit moment. Nou is het zo dat ze er wel een verplichte buffer bij gaan zetten, hè, bij die wet, namelijk ZZP. ZZP'ers moeten geld opzij gaan leggen voor pensioen of arbeidsongeschiktheid. En per 2030 komt daar mogelijk ook nog een verplichte AOV, dus een arbeidsongeschiktheidsverzekering, overheen. Ja, is dat niet te betuttelend voor die vrije vogels?
18: Nou, die arbeidsongeschiktheidsverzekering, dat is wel een essentiële, denk ik. Want als jij niet in staat bent om je eigen inkomsten te genereren, wie gaat er dan voor jou zorgen? Dus dat vind ik wel passen in een maatschappelijke context. Die buffer, ja, dan zie ik alweer ongelooflijk veel beren op de weg. Want dat heeft niet alleen te maken met de vraag van hoeveel zou je dan nodig moeten hebben? In welke fase van je leven zit je? Wat zijn sowieso je wensen en je vooruitzichten? Heb je kinderen? Heb je een eigen huis? Ja, goedemorgen. Nou, dan zie ik al het volgende hoofdpijndossier al vormen.
19: Dus moet er overlegd worden met iedere boekhouder hierover? Ik ben het helemaal met je eens. Dat is een nachtmerrie.
17: Ja. Ja, maar dit is wel waar het op uit gaat komen natuurlijk. Hè? Als je zegt, we gaan verplicht iedereen. Hè? Jij zei net, zoveel ZZP'ers, zoveel vormen en zoveel verschillende types. Ja, je gaat er toch weer een soort eenduidig ding van maken.
18: Nou ja, je kan misschien inderdaad een minimumdrempel bedenken. Waar je zegt, van, nou, je moet wel een enige mate vormen van een soort van vangnet hebben. Ofwel een part-time baan, hè, die je ernaast hebt. Want daar hebben we het ook nog niet over gehad. Er zijn ook combinaties mogelijk.
17: Hybride. Ja.
18: Gebeurt waarschijnlijk in de horeca en ook in de mediawereld wel. Dat is één. Twee, heeft iemand een eigen huis? Nou, daar zit natuurlijk tegenwoordig al gauw impliciet een soort van buffer in. Nou ja, goed. Maar als je niet oppast, dan ga je er nog gelijk 12 criteria. En dan, ja, dan zit je alweer in een soort van mal denken. Nee, dus daar zie ik niet zoveel. Maar het staat los van die arbeidsongeschiktheid. Dat is wel een wezenlijk ding. Waar denk ik 9 van de 10 mensen van weglopen. En zeggen van, ah, het zal wel goed komen. Ik voel me gezond.
20: Ja.
18: En vandaag of morgen rij je tegen die bekende boom aan of loop je tegen een muurtje op.
20: Dat kan altijd gebeuren, ja, Robert. We maken nu al die regels voor mensen op de arbeidsmarkt. Maar ja, misschien in 2030 ziet de wereld er wel anders uit. Hebben we allemaal AI-agents die flexibele krachten zijn. Heeft het überhaupt wel zin? Of zijn die ZZP'ers straks allemaal wel gezien?
19: Ja, ik geloof dus dat AI taken overneemt en niet mensen. Dus ik denk dat er eigenlijk een hele goede plek is voor de mens om dat noemen ze een human in the loop. Om te zorgen dat je taken die wederkerend zijn en die saai zijn en soms zelfs dom zijn, dat je die aan AI geeft en dat jij verder kan. En ik denk dat we nu dat zien dat er zijn in een transitiefase daar. Dus dat betekent dat elke programmeur die ik ken, die doet het al. En de rest van de wereld... Niet echt.
20: Ja.
19: Dus dat is, komt met name om het gereedschap. Het is nog allemaal een heel technisch verhaal. Maar ik denk wel, en dit is ook wat ik met mijn onderneming doe. Maar ik wil ook gewoon dat de gemiddelde kenniswerker, dat die dit gebruikt. Of de gemiddelde MKB'er. En ik denk dat daar ligt de kans. We gaan niet, ik geloof er pertinent niet in dat doomerisme verhaal. Dat je mensen gaat vervangen met AI. Ik denk dat er bepaalde taken zijn die worden vervangen.
20: Ja.
19: En als een mens zich definieert als die taakt, ja, dan heb je het moeilijk.
20: Ja, maar mensen ZZP'ers, zijn geen
19: taken.
20: Nee, precies. En ZZP'ers hoeven zich ook niet meteen zorgen te maken.
19: Nou, ik niet in die hoedanigheid. Nee.
20: Strakjes, ChatGPT gaat zijn teksten voorzien van een onzichtbaar watermerk. En de capo di tutti capi van AI wil de hele sector behandelen als de farmaceutische industrie. Genoeg weer te bespreken over AI dus.
21: Dit is jouw wekelijkse voorsprong. Business Wise Weekly met Olivier de Neve bij New Business Radio.
20: Maar eerst schakelen we over naar de redactie van RTLZ Nieuws. Want elke week behandelen we samen het belangrijkste, grootste of meest opmerkelijke zakelijke nieuws van de dag. En vandaag doe ik dat met de presentator en RTLZ boegbeeld Roland Koopman. Goedemiddag Roland.
22: Goedemiddag.
20: Laten we het maar even pakken. Hè? Wat is het nieuws van de dag?
22: Nou, wij richten op veel dingen de blik uiteraard. Ook op financiële markten, beurzen, laten we even wat het is. We richten onze blik nu vooral op de NVM kwartaalcijfers. Ieder kwartaal komt de Nederlandse Vereniging van Makelaars weer met een rapportage over hoe het gaat op de huizenmarkt. En wat we zien is dat de markt aan het kantelen is. Het is geen verkopersmarkt meer. Het is echt een kopersmarkt geworden. Er staan meer huizen te koop, wordt minder overboden. Gemiddelde prijs die stabiliseert rond de 5 ton. Dat is nog wel een groei ten opzichte van een jaar geleden. Maar je ziet in regio's zoals Zeeland, rond Leiden, Haarlem, dat huizenprijzen ook weer aan het dalen zijn. En dat is interessant.
20: Ja, zeker. En hoe kan dat komen, denk je?
22: Nou, dat is een van de grote redenen waarom we hier zo groot mee willen uitpakken. Om de achtergronden hierachter zijn zeer indicatief voor hoe het gaat met onze economie. Het heeft natuurlijk alles met de rente te maken. Je ziet dat de ECB heeft de rente verhoogd. Die is voor een deel van invloed op de hypotheekrente. Maar onderliggend zien we de kapitaalmarktrentes oplopen. Ook in Nederland staat inmiddels boven de 3,6. En dat is toch bijna een procentpunt hoger dan het een jaar geleden was. Lenen wordt gewoon duurder. En dat is niet alleen voor potentiële huizenkopers een probleem, maar dat is ook voor ondernemers een probleem, omdat je investeringen daarmee duurder worden. En dat kan wel een teken aan de wand zijn voor welke richting het opgaat met onze economie.
20: Ja. En die onzekerheid die kan nog wel even duren waarschijnlijk, want we zien nog geen lichtpuntjes op dat vlak, hè?
22: Nou, laten we niet heel somber zijn.
20: Ja, sorry.
22: Als je kijkt naar de map van de ramingen van het CPB, die voorzien nog altijd een groei van de bedrijfsinvesteringen volgend jaar van zo'n 3%. Maar daar moet je wel een aantal voorwaarden voldoen. En dat betekent ook dat bedrijfsinvesteringen, waar vaak ook leningen bij komen kijken, dat weten jullie alles, daar weten jullie alles van, die moeten ook terugverdiend kunnen worden. Dus moet ook betaalbaar blijven. We zien, en dat is de oorzaak van dit alles, door geopolitieke onrust zien we de olieprijzen oplopen. Vandaag ook weer zo'n 4% voor Noordzeeolie, boven de $104 per vat. We zien als gevolg daarvan de inflatie in Nederland stijgen, die staat nu ook dik boven de 3%. Het ondernemersvertrouwen, meest recent gemeten door CBS, klimt wel iets uit de dal, maar is voor het derde kwartaal op rij negatief. Dat betekent dat ondernemers toch een beetje met zorgen naar die toekomst kijken. En die huizenmarkt waar wij dan nu onze aandacht op richten, is meer een exponent van al deze ontwikkelingen. Hoe gaat het met onze economie op de middellange termijn? Nou, ik ben geen zwart kijker, maar er zijn wel redenen om je zorgen te maken.
20: Ja, precies. Ja, ze zeggen altijd na regen komt zonneschijn. Maar ja, hoe lang het regent, dat is altijd maar de vraag natuurlijk.
22: Maar je moet je ook afvragen, wanneer wil je investeren? Als het regent of als de zon schijnt? Ik zou paraplu's verkopen als het regent, want daar verdien je vet geld mee. Kijk,
20: dit zijn de ondernemerstips die we moeten hebben, Ronald. Ik ga eens even naar mijn gasten hier in de studio over dit onderwerp. Want jullie nog een huis op het oog?
18: Ja, maar niet in Nederland.
20: Niet in Nederland. Oh, dit is weer zo'n snobistisch antwoord, zeg. Ongelooflijk.
18: Nee, helemaal niet. Nee. Juist naar landen waar de levensstandaard op oké is, maar vooral het prijsniveau wat meer in verhouding is met wat ik zelf normaal vind. Want dat er ergens op een gegeven moment een einde moest komen aan die eindeloze huizenprijzenstijging, dat is eigenlijk wel gezond.
20: Ja, maar die oplopende hypotheekrente, dat is natuurlijk ook het probleem. Hè? Dus het lenen wordt duurder. Ronald legt het net uit. Dat komt op heel veel vlakken weer terug. Heb jij daar ook last van in jouw werk, Ron?
19: Nou ja, in praktische zin betekent dit dat het talent dat ik nodig heb in de stad moet wonen. Want daar is ons kantoor dat die gewoon problemen heeft om te dalen. Dat maakt de arbeidsproductiviteit minder. Ik denk dat dat ook het meest gehoorde vloek is van wat er nu in Nederland gaande is. Dat internationaal talent daar moeite mee heeft. Dus ja, dat is wel degelijk voor meerdere sectoren, denk ik, een gigantisch probleem.
20: Ja, en ben jij, we hadden het net, Roland zei, ik wil niet te veel sombermans eigenlijk uithangen. Ben jij sombermans?
19: Nee, helemaal niet. Ik ben het heel erg eens. Die paraplu's moeten worden verkocht.
20: Ja, precies, ja. Hartstikke goed. Roland, dankjewel voor jouw bijdrage vandaag en tot volgende week weer.
22: Tot de volgende, ja.
20: Dat was presentator en RTLZ-boegbeeld Roland Koopman. En als je vanmiddag gratis over de A4 rijdt, dan zou ik er nog even extra van genieten. Want binnenkort is dat verleden tijd als het aan de transporteconomen van ING ligt. Want door het achterstallige onderhoud zouden we allemaal extra moeten gaan betalen als we over de snelweg rijden. Zometeen meer erover.
21: Dit is jouw wekelijkse voorsprong. Business Wise Weekly met Olivier de Neve bij New Business Radio.
20: Om aan Europese AI-regels te voldoen, gaat OpenAI een onzichtbaar watermerk in de teksten van ChatGPT verwerken. En dat heet TextGrain. Het zit verstopt in de woordkeuze van het Large Language Model zelf. Klinkt slim, maar uit hun eigen tests bleek dat er wel omheen te werken valt. Vervang namelijk elk tiende woord door een synoniem, zelf dus. En de herkenning zakt van 92% naar 66%. En ondertussen pleit Jeffrey Hinton, de godfather of AI, voor iets veel zwaarders dan een lullig watermerkje. Hij zegt, behandel nieuwe AI-technologie net zo streng als wanneer je een nieuw medicijn op de markt brengt. Nou, Robert, begin ik natuurlijk bij jou. Goeie zaak dat de EU dit soort AI-watermerken verplicht gaat stellen.
19: Ja, ik denk dat we zitten in een transitiefase waarin nu heel erg wordt gericht op AI-detectie. Je zag het bijvoorbeeld laatst van zoveel columns in het FD en in de NRC zijn met AI gegenereerd. We gaan naar een fase waarin mensen meer garant moeten staan van wat er op papier wordt gedrukt. En geloof mij, het vinden van de juiste woorden is gewoon een kunst. En daar moet je een passie voor hebben om dat goed te doen.
20: Ja.
19: En dat hebben de meeste mensen niet. Dus dan is het toch wel verrekte handig als je een soort woordgenerator hebt die dat wel kan. Maar dat betekent niet dat je zomaar iets er doorheen kan jassen en dat je daar geen verantwoordelijkheid hebt. Dus bij ons op het bedrijf is het gewoon heel simpel. Als jij het hebt gegenereerd en jij het hebt het niet gelezen, waarom zou ik het dan lezen?
20: Ja, dus dat, geen acceptatie voor.
19: Geen acceptatie. Ik denk dat je mag absoluut AI gebruiken om iets te schrijven, maar dan is het bondig, het is leesbaar. Drama zit erin, emotie. Dat is iets wat, ja, dat is jouw verantwoordelijkheid.
20: Denk, daar... Ja, denk jij dat je daar echt achter komt op dit moment als een medewerker met AI en tekst heeft
19: gedaan? Ja, ik werk zoveel met AI op een gemiddelde dag dat ik echt zinstructuren zie waarvan ik denk van, oh ja, dit is het weer. Maar dat maakt me niet in de essentie uit. Het maakt me uit in de uitwerking. Dus het is meer van, als mensen AI willen gebruiken om dat te doen, dat is prima. Maar ik wil iets lezen van jou waarin accuraat staat wat het overzicht is. Bijvoorbeeld, wat wij doen is, wij hebben elke dag een update die we delen als team. Daar gebruikt mijn team nu stevast een AI voor die samenvat. Dit is wat ik gisteren heb gedaan. Dit is wat je nog vandaag in je takenlijst staat. Nou, dat gebruiken zij als input om dan te vertellen en om zelf te schrijven wat ze gedaan hebben. Dus ze gaan niet dat kopiëren, want dat is een lange lijst en er staat allerlei wollige taal in. Ze gebruiken dat als onderzoek.
20: Ja.
19: En ik denk dat we zitten nog in een fase waarbij nu wordt gedacht vanuit de wetgever. Ja, nee, wacht even. Alles moet een watermerk krijgen, want dan weten we dat het daar vandaan komt. Ja, wat je niet weet is hoe er geprompt is, wat er input is, wat de context is. Dus welke kennis is daar mee gegaan. Het is een beetje alsof ze denken, oh, een AI agent is één ding. Maar dat is het. Dat is net zo divers als dus medicijnen, hè, wat er wordt gezegd door die
20: daar gaan we het zo nog over hebben. Eerst nog even dat watermerk. Jij hebt het dus niet nodig, want jij herkent het zelf wel eigenlijk, hè, omdat je zoveel teksten ziet. Straks als dat watermerk er wel is, is het voor de meeste mensen onzichtbaar. Alleen specialisten kunnen het dan zien. Wat hebben we er dan aan?
19: Naar mijn mening, die detectie is niet noodzakelijk heel nuttig. En ik denk dat het dan meer gaat over wat staat er op papier. En als dat slecht geschreven is, ja, dan kan het een mens zijn of dat kan AI zijn. Ik denk een van de dingen die je nu al kunt doen om heel simpel te laten zien dat het niet door AI is geschreven, is gewoon spelfouten maken. D'tjes en T'tjes gewoon compleet verkeerd doen. En dan weet je al gelijk, oh, dit is een mens.
20: Maar die maak ik nooit, dus dan moet ik expres D en T fouten gaan.
2: Maar dat is toch ook een opdracht die je kan geven aan een AI agent?
19: Ja, daar heb je wel gelijk in.
2: Bouw 3% spelfouten.
19: Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Dus ik denk dat het punt is niet wat er of het gegenereerd is door AI. Het punt is, kan ik het lezen? Is het nuttig? Zit er de emotie en de drama en de kennis en de achtergrond in die ik verwacht van iemand?
20: Guido, dat watermerk, hoe gaan we dat straks gebruiken, denk je? Want volgens mij wordt elk bedrijf nu al met AI sollicitatiebrieven overladen, ja. Bijvoorbeeld. Kunnen ze die er dan uitfilteren? Wat heb je daar?
2: Nou ja, kijk, ik vind het een interessant gegeven dat om te beginnen AI bij kan dragen aan het reguleren of managen van AI zelf. Dus laten we dat vooral, dat zal de techsector ook blijven onderzoeken. Wat ik een interessant aspect vind hieraan is dat, kijk, we zitten hier bij een uitgeverij. Stel dat hier een toenemend aantal mensen AI zou gebruiken om sneller meer te produceren. Uiteindelijk wordt het product wat je verkoopt aan de markt, dus een commercieel product, wordt gewaardeerd of niet. Dus uiteindelijk als iedereen zichzelf langs dezelfde highways zou bedienen van dezelfde meuk, zal ik maar zeggen. Formulewerk. Ja, dan ga je dat ergens terugzien in je cijfers. Want anders is het kennelijk iets wat we allemaal graag willen zien.
20: Ja.
2: Ik gebruik even LinkedIn als een zijstapje. Het valt mij op. En daarom vind ik de potentiële waarde van dit systeem misschien op een iets ander vlak liggen. Sinds AI er is, zie ik ineens mensen complete opstellen schrijven. Lappen tekst. Vergezichten met weet ik veel wat voor een prachtige ronkende Shakespeareaans taalgebruik. Ik denk van ja, vroeger stak je alleen een duikje op en zei je gefeliciteerd Frits met je nieuwe baan. En tegenwoordig lopen ze hele lellen van tekst te publiceren. Ik vind op zich zo'n detectiesysteem kan zeer waardevol zijn bij vervuiling.
20: Mm.
2: Overkill. Te veel mediaproductie. Dat mensen elke dag van dat soort lappe teksten op LinkedIn of waar dan ook plaatsen of op social media. En dat vind ik wel interessant. Er zit uiteindelijk ook nog servercapaciteit en energiekosten achter. Maar laten we kijken of we een soort van overkill, overproductie kunnen voorkomen met zo'n systeem.
20: Gewoon al die rotzooi er even uit.
2: Och man, dat zou toch heerlijk zijn?
19: Ja, of meer vervalsing, denk ik. Ik denk dat we dat in het politieke proces al gezien hebben. Met name Trump, die bijvoorbeeld neppe video's deelt. En daar heb je dit voor nodig. Absoluut.
20: Ja,
2: en bij de wetenschap is het denk ik al goed gebruik. Hè? Dus bekende plagiaatcases, daar wordt al elk woord gefilterd en doorzocht van waar heb je dat vandaan en hoe kom je daartoe?
20: Ja, er is natuurlijk wel, ik zei het al, een best wel makkelijke workaround met dit watermerk. Want je kan gewoon die teksten een klein beetje aanpassen, dan ben je er al. Dus ja, dan heb je alsnog, wat Guido zegt, heb je alsnog die slop, hè, die rotzooi. Maar dan pas ik even een paar woorden aan en dan komt hij door de test heen.
19: Ja, dat is uit onderzoek van OpenAI is dat ook gebleken. Je ziet het ook met Anthropic. Ik denk dat daarom het verlangen van een ultiem detectiepatroon is relatief onmogelijk.
20: Ja, ja. Dan naar de regulatie van AI. Hè. Ik noemde het net al even. Het is al weken in het nieuws. Omdat die Amerikaanse techbazen. Die zijn bij Trump geweest op diner. Die hebben ook vervolgens een convenant gesloten. Hè. Een moreel convenant. Dat ze zich gaan laten controleren. Jeffrey Hinton, de peetvader van AI. Die heeft dus gezegd dat hij het liefst AI bedrijven en producten eerst aan een toezichthouder moeten gaan overtuigen dat hun product veilig is. Met $1 miljard aan werk. Citeer ik hem. Daarachter, zoals bij medicijnen. Bij de FDA. Hè, het medicijnagentschap. Is dat een goed idee?
19: Ja, misschien. Ik denk dat wat je daar ziet is dat de regulering nu iets vooruit loopt op de capaciteit. Met name in Europa. Waar normaal gesproken social media wordt aan banden gelegd nu het een bepaalde distributie heeft. Een bepaalde grootte. Ja. Dus afhankelijk van waar je op het spectrum zit is het een goed idee of een slecht idee. Maar ik denk wel dat je als wetgever accuraat wil bewegen met de markt. En dat gebeurt nu in ieder geval op een dialoog. Ja. Waar het vroeger dus was van... Oh ja, dit ding overvalt ons. Deze technologie komt zo snel naar voren. We weten niet hoe we er moeten omgaan. Wat je wel moet doen is, denk ik... Je moet daar met wetenschappers, met de industrie, de tech-industrie... met veel mensen bij elkaar zorgen van... Wat is de eerste stappen die we daar kunnen nemen? En wat daar ook echt onderdeel van is een maatschappelijk debat daarover. En dat kan nog jaren duren, al dan niet 10 jaar.
20: Guido knikt.
18: Nou, we hadden het bij een van de vorige afleveringen. Ik noemde geloof ik een alternatieve top in Davos. Waar je allemaal mensen om de tafel hebt. Van filosofen tot aan techbazen tot aan politici. Want de governance vraag hier is altijd van. Ja, voor wie moet je staan als tech ondernemer om je te verantwoorden straks? Want dat is denk ik wel een vraag die nooit meer weggaat. En die is al actueel. Wie is dat? Waar ligt dit? Ligt dat bij een senator in de US? Ligt dat bij de hoogste rechter hier in Nederland? Moeten we naar de Verenigde Naties? Het is inderdaad, wat jij zegt, Robert, op dit moment een maatschappelijk bedrag. Dit grijpt zo diep in op het gedrag van mensen, want daar hebben we het over. Het is wel wat anders dan een medicijn. Hè? Dan gaat het echt over het menselijk lichaam en welzijn. Dus laten we dat vanuit alle kanten maar aanwakkeren. Dat er behoefte is aan vergezichten en aan introspectie over... Even los van wat de techniek vandaag kan. Van weet je, welke rol willen we dat deze techniek speelt en welke vooral niet?
20: Maar jij zegt wel van ja, dat medicijnen gaan over het menselijk lichaam. Je zou natuurlijk inmiddels ook wel de stelling kunnen nemen dat ook AI wel het menselijk lichaam...
18: Ja, maar dan moet je ook gaan... Dan kan je die discussie ook gaan projecteren op de mobiele telefoons, televisies en games. Laten we dat eens eventjes hebben.
20: Ja. Dus. Nou, er zijn natuurlijk wel... Er zijn allerlei agentschappen die zich ook bezighouden met bijvoorbeeld als ik een televisie op de markt breng. Die moet wel door allerlei keuringen heen... voordat hij op de markt gebracht kan worden. Nou ja, bijvoorbeeld, is die veilig? Hè? Vliegt hij niet in de fik als ik hem aan zit? Dat zou natuurlijk wel, hè, als je het nu hebt over die FDA-achtige constructie... En AI als een medicijn laten controleren... zou dat wel misschien de oplossing kunnen zijn. Vooraf dus, in plaats van achteraf.
19: Ja, ik denk wat je daar ziet is dat de industrie nu op een astronomische snelheid vooruit beweegt. En ik denk dat daar zijn we allemaal ontzettend ongemakkelijk over. Ik zelf kan het amper bijhouden. Hoe kan je dan vragen aan een wethouder in een stad tot de president van et cetera om dat bij te houden? Dus ik denk dat je daar, die discussie daar is nog heel troebel, beweegt nu snel. Ik denk wel dat we in Europa enigszins op de zaken vooruit lopen, want we hebben hier amper grote modellen labs die echt betekenisvol werk doen. Ik denk de enige die ik daarin kan noemen is Mistral.
20: Ja, er is Amerika dus.
19: Ja, dus dan kun je wel hier nu de muren gaan opzetten. Dat zou jammer zijn. Ik denk een van de dingen die we heel goed moeten meenemen in dit proces is dat dat moet altijd gebeuren met de grotere platformen die echt distributie en invloed hebben. En de kleinere zou je daaruit moeten filteren. Net zo goed als dat nu gebeurt in de AI Act bijvoorbeeld.
20: Maar een kleine kan toch ook een levensveranderend negatief dan product op de markt.
19: Nou ja, precies. En pak ze dan als dat zo is. Ik denk natuurlijk kun je zeggen van, nou ja, als kleine ondernemer, je moet deze 50 stappen doorlopen om deze technologie tot markt te brengen. Dat is dus in de medische wetenschap nu wel zo. Ik zou denk ik daar kijken van, nou, wat is het pad om nog steeds innovatief te blijven? Want je kan er ook veel mee stuk maken.
20: Ja, want dat is natuurlijk wel zo. Als je die FDA-achtige constructie doet, dat kilt natuurlijk wel de snelheid.
18: Ja, dit, wat Robert ook zegt, we zitten denk ik niet in een positie waarin mensen met alle goede bedoelingen, regulators zal ik maar zeggen, überhaupt bij kunnen blijven met wat er gebeurt. Dus terwijl we een maatschappelijke discussie hebben, zou je zeggen van wijs in ieder geval instituten aan, misschien zijn die er al, combinatie van onderzoeksjournalistiek en wetenschap, om zo goed mogelijk te volgen wat er op dit moment de komende weken jaren gebeurt. En dan zijn we denk ik misschien binnen een paar jaar tijd in een positie om die discussie te gaan voeren van hoe willen we het gaan besturen met elkaar.
20: Juist. Zometeen in de Leider van de Week. Een Australische boerendochter die het schopte tot de absolute top van Ahold Delhaize. Maar hoe hou je een succesformule als Albert Heijn Nederlands, terwijl Europa om schaal en standaardisatie schreeuwt?
21: Dit is jouw wekelijkse voorsprong. Business Wise Weekly bij New Business Radio.
20: De Nederlandse economie draait op bereikbaarheid. Maar ons vaderlandse wegennet slipt steeds verder dicht. En onderhoud aan wegen en bruggen wordt al jaren voor ons uitgeschoven. Volgens twee sectorbankiers van ING is de vraag niet langer of we moeten gaan investeren, maar hoe we het geld ervoor gaan ophoesten. Het antwoord is wat hen betreft het R-woord dat al jaren af en toe uit de koelkast wordt gehaald, namelijk rekeningrijden. Wie de meeste kilometers op de rijkswegen maakt, zou straks het meeste moeten gaan betalen. En daarmee kan dan al het achterstallig onderhoud worden bekostigd. Nou Guido, we betalen toch al belasting met z'n allen, zou ik zeggen. Dus waarom zouden we dan ook nog voor onze wegen apart moeten gaan aftikken?
18: Nou, sterker nog, we betalen met z'n allen heel veel geld om die wegen al te onderhouden. Dus we zitten met een fiscaal systeem wat iedereen kent. Een combinatie van motorrijtuigenbelastingen, accijns, energieheffingen bij het laden en ook een BPM bij de aanschaf. Dus we hebben nu drie prikkels op aanschaf, op bezit en gebruik. En het is waar dat op dit moment de teneur is om toch te gaan werken. Ook al is dat in het verleden een paar keer schromelijk mislukt. Naar meer betalen naar gebruik, zoals het in het nieuwe jargon heet. Rekening rijden. Alleen het is een illusie, een misvatting, om te denken dat dat meer geld gaat opleveren.
20: Waarom?
18: Nou, er wordt op dit moment al 18 miljard opgehaald. Alleen de rekeningrijden discussie is vooral om naar een meer fair en verdeling te komen van wie de kosten gaat betalen. En iedereen is het over eens, als je meer rijdt, moet je meer betalen.
20: Ja, dus als je oma af en toe een ritje naar de supermarkt maakt, dan betaalt die straks minder.
18: Nou ja, die betaalt voor deel al minder omdat ze minder tankt of laat straks. He, dus dat is voor een deel al zo. Maar je hebt wel te maken met de motorrijtuigenbelasting. En die betaal je ook als die auto zeg maar gewoon 3 maanden voorbij op de stoep staat. Ja. Dus de motorrijtuigenbelasting moet op de schop. Maar het is wel degelijk een grote bron van inkomsten voor het onderhoud van de wegen. Maar er zit daarnaast een ander fundamenteel probleem, denk ik, aan deze manier van presenteren. Is, we hebben denk ik al eerder vastgesteld dat de situatie waarin we nu zitten is eigenlijk een combinatie van twee factoren die niet met elkaar in verhouding staan. 1. We hebben ooit geroepen Nederland is distributieland. Gesitueerd tussen 3 grote economieën. Dus kom maar langs. Van de haven tot het spoor. Tot de rivieren tot de wegen. Maar we hebben verzuimd 20 jaar lang, 30 jaar lang. Om genoeg geld opzij te zetten vanuit de rijksbegroting. Om aan onderhoud te doen. Ja. Dan is het denk ik fundamenteel onjuist om te zeggen van we gaan die achterstallig onderhoud verhalen op de mensen van de toekomstige kilometers moeten rijden.
20: Ik leg het even aan Robert voor, want eigenlijk gaat de Haagse politiek dus hun probleem ons probleem maken nu.
19: Nou, ik kom uit Sliedrecht en de Merwedebrug valt bijna in elkaar, dus mijn familie merkt dit. Ja, ik denk dat je daar ziet dat er weer geen strategische keuzes zijn gemaakt. Dus we hadden het net over de arbeidswet en nu is het eigenlijk weer zeer vergelijkbaar. Ik denk wel dat je die mobiliteit die we hebben als Nederlanders nemen we vaak. Dat zien we als iets van wat er altijd zal zijn. En ik denk dat dat niet zo is als je niet investeert.
20: Je zou ook, Guido, kunnen zeggen, ja, oké, als het een herverdeling wordt, hè, dan schiet je er niks mee op. Dat is wat jij zegt.
18: Wat op zich wel fair is.
20: Je maakt het gewoon geschreven duur. Dat kan ook. Dat die kilometerheffing zo duur wordt dat het wel meer.
18: Ja, maar er is op dit moment ook al aan de andere kant een grote discussie gaande over mobiliteitsarmoede. Hè. Armoede is het woord wat ze tegenwoordig graag ergens tegen aanplakken. Maar inderdaad, als jij bij tante Besje 40 kilometer verderop, die alleen thuis zit en nog net een potje kan koken, wil langsgaan. Ja, weet je, dat zijn dan hele dure kilometers met €2,75 straks aan de pomp volgend jaar. Want de benzine nog duurder, hè. Dat weten we allemaal. Die eerlijke verdeling van die lasten, dat is fair point. En daar kan je, en eigenlijk vanuit mijn sectorervaring zeg ik ook, begin nou eens gewoon, dat hebben ze bij de vrachtsector ook gedaan, bij de professionele mensen op de weg. De meeste mensen die auto nodig hebben voor hun werk, veel op de weg zijn, hebben een leaseauto al. Daar zit een leasecontract achter. Weet je van tevoren al hoeveel kilometers ze per jaar gaan rijden? Dan is het niet zo'n gekke gedachte om te zeggen van, bouw in dat leasecontract een vignet in. Oh, u gaat meer dan 20.000 kilometer per jaar rijden. Stickertje op de voorruit. Dat betekent dat er in het leasecontract zoveel meer wordt afgedragen. Dat gaat direct in de pot van de ministeries. En daar kunnen de wegen van worden geasfalteerd. Die populatie is goed vindbaar. Dat administratief systeem is er al via de leasemaatschappijen.
20: Ja.
18: En dan zit je automatisch bij de mensen die veel gebruiken. Dan hoef je dus niet bij iedereen dure kastjes in te gaan bouwen. Om te zeggen van nou, we gaan eens even kijken of jij als particulier misschien stiekem toch nog te veel rijdt. zitten, want die particulier rijdt niet veel.
20: Nee.
18: Dat is het probleem.
20: Oké, maar dit idee van ING, hè, wat betreft dat rekeningrijden, dat komt natuurlijk wel ergens vandaan. Hè. Op dit moment zegt ING al dat door achterstallig onderhoud de concurrentiekracht van Nederland stukje bij beetje verdwijnt. Dan kom ik even bij jou, Robert, want daar weet jij dan weer veel van. Merken bedrijven dat al concreet in hun bedrijfsvoering, dat die concurrentiekracht verdwijnt, onder andere door het slecht onderhoud dus?
19: Ja, ik denk dat er wel degelijk een fascinatie is nu in Nederland vanuit het buitenland. Van nou, er zit hooggeschoold talent. Er is een zekere mate van bereikbaarheid, bijvoorbeeld door Schiphol. De infrastructuur is goed geregeld. En ja, als je dat niet onderhoudt, dan gaat terug in de tijd. Dus daar ontzettend belangrijk dat we daar blijven herinvesteren. Ik denk dat mensen zien het een beetje, denk ik, nu als een soort taart. Hè? We moeten nu daar stukjes uithalen om dit te bekostigen. Maar je maakt eigenlijk een hele nieuwe taart door hierin te blijven in te investeren. Ja. En dat is niet altijd onderdeel van die discussie in Den Haag. Ik denk dat daar nog steeds het taartdenken is daar een groot goed.
20: We hebben een nieuwe taart nodig.
18: Ja, nou ja, er is iets. Ja, want ik maak me wel een beetje zorgen wat de bodem is waar die taart op staat. En dan bedoel ik even het volgende. Ik heb ooit eens een keer begrepen wat het aanleggen van de rotonde, waar we in Nederland een fan van zijn, hè, verkeersgeleiding, zo noemen we dat dan noemen, wat een aanleg van de rotonde kost. Ik ben het bedrag vergeten, maar het ging om een miljoen of miljoenen. Een miljoen ben je zo kwijt. Is dat niet voor een groot deel het gevolg van het feit dat het A, om publiek geld gaat, en B, dat er eigenlijk geen echte vrije markt meer is? Want zijn er nog voldoende inschrijvers die zeggen van A, ik heb de mankracht en ik kan binnen het bestuurlijke plan in een bepaalde periode kan ik het voor elkaar krijgen? Met andere woorden, zitten we niet met z'n allen veel te veel te betalen voor iets wat misschien in andere landen beduidend minder kost?
20: Ja, nou die
18: kijk, als jij thuis, kort, als jij thuis je badkamertje wil, je loodgieter nodig hebt. En die man zegt van ja, ik heb volgend jaar heb ik een keer tijd en je betaalt 75 euro ex per uur. Dan zeg je van nou, ik ga toch misschien toch eens met een YouTube filmpje aan de hand eens kijken of ik het ook zelf kan. Ja. Maar die keuze hebben we niet met de infrastructuur.
20: Nee, dat wordt lastig. Ik weet niet of jij een rotonde kan aanleggen, maar ik niet in ieder geval.
18: Nee, in een zandbak kom ik heel end. Maar,
20: laten we die doen. Zometeen de vraag of je als bedrijf eigenaar kan zijn van een kleur. Friesland Campina heeft in de Benelux het alleenrecht op chocomel geel binnengesleept. En een Spaanse concurrent vist achter het net. Is de merkbescherming doorgeslagen? Spreken we zo.
21: Businesswise Weekly, de leider van de week.
20: Iedere week zetten we in Businesswise Weekly de spotlight op een leider uit binnen- of buitenland. Soms omdat we helemaal dol zijn op de daden van die leider. En soms omdat er wel wat op af te dingen valt. Rob Huisman is de boardroomadviseur van Nederland. Schrijver van Boardroom Bijbel en dikke pil communicator. En hij heeft het deze week over Margaret Verstede van Duin. Iets meer dan een jaar nadat ze begon als topvrouw van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal, schuift ze alweer door naar de positie van CEO van Ahold Delhaize Europa en Indonesië.
0: Dat is op zich een fantastische benoeming voor haar, maar ook wel een hele vreemde benoeming, omdat ze een jaar geleden pas de CEO is geworden van Albert Heijn in Nederland. En als je CEO wordt van Albert Heijn, dan is dat natuurlijk geen baan die je aanneemt voor een jaar. Dus het is ook wel een hele verrassende move, een hele snelle move. Wat goed is, komt snel, ja, maar een overstap binnen Albert Heijn naar een hogere functie binnen een jaar is wel heel snel. Hiervoor was ze actief bij Bol.com. Zoals je weet, Bol.com is een fantastisch bedrijf, maar heeft helemaal geen winkels. Terwijl Albert Heijn drijft op de winkels. Doet ook wel e-commerce, maar de winkels zijn de ruggengraat van de organisatie. Gewoon al die vestigingen bij jou en bij mij in de stad en in het dorp, door het hele land heen. En die winkels, die begreep ze niet zo goed, want die kenden ze helemaal niet van Bol.com. Dus daar moest ze zich eerst inwerken, dat is heel normaal. Heeft ze volgens mij ook goed gedaan, wat ik erover hoor. Maar om dan binnen een jaar weer op te stappen, dat is wel iets te snel. En Albert Heijn is een bijna familiebedrijf intern, waarbij mensen vaak ontzettend loyaal zijn en met blauw bloed in de aderen daar werken. Dus als iemand binnen een jaar zegt dat hij opstapt, ja, dan is het ook wel fijn als je in het persbericht uitlegt waarom je dat doet. En wat ook ontbreekt, is trouwens ook wel opmerkelijk, dat is haar opvolger. Want die is er nog niet. Dus ja, dat geeft ook wel aan dat het een beetje hals over kop is allemaal.
20: Ja. Nou, dan gaan we eens even afpellen. Guido, ik zat meer op de lijn van wat Rob zei. Wat goed is, komt snel. Ik zie jou al meteen schudden.
18: Nee, ik las ook inderdaad haar quote van als er iets moois voorbij komt, moet je het soms grijpen. Ja, dat is echt volgens mij klinkklare nonsens. Hier is duidelijk iets aan de hand, aan de achterkant. Alleen de vraag is, waar zit het probleem? Zij vervangt ene Claude Sarai. Dat was een man die er ook net 2 jaar zat in die holding, in de internationale holding. Die was daar volgens mij van Metro weggehaald door de bestuursvoorzitter Frans Muller, die daar ook uitkomt. Nou, dat kan gebeuren, maar die is na 2 jaar weg. En dat is het gat wat zij moet vullen. Dus dan is eerst de vraag, wat is daar dan eventueel, wat ligt daar aan ten grond? Dat die man weggaat. Dat zij dan doorschuift, want het is denk ik qua terminologie niet juist om te zeggen ze stapt op, ze schuift gewoon door. Het leger heeft haar gevraagd om iets anders te doen. Dus uiteindelijk is de vraag van wat is daar ergens in die holding verkeerd gegaan of anders gelopen dan dat was verwacht met die Fransman die zij vervangt. Daarnaast vraag ik mij af, ik heb het zelf bij mij in de sector ook wel meegemaakt. Ik kan me voorstellen, iemand is een wonderkind hè, in de e-commerce. Bol.com, dat kennen we allemaal als een Nederlands bedrijf van oorsprong. Dus die vrouw wordt gezien als een soort wonderkind. Die kan heel veel. Die komt dan in die Zaanse cultuur, hè, waar ze nog weten hoe koekjes maken en hoe luiers in de schappen moeten worden gelegd.
20: Dan moet je niet door elkaar halen, dan, die twee dingen.
18: Nee, die twee dingen niet. Ja. Maar om even aan te geven hoe diep je kan graven je herinneringen. Ja. Maar dan kan het best zo zijn, ook al heeft ze een Nederlandse naam, maar ze komt wel uit een internationale baan. Letterlijk een baan om de aarde, andere kant van de wereld. Dat in dat Zaanse cultuurtje iets is van dat toch niet helemaal lekker past.
20: Nee, dat is een beetje een disconnect.
18: Dus mijn gevoel hierbij, en dat is gevaarlijk, maar we hebben het er nu over, is toch van, ik denk dat er hier misschien 2 probleempjes tegelijkertijd worden opgelost.
20: Robert, zij is extreem ambitieus. Mensen die haar kennen geven in interviews aan van nou, ze heeft echt wel heel veel goede kwaliteiten. Ja, misschien is het ook wel gewoon de juiste vrouw voor de juiste plek.
19: Ja, wat ik eigenlijk zie is dat ik ga niet naar Ahold de Hazen. Ik ga naar de Appie op de Javastraat. Ja. Dus dat is niet iets wat zij begrijpt. Want lokaliseren of echt je richten op de buurtmarkt. Ja, dat zit niet in hun DNA bij bol.com. Dus,
18: voelde ook niet.
19: Nee, klopt. En daar denk ik dat je nu ziet dat het daar toch wel schuurt. Het zal inderdaad zo zijn dat als je nu e-commerce doet en je moet digitaliseren als Appie zijn, en dat dit echt een soort van

0: Ja. Dat, ja, daar schort het echt aan.
1: Nog één ding eruit pikken, Guido. Ze hebben dus nog geen opvolger voor haar. Als topvrouw of topman van Albert Heijn, Ethos en Galle Galle Nederland.
2: Ja,
1: dan moet je oude schoenen toch niet weggooien voordat je nieuwe hebt.
2: Nou ja, dat is inderdaad jammer. Dat hadden ze natuurlijk het liefst gedaan. Maar dat doen ze niet. Waarschijnlijk omdat ze zichzelf de vraag stellen. Wordt het een retailer met blauw bloed? Eentje van one of their own, hè, de Ajax-jeugd.
1: Ja.
2: Of, en dat is een beetje de geest die rondwaart bij heel veel multinationals, aangevuurd door we need to change, digitalize, op de vaart der volkeren, dat men toch hongerig wordt naar nieuw bloed. Wonderkinderen van buitenaf die mallen kunnen doorbreken en met afstand naar de materie kunnen kijken. En ik denk dat dat een wezenlijke discussie is voor veel boardrooms, waarbij uiteindelijk ook een raad van commissarissen zeer bepalend gaat zijn. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat hier toch weer iemand, ook om de rust terug te brengen, want beleggers zijn onrustig, laat staan wat er bij de koffiemachines bij de Albert Heijn vestigingen gebeurt. Als het one of their own wordt. Ik denk dat ze daar nu eerst naar gaan kijken. Hm. Ja.
1: Ja. Nou, de stoelendans gaat daar nog wel even door. Hè? Want Frans Muller, de grote CEO, gaat ook nog weg.
2: Ja.
1: Na 8 jaar, volgende maand start het nieuwe CEO van ALT, als de USA. Nou, allerlei dingen daar nog aan de gang. Ik heb zo'n vermoeden dat we daar binnenkort nog wel verder over
0: gaan. En tegelijkertijd gaan Picnic en Crisp en alle andere, ja, die gaan ook hartstikke hard. Dus het wordt echt
1: knabbelen aan het marktaandeel.
0: Oh, 100%.
1: Ja. IKEA begint een eigen tweedehands platform in Nederland. Maar waarom? Heel Nederland heeft zijn of haar Billy boekenkast toch al lang op Marktplaats staan. Dat zo meteen.
3: Dit is jouw wekelijkse voorsprong. Business Wise Weekly bij New Business Radio.
1: Maar nog even wat quickfire rounds hier, want het klinkt bijna absurd. Friesland Campina heeft het exclusieve merkrecht op de kleur geel voor chocolademelkverpakkingen in de Benelux gekregen. Een Spaanse concurrent, Grupo Cacaolat, denk ik dat ik het moet uitspreken, wilde met bijna hetzelfde geel de markt op. Maar daar ergerde Friesland Campina zich groen, maar vooral geel aan. En het Benelux Bureau voor Intellectueel Eigendom heeft nu dus besloten, alleen chocomel mag die kleur geel gebruiken. Ja, Robert, een merk dat een kleur claimt. Gaat het niet veel te ver?
0: Als kleur je enige onderscheidende boodschap is, dan heb je echt een probleem. Ik snap deze hele discussie niet. Dat zal wel aan mij liggen. Maar ik denk dat wat mensen nu zoeken in hun producten is ook een soort verhaal. En wat is nu nog het verhaal? Is dat die kleur? Ja, een van de concurrenten is natuurlijk dat dingen zoals Oatly. Daar zit een verhaal achter, een visie. Volgens mij hebben zij meerdere pakken die meerdere kleuren hebben. En ik weet ze niet uit mijn hoofd.
1: En Chocomel heeft gewoon geen verhaal, zeg je?
0: Absoluut niet.
1: Behalve geel dus.
0: Nee,
2: Chocomel wel, maar ik denk die Spaanse cacao lat, ja, niet. Ik vind het een zeer povere strategie om te denken van Chocomel is een autoriteit. Dat is het household name in Nederland. Laten we daar eens proberen wat van af te snoepen. En dan gaan we net doen alsof het Chocomel is.
1: Ja.
2: Dat is een buitengewoon povere strategie.
0: Maar wat is dan het verhaal van Chocomel?
2: Nou, kijk, op zich, het is niet uniek, hè? Want ik dacht meteen toen ik de kleur zag van, ha, lekker een glaasje Veuve Clicquot. Want dat is overigens ook een gepatenteerde kleur. Dus ik vind wel degelijk in deze wereld dat een kleur, net zoals een logo, hè, een kleur, een onderdeel kan uitmaken van je identiteit. Of je die tot in de lengte der dagen kan beschermen. En tegenover concurrenten is de vraag. Maar daar moet een systeem voor zijn waarbij je dat kan beschermen. En daar is dit systeem voor. En ik vind, we kennen allemaal opgegroeid met Chocomel. Op een gegeven moment werden mensen onrustig toen ze zelfs donkerbruine schoteltjes in de restaurants gingen uitverleren. Van, waarom zijn die niet oranje? Ja, omdat het chocola is. Dus dat is hun ding, al zolang als we ze kennen. Dus daar zal niemand een probleem mee hebben.
1: Dus daarom vechten ze ervoor.
2: Kijk, nog als Chocomel morgen zou zeggen, denk even aan de Coca-Cola discussies van vroeger. Als Chocomel zou zeggen van nou, ja, we hebben toch besloten naar een groen pak te gaan. Dan gaat de hele wereld up in flames.
1: Ja, dat kan niet.
2: In Nederland.
1: Dat is absoluut uitgesloten. Ik ben wel een beetje denken deze zaak aan Adidas, dat sportmerk. Die hebben natuurlijk de three stripes, hè, die drie strepen die overheen lopen. Dat is hun, nou ja, beeldmerk eigenlijk. Gisteren nog, een zaak in Australië, waar ze een merk met 4 strepen aanklagen. Omdat ze zeggen, ja, dat lijkt te veel op ons. En in de EU is het juist weer mislukt om die Adidas-strepen te beschermen voor de hele EU. Dus is dit voor sommige merken gewoon een zaak om leven en dood? Misschien wel.
0: Ja, dit zijn echt discussies waar je aan mij een slechte hebt. Want ik ben eigenlijk meer continu bezig met wat heeft jouw consument voor gevoel als ze met jou een relatie aangaan. En is dat nou echt een streepje meer of minder? Ja, ik kom niet uit de mode, jongens. En ik draag ook geen merkkleding. Dus het is voor mij echt allemaal
1: Je snapt er niks van eigenlijk. Ja, precies.

0: En ja, ik denk dat wat er nu wel gebeurt is dat in ieder geval een jongere generatie, met name Gen Z, is niet op zoek naar noodzakelijk de beeldvorming. Natuurlijk, Guido maakt een goed punt. Als T-Mobile roze is, dan weet ik dat dat T-Mobile is. Maar ik denk dat het een onderdeel is van dat verhaal. Wat kom je nou echt brengen? Wat is de emotie die je komt brengen? Maar ook gewoon de functionaliteit.
1: Maar hebben jouw bedrijven niet een bepaalde kleur dat je het echt zou balen als die concurrent met dezelfde kleur zou komen?
0: Natuurlijk heb ik een huisstijl, maar ja, ik bouw iets unieks. Dus ja, als jij mijn logo wil kopiëren, ik wens je veel succes. Ik denk dat als een grote partij zelfs mijn functionaliteit zou kopiëren, dan denk ik, ja, dan moet ik iets anders verzinnen. Ik moet meebewegen. Maar eigenlijk denk ik dan van, ja, wat heb ik dan nog voor waarde als iedereen dat zomaar kan kopiëren? Maar goed, dat is mijn digitale insteek hier.
2: Nou, kijk, in de wereld van de consumentenproducten, want daar hebben we het nu over. We gaan daar jaren van investeringen en consequent merkbeleid overheen om iets op te bouwen wat je dan op die in de complexe globale markt moet kunnen verdedigen als dat nodig is. Daar gaat altijd een rechter bij naar kijken. Dus als je daar niet goed genoeg in bent, of je hebt zelf grote hiaten laten vallen, dan verlies je het. Dus laat dat systeem maar zijn werking doen.
1: Laat het recht zegen vieren.
2: Ja, zo is het mooi. Ronken afsluiten.
1: Jongens, we gaan van geel naar een andere soort geel. En naar blauw ook trouwens.
3: Dit is jouw wekelijkse voorsprong. Business Wise Weekly bij New Business Radio.
1: Ja, dit was heel cryptisch, maar opvallend nieuws uit de wereld van ballenbakken en Zweedse balletjes. IKEA lanceert volgend jaar zijn eigen tweedehands platform in Nederland. Daar kunnen klanten hun gebruikte meubels kopen en verkopen. Je scant straks je meubel, er rolt automatisch een prijs, een foto en productinfo uit. En betaald krijg je dan in geld of in een IKEA cadeaubon met 15% extra waarde van dat geld. Het platform draait al in landen als Noorwegen, Spanje en Zweden en nu dus binnenkort ook in Nederland. Nou, Guido, help me even. Was er niet al een platform waar ze een beetje heel Nederland hun IKEA-spullen op dumpt? Namelijk Marktplaats.
2: Ja, dat zal ook zo blijven. Alleen, jij noemde net ergens in de trailer de Billies. Ja, met enig mededogen, met medelijden denk ik van hoeveel mensen zitten gewoon smachtend te wachten tot ergens op pagina 462 de 4000ste Billy een keer bij hun in de postcode langskomt en dat ding weghaalt. Dus op zich dat een partij die de eerste dozen heeft geleverd, hè, we hebben allemaal natuurlijk al met die blaadjes en die soefjes gezeten ooit, dat die zich vanuit een soort van circulariteit buigt over de vraag, hoe kan ik dat systeem faciliteren? Want ik heb uiteindelijk dat product op de wereld gebracht. En daarmee misschien die handel juist wat drempelverlagend maken. En ook wat refurbishing toepassen. Misschien weer met een vers zakje, schroefjes erbij of wat dan ook. Allerlei vragen. Maar ik vind het vanuit die gedachte, circulariteit, en daar staan ze natuurlijk wel bekend. Een soort van democratisch principe. Niet te veel geld betalen. Laagdrempelig, easy to use en zo. Daar vind ik het wel in passen. Ik geloof niet dat dit nou hun nieuwe beurs aanjager is. Waar ze heel veel geld aan gaan verdienen.
1: Robert, het klinkt op zich technologisch wel interessant, hè? Dat je het scant en meteen hop, prijs, productinfo, alles erop en eraan. Dat zou jou wel als muziek in de oren klinken.
0: Nee, zeker. Ik denk ook dat ze hebben gewoon een valide plek tussen de marktplaats. Omdat ze, ik sprak laatst de chief digital officer van IKEA. En die vertelde me dat er gewoon miljarden mensen naar die website gaan. Ik geloof dat het 4 miljard was.
1: Serieus? Alleen maar om die spullen weer door te verkopen?
0: Meer naar IKEA aan zich. Dus alle digitale ingangen die
1: dat
0: je hebt.
1: Nieuwe spul.
0: Ja, en dat. Dus daar heb je een enorm voordeel voor als je daarin gaat faciliteren. Plus, ik denk dat qua duurzaamheid dat IKEA wel degelijk die druk voelt. En er speelt nog het allerlaatste. En dat is dat als je aan iedereen die Billy hebt verkocht, aan wie kan je hem dan nog doorverkopen? En dan verkoop ik jou geen nieuwe Billy.
1: Zij pikken eigenlijk een gaatje mee dan.
0: Ja, ik denk wat zij willen is, ik denk dat er wordt gekannibaliseerd op hun winkels. En als je die tegoedbon hebt, dan kom je weer de winkel binnen.
1: Dus dat is win-win. Ja, precies. Ja. Die 15% is dan ook net, denk ik, een goede incentive daarvoor. Ik zat wel te denken over duurzaamheid gesproken. Is IKEA spul überhaupt wel duurzaam? Want ik weet niet of je wel eens zo'n pakskast uit elkaar hebt geprobeerd te halen. Maar bij mij valt die dan altijd in 1000 stukjes uit elkaar. Dan wordt het lastig doorverkopen.
0: Ja, maar daar ligt een kans voor IKEA om te zeggen, nee, wij toetsen of wij staan er tussen. Of wij gaan zorgen dat het nog, als die Billy niet meer te redden is, dat we hem gaan recyclen. Ik denk dat, ja, daar hoop ik wel dat ze daar blijven doorvoeren. En denken buiten simpelweg een marktplaatsachtige positie. Ja, absoluut.
1: Tot slot kort, de marktplaats hoeft zich niet bibberend hier van bang te gaan maken.
0: Nou, ik denk dat marktplaats niet alleen draait op de IKEA-meubilair. Maar als dat wel zo is, ja, dat cannibaliseert.
2: Daar IKEA kan ook gewoon adverteren met hun advertenties op marktplaats.
0: Ja,
1: dat zou ook nog kunnen. Een pak marktplaats ook weer een beetje mee. Hè? Dat is toch wel leuk. Nou, wat een opbeurend einde van deze aflevering, heren. Dat was het voor Businesswise Weekly deze week. Grote dank aan mijn twee gasten. Guido Pot, opiniemaker, voormalig directeur van automaker Jaguar Land Rover. En oud-adjunct directeur van Xpeng. En Robert Gaal, techondernemer en rots in de branding voor Nederlandse start-ups en skill-ups. In je favoriete podcast-app is deze aflevering elke week terug te luisteren. In ieder geval vanaf vrijdagochtend vroeg. En weten niet voor niks weekly, hè? Want volgende week dan ben ik er natuurlijk weer. Elke donderdag tussen 5 en 6 middags of vrijdag tussen 12 en 1 middags op New Business Radio. Dank voor het luisteren en tot volgende week.
3: Dit was Businesswise Weekly. Dank voor het luisteren. Wil je deze inzichten nog eens terughoren of delen met je team? Ga naar businesswise.nl of newbusinessradio.nl. Of luister via je favoriete podcast app. Tot volgende week.
4: Dit is New Business Radio.
3: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
8: De Nederlandse webshop By European gaat producten van allerlei Europese familiebedrijven verkopen. Het platform van vader en zoon, Kees en Mark Erkelens, begon deze zomer nog met zo'n 40 wijnen van Franse familiedomeinen. Vanaf nu kunnen ook andere Europese familiebedrijven zich aanmelden. Ze verkopen hun producten via het platform rechtstreeks aan Nederlandse consumenten zonder importeur of groothandel ertussen. By European zegt daarbij zelf te controleren of producten echt in Europa worden gemaakt. In november komt er als eerste uitbreiding olijfolie uit Andalusië bij. Kaas, honing en andere producten moeten daarna gaan volgen.
3: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
9: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: Van academisch onderzoek naar commerciële toepassing. Hoe breng je een innovatief geneesmiddel van het lab naar de patiënt op een maatschappelijk verantwoordelijke manier? Dat is exact waar Ophoenix in gespecialiseerd is. Bij mij in de studio's Vincent van der Wel. Hij is CEO en founder.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Vincent, hartelijk welkom in de studio.
3: Dankjewel.
2: Hoe lang bestaan jullie al?
3: Ophoenix zelf bestaat volgens mij begin volgend jaar 5 jaar. Maar wat we doen is eigenlijk een verhaal van denk ik 10 jaar dat samenkomt in waar we nu staan.
2: En hoe is het verhaal ooit ontstaan? Want ergens heb je een soort van gap ontdekt in de markt waar je zag de behoefte is er, maar het is er nog niet.
3: Ja, mijn verhaal begint eigenlijk dat ik besloot om geneeskunde gaan studeren en om het eervolle vak van arts te beoefenen. En tijdens mijn co-schappen besloot om dat niet te willen worden. Dat is heel laat en heel dom eigenlijk. Het is een prachtige vakopleiding. Dus mij werd verteld dat er eigenlijk maar één optie was. Dat was die co-schappen afmaken, dan maar kijken wat je doet. En een beetje tegendraads ben ik eruit gestapt. En ben ik gezondheidseconomie gaan doen om toch nog maar een papiertje af te maken. En dan kom je in het veld dat je ziet wat geneesmiddelen kosten, hoe duur het is om ze te maken. En dat ze soms zo duur zijn dat patiënten er niet bij kunnen. En dat kriebelde. Dat dacht ik, ja, waarom zouden we niet ook gewoon op een andere manier geneesmiddelenontwikkeling kunnen bekostigen, zodat patiënten er wel bij kunnen.
2: Ja, wat kijk je om je heen? Hoe vaak hoor je het feit dat iemand die een bepaalde ziekte heeft gehad niet overleefd heeft omdat er geen medicatie bestond? Dat is vaak toch het verhaal van vraag en aanbod.
3: Ja, en ik denk dat we in Nederland dat we het echt goed voor elkaar hebben, hoor. Dus dat betekent dat we denk over de algemene linie best toegang hebben tot die geneesmiddelen. Ik denk ook dat sommige geneesmiddelen terecht veel geld kosten. Ik blijf expres even weg van duur. Maar ik zie gewoon een subcategorie van medicijnen waarvan ik denk, ja, die hadden niet zo duur hoeven zijn. Daar gebruik ik het wel. Simpelweg omdat we eigenlijk bijvoorbeeld al met de academie in Nederland het hadden ontwikkeld. Dat daar al subsidiegeld in gegaan was. En dat ik denk, ja, daar hebben we al voor betaald. Waarom zouden we daar nog een keer voor betalen?
2: Nou, dus eigenlijk zeg je daarbij heel veel onderzoek. En eigenlijk proberen tot ontwikkeling van medicatie stopt op een bepaald moment. Om diverse redenen, denk ik dan ook.
3: Ja. Ja, er zijn heel veel redenen waarom een geneesmiddel niet de markt raakt. En gelukkig is denk ik de wetenschappelijke reden nog steeds de grootste reden. Het is niet eenvoudig. Maar we zien ook dat uit een rapport van SIRM uit 2004 blijkt dat maar 3% van de geneesmiddelen die in de universiteit ontwikkeld worden, dat die ook daadwerkelijk de patiënt raken. En dat is eigenlijk onze doelstelling.
2: Echt heel weinig.
3: Om die 3% ja. In ieder geval naar 6% de verdubbeling te brengen. Maar kijk hoe ver we kunnen komen.
2: En als je dit nu gewoon op wereldwijde schaal zou moeten uitleggen, dan kan ik me voorstellen dat er veel meer medicatie in de wereld geweest was om bepaalde ziektes tegen te gaan dan nu het verhaal is. Laat staan dus dat je puur betrekking doet op Nederland, dat is jouw verhaal. Maar ik kan me voorstellen dat de wereld er anders uitgezien had.
3: Ja, en we zien vooral dat de universitaire ziekenhuizen heel goed zijn in onderzoek doen naar bijvoorbeeld zeldzame ziektes, waar de klassieke modellen minder geïnteresseerd zijn. Hè? Er is minder makkelijk geld te verdienen op kleine patiëntengroepen. En het is dus moeilijker om die geneesmiddelen tot verder te laten ontwikkelen. En ja, we hebben het over zo'n, die lopen uiteen, maar 7 tot 10.000 zeldzame ziektes. Waarvan we over procenten spreken hoeveel daar een medicijn voor hebben. Dus ik denk dat we in vooral dat veld hadden we denk ik echt wel veel meer medicijnen kunnen hebben als we dit anders hadden gedaan met z'n allen.
2: Het moment dat jij zag van hier moet ik iets mee, kan je dat wat meer omschrijven? Hoe was dat?
3: Nou, ik ben zeker niet de bedenker van het idee om dit te gaan doen. De ere wie ere toekomt. Eigenlijk het eerste project waar ik bij betrokken raakte was een patiëntengroep die volledig gefrustreerd was dat er dan eindelijk een geneesmiddel ontwikkeld was voor hen. Maar dat was onbereikbaar. Dat was te duur. En eigenlijk vinden we dat in Nederland nog steeds te duur. Er is een geheime prijsafspraak, dus er is wel toegang. Maar echt weten wat we daarvoor betalen weten we niet. En in de rest van Europa zijn er meerdere landen die daar niet toegang toe hebben. En dit is eigenlijk een groep omheen verzameld van partijen die zeiden dit gaan we anders doen. We gaan dit op een eerlijke manier doen. En toen hebben we een consortium gemaakt waar onder andere het Fair Medicine Stichting en de Nier Stichting zijn ingestapt. En die hebben de eerste investeringen gedaan. Maar ook een farmaceutisch bedrijf uit Nederland, Tio Pharma, zei ik durf het wel aan. Laten we dit geneesmiddel proberen te ontwikkelen op een andere manier. Een professor uit Groningen, Erik Vrijling, stapte in. En met die groep zijn we eigenlijk begonnen aan een avontuur van kunnen we nou dat geneesmiddel proberen te ontwikkelen met een groep van investeerders die niet per se 10 keer hun geld terug willen verdienen. En kunnen we nou iets maken waar de patiënt echt iets aan heeft en toegang toe heeft. En sindsdien ben ik eigenlijk geraakt in de wereld van het bouwen van bedrijven rondom dit soort ideeën die op een eerlijke manier geneesmiddelen ontwikkelen.
2: Dus eigenlijk kijk je naar een soort van samenstelling van een ecosysteem wat met elkaar uiteindelijk dat ene doel voor ogen heeft.
3: Ja, we bouwen eigenlijk consortia. Dus eigenlijk zeggen we, al deze partijen heb je nodig. En wij als Orphoenix zijn eigenlijk degene die zeggen, nou, wij lopen wel voorop, wij trekken het wel vooruit. Maar we gebruiken iedereens expertise in het ecosysteem dat we kunnen vinden. En we zoeken daar investeerders bij die zin hebben om het net even anders te doen. Daarom is het ook cool dat de gezondheidsfondsen, zoals de Nierstichting, maar een ander project, ook de Hersenstichting, instappen en zeggen, ja, als we het zo gaan doen, dan willen wij ook wel meedoen met geneesmiddelontwikkeling.
2: Dus dan zeg je eigenlijk van, je hebt bepaalde projecten nu al kunnen opstarten. Ik kan me voorstellen dat op het moment dat het eerste traject succesvol verlopen is, dat je ook een showcase als het ware hebt om andere investeerders en fondsen te overtuigen om hierin te stappen.
3: Ja, en dat is echt het punt waar we nu zitten. Dus we zitten nu in de fase, zoals een van onze goede adviseurs altijd zegt, eentje afmaken. We zijn bezig met nu de eerste onderhandelingen over voor een licentie voor een van de geneesmiddelen die we vanuit de academie zover ontwikkeld hebben dat die richting een registratieprocedure kan. En dan zoeken we zelf naar een commerciële partij die voor een eerlijke prijs dat geneesmiddel in de markt wil zetten en die het eigenlijk dat deel van het werk van ons overneemt. En ja, we zitten nu in die eerste gesprekken. Dat is een heel erg bijzonder moment om te voelen dat je van zo'n eerste idee naar in zo'n eerste gesprek naar zo'n moment kan komen.
2: Waar dus letterlijk een brug weten te bouwen, hebben jullie eigenlijk.
3: Ja, nou, voor ons is het echt af als die patiënt behandeld wordt. Hè? En de resultaten van de studie zien er zeer goed uit. De eerste gesprekken met de autoriteiten zijn goed. De gesprekken met de partijen die het in de markt willen zetten zijn goed. Maar het blijft een wereld waarin veel dingen tegen kunnen zitten. Maar we zijn erg positief over dit geneesmiddel. Ja.
2: Hoe merk je dat je, want je moet toch vertrouwen zien te vinden bij eigenlijk alle stakeholders binnen zo'n project. Hoe doen jullie dat specifiek?
3: Ja, we zoeken naar common ground. Hè? Dus we geloven er echt in dat er aan alle kanten wat te winnen is. Dus een geneesmiddel niet te duur maken betekent zeker niet dat we gaan voor de laagst mogelijke prijs. Het gaat voor een prijs waar een eerlijk rendement gemaakt wordt, maar vooral ook de patiënt niet te dupe wordt. En we denken dat we steeds beter worden in het vinden van de juiste partij bij het juiste project met de juiste incentives. En mijn medeoprichter Ivo de Nooyer, die grapt altijd, je kan alles proberen met een contract op te lossen, maar als je de verkeerde partijen kiest aan het begin, dan heb je eigenlijk al verloren. Dus we zijn heel erg secuur in het.
2: Dat is een tegeltjeswijsheid eigenlijk, hè?
3: Ja, we zouden hem op een tegel in kantoor moeten hangen.
2: Ja.
3: Maar het gaat heel erg om de juiste partij op het juiste moment bij elkaar vinden. En dat is soms moeilijk, hè? Want waarom zou je zoveel miljoen stoppen in een project als je er niet 10 keer je geld uit kan halen. Maar we zijn positief verrast over de welwillendheid van zowel de farmaceutische bedrijven als de onderzoeksinstellingen, de universiteiten en ook zeker de investeerders.
2: En kan je iets zeggen over het aantal programma's wat er nu loopt? Wat je zei al van, nou, jullie zijn daar nu, zitten er eigenlijk middenin. En hoe lang loopt zo'n programma gemiddeld?
3: Als je kijkt naar de klassieke manier waarop een geneesmiddel ontwikkelen is, de gemiddelde tijd om een geneesmiddel te ontwikkelen, 12 jaar. Waar wij naar zoeken zijn geneesmiddelen waar eigenlijk al een deel van het risico uit is. Hè? Dus de universiteiten hebben vaak al onderzoek gedaan. Dan zou je het kunnen terugdringen naar 8 tot 6 jaar. Maar echt veel minder dan dat wordt het niet. Dus het zijn lange trajecten. We hebben nu 5 van dat soort bedrijven gebouwd om onderzoekers heen en om patiëntengroepen heen. Die hebben we dus in verschillende fases van de ontwikkeling zitten. En weet je, de eentje staat echt aan het begin van 8 jaar, denk ik, minimaal. En die andere komen we richting de laatste 2 jaar. Zo hebben we naast die 5 die we nu opgericht hebben, hebben we denk ik wel geholpen bij 5 die op een andere manier toch richting de markt gaan. En wel honderden van dit soort projecten inmiddels besproken, links en rechts geholpen.
2: Dan even naar de ondernemerskant, want dat is natuurlijk ook een belangrijke. Enerzijds goed, hè, deze projecten lopen, dat is heel knap. Maar uiteindelijk moet je toch iets met je bedrijf gaan doen, dat je wilt door en kunnen doorgroeien. Maar dan zal er toch het een en ander moeten worden afgerond om weer met die tegelwijsheid terug te gaan. Hoe zie je dat in de toekomst voor je?
3: Op dit moment kunnen wij natuurlijk niet zelf geld investeren in projecten. Het is mijn droom dat we, ook wij hebben aandeel in deze projecten. En dat is dus het doel wat we op de lange termijn hebben, is dat we via dat geld dat terugkomt, dat we dat deels kunnen gebruiken om weer te investeren in de volgende en de volgende. We proberen natuurlijk ook partijen te enthousiasmeren om naast ons of met ons een fonds op te richten. Maar mocht dat in de tussentijd niet lukken, dan is het mijn doel om dat in de toekomst zelf te kunnen financieren. Want het mooiste zou zijn als we met de winsten die we maken, die nodig zijn om de investeerders te betalen, ook weer terug kunnen investeren in de volgende en de volgende. En dat we een soort vliegwiel maken waarop we de volgende academische uitvinding weer verder kunnen helpen met de dingen die we al op de markt gebracht
2: hebben. Ja, dat betekent dat je netwerk op orde krijgt en houden. Doe je dat?
3: Ja, veel praten. Ja, ja, ik denk net als elk ander bedrijf. Wij hebben veel stakeholders en die probeer je allemaal op het juiste moment te informeren en te spreken. Maar ik weet niet of wij daar een secret sauce hebben.
2: Nee, maar je hebt wel een programma ontwikkeld. En in hoeverre zijn die programma's in de lijnen van vanuit eigenlijk het onderzoeksmoment tot aan zometeen het effectief in de markt zetten van het medicijn. Zijn die gelijk aan elkaar? Is dat een bepaalde blauwdruk?
3: Ja, het voordeel is dat eigenlijk hebben de wetgevende partijen, dus in Europa hebben we de European Medicine Agency, in Nederland heet dat het College ter Beoordeling Geneesmiddelen, hebben eigenlijk best duidelijk uitgelegd wat je allemaal moet verzamelen voordat een geneesmiddel de markt op gaat. Het lastige in dat vak is dat je dan precies moet weten wat voor jouw geneesmiddel dan relevant is om te verzamelen. Maar de blauwdruk is eigenlijk de wetgeving. Dus we gaan aan de slag om één doel. Dat is dat dossier op orde krijgen wat we uiteindelijk indienen om goedkeuring te krijgen om het geneesmiddel te verkopen. En dat gebruiken we dus ook duidelijk als blauwdruk. En dan helaas zitten dan in elk project weer nuances en andere uitdagingen. Gaat er iets anders fout dan je de vorige keer had verwacht. Maar dat maakt het denk ik ook weer heel leuk. Maar over die blauwdruk heen lopen we eigenlijk in elk project. En elk project heeft zijn eigen venture manager die het project vooruit trekt. Dat ben ik gelukkig niet zelf. En zo trekken we die projecten eigenlijk door met dat consortium door die hele route van onderzoek heen. Om uiteindelijk tot het finale stuk, het registratiedossier te komen.
2: En dat is een feestje waard, kan ik me heel goed voorstellen.
3: Ik heb zin. Als die dag komt, ben ik blij. Ja, dat wordt een feest. Ja, ik hoop dat we het snel mee mogen maken.
2: Hoe zie je Jovinek in 5 jaar ongeveer?
3: In 5 jaar moeten de eerste wel gelukt zijn. Dus dan moeten we de eerste geneesmiddel op de markt hebben. Ik vind dat we dan ook voorbij het Nederlandse moeten zijn. Dus we hebben al wel een aantal projecten in het buitenland. Maar ik vind dat dit niet een louter op Nederlandse universiteit gebaseerd idee is.
2: Dit eigenlijk verder, waar ik net al over begon. Stel dat je dit buiten Nederland voor elkaar krijgt. Ja. Wat is dan de dekking wel niet? Als dit in Nederland al 3-4% is wat maar eigenlijk in de markt terechtkomt van onderzoek. Is gigantisch.
3: Ja, en het idee, we doen heel goed onderzoek in Nederland, maar heel veel universiteiten doen heel goed onderzoek. Dus we zoeken juist precies naar die goede projecten die passen bij ons idee.
2: Hoe besluit je om met een bepaald project aan de gang te gaan en ja, om andere projecten te laten liggen? Kijk je dan ook naar eventueel de behoeften in de markt?
3: Ja, dus we willen echt alleen maar werken aan producten waar echt een unmet medical need, zoals dat mooi heet, is. Dus waar de patiënt echt behoefte heeft aan iets nieuws. Waar de artsen ook vertrouwen hebben dat dit nieuwe product zou kunnen werken. Dus dat is eigenlijk de eerste vraag. Is het wetenschappelijk relevant? Zeg maar, geloven we dat het werkt en is er behoefte aan? En daarna zijn er gewoon checks en balances. Want ook wij moeten wel een gezonde business case weten te bouwen rondom het idee om in ieder geval die investeerder ook aan boord te halen. Dus het is een soort mix van dingen die net goed moeten vallen. Maar eigenlijk komen we erachter dat er best veel projecten zijn die voldoen aan die criteria. En dan moeten ze natuurlijk willen meewerken met het idee dat we niet allemaal multimiljonair worden op dat ene product. Maar er zijn veel onderzoekers in Nederland die liever hebben dat het beschikbaar wordt dan dat ze eraan verdienen. Dus dat het lijkt eigenlijk nooit een uitdaging.
2: Tot slot, als je nu een boodschap of een oproep zou willen plaatsen of moeten plaatsen aan de luisteraars van New Business Radio of degene die deze update over jouw bedrijf horen, wat zou je ze dan willen meegeven?
3: Het is natuurlijk een hele diverse groep die ik aanspreek, maar eigenlijk iedereen die betrokken is bij die geneesmiddelontwikkeling, van patiëntengroep tot aan arts, tot aan ontwikkelaar, tot aan investeerder. Mocht je nou geïnteresseerd zijn in de manier waarop wij dit doen en eens een keer willen praten over een idee of eigenlijk alleen maar horen hoe we het doen, dan ben ik altijd bereikbaar en beschikbaar om daar eens een keer over te praten.
2: Kan het ook werken vanuit behoefte die juist wellicht nog niet zichtbaar is, ja, maar zichtbaar gemaakt gaat worden?
3: Ja, graag. We houden van een uitdaging en we kunnen niks beloven, maar het begint volgens mij met een goed gesprek.
2: Ik wens je heel veel succes daarbij.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.

Wat gebeurt er als auto's bijna allemaal autonoom rijden en helemaal zelf nadenken? Als files straks worden opgelost voor ze ontstaan en AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen. We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop. De toekomst van mobiliteit klinkt soms als science fiction. Tot je hoort wat er nu al gebeurt. In Move Forward spreekt Ron Lemmens.

tussen 3 en 4 bij New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast. Move Forward wordt mede mogelijk gemaakt door DTC, Financial Lease voor auto's en bedrijfsmiddelen. En Europcar for Business, flexibele mobiliteit voor grootzakelijk Nederland. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Een Nederlands technologiebedrijf krijgt 15 miljoen euro van de overheid om verder te groeien in Azië. Staatsinvesteerder Invest International verstrekt de lening aan het Eindhovense KMWE, dat onder meer onderdelen levert aan ASML. Het geld wordt gebruikt voor een uitbreiding van een fabriek in Maleisië, waar KMWE al ruim 15 jaar actief is. Veel klanten uit de chipindustrie die zitten in Azië, waardoor productie dicht bij die markt volgens het bedrijf steeds belangrijker wordt. Invest International springt bij omdat commerciële banken zulke buitenlandse uitbreidingen niet altijd volledig financieren. De investering moet volgens KMWE uiteindelijk ook ruimte opleveren om de hoogwaardige productiecapaciteit in Nederland verder uit te breiden.
9: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Fabienne de Vries.
3: Heel hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business, waar we met ondernemers in gesprek gaan over hun bedrijf, hun rol in de markt en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. En vandaag duiken we de e-mobility in, namelijk elektrisch rijden groeit hard. Maar hoe zorg je ervoor dat opladen net zo eenvoudig wordt als rijden zelf? Want achter die ene laadpaal schuilt een wereld van technologie, data, energie, verschillende netwerken en steeds meer gebruikers. Last Mile Solutions werkt aan die puzzel. Maar wat vraagt het om elektrisch laden in Europa echt eenvoudig en betrouwbaar en schaalbaar te maken? Daarover praten we vandaag met Erik van Voorden, Jacco van den Burg en Roeven Besters, het voltallige management van Last Mile Solutions. We kijken naar hun reis van pionier naar Europese speler, naar de ontwikkelingen die de markt nu veranderen en vooral naar de vraag, hoe ziet de toekomst van e-mobility eruit? Je hoort het in dit uur van Let's Talk Business.
0: Let's Talk Business, Fabienne de Vries.
3: Ja, en de heren van Last Mile Solutions, hartelijk welkom.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Ja, even jullie geluid allemaal goed aanzetten. Even weten wie er voor me zit, welke boyband ik vandaag in de studio heb. Erik van Voorden, met jou beginnen. Jij bent CEO. Vanaf het begin,
4: ja.
3: Je hebt het opgezet.
4: Ja.
3: In 97 of 99?
4: In 99 is het. Erik van Voorden, CEO en co-founder. Samen met mijn medestudent die ik had ontmoet tijdens mijn studie. Zijn we dit grote levensexperiment op zaken doen aangegaan.
3: Ja, nou, we duiken zo meteen nog verder even in die opstartfase. Allereerst van jou weten, wilde je als kind altijd al met iets met auto's doen of ondernemer worden?
4: Nou, ik wilde eigenlijk timmerman worden.
3: Oh.
4: Maar ik was toch niet zo goed met handig met hout. Dus dat heb ik heel snel de dag gezegd. En toen werd ik echt begeisterd door elektronica en techniek.
3: Ja.
4: Ja, en dat ben ik de rest van mijn leven blijven doen. Dat
3: ja, want ik heb ergens gelezen dat jij iets met radio's ook...
4: Ja, dat klopt. Ja, ik was elektronica was me echt, maar het vond ik helemaal fantastisch. Dus ik had op mijn 9e had ik al zelf een radiootje in elkaar geknutseld, waar ik echt een half jaar mee bezig geweest. Maar ik kon het trots laten zien op school dat hij het echt deed.
3: Geweldig. En toen ook verkocht.
4: Ja, later ook nog zendertjes, radiozenders. Toen had je zeg maar die illegale radiozenders.
3: Ja.
4: En ik bouwde die dingetjes en die verkocht ik dan. Ja,
3: en toen was je eenmaal besmet met het ondernemersvirus waarschijnlijk.
4: Ja. Ja.
3: Mooi. Jacco van den Burg, jij bent COO. Daar moet ik die kant op kijken. Ja, sorry. Inmiddels ruim 6 jaar bij het bedrijf.
6: Ja, 6,5 jaar inderdaad.
3: Ja. Ja. Wat zorgt ervoor dat jij... e-mobility, dat je passioneert. Wat is dat?
6: Nou, omdat het op een gegeven moment toen het ontstond, en dat is, ik zit nu zo'n 15 jaar in de e-mobility, is dat het een hele nieuwe wereld was, terwijl het eigenlijk een combinatie was van hele grote werelden die bij elkaar kwamen. Dus de automobielfabrikanten moesten iets anders gaan doen. De energiebedrijven moesten iets anders gaan doen. En dat komt allemaal een beetje samen. En nu ook de hele paymentwereld gaat zich er nu tegenaan bemoeien. En dat was zo mateloos interessant. En omdat het iets volledig nieuws was. En ja, dat heeft mij wel gegrepen.
3: Ja, want wat is jouw achtergrond?
6: Ik zelf heb zelf luchtvaarttechnologie gestudeerd. Dus ik wilde vroeger testpiloot worden. Dus ik was niet zo goed met radio's, maar ik wilde vliegen. en uiteindelijk, hoe die dingen
3: blijft
6: gaan.
3: Blijft jongensdroom.
6: Blijft een soort van jongensdroom. Uiteindelijk ben ik bij een energiebedrijf gaan werken. En daar is die energietransitie heeft mij wel gegrepen.
3: Ja.
6: En toen daar de kans kwam om iets met e-mobility op te zetten. Heb ik dat gedaan. En mocht ik dat doen, was hartstikke mooi.
3: En binnen het bedrijf ben jij een beetje de spin in het web?
6: Nou ja, in operations moet je eigenlijk altijd ook wel een beetje het gevoel hebben dat je de spin in het web bent. Maar we doen het echt met z'n allen.
3: Ja, precies. Roeven, jij zit inmiddels... Anderhalf jaar,
5: ja.
3: Bij het bedrijf. Maar jij hebt volgens mij ook een technische achtergrond.
5: Ik heb heel lang
3: Want jij doet de sales, sorry, daar moet ik even erbij zeggen. Chief Commercial Officer, dus jij zorgt dat het geld binnenkomt.
5: Ja.
3: Maar de techniek is wel ook iets wat jou aanspreekt.
5: Ik heb vanaf 99 in techniek gewerkt. Dus ik ben begonnen bij Dell. En daarna eigenlijk altijd techniek gedaan. Vanaf 2008 software. En zo ook bij Last Mile Solutions was het software stuk hetgene wat mij bond aan Last Mile Solutions.
3: Ja, precies. Nou, we gaan heel even ook naar het bedrijf kijken. Het is een Rotterdams bedrijf. Komen jullie allemaal uit Rotterdam of alleen jij?
4: Ja, ik kom uit Rotterdam. Ja. Sinds mijn studie die ik begonnen ben in 90 woon ik in Rotterdam. En ben ik daar gebleven.
3: En wat hebben jullie met Rotterdam, Jacco?
6: Ik heb heel lang in Rotterdam gewerkt. En ik woon in een klein dorpje boven Rotterdam. Ik weet niet of mensen dat kennen, maar dat is Den Haag. En daar woon ik echt al mijn hele leven. Ja, heel veel plezier.
3: Ja, en jij Roeven?
5: Nou, mijn ouders zijn geboren en getogen in Rotterdam.
3: Kijk.
5: Ik ben vervolgens geboren in Duitsland, getogen in Limburg. En daarna weer terug naar het westen gekomen. Dus dat is mijn raking met Rotterdam. Ja. Ik woon in Pijnakker.
3: Oké. En als we kijken naar de e-mobility demografisch gezien in Nederland. Is Rotterdam dan ook eigenlijk de place to be? Nou, Delft natuurlijk ergens natuurlijk qua techniek en ontwikkeling, maar...
4: Nou ja, we zijn in Rotterdam denk ik wel een van de eerste partijen die ooit met e-mobility zijn begonnen in 2008. He, toen had alleen op dat moment premier Lubbers, die had een omgebouwde Golf elektrisch. Dat, ja. En dan had je nog een paar andere omgebouwde auto's. Daar zijn we begonnen. Heel vroeg met het energiebedrijf in Rotterdam. Dus ik denk dat wij wel... kunnen zeggen dat we grondlegger zijn, maar in Amsterdam gebeurde ook best wel.
3: Ja, precies. Inmiddels heeft de olievlek zich uitgespreid. De elektriciteit, moet ik zeggen. De elektriciteitsvlek. Ja, nou, we hebben het niet meer over olie. Ja. Nee. Inmiddels zijn jullie actief in 22 landen. Ruim 340.000 aangesloten laadpunten. 1,6 miljoen laadpassen en... Sorry, ik ben verkouden geweest. En meer dan 180 miljoen transacties. Dat zijn stevige cijfers. Ook inmiddels uitbreiding van het Europese IMSP-aanbod... met het Tesla Supercharger-netwerk. Dat is wat jullie ongeveer een half jaar geleden zijn aangegaan. Ja, daarmee krijgen jullie partners meer dan 20.000 superchargers... tot hun beschikking op ongeveer 1500 locaties in Europa. Wat zegt dit, Erik, over het bedrijf?
4: Ja, ik kan me nog goed herinneren. In 2016 hadden wij een grote taart laten maken voor het bedrijf. Dan hadden we 1 miljoen transacties. En daar waren we echt super trots op.
3: Ja.
4: Ja, vandaag de dag doen wij er meer dan 55 miljoen per maand.
3: Ongelooflijk.
4: Dus dat is zo'n enorme groei die we gerealiseerd hebben. Ja, dat is natuurlijk wel iets om heel trots op te zijn.
3: En iets wat Jacco net zegt, hè, dus de complexiteit van het samenwerken, dat is natuurlijk echt wat daarbij komt kijken. Daar zit natuurlijk een veel groter vraagstuk achter. Hoe maak je van al die losse laadpunten, systemen, energie en data één soepel werkend ecosysteem? En hoe maken we dat makkelijk ook voor iedereen om dat te begrijpen? Dat is natuurlijk de hamvraag. En wat betekent dat ook voor de toekomst van mobiliteit en energie? Nou, daar gaan we het over hebben. Als we even teruggaan naar het begin, Erik. Welk probleem zag jij toen in de markt dat opgelost moest worden? Iets wat anderen misschien nog niet zagen.
4: Nou, ik heb zelf ook een achtergrond in de telecom. In de eind jaren 90 hebben wij ook een bedrijf, een start-up gehad in de telecombusiness. Toen de telecommarkt open ging voor andere partijen dan de KPN. Daar hebben we echt heel veel geleerd. Daar heb je geleerd hoe je een beheersplatform op moet zetten. Hoe je apparatuur in het veld moet beheren. Dat hebben we allemaal daar geleerd. En we zagen wel, toen wij gevraagd werden dat we gaan bouwen. Als je grote schaal laadpalen wil onderhouden en klanten, dan moet het op afstand allemaal goed bereikbaar zijn. Dan moet je niet meer telkens naartoe hoeven te rijden.
3: Dus maar de vraag kwam dus vanuit de markt?
4: Die vraag kwam vanuit de markt. Eigenlijk, nou ja, dat is een goed punt. Je ziet de markt ontwikkelt zich. Je bent met z'n allen bezig en iedereen loopt tegen dezelfde problemen aan. Onder andere facturatie, dat hadden wij daar geleerd. Facturatie opzetten naar je klant is echt moeilijk en complex. Veel partijen zijn daar ook zeg maar heel snel aan failliet gegaan. Als je 3 maanden facturatie mist, ben je klaar. Dus toen hebben wij gezegd, weet je wat, we gaan dat doen. We gaan facturatie aanbieden als een service. Invoicing as a service. Nou, dat was vanaf dag 1 een succes. Van al die partijtjes die bezig waren met hun laadpaaltjes uit te baten met klanten. Maar ja, die gelden, die wil je natuurlijk wel hebben. Hoe krijg je nou, zorg je nou dat al die eindklanten gaan betalen? Hebben we gezegd, dat gaan wij als een service aanbieden voor onze CPO's. Want als zij succes hebben, hebben wij ook succes. Nou, dat was een van die, denk ik, van de elementaire dingen die wij gedaan hebben. En die ons ook gebracht hebben waar we nu zijn.
3: Ja, dat is dus de basis om dat soepel te laten lopen. Zodat dat proces gaande blijft. En wanneer dacht je, dit wordt groter dan alleen maar elektrisch laden? Dus de factoring was daarin één onderdeel. Maar dat je dacht van ja, er moeten nog veel meer partijen eigenlijk in die keten gekoppeld worden.
4: Klopt. Hè, dus het begon zoals met, ik hoorde het net al zeggen, roaming. Dat komt ook uit, dat kennen we allemaal uit de telecom. Hè. We weten allemaal, als je naar het buitenland ging reizen, dat jouw telefoon het ook doet, alleen op het netwerk van een andere aanbieder.
3: Mm-hmm.
4: Nou, dat gebeurt ook in de laadbranche. Want je wil natuurlijk, als jij naar Frankrijk gaat, op vakantie wil je ook kunnen laden. En we hebben niet overal een netwerk. Dus dat gebruik je elkaars netwerk. Je geeft elkaar toegang op het netwerk. Dat zijn we gaan bouwen. Dat hebben we in Nederland met de partijen zijn we bij elkaar gaan zitten. En dat vind ik altijd mooi aan Nederland. He, wij polderen gewoon. Wij gaan als concurrenten gewoon in een hok zitten. Dan hebben we gewoon met alle partijen bij elkaar, hebben we dat systeem bedacht hoe dat zou moeten werken. Nou, en dat hebben we hier gebouwd in Nederland. En zijn we gaan gebruiken voor de grootste partijen.
3: Ja.
4: En nu is dat gewoon Europees netwerk geworden. Ja. Made in Holland, hartstikke leuk.
3: Ja, ja, precies. Heel mooi hoe die groei gegaan is. Ja. Jacco, je zit op zich natuurlijk pas 6 jaar bij. Het bedrijf bestaat 28 jaar. Maar als je dan kijkt naar die groei operationeel. Want een platformbouw is natuurlijk één ding. Maar het betrouwbaar laten werken in steeds meer landen, dat is iets anders. Waar liepen jullie in die groeifase tegenaan?
6: We hebben wel echt behoorlijk wat meegemaakt. En, dat is een hele goede vraag. Wat we zagen is dat toen ik kwam, waren we met z'n achten. En we zijn nu met meer dan 200 man. En wat ik zag als echte uitdaging is dat bij elke fase je het bedrijf en ook je stijl, je managementstijl, maar ook alles eromheen eigenlijk opnieuw moet uitvinden. Want een bedrijf van 50 is echt iets anders dan een bedrijf van 150. En dan moet je dus je communicatiestructuur, maar ook je waardes, je cultuur, de mensen, hoe je ze aanstuurt, maar ook hoe je daarmee omgaat, dat moet je eigenlijk continu mee evalueren. En dat is machtig mooi om te doen.
3: Ja, maar dat is dus continu tegen het licht houden.
6: Ja, eigenlijk alles waarvan je het idee hebt dat je eindelijk weet hoe het zit, dan kan het zomaar zijn dat over een half jaar dat eigenlijk niet meer
3: allemaal weer niet werkt.
6: Precies. Ja. En daar continu de flexibiliteit hebben om dat te durven aan te passen en dat ook daadwerkelijk te doen.
3: Ja,
6: ja, dat was wel de uitdaging.
3: Absoluut, dat snap ik. Roeven, als je kijkt naar de klant van toen en de klant van nu, op welke manier is de vraag daarin veranderd?
5: Ja, wat je ziet, en ik nu al wel in mijn korte tijd, is dat de markt is gegaan van heel veel infrastructuur bouwen, hè, dus heel veel palen neerzetten, naar hoe gaan we nou die palen beter benutten en ervoor zorgen dat we een stukje verder komen. Dus de partners waar we mee te maken hebben gehad, die waren ook allemaal in die start-up fase, die zagen allemaal een opportunity en die zijn infrastructuur gaan bouwen of die zijn kaarten uit gaan geven voor om mensen te laten laden. En wat je nu ziet is dat ze allemaal een stukje groter worden. Een stukje volwassener. En dat ze daar meer eisen hebben. Dat ze op een andere manier omgaan en kijken naar hun business. En daar moeten wij op inspelen.
3: Ja.
5: Dus wij moeten daar anders mee omgaan. Minder transactioneel. Dus dat doen we ook in onze go-to-market motion. Dus wij hebben veel meer nu. We zijn bezig met een partnership. In plaats van dat we faciliteren om maar meer infrastructuur te bouwen. En ik denk dat hetgeen is wat dit zo complex maakt. Wij moeten ervoor zorgen dat het voor de eindgebruiker en voor de bereider simpel is.
3: Precies. Want wat je nu beschrijft is eigenlijk voor de tussenliggende partners. Als we kijken naar die eindgebruiker. Ja, die wil natuurlijk gewoon zo snel mogelijk, zo vaak mogelijk, zo dichtbij mogelijk een laadpaal vinden. Ja. Zie je nog los van dus die toegankelijkheid of de beschikbaarheid nog andere vraag groeien bij de eindconsument?
5: Ja, de eindconsument is op zoek naar eenzelfde ervaring als die had. Die wil gewoon overal kunnen laden. Hetzelfde als dat je dat deed met tanken.
3: Ja.
5: En die ervaring is er nu nog niet. We zijn heel erg ver op weg. Maar ik denk waar wij nu een nog grotere rol in kunnen gaan spelen, is ervoor zorgen dat ze echt die ervaring hebben.
3: Ja.
5: Ergens aankomen, inpluggen. Zeker weten dat het gebeurt en dat het laadt. En dat je dan niet zo heel lang laden nodig hebt. Of dat je in ieder geval zeker weet dat de transactie slaagt. Dat de factuur dan goed wordt verstuurd. Nou, de hele proces daarachter. En dat met 3000 partners in Europa. Over heel veel netwerken en wat we al zeiden, 1,6 miljoen kaarten. Dat is een bijzonder complex proces. Dus er is heel veel intelligentie voor nodig. En ja, daar is die softwarelaag die wij dan gebouwd hebben, daar is die uitermate geschikt voor.
3: Want kun je heel kort benoemen, wat is de problematiek waar de eindgebruiker dan nu nog tegenaan loopt?
5: Ja, er zijn een aantal dingen. Dus de betrouwbaarheid. Hè. Dus als ik ergens aankom, kan ik daar dan laden. Dat start bij, zijn ze überhaupt wel operationeel? Ik ben zelf naar Spanje geweest van de zomer, Zuid-Spanje. En dan kom ik toch nog best wel op een aantal plekken waar ik merk dat ik niet kan laden. En dan ben ik daar met een elektrische auto, die heb ik daar gehuurd.
3: Staat er wel zo'n paal, maar hij doet het niet.
5: Maar dan zie je al gelijk, hij werkt niet.
3: Hij is niet aangesloten.
5: Soms dan werkt de connectiviteit niet. En er zitten heel veel partijen in die keten. En dat moeten wij goed regelen. Dus het feit dat wij roaming doen en dat we het al zo lang doen, dat maakt dat we een hele goede plek hebben om ervoor te zorgen dat we die connectiviteit tussen al die partners kunnen afstemmen. En dat is waar ze naar op zoek zijn. Dus ze noemen dat nu in de industrie, ze noemen dat charging success rate. Dus percentage van het aantal charging sessions. Hoeveel gaat daarvan goed en hoeveel gaat daarvan mis? En daar moeten we echt nog wel wat aan doen als industrie.
3: Ja, precies. Is er een beslissing, Erik, die jullie met de kennis van vandaag misschien anders zouden hebben genomen in de afgelopen 28 jaar?
4: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik ben natuurlijk zelfs ook wel zeggen serial entrepreneur.
3: Ja.
4: Dat betekent ook vaak dat je ook wel wordt gezien als eigenwijs. En, het is prachtig waar we nu gekomen zijn. En dat is iets om heel trots op te zijn. Maar soms is het ook goed om kennis, zeg maar, in te kopen. Om adviseurs te vragen. Nou, ik weet zeker, als we dat hadden gedaan, zeker in een vroeg stadium, dan waren we misschien nog wel wat sneller gegroeid. En dan hadden we misschien een aantal dingen die misgegaan zouden, hadden we dan kunnen voorkomen.
3: Ja. Ja. En waar ben je dan nu het meest trots op?
4: Nou, wat ik heel mooi vind, dat we begonnen gewoon met 2 man. Met een studieschuld. Toen ik van mijn studie afkwam. En dat we nu gewoon een prachtig bedrijf hebben.
3: Ja.
4: Met iets meer dan 200 man. En ja, mag wel gezegd, toch de grootste aantal aansluitingen in Europa. In onze business. En het aantal gebruikers. En dat we daar nu gewoon een gezond bedrijf hebben. Dat draait.
3: Mooi. Ja. We gaan het zo hebben over wat gebeurt er inderdaad als je internationaal wil gaan schalen. Blijf luisteren.
0: De laatste inzichten voor Business Shapers. Nieuw Business Radio.

0: Davina Michel hoorde je hier op New Business Radio.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Ja, en wat gebeurt er als je internationaal gaat schalen van een pioniersmarkt naar een Europese schaal? Dat klinkt als een succesverhaal, is het ook, maar groei brengt ook nieuwe problemen met zich mee. Meer landen, meer transacties, meer partners en tegelijkertijd dezelfde belofte. Het moet gewoon werken. Nou, wat was voor jullie het grootste kantelpunt eigenlijk in de groei van Last Mile Solutions? Dat je dacht, we moeten uitbreiden naar Europa. Erik?
2: Ja, kijk, het is natuurlijk gewoon logisch dat als jij klanten hebt in Nederland, die gaan ook over de grens. Dus ja, dat is de eerste vraag die je krijgt. En dan heb je maar een heel klein landje.
0: Ja.
2: Dus dat betekent dat je Europees moet gaan schalen. En dat gaat dan richting het oosten, Duitsland, Polen, maar ook naar het zuiden natuurlijk en naar het noorden. En dan kom je, ja, dan kom je in het Europese landschap waar iedereen denkt, dit is de Europese Unie. Maar als je dan die landen ingaat, kom je tot een conclusie dat ze allemaal toch eigen reflectie hebben van de regelgeving. Als je kijkt naar btw-afhandeling, als je kijkt naar de lokale regelgeving voor techniek. Verzin het maar. En we hebben ook wel, ja, ik heb zelf een internationale ervaring geleerd dat Europa, elk land heeft zijn eigen cultuur.
0: Ja.
2: Dus als jij je niet legitimeert met die cultuur in een bepaald land, wordt het heel moeilijk om business op te zetten, om te schalen, om daar je contacten te leggen, om je partners te regelen. En daar hebben we, denk ik, met ons team veel ervaring in.
0: Ja, dus in Frankrijk moet je eerst gaan lunchen met wijn, voordat er wat beklonken kan worden. En in Duitsland willen ze eerst op voorhand de contracten zien, voordat er gepraat wordt.
2: Ben je forever bezig met contracten, tot de laatste punt en de komma er staat. En dan gaan ze eindelijk een keer iets doen. In Frankrijk begin je gewoon inderdaad met een mooie lunch. En ik zeg altijd, België is een prachtig land. En we hebben heel veel zaken gedaan. Maar die is, cultuur, ik zeg altijd, misschien wel het meest verschillend van alle landen in Europa. En daar moet je wel mee omgaan als Nederlander om daar goed business op te kunnen zetten.
0: Wat was het lastigste gedeelte in Europa om afspraken mee te maken? Is dat Zuid-Europa of Oost?
2: Oost-Europa is best lastig. Bijvoorbeeld om in Polen business te doen, moet je daar een entiteit op zetten. Dan moet je echt in person naartoe. Moet jezelf laten zien. Je moet langs de notaris. Ze willen alles dubbel checken om te kijken of je echt goede business hebt. Dus dat doe je ze niet zomaar eventjes op een vrijdagmiddag. Kan je ook niet vanuit Nederland doen. Wij doen ook bijvoorbeeld zaken in Zuid. Hoe zuidelijker je gaat, hoe bureaucratischer het is. Daar gaat alles nog met papier. Je moet er gewoon langs.
0: Ja.
2: En meerdere bezoeken. Dus voordat je dat wat geregeld hebt, zeker als het gaat om dingen met belastingafhandeling. Ja, dat zijn lange trajecten.
0: Maar is dat dan bedrijfstechnisch ook gelijk het moment geweest dat je zegt, ik moet meer mensen aantrekken die dat veldwerk gaan doen?
2: Ja, wat wij doen is, we proberen altijd met lokaal vertegenwoordigers, dus die uit het land zelf komen. Die spreken de taal, die kennen de cultuur.
0: Ja.
2: Voor hun zijn die ingangen veel makkelijker te realiseren dan wanneer wij zelf daar langs gaan. Dus dat hebben we al vanaf het begin af aan gedaan. We zijn begonnen met agenten en veel van die agenten zijn nu gewoon in dienst. En die hebben daar een entiteit.
0: Ja.
2: Op die manier zijn we begonnen.
0: Jullie hadden ook zelf hardware ontwikkeld en succes mee. Toch namen jullie de beslissing om daarmee te stoppen, om volledig je op die software te focussen. Waarom was dat een belangrijke keuze?
2: Ja, toen de markt open ging, zeg maar, toen wij net begonnen aan pionieren waren, had je nodig om een laadpaal te kunnen laten werken, een netwerk, een connectiviteit voor het afrekenen en een laadpaal die je deed. En dat tijd, tip, op dat moment waren er geen, was de intelligentie die in een laadpaal zit, want er zit een soort kastje in, die zorgt dat je kan laden, die communiceert met de persoon, die communiceert met de auto en dat alles gaat doen, dat was er gewoon niet.
0: Mm-hmm.
2: Met onze kennis hebben wij zeg maar zo'n kastje ontwikkeld. En dat verkochten we aan de fabrikanten van laadpalen. Die dan dat kastje konden monteren. En konden ze hun eigen systeem bouwen. En die in de markt verkopen.
0: Dat was de hardware.
2: Dat was de hardware. Zogenaamde laadpaalcontroller noemen wij dat.
0: Mm-hmm.
2: Daar hebben we echt heel veel goede business mee gemaakt. Heel internationaal verkocht. En op een gegeven moment is daar ook complexiteit. Je bent bezig met die controllers. Je moet die klanten servicen. We waren met platform aan het schalen. Toen heb ik gezegd, oké, wat is nou onze toekomst? En ja, het platform is recurring business. Dat is terugkerende inkomsten. En dan kan je vanaf één centrale plek organiseren. Dus toen was echt wel eventjes een lastig besluit.
0: Ja.
2: Zeg, we gaan stoppen met die controllers. Dat hebben we verkocht in een licentie. En het was net voor de corona. Achteraf een zegen voor ons. Want op dat moment werd het ontzettend problematisch om hardwarecomponenten in te kopen.
0: Ja.
2: Nou, dat is al volledig aan ons voorbij.
0: Dat was dat goede vingersplitsen gevoel.
2: Ja, dat was onbewust een juist besluit.
0: Ja, kill your darlings, maar wel op het juiste moment.
2: Ja.
0: Nou, precies. Ja. Want als je op Europese schaal kijkt, waar zit dan nu de grootste complexiteit in het schalen? In de technologie of juist in die regelgeving of de betalingen, energie, samenwerking?
2: Nou, je noemt het eigenlijk al.
0: Al die dingen.
2: Standaardisatie is natuurlijk superbelangrijk.
0: Ja.
2: Nou, dat hebben we voor een groot deel technisch wel voor elkaar. Maar regelgeving zie je nog, daar zijn we nog niet. En er is wel een Europese richtlijn, zogenaamde A4. Maar elke land heeft toch zijn eigen interpretatie. Dat betekent dat je per land moeten wij ons met IT aanpassen. Vaak aan standaarden om te zorgen dat het werkt. En je wil gewoon wel lokaal iedereen kunnen voorzien. Dat geldt ook voor de belastingregelgeving. Dus er is nog heel veel te doen om te zorgen dat het systeem gewoon interoperabel is, zoals je net al heel mooi zei. En daar dus op regelgeving, standaardisatie en duidelijke afspraken maken over bijvoorbeeld hoe je omgaat met energy management, pricing, dus zorgen dat voor de gebruiker het gewoon helder is. Wat kost het nou als ik hier ga laden? Ook als je ergens in een dorpje staat in Frankrijk, dat je op voorhand weet wat je te wachten staat. Nou, daar moeten we echt nog wel zaken regelen om te zorgen dat gewoon Europees gezien, daar heb ik het nog niet eens over wereldwijd, gewoon goed geregeld is en helder.
0: Ja, want Jacco, hoe voorkom je dan zeg maar dat een organisatie die dan zelf ook snel groeit onderdeel wordt van de versnippering die ze eigenlijk probeert op te lossen?
3: Ja, en goede vraag. Ik wil het eigenlijk terugbrengen naar als je enorm gaat schalen. Dan voelt dat, geeft heel veel energie omdat je heel veel nieuwe dingen mag doen en dat je overal mag meewerken en iedereen is heel erg positief. Alleen er zijn wel momenten geweest, en dan kijk ik even Erik aan, ja, dan voelden wij ons echt Dr. No. En daarmee bedoelde ik eigenlijk te zeggen is dat in plaats van dat we de hele tijd bezig waren met wat je ook kan doen, waren we eigenlijk bezig om de focus te houden. Wat moeten we echt blijven doen en wat moeten we vooral niet doen?
0: Ja.
3: En we waren echt best periodes dat we meer bezig bij waren om goed te verzorgen dat we dingen niet gingen doen, zodat we de focus konden houden op wat we wel gingen doen.
0: Ja.
3: En dat voelt heel tegenintuïtief. Maar dat was wel bij dit soort momenten heel belangrijk.
0: Belangrijk, ja. Want wat betekent 180 miljoen transacties operationeel? Wat betekent dat?
3: Dat betekent dat je al die transacties moet je binnenkrijgen. Dus op het gebied van connectiviteit moet je die goed binnenkrijgen. Want daar hangen betalingen aan vast. Vervolgens moet je op het moment dat zo'n transactie binnen is valideren of die transactie ook daadwerkelijk daar heeft plaatsgevonden. En die krijgen we van duizenden verschillende partijen binnen. En die zijn ook aan het schalen. Dus die maken daar wel eens fouten. Of de connectiviteit is er niet. En dat moet je dan op het moment dat je het niet goed krijgt, ga je weer terug. Zeg, hey, volgens mij klopt dit niet helemaal. Dus voordat je alles helemaal binnen hebt, dan vervolgens gaan wij het verwerken. En dan moet dat in allerlei facturen terugkomen. En dat doen wij dan ook nog gelaagd. Want wij hebben klanten, die hebben dan ook weer klanten. En daar zit dan weer marge aan. En die hele verdeling en dat hele, wij noemen dat transaction handling en processing. Dat is een enorme operatie, omdat dat natuurlijk ook steeds groter en groter wordt. En daarna is het uitsturen van de facturen.
0: Ja.
3: En de vragen beantwoorden over de facturen en de hele operatie daaromheen.
0: En ondertussen je eigen bedrijf ook daarin. Een soort, hoe noem je dat, drosteneffect. Roeven, hoe belangrijk zijn partnerships dan in dit hele proces?
4: Ja, dus wij hebben eigenlijk twee type partners. Hè. Eigenlijk moet ik zeggen drie. We hebben de CPO's, de Charge Point Operators. Dat zijn de partijen die exporteren de laadpalen. Dus die installeren de laadpalen, exporteren de laadpalen. En dan hebben we de AMSP's. Dat zijn de e-mobility service providers. En dat zijn de partijen die geven de kaart uit. Dus wij grotendeels doen we allemaal nog zaken via de kaart. Zoals we die kennen, dat wordt wel steeds meer gewoon met een betaalkaart. Dus dat is ook iets waar wij een actieve rol in hebben. En daar ondersteunen we onze partners mee.
0: Want wat is daar het voordeel van om met gewoon een betaalkaart en je laadkaart? Wat is daar het verschil in?
4: Nou ja, je laadkaart is zogeheten een dicht systeem. Hè? Dus dan heb ik bij een partij een kaart en die moet mij valideren. En die moet dan geconnecteerd zijn aan dat totale systeem, zodat ik een transactie kan volbrengen. En een betaalkaart, tegenwoordig moeten alle snelladers, die moeten een betaalsysteem hebben, zodat je gewoon gelijk kan betalen. Zonder dat daar enige andere partij tussen komt.
0: Dus geen factuur, ja, je krijgt wel een factuur achteraf, maar niet meer. Maar dan sla je de validatie over, of niet?
3: Op sommige opzichten, absoluut, ja.
4: Ja, maar wat we in het begin al zeiden, de ervaring moet zijn, ik ga ergens naartoe en ik kan altijd laden.
0: Ja, net zoals
4: dat. En dat moet met een gewoon normaal betaalsysteem kunnen. Zeker als ik een betaalkaart heb, dan hoef ik niet per se een charging card te hebben. Maar dan kan ik gewoon met die betaalkaart ook transacties
2: voor. Ja, je kan het een beetje vergelijken met in de brandstofmarkt. Hè. Sommige mensen hebben de zogenaamde fuelkaart. Ja. Veel zakelijke rijders en ook van de transportonderneming. Die hebben gewoon die fuelkaart. Maar er zijn heel veel mensen, privérijders, die willen gewoon met hun bankpas betalen. Of met een creditcard. En dat is de transitie waar je nu in zit. En je ziet natuurlijk nu echt wel gebeuren dat ook gewoon de privépersonen gebruik gaan maken van elektrische auto. Die schaffen een auto aan. Ja, en die willen gewoon met een bankpas
0: betalen. Maar goed, voor bedrijven blijft het wel belangrijk om dat inzicht denk ik te hebben. Dus dan zit je toch nog even aan die kaart vast. Erik, als je als CEO eigenlijk tijdens een groei binnen een bedrijf, wanneer is dat punt dat je zegt, we moeten niet nog sneller willen groeien, maar we moeten beter organiseren? Is dat een aantoonbaar moment?
2: Ja, absoluut. We hebben verschillende momenten meegemaakt waar we dat zagen gebeuren. Jacco zei het net al, op een gegeven moment toen bij 50 heb je zo'n moment en dan zie je dat je anders georganiseerd moet gaan zijn. He, voor die tijd kun je nog elkaar zeg maar even naar binnen lopen en dingen regelen. Dat is heel informeel. Boven de 50 kom je op het moment dat je echt afspraken moet gaan maken, processen. Nou, als je dat niet gewend bent, is dat best wel een verandering. En dan zie je ook dat er mensen zijn in de organisatie die dan zeg maar daar vertrekken en weer nieuwe bijkomen en je groeit mee. En datzelfde gebeurde ook weer later. He, op een gegeven moment heb je een hele snelle groei. Meer mensen aannemen en dan denk je, nou, dan gaan we die productiviteit eens even goed verhogen. En dat blijkt dan heel erg tegen te vallen. Nou, dat hebben we ook meegemaakt. En dan moet je gaan kijken van, ja, waar komt dat nou door? En hoe gaan we nou ons beter organiseren? En dan ga je weer terug focussen op productiviteit, afspraken maken. Ja, dat zijn de groeistuipen, zoals wij die noemen.
0: Ja, die erbij horen.
2: Mee te maken hebben.
0: Ja. Zoals je dat bij kinderen ook zegt, hè? Dat is een fase. Ja. Een sprongetje. Een sprongetje maken we. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar de mindset. Wanneer ontdekt je dat bijvoorbeeld het leiderschap dat nodig is voor een start-up niet dezelfde is die er nodig is voor een scale-up?
2: Ja, het heeft gewoon een andere dynamiek. Hè? Ja. Dus een scale-up, een start-up is nog heel informeel. Een scale-up ga je al zeg maar meer organiseren en processen introduceren. Wij identificeren ons nu als post-scale-up pre-enterprise. We zitten daar tussenin.
0: Ja. De beurs is al in zicht.
2: Ja, en we zijn nu aan het kijken. Oké, dat betekent zo dat jij gewoon mensen van buiten gaat halen die ons helpen. We hebben nu gewoon een team die ligt gewoon elke organisatie door. En die
0: maar voor jou moet het ook bijzonder zijn om emotioneel gezien en qua mindset ook door die groei te gaan. Dat je eerst nog dat pioniersgevoel hebt en nu denk je, oh, ik heb echt nu een paard en een wagen wat ik moet mennen. Wat gebeurde er bij jou?
2: Ja, nou ja, zeg maar 7 jaar geleden zat ik nog in de auto, was ik gewoon nog sales pitches aan het doen bij klanten en klopte ik nog zelf de offertetjes in.
0: Ja.
2: En de aanbiedingen, nou, dat is nu niet meer zo. Ik zeg wel eens mijn dag, ik ben de hele dag gewoon aan het praten. En een paar e-mailtjes en dan dat is het wel. Dus compleet andere dynamiek.
0: Ja.
2: Nou, ik ben zelf van nature hou ik van een verandering. Dus ik vind het prachtig wat ik doe vandaag. Maar dat betekent ook dat je constant jezelf moet spiegelen en moet leren. Om te zorgen dat je niet achter de feiten aan gaat lopen.
0: Nee. En een deel loslaten binnen het bedrijf. Heel. En toch ook heel duidelijk die visie houden voor waar het naartoe moet.
2: Het is een enorme
0: verantwoordelijkheid. Ja. Nou, we gaan zo het verder hebben over de markt. Wat speelt er nu en wat zijn de trends?
1: Doorzie wat er komt.
5: Dit is New Business Radio.

0: 90.
1: Ja, Storm van de Brothers Johnson. Een beetje jaren 70 om alvast een beetje dat weekendgevoel aan te jagen. Hier op New Business Radio.
2: New Business Radio. Let's talk business.
1: Ja, en we gaan het over de volgende onderwerpen hebben. De markt en de trends. Want van laadpaal naar Europees e-mobility en energiesysteem. Ja, die markt is inmiddels een stuk volwassener. Maar het gaat niet alleen meer over de vraag waar je je auto kunt opladen. Het gaat ook steeds meer over de laadpunten, de auto's, energie, data en netwerken die met elkaar moeten samenwerken. En daarmee verschuift ook de rol van Last Mile Solution naar een veel breder spectrum. We moeten het even een paar dingen daarin wel, heren, strak aanpunten. Straks gaan we nog even heel kort hebben over AI en technologie. Netcongestie, ook zeker een ingewikkeld verhaal. En smart charging, jij noemde het net al even over. En laten we beginnen met roaming en interoperabiliteit. Het is wel echt drie keer woordwaarde dit, hè?
3: Drie keer woordwaarde, ja. Dat is een moeilijk woord.
1: Ja, want wanneer is elektrisch laden volgens jou dan echt een volwassen als gebruikerservaring?
3: Eigenlijk zoals Roeven dat net beschreef in het begin, waarbij je gewoon zonder dat je erover na hoeft te denken met je pas of met het systeem wat je wil gebruiken met je telefoon naar een laadpaal kan en dat hij het gewoon doet. Ja. En dat je daar ook niet over hoeft na te denken en ook niet in Zuid-Frankrijk of midden in Moldavië, Dat het gewoon altijd werkt.
1: Nee, want en nog even terugkomend op het begin, ik zei iets van 340.000 laadpalen, maar dat is dan alleen in Nederland?
3: Nee, dat zijn de laadpalen die bij ons op ons platform zitten, dus dat zijn van onze klanten. Als je kijkt naar interoperabiliteit, dan zijn wij geconnecteerd met heel veel andere netwerken. En dat noemen we dan ons roamingnetwerk. En bij elkaar zijn dat 1,2 miljoen laadpunten waarin we door heel Europa geconnecteerd zijn.
1: Ja, en dat loopt lekker.
3: En dat loopt lekker, maar is wel een behoorlijke klus.
1: Ja. Want de uitdaging zit hem in.
3: Nou, de uitdaging zit er heel erg in dat er heel veel nieuwe partijtjes bij komen. Het is natuurlijk een groeiende markt en elk land doet dat weer op zijn eigen manier. Zoals Erik ook net uitlegt en dat zie je in de roaming eigenlijk ook terug. Dus de partijtjes die dan nieuw zijn, die gaan dan de bekende fouten maken. Of die doen het echt op een andere manier vanuit een hele goede visie. Maar dan moet de hele markt zich daar weer op aanpassen. En dan moet je dus nieuwe contracten maken, moet je andere technische verbindingen met elkaar maken. En dat is voor elk land, voor elke partij weer nieuw.
1: Ja, want jullie zijn dan net ook aangesloten. We hebben net die integratie gehad met Tesla Supercharger netwerk. Wat levert dat op?
3: Ja, dat was een belangrijk punt voor ons. Omdat we zien dat met name in Nederland, maar ook in België, zijn er gewoon heel veel mensen die Tesla rijden. Maar die hebben een laadpas van de zaak. Dus die willen heel graag dat die kosten netjes via de zaak lopen. Of via de brandstofpas of de laadpas die ze hebben. En dat was niet mogelijk, omdat in de Tesla kon je alleen maar je creditcard kiezen. Door deze samenwerking is het mogelijk om je laadpas te registreren in de Tesla. Waardoor ook de hele ervaring van je komt gewoon bij een laadpunt en je gaat daar naartoe. En hij doet het gewoon, is dan mogelijk. En andersom, voor de mensen, voor de klanten die we hebben die geen Tesla hebben, kunnen dan ook het Tesla-netwerk gebruiken. Dus het snellaadnetwerk. Om door heel Europa te laden.
1: Ja.
3: En dat geeft toch een stukje extra comfort. Want dat is wel echt een goed netwerk.
1: Ja.
3: Een betrouwbaar netwerk.
1: Ja, zodat je gewoon met beide passen eigenlijk, of je nou Tesla rijdt of niet, ergens bij een laadpunt terecht kan. Toch, Erik, de laadpas heeft een hele belangrijke rol gespeeld en nog steeds. Maar is uiteindelijk niet het einddoel.
4: De laadpas zoals die nu is, dat is de technologie die is, laten we zeggen, die is beperkt houdbaar. En ze zullen in de toekomst wel overgaan naar een andere oplossing. Dat kan tegenwoordig zie je natuurlijk heel veel toepassingen waar men gebruik maakt van de app. Hè. Bij ons kun je alles, bijna alle palen die je met een laadpas kan starten, kun je met een app doen. Nou, dat is hartstikke makkelijk. Je ziet ook dan gelijk van tevoren wat de kosten zijn en welke aanbieder het is en hoe snel die laadt.
1: Ja.
4: Voorlopig zal dit toch even blijven. En de pas zal waarschijnlijk wel een andere vorm krijgen. Het blijft wel een pas, alleen met andere technologie. Die veiliger is, die fraudebestendiger is. We hebben dit wel goed onder controle. Maar in het verleden zijn er best wel misbruiken te noemen die wij moesten oplossen.
1: Want is dat het gevaar door die interoperabiliteit? Dat de kans op inbreuk, inbraak en fraude groter wordt?
4: Die kans is er. Zeker als je partijen hebt die niet, waar we geen directe live connectie mee hebben. Dus normaal gezien kan je direct zien of een pas ergens aanmeldt en of die valide is. We hebben netwerken en dan krijgen we aan het eind van de maand gewoon een Excel-file gemaild met de transactie. En Jacke weet er alles van, want dat is zijn ding. Hebben we daar best wel verrassingen.
1: Ja, want bijvoorbeeld in dat roaming, hè, net als zeg maar dan bij de radio heb je piratenzenders. Is dat ook gaande in die wereld?
3: Nou ja, ik zou het geen piraten connectie willen gebruiken. Maar je ziet gewoon dat partijen meer volwassen zijn of minder volwassen. En met minder volwassen, ja, daar kunnen we echt om lachen. Maar dat gebeurt wel. Krijgen we gewoon een Excel aan het einde van de maand. Over deze transacties zijn er op ons netwerk geweest. En dan moeten wij die Excel in onze systemen gaan verwerken. En dan blijkt ineens dat er passen twee keer gebruikt zijn op dezelfde transactie.
1: Ja.
3: Of dat er... partijen zijn geweest die transacties met een veel hoger tarief hebben aangeslagen. Ja, en dat moet je er toch uithalen.
1: Ja, daarin is die validatie dus toch wel heel erg belangrijk. En dat dwarsboomt eigenlijk een beetje de snelheid en de efficiëntie die jullie met die Europese groei willen bewerkstelligen. Hoe pak je dat aan?
0: Nou, je vroeg net naar partnerships. En daar komt het belang van partnerships. Dus als wij ons werk goed doen, dat is bij onze eigen directe partners, maar ook bij de roaming partners. Je hoort heel veel schakels nu. Dat is de complexiteit van het systeem. Dat is wat wij moeten versimpelen. En daarom moeten wij heel veel investeren in partnerships. Dus wij moeten heel erg nauw betrokken zijn bij onze roaming partners. Daar moeten we connecties mee leggen. Dat is niet alleen connecties. Daar heb je ook onderhandelingen
1: vertrouwen
0: mee.
1: Vertrouwen opbouwen.
0: Vertrouwen opbouwen. Ja. Contracten moet je daarmee onderhandelen. Datzelfde geldt voor onze eigen partners. Kijk, wij produceren ongeveer 270.000 facturen per maand. Dus dat geeft iets aan over de schaal van onze operatie. Dat gaat wel over geld. Dus wij moeten ervoor zorgen dat wij die hele keten goed in het vizier hebben. En daar zijn partnerships echt super belangrijk.
1: Ja. Is er ook nog een AFM die daar toezicht op houdt?
0: Nou, we worden er veel partijen zijn er die kijken natuurlijk naar, ja, houden we ons aan de regels? En dan heb je ook daar weer verschillen in. Dus je hebt dan de regels van Nederland, van België, van Frankrijk. En verschillende manieren van processen van geld. Dus wij worden zeker bekeken en wij moeten ook ons houden aan de welbekende compliance regels.
1: Ja. Precies. Dan netcongestie en smart charging. Ja, volgens mij is dat echt hot topic. Dat zit niet dus alleen in de auto of de laadpaal, maar ook in het elektriciteitsnetwerk. Nou, het is allemaal geen geheim dat dat best wel een uitdaging is. En dan willen we met z'n allen dus die elektrische auto promoten. En dat dat er voor het milieu beter zou zijn. Maar ondertussen hebben we onder de grond best een probleem. Wat verandert eigenlijk ook de problematiek van die netcongestie aan jullie rol, Erik?
4: Ja, het is heel actueel inderdaad. Hè. We horen allemaal dat inderdaad gewoon woningwijken niet worden aangesloten. Of heel laat worden aangesloten. Dat is in de media geweest, specifiek rondom Utrecht ook. En ondertussen groeit het aantal elektrische auto's gestaag. Hè. 4 op de 10 nieuwe auto's zijn elektrisch. En die moeten allemaal opgeladen worden. Nou, het nadeel heeft tegelijkertijd een voordeel. Want een auto kan je namelijk opladen. Maar wij kunnen de snelheid waarmee die laadt, kunnen we regelen vanaf het platform. Sterker nog, we kunnen hem zelfs even onderbreken als ze zouden willen. En dat noemen we dan smart charging. En we hebben verschillende projecten, onder andere in Utrecht, in samenwerking met WeDrive Solar, waar we zeggen, luister, op het moment dat het piekgebruik is in het net, omdat iedereen 's morgens zijn wasmachine aanzet of andere dingen gaan doen, gaan we even al die auto's gaan we even wat rustiger laten laden. Om te zorgen dat dat netwerk niet wordt overbelast. De netwerken in de steden, specifiek in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, zijn vaak 100 jaar oud. Om die te gaan vervangen en te verzwaren is ongekend duur. Dat kan niet. Dus wat wij doen, we doen het met slimheid. Met de IT zorgen wij gewoon dat we ons aanpassen aan het gebruik. Nou, dat is een prachtige oplossing waarmee je dus kan voorzien dat het netwerk gewoon nog jaren door kan.
1: En de eindgebruiker heeft daar niet direct, tenzij die dan net in zo'n daluur wil laden, heeft hij er verder geen last van.
4: Nee, we hebben zelfs een incentive gemaakt, want de gebruiker wil natuurlijk wel iets voor terug. Als je want je gaat wel langzamer laden. En dus zeggen, dan krijg je een lagere prijs. En wel een garantie dat je minimaal zoveel kilometers in je batterij krijgt.
1: Ja, ja. Ja, dus daarmee is zo'n energy, ja, eigenlijk krijg je dus best wel veel grip op de wijk daarin.
4: Ja. Ja.
1: En voor de bewoner ook interessant om. Want er zit ook nog een soort wederkerigheid in. Om het laden, als ze er wel lang aan zitten, om dat ook weer terug te geven.
4: Dus een heel mooi project. En wat wij in Utrecht doen, waar we jaren mee bezig geweest zijn. 10 jaar allerlei pilots gedaan hebben. In 2020 is het zelfs eerste operationeel systeem. Dat is nog geopend door onze koning. Want die is namelijk best ook wel technisch geïnteresseerd.
1: Mm-hmm.
4: Wat je nu ziet is dat de auto's die daar nu staan, die kunnen ook energie teruggeven aan het net. Dus je kunt bufferen, je kunt de auto's als buffer gebruiken. Op het moment dat er een korte tijd even een piek nodig is om terug te leveren. Wordt op afstand, wordt dat geredigeerd. Kunnen die auto's even bufferen lokaal, zodat het net niet overbelast raakt. Ja. En daar is natuurlijk ook een incentive voor nodig, want de gebruiker gaat dat niet zomaar toestaan. Dat is nu operationeel.
1: En is de netcongestie, de problematiek en smart charging, is dat net zo relevant in andere landen van Europa?
4: Opvolgend. Wat je ziet, Nederland is daar de eerste in. En dat zie je ook aan de dichtheid van het aantal laadpalen en auto's. Maar nu zie je het onder andere hetzelfde al in België. Maar alle andere landen gegarandeerd gaan hetzelfde probleem krijgen. En daar hebben we, ja, daar

0: dus de supply niet aan kan komen bij demand. Maar je krijgt ook een wederkerigheid die kant op. Nou, dus dan krijg je ook weer andere belangen. Want dan heb ik er misschien belang bij.
1: Ja.
0: Ook met de huidige energieprijzen. Dat ik iets met die energie kan doen op het moment dat het voor mij interessant is.
1: Maar jullie blijven een speler die strakjes eigenlijk als een soort DJ aan die knoppen kan gaan draaien.
0: Ja.
1: Waar dat zwaartepunt ligt en wie wanneer wat toevoegt.
2: Wij zijn eigenlijk, wij zijn de Uber of de Airbnb van de e-mobility branche.
1: Ja, precies.
2: Wij zorgen dat alle partijen, alle spelers in de markt, dus uitbaters van laadpalen, geld kunnen verdienen. Mensen die pasjes of aanbiedingen hebben aan de klanten, daar aanbiedingen voor hebben. Wij zorgen dat dat allemaal kan. Maar we laten het aan de marktpartijen over om dit te vertalen naar een propositie naar de klant.
1: Ja, precies.
3: Als ik even mag aanvullen op Roeven, en ik denk dat je vraag heel terecht is. Wie gaat dat bepalen? En mijn persoonlijke, of ik denk ook het bedrijfsvisie, is dat het de waarde gaat bepalen wat er gaat gebeuren met de energie.
1: Ja, dus die data wordt straks belangrijk.
3: Wordt superbelangrijk.
1: Ja.
3: En dat betekent dat als de net een probleem heeft en de netbeheerder is bereid daar veel voor te betalen, dan zal de merendeel van de flexibiliteit die kant op gaan.
1: Ja.
3: Maar als het een energiebedrijf is die een centrale moet opstarten en die heeft daar mogelijkheden voor nodig, zal het energie. Dus de waarde gaat bepalen. En dat is precies waar de kern van ons bedrijf zit. Is het moment dat er energie heen en weer gaat en dat vertegenwoordigt een bepaalde waarde. En dat moet afgerekend worden. Dat is precies de plek die wij hebben. En dat is ook de kracht die wij kunnen geven in de energietransitie en in
1: deze e-mobility verhaal. Heel kort nog even AI. Hoe belangrijk is dat en kan dat een voordeel roeven opleveren?
0: Ja. Super belangrijk op een aantal fronten. Kijk, sowieso voor onszelf als bedrijf. Dus wij investeren er zelf heel veel in om het te adapteren in onze techprocessen en ontwikkeling. Maar als het gaat over het ecosysteem, we hebben het al over de convergentie van eigenlijk supply en demand en welke rollen je daar dan in kan spelen. Daar is AI belangrijk, want dan wil je met die data wil je de inzichten kunnen krijgen over waar moet energie zijn op welk moment.
1: Ja.
0: Dat geldt voor een consument, maar dat geldt ook voor een fleet die busjes heeft staan. Dus daar is intelligentie heel belangrijk. Alles wat het proces efficiënter, simpeler en minder complex kan maken, daar gaat AI enorm in helpen, denk ik. En je hebt dan nu sowieso wel initiatieven als bijvoorbeeld predictive maintenance. Dus dat wil zeggen dat de partijen die het uitbaten, die willen dat tegen lagere kosten doen. Als ze met AI in de gaten kunnen krijgen wanneer zo'n paal onderhoud nodig heeft, in plaats van standaard iedere maand iemand langsturen om onderhoud te gaan plegen. Ja, dat is gigantisch voordelig voor die bedrijven. Dus daar zien we sowieso een rol. En ook richting de klant. Dus wat best wel veel partners van ons doen, is die hebben agents dat als je belt en je zegt mijn laadpaal zit vast, dan krijg je niet per se een persoon aan de lijn, maar dan krijg je bijvoorbeeld al AI aan de lijn.
1: Precies.
0: Dus dat zijn wel ontwikkelingen.
1: Op meerdere vlakken gaat dit
0: een centraal vlak en echt eigenlijk decentraal vlak, ja.
1: Precies. Nou jongens, we moeten het heel snel ook nog over de toekomst hebben. Dus tot zo.
4: De laatste inzichten voor Business Shapers. New Business Radio.

0: Jamie Lawson wasn't expecting that.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Ja, we gaan heel snel de toekomst in. In die zin, hoe ziet e-mobility eruit als de markt volwassen is? We hebben gekeken naar waar Last Mile Solutions vandaan komt en wat er vandaag allemaal speelt op het of gebeurt op het speelveld. Maar uiteindelijk draait ondernemen ook om vooruitkijken. Want als elektrisch rijden verder doorbreekt, laat netwerken steeds meer met elkaar verbonden raken en energie en mobiliteit in elkaar schuiven. Waar staat Last Mile Solutions dan over 5 jaar? Even, Jacco, jij zei net iets heel moois tijdens de plaat. Namelijk dat elektrische auto's eerst als probleem gezien werden, maar eigenlijk de oplossing zijn.
2: Ja, absoluut. Dus wat je zag is toen er heel veel elektrische auto's bij kwamen, had iedereen zoiets van die gaan ook energie gebruiken. Dus het energieprobleem wordt alleen maar groter. Echter, ja. Omdat je, zoals al eerder geroepen is in de uitzending, die energie kan controleren. Zorgt het er eigenlijk voor dat je veel makkelijker kan installeren, opslag kan installeren. En daarvoor is eigenlijk niet ineens het probleem, maar is ook de oplossing en eigenlijk de versneller van de energietransitie.
0: Ja, en misschien ook wel goed om nog even te benoemen dat er geen tekort aan energie is, maar aan aansluitpunten.
2: Absoluut.
0: En dat maakt een groot verschil. Roeven, waar ligt commercieel de grootste kansen de komende 5 jaar?
3: Aanvullingen op de standaard offering die we hebben. Dus we zijn bezig met onder andere smart charging, dus energy management. Aan de betaalkant ook. Dus wat wij doen is wij nemen eigenlijk de hele operatie uit handen. De digitale operatie voor onze partners. Nou, daar gaan wij heel veel in investeren. En verder markten. Dus wat je ziet is dat de markt in Nederland en in België zijn echt heel ver ontwikkeld. En in Duitsland en in Frankrijk, dat zijn onze volgende groeimarkten. Dus ja. Daar ligt commercieel de grootste opportunity voor Last Mile Solutions.
0: Ja, precies. En welke nieuwe partij gaat daar dan een belangrijke rol in spelen? Jullie.
3: Wij.
0: Ja. Jullie ja. Als, ja, dus, nou, als partij.
3: Dus 3000, we hebben 3000 chargepoint operators in Europa. Nou, daar kunnen wij heel veel meer voor doen. En dat gaan we in de andere landen ook doen.
0: Ja, dat is gewoon lekker. Die elektriciteitsvlek verder uitrollen. Erik, tot slot. Ja, je hebt inmiddels een Europese scale-up gebouwd. Als je terugkijkt naar die jongen die op zijn achtste zijn eerste radio bouwde. Heb je een beetje nu gekregen wat je wilde?
4: Absoluut, absoluut. Ik ben er heel trots op wat we met z'n allen gebouwd hebben. En waar we nu staan. En als ik naar de toekomst kijk. Ons credo is turning energy into value. En daar zijn we druk mee bezig. Op dit moment is dat voornamelijk met charging. Maar wat je ziet, wij zitten in een ecosysteem waar iedereen energie kan vragen, maar ook kan opwekken en verkopen. Dat is met batterijenergie, zonne-energie, je auto die de energie terug kan geven. En dat ecosysteem, dat zien wij, om dat te faciliteren, zien wij als onze toekomst.
0: Mooi, dank jullie wel. Elektrisch rijden gaat dus al lang niet meer over de auto of de laadpaal alleen. Het gaat over technologie, energie, data, samenwerking en vooral over de vraag hoe je al die verschillende systemen voor de gebruiker laat voelen als één geheel. En volgens mij is daar heel duidelijk antwoord op gegeven in deze Let's Talk Business. Dank aan Erik van Voorde, Jacco van den Burg en Roeven Besters van Last Mile Solutions. Bedankt voor het luisteren. Tot zover deze Let's Talk Business.
1: Dit is New Business Radio. Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Manutan,
6: Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
8: Nieuwsflash.
9: Netwerkplatform Connect verdubbelt vanaf 1 november de prijs van haar jaarabonnement. Ondernemers betalen dan geen 247, maar €494 per jaar. De start-up die in april werd gelanceerd koppelt ondernemers iedere week aan een zakelijke match. Volgens Connect komt de prijsverhoging mede voort uit een rondvraag onder eigen leden. Zij zouden vinden dat de huidige prijs niet in verhouding staat tot wat een succesvolle zakelijke connectie kan opleveren. Met hogere tarief zegt Connect daarnaast meer serieuze ondernemers te willen aantrekken en de kwaliteit van het netwerk te bewaken. Onlangs sloten ook 3 nieuwe aandeelhouders zich bij het bedrijf aan.
10: Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met 2 experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Businesswise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal.
11: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werk. Kapitaal, zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
12: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
13: Hoe zorgt jouw organisatie voor impact? Wat betekenen jullie voor de samenleving? Bedrijven hebben de kracht om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Zo zorgen zij voor winst op alle vlakken. In Impact hoor je leiders en experts over duurzaamheid, MVO, circulaire economie en natuurlijk impact met Glenn van der Burg.
14: De overheid stelt steeds strengere duurzaamheidseisen voor hun eigen inkoop. Met ruim 100 miljard is dat een enorm sterke verduurzamingskracht. CO2 en stikstof omlaag, diversiteit, een groene wagenpark. Maar in de praktijk landt zo'n verplichting op het bureau van een van de mensen die werkt bij die overheid. En dan begint het echte werk. Hoe krijg je een organisatie mee als een verandering van bovenaf wordt opgelegd? In deze aflevering hoor je hoe je draagvlak bouwt voor die duurzame keuzes die je niet zelf per se hebt bedacht. En wat zo'n transformatie eigenlijk vraagt van leiderschap. Ik heb 2 gasten in de studio. Caroline de Lange Egeter is de gast. Ze is teamchef wagenpark en vaartuigbeheer sector voer en vaartuig. Ja, het is een heel lang verhaal. Bij de politie. Dienstencentrum, dus ze werkt bij de politie. En Anneke Petersen is er directeur Europe Car for Business. Ja, en wij zijn natuurlijk bijzonder blij dat je luistert naar Impact.
13: Impact met Glenn van der Burg op New Business Radio.
14: Ja, met in de studio Caroline de Lange Egeter. Ik heb er heel erg hard op geoefend, want ze heeft een bijzondere naam. Van het politiedienstencentrum. En Anneke Petersen van Europe Car for Business. Fijn dat jullie er allebei zijn in de studio. Eerst maar even om een beetje gevoel en beeld te krijgen, Caroline. Het politiedienstencentrum, dat klinkt als een club die de politie helpt om allerlei dingen voor elkaar te krijgen die ze dan niet zelf hoeven te regelen.
15: Ja, dat klopt echt helemaal.
14: En niet waar?
15: Jawel.
14: Oh, het goed.
15: Klopt echt helemaal. Dus, maar eerst even dankjewel Glenn voor dat ik hier bij jou mag zitten en bij Anneke. Superleuk. En ook om iets te vertellen over de politie en het politiedienstencentrum. Wij zijn inderdaad ondersteunend aan al de blauwe collega's, de operationele collega's. Dus wij ontzorgen de collega's die het werk en het moeilijke werk doen. Dat wil niet zeggen dat onze afdeling het niet moeilijk heeft of moeilijk werk doet, maar heel anders. Hè? Dus de uitdagingen die er liggen voor het team zijn heel erg facilitair gericht. Ja. Dus vandaar het politiediensten-centrum.
14: Ja, en dat is nogal wat, hè? Want als ik gewoon even in mijn hoofd bedenk, dan zie ik een politieagent, die heeft natuurlijk een pak aan. Er hangt van alles aan een riem. Dat moet allemaal georganiseerd worden. Die zit op een fiets of in een auto of in een boot zelfs, heb ik begrepen. En dan moeten er nog salarissen uitbetaald worden. Dan moeten er nog. Je kunt er zo gek niet verzinnen. Bureaustoelen, tafels, panden. kogelvrij glas. Nou ja, zo kan je nog 3 uur doorgaan. En dat wordt allemaal door dat politiediensencentrum geregeld.
15: Nou, je hebt je huiswerk goed gedaan, hoor ik al wel. Want dit zijn echt allemaal onderdelen die bij ons in het politiediensencentrum zijn samengevoegd. Ik gebruik vaak de afkorting PDC. Dus stel dat de luisteraar denkt, waar heeft het over? PDC, politiediensencentrum. Dat zit er allemaal in. Hè. We hebben inderdaad de huisvesting is bij ons georganiseerd. Ik hoor al iets van kleding voorbij komen. Of zo'n wapen die de collega's hebben. Dat is politieuitrusting. En de sector waarmee je begon, hè, sector voer en vaartuigen, nou, daar ben ik een onderdeel van.
14: Ja.
15: En dan hebben wij inderdaad over een wagenpark van ongeveer 11.000 voertuigen.
14: Wauw.
15: Er zitten ook nog aan.
14: Zijn jullie dan de grootste in Nederland zo'n beetje?
15: Nou, ik denk qua overheid wel. Ik hou een slag om de arm, maar ik denk dat wij wel de grootste zijn qua overheid.
14: PostNL zal wel veel autootjes hebben.
15: Ja, maar valt niet
14: bouwbedrijven meer. Misschien.
15: Ja, die zijn ook natuurlijk echt erg groot. Anneke met haar club is natuurlijk ook echt heel erg groot. Maar vanaf de overheid zijn we denk ik wel de grootste, ja.
14: Ja, 11.000, jeetje zeg. Maar dus ook vaartuigen. Ook nog, help ons daar eens een beetje bij. Waar moeten we dan aan denken? Wat vaart er rond?
15: Ongeveer een dikke 200 vaartuigen. Dat kan zijn van de waterscooter. Tegenwoordig misschien wat nieuwer in het beeld. Maar ook de jeugd die maakt daar gebruik van. Dus wij ook. Maar ook gewoon de rips en de rups. Dat zijn wat meer mobiele, snelle bootjes. Of boten. Of eigenlijk moet ik vaartuigen zeggen van mijn team. Dus, maar we hebben ook zeewaardige schepen. Dus het varieert van heel klein tot heel groot.
14: Wauw.
15: Ja.
14: Alright. Nou, dat moet allemaal gedaan en beheerd worden. En waar wij natuurlijk over gaan hebben is, dat moet ook allemaal verduurzaamd worden.
15: Ja.
14: Anneke, want voordat we naar wat dat voor de politie betekent. Dit is natuurlijk een enorme beweging die sowieso gaande is.
15: Ja.
14: Waar moet ik dan aan denken? Hoeveel van de nieuwe voertuigen, als we het dan gewoon over auto's hebben, even simpel gezegd.
15: Mm-hmm.
14: Hoeveel van de nieuwe voertuigen wordt er dan nu al gevraagd naar elektrisch, duurzaam, anders dan voorheen?
8: Nou, als je het over ongeveer productie hebt, wat hier naar Nederland wordt gehaald van nieuw, is dat echt heel veel. Het grote merendeel. Natuurlijk gedreven door zakelijk Nederland, wat zometeen gaat moeten. En wat al heel veel gestimuleerd wordt, maar ook zometeen gestraft, zeg ik maar even onaardig.
14: Ja, want dat is een van de dingen die. Ja. Want als consument, zeg maar even tussen aanhalingstekens, merk je daar niks van. Maar dat is een interessante regeling. Hè? We kennen natuurlijk allemaal de sponsoring van de overheid, dat je bijtelling een stuk minder was. Dat was natuurlijk voor de consument heel leuk.
15: Mm-hmm.
14: Dat is er af. Daar vinden heel veel mensen wat van. Die zeggen, ja, nou, we willen toch juist verduurzamen, maar er is iets voor in de plaats gekomen.
8: Ja, en even aanvullend op je andere vragen. De wagenpark in Nederland is natuurlijk ook gewoon relatief oud. Erg oud als je het afzet in Europa. Dan hebben wij gewoon heel veel hele grote tweedehandsmarkt. Waar niet elektrisch in rijdt. En wat we maar blijven doorpompen in onze Nederlandse, op de Nederlandse wegen. En dat wordt heel erg gedreven door dat auto's gewoon heel duur zijn.
14: Ja.
8: De BPM is een instrument waar heel veel mee gedaan wordt. Maar wat ook de beperking oplevert om meer nieuwe elektrisch het land in te krijgen. Maar aansluitend daarop, ja zeker. Die consument heeft natuurlijk veel waarde gehad in allerlei subsidies, vrijstellingen van BPM om vervolgens elektrisch te gaan rijden. Dat verdwijnt. En het is al jaren aan de gang. Ik bedoel, dat komt natuurlijk uit het Brusselse. Met allerlei green deals en de stimulering van groei en de afspraken met de grote fabrikanten. Daar hebben we nou. Het kon niet langer dat gestimuleerd wordt. Uiteindelijk moet die kanteling naar. Ja, je moet er eigenlijk al zijn. En dan is het toch de route geweest om zakelijk Nederland nu te stimuleren. Gewoon de corporates en de organisaties, de werkgeverskant. Door te zeggen, je moet, want anders.
14: Ja, want er is nu dus. Ik wist dat ook niet, maar nu weet ik het wel. Maar leuk voor iedereen om dat te weten.
8: Ja.
14: Nu is het dus een regeling dat als jij een auto ter beschikking stelt aan je medewerker.
8: Ja.
14: En dat is niet een duurzame variant. Dus stel je voor, in het ergste geval, het zijn of andere rokende diesel.
8: Mm-hmm.
14: Dan krijg je een boete.
8: Ja.
14: Toch? Hoe heet dat ding?
8: Dat is de pseudo-eindheffing. Ja.
14: Wel echt een goede marketingterm, hè? De pseudo-eindheffing. Niemand snapt wat dat betekent. Dus je moet dat altijd uitleggen.
8: Ja.
15: Klinkt wel een beetje politieachtig. Een beetje pseudo.
8: Ja.
15: Een beetje geheimzinnig.
8: Ja.
15: Het heeft niks met ons te maken, hoor.
8: Ja. Nee, helemaal niet. Hè. Nee, dit was vorig jaar redelijk... er kwam wel zo'n boemerang binnen, zeg maar. En we wisten natuurlijk dat er iets aan moest komen wat ervoor zou zorgen dat het een betaalbare situatie zou worden voor de regering en de staatskas om te zorgen dat elektrisch het land in zou komen. Maar dat het deze vorm zou zijn, dat was een van meerdere vormen. En dat die zo zou heten, was een verrassing.
14: Ja. Maar dat zorgde dus voor dat in plaats van dat de consument... Mm-hmm. voordeel heeft bij een elektrische auto, heeft nu de werkgever nadeel bij een niet-elektrische auto. Om het maar even simpel te zeggen.
8: Ja, in die end heeft denk ik ook de consument wel voordeel. Want wat er gebeurt is dat natuurlijk in al die jaren dat er wel gesubsidieerd en wel gepromoot is, zijn natuurlijk ook de modellen, de productranges verre uitgebreid aangepast. Ook naar beneden toe. Hè. Dat zie je bij alle merken. Dat ook in de kleinere segment auto's goede, betere alternatieven zijn. Bij dit beleid heeft de consument in die natuurlijk ook gewoon laat dat die druk daar komt. Dat de fabrieken daarin aansluiten. Dat de overheid zakelijk dat zo op deze manier stimuleert. Want dan komen ze ook de markt op. Dat is gewoon wat er
14: gebeurt. En jullie hebben daar dan ook een rol in om vanuit Europe Car for Business. Om dan tegen je klanten te zeggen, dit komt eraan, tenminste. Ondertussen is het al zover.
8: Ja.
14: Hoe werkt dat? Want het is natuurlijk ook een ingewikkelde boodschap. Het liefste zeg je natuurlijk tegen je klant. U vraagt, wij draaien. We hebben de oplossing voor uw probleem. Maar nu is ook de boodschap. Ja, de wereld is aan het veranderen. Dus misschien moet je een beetje meebewegen.
8: Ja. Ja, wij doen natuurlijk vooral zaken met grootzakelijk Nederland. Overheid, non-profit semi-overheid, maar ook corporates. Die zijn, een flink aantal zijn er al een tijd mee bezig. En zolang het niet moet, hè, dan is er een stuk minder druk. En is dat best wel vrijblijvend ook naar bereiders toe. Maar nu moet het. En dat moet in een relatief korte periode. Hè, in onze beleving rijdt iemand 5, 4, 3 of 2 jaar in een auto. En nu ineens zo huppakee. In 1,5 jaar moet dat dus wel overgangsregeling. Maar auto's zijn relatief grote investeringen. Kijk, we hebben een park van 12.000 auto's met onze achterban. Ja, daar zie je de toename van elektrisch wel in die vloot. Maar het is nogal wat een auto vervangen van €50.000 in hetzelfde segment naar elektrische 60.000-70.000 euro. En die moet je dan toch 2,5 jaar laten rijden met een stuk afschrijving. Dat betekent dat het iets doet met de prijsdruk op die voertuigen. Ja, en daar moet je klanten voor waarschuwen.
14: Ja.
8: Want hoe sneller ze een besluit nemen, hoe sneller de overheid duidelijk aangeeft wat wel en niet mogelijk is, des te beter kan je daarin voorzien. Dus initieel begonnen we met 1,5, 2 jaar geleden in scenario's. En nu weet je hoe het in elkaar zit. Dat is gewoon heftig.
14: En Caroline, en dan zeg ik even totaal naïef. De politie die moet niet halverwege een achtervolging denken, oh, de batterij is leeg. Jullie zullen een beperkt aantal elektrische auto's hebben rijden misschien. Of valt het wel tegen? Of mee misschien wel?
15: Het is een beetje vanaf of met welke pet je kijkt. Hè? Wat mij betreft zou het aantal elektrische voertuigen vooral nog fors omhoog kunnen. Gelukkig hebben we wel echt hier stappen in ondernomen. En rijden er ook echt al een heel aantal elektrische voertuigen. Ook gewoon als herkenbaar politievoertuig. Maar daar noem je ook wel direct een dilemma. Want de regel is natuurlijk inderdaad opgelegd. En dat is goed. Daar moeten wij ook aan voldoen. Maar we hebben ook nog steeds dat we moeten voldoen aan dat stukje veiligheid. Veiligheid voor onze collega's. En ook dat het de operatie niet in gevaar brengt. En nou, daar de balans in opmaken, dan is het soms wel heel erg lastig van wat kunnen we wel en waar kan het eigenlijk niet. Nou, daar wringt het wel eens. En dat betekent ook inderdaad die moeilijke stap naar voren.
14: Ja, want de collega's, de politieagenten, zeg ik maar even in normale mensentaal. Ja, die zitten dagelijks in die auto. Dat is hun gereedschap, dat is hun werkplek. Daar leven ze bijna een paar uur per dag. Of bijna, daar leven ze gewoon een paar uur per dag in.
15: Zeker.
14: Die zullen ook best wel kritisch zijn op waar rij ik in? Hoe zit het? Hoe voelt het als ik erin rij? Hoe praktisch is het? al dat soort vragen. Ja, en als dan iets van bovenaf wordt opgelegd. Ja, dan weten we vanuit de organisatie veranderingstheorieën. Als iets moet, dan gaat iedereen in de ankers. Dus hoe zijn jullie daarmee omgegaan?
15: Ja, nou, dat herkennen we zeker. Dus we zijn ook al een heel aantal jaar geleden begonnen met de gesprekken te voeren, pilots uit te voeren.
14: En met wie praat je dan?
15: Ja, echt met de collega die ook het werk moet uitvoeren. Dus niet diegene die achter het bureau zit of als teamleiding. Hè. Dus, maar echt ook de collega op straat. Daar voer je echt de pilots uit van zowel in de stad als in het buitengebied. Want het is nogal een verschil of je in Rotterdam stad moet surveilleren of dat je in Groningen van dorp naar dorp waar je zomaar 30 kilometer moet rijden voordat je een volgende melding hebt. En alle gegevens verzamelen. Hè. Dus we maken ook steeds meer gebruik van data.
14: Help me even, hoe ziet zo'n pilot eruit? Hoe werkt dat?
15: Ja, eerst een groep samenstellen van gebruikers. Die dan toch wel een uitdaging vinden om hier aan mee te werken. Dus echte gesprekken op de basisteams te voeren. Als je een heel team hebt samengesteld. Dan.
14: En wie kies je dan? Want wat ik altijd grappig vind, hè, want ik soms help ik ook een beetje mee met veranderingen. Is dat er dan bij dit soort dingen zeggen. Oké, dan gaan we eerst een soort early adopter, soort eerste kring gaan we samenstellen. Ja. En dan vragen we vrijwilligers. En het gevaar vind ik dan altijd zelf, is dat de mensen hun vinger opsteken die toch wel enthousiast zijn. Maar waarvan de rest denkt, ja, logisch dat die meedoet. Want die vindt altijd leuke nieuwe dingen leuk. Maar wij nemen ze niet echt serieus.
15: Nou, dat laatste, gelukkig is dat niet altijd de waarheid. Hè. We nemen ze niet serieus. Je ziet wel dat we in eerste instantie ook echt wel gebruik maken van de mannen en vrouwen die zeggen van nou, dit wil ik wel uitproberen. Daar zitten toch ook wel vaak kritische collega's tussen. Hè. Dus Niet alleen degene die alles leuk en aangenaam
14: vinden.
15: Nee, je kiest
14: niet alleen de blije innovators uit.
15: Nee,
14: hoor je een nieuw speeltje.
15: Nee. Ook zeker een aantal critici die anders naar durven kijken en daar ook durven uit te spreken. Hè. Want dat is het. Dat is ook een tweede ding. Want als je niet uitspreekt, dan hebben we ook niks aan een pilot. Want als alles leuk en fijn is, dan, nou ja, dan kunnen wij ronduit bestellen. En dan is het prima. Maar we hebben vooral ook nodig van waar loop je dan tegenaan? Wat zijn de problemen? En hoe kunnen we dat dan oplossen? Voordat we überhaupt overgaan tot een aanschaf van een elektrisch voertuig.
14: Ja.
15: Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog te maken met het laden. Hè. Laden doe je dat aan de snelweg. Of als je in een wijkteam zit, moet het dan bij het bureau kunnen. Nou, dan hebben we nu.
14: Maar vraag je gewoon even het laadpaal aan.
15: Ja, als dat zo makkelijk ging. Hè, nou, volgens mij weten we tegenwoordig allemaal hoe makkelijk dat gaat.
14: Hier dus komt de netcongestie.
15: Inderdaad. Ja. En ook daar heeft de politie gewoon last van. Hè. Dus wij worden ook niet voorgetrokken in het hele verhaal. Het is niet zo van we hebben een taak voor de maatschappij. Dus wij krijgen voorrang. Dat wil ook nog wel eens een gedachte zijn die bij de burgers speelt. Van, ja, maar hey, jullie kunnen makkelijk een elektrisch voertuig kopen. Want je kan ook overal dan straks laden. Want jullie hebben gewoon laadpalen. Is voor ons net zo'n grote uitdaging als voor heel Nederland. Ja. Ja.
14: Alright. We duiken er zo nog verder in. Want het is interessant. Hè? Dus waar we gebleven zijn, om mijn beeld even scherp te hebben. Je selecteert een groep mensen die daar gebruik van gaat maken.
15: Ja.
14: Vervolgens, dat is eigenlijk vooral de vraag. Wat gaan ze dan doen? Wat hou je dan bij? Hoe praat je dan met ze? Nou, dat hoor je allemaal straks.

0: alles wat jij doet heeft impact met Glenn van den Burg.
1: Caroline de Lange, GTS, de gast, politiedienstencentrum en Anneke Peters, Your Car for Business. Ja, ik zei het net al even, hè, zo'n pilot. En je moet maar even snappen, ik ga altijd doorvragen zodat ik echt gewoon een beeld heb, Caroline, wat er dan precies gebeurt. Omdat in die kleine dingetjes, daar zitten volgens mij de lessen in voor onze luisteraars, zodat ze snappen, oh, maar wacht even, dat is slim wat ze gedaan hebben. Dus groep mensen, niet alleen maar de blije innovators, maar ook de kritische mensen die zeggen, nou, ik wil het wel proberen, maar ik heb er eigenlijk niet zoveel zin in. Ik denk dat het gaat mislukken. Die moet je ook hebben.
2: Zeker hebben.
1: Oké. Okay.
2: En dan?
1: Want ja. Vervolgens kun je nog zeggen, nou, we hebben kleine autootjes, we hebben grote auto's, we hebben long range, korte range, we kunnen overal laden, nergens laden. Er zijn heel veel factoren.
2: Al die factoren stoppen we in één grote koker en gaan we trechteren. Want we hebben nou niet de keus dat we ook 30 verschillende auto's straks kunnen aanschaffen. Hè? Dus we moeten echt wel kijken dat het voor 80% allemaal hetzelfde is. Daarom hebben we nu 3 merken uiteindelijk zijn er uitgekomen met elektrische voertuigen. En wij gaan heel veel gebruik maken van data. Dus wanneer wordt er geladen? Hoe vaak staan de voertuigen stil? Hoeveel kilometer rijden ze per dag? Hoeveel kilometer rijden ze per uur? En al die gegevens leiden uiteindelijk tot een besluit van, is het nou wel of is het nou niet mogelijk?
1: Ja,
2: en hoe vaak staan ze stil? Hè? Hoe vaak hebben we een achtervolging waarbij ze halverwege die snelweg of ergens midden in een dorp stil komen te staan? Nou, dat is gelukkig niet voorgekomen.
1: Oké, heel goed. Je wil natuurlijk ook van die collega's weten wat ze er dan van vinden. Dus hoe zorg je dat je daar het net ophaalt en van ze hoort wat ze er echt van vinden? Hoe je vaak de details, de kleine dingen. Het zit vaak in hele kleine dingen ook. Of ze nou wel heel tevreden zijn. Of ik heb zitten 4 wielen onder de ding rijdt. Weet je, de basisdingen zullen wel goed zijn. Dus hoe kom je daarachter?
2: Echt gewoon face-to-face.
1: Oké.
2: Ja, gewoon op de bureau zelf. Daar de werkgroepen langs gaan. En ik merk wel dat.
1: En wie doet dat dan?
2: Ja, dat doet een van de teamleden vanuit Wagenparkbeheer. Of in combinatie met verwerving. Hè, een andere tak van sport binnen het politiedienstencentrum.
1: Oké, maar dat zijn dus collega's. Je hebt niet een bureau ingehuurd die dat gaat doen.
2: Nee.
1: Eigen mensen.
2: Eigen mensen. Alright. Ja, zeker. Omdat we ook nog wel een stukje afscherming hebben. En niet al onze informatie nou direct op straat willen hebben laten liggen.
1: Verstandig.
2: Ja, dus dat wordt echt allemaal intern uitgeplozen, uitgedokterd. En daar komt uiteindelijk een advies uit.
1: Ja.
2: Gaan we wel of niet besluiten om een elektrisch voertuig aan te schaffen. Ook voor de noodhulp.
1: En waar kom je dan? Wat zijn dan de bijzondere dingen waar je achter komt, waar je achter je bureau niet achter komt? Zijn er bijzondere dingen uitgekomen van je denkt, oh, nou, daar hadden we nou zelf nog nooit aan gedacht?
2: Nou, een van de mooie dingen die ik wel ook vond, is dat ook collega's die in eerste instantie negatief zijn of denken van dit is niks voor ons, dan toch ook wel voordelen gaan zien van een elektrisch voertuig. Als je vroeger het busje had in de dieseluitvoering en je doet 's nachts over straat rijden rond 1 uur of 2, 3, is er niet meer zo heel veel omgevingsgeluid. En als je dan denkt ik ga ergens zachtjes aankomen, dan weet je al, hè, 2 straten verderop. Dan weet de boef ook al dat je eraan komt.
1: Het is een soort stealth mode eigenlijk op de elektrische auto.
2: Eigenlijk wel. Hè? Dus als je inderdaad nu een elektrisch voertuig hebt, kom je heel stil aan.
1: Grappig. Ja, grappig.
2: Ja, dat zijn ook wel weer de leuke dingen die dan uit zo'n onderzoek komen.
1: Ja. En de mensen die dan kritisch beginnen aan zo'n... Hè, want het kan ook zijn dat ze kritisch blijven.
2: Zitten er gewoon tussen. En dat mag ook. Ja, zeker. Ja.
1: Hoe zorg je dan toch dat ze aangehaakt blijven?
2: Door te blijven luisteren wat ze zeggen en waar hun kritiek op gestoeld is. Het is veel belangrijker om te weten en ook voor de collega dat ze serieus worden genomen. Mm-hmm. In de aandachtspunten of echt kritieke punten. Of het gewoon het gevoel van ja, weet je, dit gaat echt niet lukken of echt niet passen. En daar wel naar blijven luisteren en echt op inspelen. Zonder dat je zegt van oké, maar dan gaan we het niet doen. Dat hoeft niet direct een uitkomst te zijn.
1: Nee, of, we gaan het toch doen. Maar dat is ook,
2: Dat kan net zo goed. Hè? Maar het blijven luisteren en de collega gewoon serieus nemen van waar die mee zit. En daar aandacht voor hebben. Dat zorgt wel dat er veel meer draagvlak uiteindelijk ontstaat.
1: Ja, want ik vind dat zelf altijd een spannende fase. Hè? Dat je, er is inspraak. Er is een pilot om dingen uit te zoeken. Hoe zorg je er nou voor aan het begin en aan het eind dat je ook duidelijk maakt dat het geen democratie is? Het is niet zo dat, oké, we laten iedereen stemmen en de meeste stemmen gelden en de rest heeft pech. Het is ook niet zo dat iedereen krijgt wat hij wil. Dus ik denk dat je in zo'n traject altijd heel duidelijk moet communiceren over wat zijn we aan het doen? Welke rol speel jij erin? Hoe luisteren we naar je? En hoe verloopt dan de besluitvorming?
2: Ja, en daarbij ook goed blijven uitleggen waar we allemaal aan moeten voldoen. Want je hebt en de Europese wetgeving, je hebt de Europese aanbesteding die we moeten uitlopen. Maar we hebben ook bijvoorbeeld een tak van sport, veilig en gezond werken, die ook wat vindt over zithouding. Want hoe langer je in een voertuig zit, er komen steeds meer eisen bij. We hebben als stelregel dat zeg maar 80% van onze collega's gewoon goed en fatsoenlijk hun diensten kunnen uitzitten in een voertuig. En ook voor meerdere uren achter elkaar. En dan hou je dus altijd een groep die... veel langer is en dus minder makkelijk zit. En we kunnen niet voor iedereen een aangepast voertuig maken. Hè. Dat is niet het verhaal. Maar 80% moet sowieso goed in het voertuig kunnen zitten. Dus gezond en veilig een dienst kunnen uitdraaien.
1: Ja. Ja. En dan nog eens een keer alle persoonlijke eisen, wensen. Waar zitten dingen? Waar bouwen we alles in? Is er plek voor het extra instrumentarium wat jullie hebben? Zit het op een handige plek dan? Ik kan me zoveel variabelen bedenken dat je denkt... Oh mijn god, voordat je het weet ben je alleen maar aan het overleggen.
2: Ja, daar lijkt het ook soms ook wel op. Hè? Nou is het politiedienstencentrum ook wel echt een overlegorgaan in die zin. We maken steeds wel meer gebruik van het voertuig eigen scherm, noemen we dat dan. Dus we proberen het scherm wat al in de auto zit ook aan te sluiten op allerlei systemen die wij nodig hebben. Want je zit in de oudere voertuigen nog wel eens dat je 2-3 schermen naast elkaar hebt. Dat werd op een gegeven moment ook te veel. Qua zichtvermogen, maar ook gewoon qua afleiding. Want ook voor de collega's die en met snelheid en gewoon met optische en geluidssignalen moeten rijden, moet het ook alles veilig blijven. Hè. Ze maken beslissingen in enkele seconden. Moeten een lastige verkeerssituatie goed overzien. En daarnaast nog nadenken van als ze naar een moeilijke of heftig incident toe rijden. Van, oh ja, ik moet en nadenken wat ik ga doen. En ik moet ook nog op het verkeer letten. Zien ze me? Horen ze me? Ja. Dus er gebeurt heel veel. Dus nou, met al dat soort aspecten proberen we ook in het voertuig rekening te houden.
1: En hoe is de pilot nu afgerond?
2: Zeker, die pilot zijn afgerond. Dus daarom hebben we nu inmiddels ook echt elektrische voertuigen rijden. Zowel onherkenbaar als herkenbaar. En die gaan we steeds verder uitrollen.
1: En hoe kijken de collega's terug op die periode, op die pilot? Op het feit dat ze hebben meegedacht, hun input hebben geleverd. Misschien niet altijd hun zin hebben gekregen?
2: Nee, sommigen blijven gewoon kritisch. Omdat we er toch van uitgaan, ja, als een keer een collega voor me niet voldoende een voertuig heeft opgeladen en ik kom in zo'n achtervolging, red ik het dan nog wel? Of omdat ze merken dat de maximum snelheid in een elektrisch voertuig een stuk lager ligt als dat ze misschien hiervoor gewend zijn. Dus we maken en zorgen ook niet, kunnen niet zorgen dat iedereen tevreden is of blijft. Gelukkig zijn de meeste reacties wel gewoon positief. Ja.
1: Oké. Ja, en er zitten dus ook gewoon ook daar beperkingen aan. Want ik zat laatst heel toevallig, ik werd via een soort clickbait op YouTube, zat ik ineens in een achtervolgingsfilmpje.
2: Oh, leuk.
1: Van de, ja, nou, ja, ja en nee.
2: Waar heb je allemaal op geklikt, Glenn?
1: Ja, ik kreeg het ineens aangeboden. Ik dacht, waarom krijg ik dit überhaupt? Maar ik heb er toch op geklikt. Ja, maar het was een achtervolging van een, ik vond het heel heftig, van een auto die het stopteken negeerde en inderdaad gewoon doorreed. Maar die ging inderdaad met 250 over de snelweg, maar ook over de binnenwegjes 140 door de stad. En dat ik echt dacht, my god.
2: Ja, dan heb je denk ik een filmpje gezien van de speciale interventievoertuigen, afkorting bij de politie, de SIF. Ja. Die kunnen, dat is van de LX, de landelijke eenheid van hiervoor. Die hebben bij de dienst infra verkeer. Dus dit soort achtervolgingen die ze dus inderdaad ook op de filmpjes zetten. En die jij dus nu waarschijnlijk hebt gezien. Dat zijn voertuigen die kunnen we nu nog niet elektrisch neerzetten.
1: Nee, want die 250 die haal je niet met een gewone elektrische auto.
2: Kijk, en dat is net wat ik ook al aangaf. Soms een moeilijk besluit dat we willen wel elektrisch. Maar soms kan het gewoon niet elektrisch. Omdat de inzet vele malen meer vraagt als dat nu een EV-voertuig kan bieden.
1: Maar dat van die 11.000 plus die jullie er hebben, zullen dit er niet heel veel zijn, toch?
2: Nou, we hebben er genoeg. Dus ja, laat ik alvast een winstwaarschuwing geven voor mensen die denken, ze hebben er niet zoveel. Wees niet bang, we hebben er echt voldoende.
1: Ja.
2: Maar gelukkig hebben we voldoende andere voertuigen die we kunnen elektrificeren. En voor sommige voertuigen zal echt voorlopig nog de stelregel zijn dat het fossiel moet.
1: Ja. Anneke, is grappig, hè? We duiken nu in een soort rabbit hole van verduurzaming. Eén relatief klein onderdeel.
2: Ja.
1: Wat ik hoor en waar ik eigenlijk ook naartoe wil met jullie is, dit vraagt ook iets van zo'n dienstverlenende tussen aanhalingstekens afdeling die dan eigenlijk ook gewoon iets opgelegd krijgt. Maar ik hoor zoveel balans, verbinding. Dus ik hoor heel veel dingen die waarvan ik denk, dit vraagt nogal wat van Caroline zelf, maar zeker ook van haar afdeling over hoe ze in het leven moeten staan. Hoe kijk jij daarnaar? Naar die leiderschapskant van het voor elkaar krijgen van dit soort dingen?
3: Ja. Nou, ik denk dat de politie is sowieso bijzonder. Ook om mee samen te werken. Ook in dit soort afwegingen. Hè, in hoeverre ze met hun taak dat kunnen verenigen. En de opdracht. Overigens is dit natuurlijk ook voor grootzakelijk Nederland, maar ook MKB, zijn dit natuurlijk dezelfde afwegingen. Want ook daar zijn bewegingen die ze nu doen met benzine dieselvoertuigen die niet vervangen kunnen worden door gewoon product eisen die er zijn, wat niet beschikbaar is in elektrisch. Dus we hebben echt nog wel met elektrisch ook een pad te gaan om een gehele vervanging van de vloot te kunnen doen. Los van al die mooie oudere voertuigen die de particulier rijdt, even puur zakelijk, moeten nog wel wat aan. Denk aan logistieke partijen die in de binnensteden moeten komen met bepaalde vrachten. Denk aan bouwbedrijven die natuurlijk aan eisen moeten voldoen van aanbestedingen, maar ook zorgen hebben over gewicht, wat ze moeten trekken. Ja, dat zijn allemaal hele praktische invullingen waarbij de werkwijze die Caroline aangeeft heel herkenbaar is. Waarbij aan de ene kant data super belangrijk is, omdat dat geeft gewoon harde feiten weer wat er gebeurt. En dat is heel belangrijk om de emotie eruit te halen en de weerstand te verlagen op basis van ratio. Aan de andere kant, en dat wat ook Caroline aangeeft, is het super belangrijk om mensen wel mee te nemen. Want aan de voorkant afgeven je zal moeten. Hè? We hebben een opdracht met elkaar. En daarin mensen meenemen en wel het enthousiasme erin te brengen. En dan gaat het niet zozeer wat je gaat doen, maar hoe.
1: Ja.
3: En die hoe-vraag is echt heel erg belangrijk. En je ziet dan bij, in ieder geval wat wij zien binnen organisaties, dat de ene organisatie pakt dat heel warm op en heel gezamenlijk. En de andere die duwt hem gewoon door.
1: Ja.
3: En je hebt hetzelfde eindresultaat, maar de stijl en of je mensen blij houdt, of je mensen betrokken houdt, of je mensen voor je laat werken, waarbij ze ook met alle middelen die ze krijgen om hun functie goed uit te voeren. Ja, dan nogmaals, dat maakt niet zoveel uit of je nou voor de politie werkt. Ik ben vandaag in blauw, hè? Ik ben helemaal pro-politie.
1: Zo, hartstikke blauw. Kobaltblauw ben je.
3: Zeker. Ja. Maar dat geldt voor heel veel organisaties. Dat de stijl waarop je dat doet moet passen bij wat je wil zijn als bedrijf, wie je wil zijn als leidinggevende en hoe je ook wil dat de mensen voor jouw club staan.
1: En wat ik zo interessant vind, hè, is dat we duiken nu even bij de politie in het veranderen van een auto met een gewone benzinemotor of een dieselmotor erin naar een elektrische auto.
3: Mm-hmm.
1: En dan zou je kunnen zeggen, ja, een triviaal ding. Wat ik zo interessant vind, is dat alles wat je langs hoort komen, kun je zo op de energietransitie plakken. Je kunt het zo op de arbeidsmarktproblematiek plakken. Voor heel veel van dat soort dingen is er niet meer een kant-en-klare oplossing. Is het niet meer dat je zegt, weet je, we hebben dit altijd gedaan, we blijven het doen, we gaan het net even een beetje anders doen. Nee, het moet echt anders.
3: Ja.
1: Maar hoe dat dan precies moet, dat weet eigenlijk niemand helemaal.
3: Nee.
1: En je moet die gezamenlijkheid opzoeken. En dat is wat ik hoor in het verhaal van Caroline. Door het uit te proberen, kom je erachter wat wel en niet werkt, waar je dingen moet bijschaven, maar ook gewoon plekken waar het gewoon niet kan en waar je dus er nog even moet wachten.
3: Ja.
1: En wat ik zo eigenlijk met jullie wil bespreken is dat we die hele mobiliteit gewoon even helemaal loslaten en alleen maar gaan kijken naar Oké, maar wat vraagt dat dan eigenlijk van jou als leidinggevende, als leider binnen de organisatie, om continu maar met iedereen in verbinding te staan en af te stemmen en terug te horen en te verzamelen en weer mensen aan elkaar te plakken? Ik word er al bijna moe van als ik het erover heb. Maar gelukkig kunnen jullie het heel goed. Dus ik wil veel van jullie leren. En dat hoor je zo.

0: Wat is jouw impact? Met Glenn van der Burg.
1: In de studio Caroline de Lange, EG Terg van de politie, dienstencentrum Anneke Peters van Europe Car for Business. Oké, we gaan het over leiderschap hebben. Uiteindelijk, bij alle gesprekken die ik voer, komt het altijd weer langs. Dus ik vind dat zelf heel erg leuk. Ja, de wereld verandert op allerlei fronten. We moeten verduurzamen. We hebben gebrek aan grondstoffen. We hebben klimaatinvloeden die we niet van tevoren kunnen inschatten. Nou, we hebben arbeidsmarktkrapte. Nou, noem al oorlog op verschillende plekken in de wereld waar we niet alleen wat heel verdrietig is, maar waar we ook nog eens een keer zakelijk last van hebben. Kortom, er gebeurt van alles en nog wat. En er is eigenlijk niet één oplossing. Het oude beeld, zeg ik maar even, Caroline, maar dat is ook vercheck bij jou. Het oude beeld van de leider die zegt: ik weet hoe het moet. We gaan daarheen. En die wijst en blij en geïnspireerd loopt het hele volk achter je aan. Of geloof jij er nog steeds in? Ik check het nog maar even. Ik niet namelijk.
2: Ik ook niet, Glenn.
1: Oké, okay, gelukkig.
2: Nee. Dat was inderdaad misschien 20 of 25 jaar geleden zo. We zeiden rechtsaf en we gingen rechtsaf. Maar dat is al lang niet meer. Ja, mensen zoeken betekenis. Mensen willen meegenomen worden in het grote plaatje waarom we dan naar rechts gaan of naar links gaan. En als het even kan, willen ze daar ook wel gewoon zelf nog iets aan bijdragen of en iets een extra toevoeging ook doen. Hè? Ja. Dus het is veel meer niet de leider die dan alle antwoorden heeft. Maar ik zie veel meer leiderschap als verbinding leggen, luisteren, ruimte bieden. Kleine successen vieren, kleine stapjes maken. De meeste van onze collega's van Wagenparkbeheer zijn ook allemaal naar een lean opleiding geweest. Dus okay. Daar komt ook wel echt naar voren. Kleine stapjes maakt uiteindelijk die grote stap.
1: En niet geheel onbelangrijk bij lean. Iedereen kan aan de noodrem trekken.
2: Ook dat.
1: Want dat vergeten we nog wel eens. Iedereen, ik vind dat altijd mooi. Hè? Als je zo'n management filosofie, wat lean natuurlijk ook is. Er blijft ongeveer 10% over waar iedereen dan naar verwijst. Ja, want lean klinkt ook alsof het allemaal over kostenbesparing gaat. Maar dat is het helemaal niet.
2: Nee.
1: Dus het is de kracht bij iedereen. En in het geval van Toyota, want daar komt het vandaan, is het de kracht van iedere medewerker aan de lopende band om op een rode knop te drukken en te zeggen: het gaat niet goed.
2: Nee.
1: We leggen nu alles stil en we gaan eerst verbeteren en dan gaan we weer door. Dat vind ik het gave eraan. En ondertussen is iedereen dat bij jullie natuurlijk niet. Maar heel veel mensen zijn dat ondertussen vergeten.
2: Nee, cool. Maar het is heel nog cool. Niet zozeer het vergeten, maar soms is het ook lastig. Want durft iedereen dan te zeggen van: maar Caroline, het gaat niet goed. Je ziet dan toch wel, politie is hiërarchisch ingericht van oudsher. Dus soms is het ook wat lastiger om naar een leidinggevende toe te stappen. Zo van: ja, ik denk dat het niet goed is. Dus daar moet je ruimte voor bieden. Dat betekent
1: hoe doe
2: ook,
1: je dat?
2: Nou ja, zorgen dat er vertrouwen komt. Hè? En dat
1: hoe
2: is,
1: doe je dat?
2: Ja, dat is vooral. Je blijft maar doorvragen. Nee, maar dat is ook echt goed. Betekent gewoon dat je op de werkvloer moet zijn. Je moet gesprekken voeren. Je moet luisteren. Betekent ook dat ik ze nu dan een keer gewoon hartstikke boos word. Omdat ik denk: jongens, dit maken er echt een potje van. Maar dat we ook weer daarna verder gaan. Dus ook weer met die bak koffie zeggen: oké, dit hebben we gehad. Gaan we anders doen. En denk mee. Dus,
1: ja, want dit vind ik interessant. En daarom zeur ik er ook over door. Daarom vraag ik ook: hoe doe je dat? Omdat de woorden die je nodig hebt om uit te leggen wat er nodig is. Anneke, ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Want wij hebben daar ook een keer een uitzending over leiderschap, vrouwelijk leiderschap gemaakt. Mm-hmm. En dan komen heel snel woorden als verbinding, mm-hmm. luisteren, in contact zijn, ook de ander zien. Dat zijn allemaal van die dingen waarvan iedereen denkt: ja, dat is goed, dat moet ik doen. En er zijn niet zoveel mensen die weten hoe ze dat moeten doen. Zeker mannen niet. Dat heb ik niet gezegd.
2: Nee.
1: Dus laten we eens proberen om dat te vertalen in een film die mensen in hun hoofd kunnen maken. Dus al die dingen waarvan wij met elkaar vinden: ja, tuurlijk, dat moet je doen. Dat is super belangrijk nu in dit tijdsgevricht. Hoe doe je dat dan? Hoe plak je dat in je dagelijkse dag?
3: Je kijkt mij aan.
1: Ja, kijk jou aan, want jij bent ook baas. Ja, dus hoe doe jij dat? Baas. Hoe blijf jij in verbinding? Ja. Hoe zorg jij dat je weet wat er met mensen aan de hand is? Dat je ze ziet, dat je ze hoort, dat je ze waardeert. Allemaal van die dingen die we allemaal belangrijk vinden. Maar er is geen handleiding.
3: Nee. Mijn kern daarin is dat je de boodschap in stukjes moet knippen. Zelf heb je een taak en een opdracht en een verantwoordelijkheid. En de collega's die er zijn, dan moet je niet in aannames vervallen, want dat is echt heel makkelijk. Zij zullen dit wel begrijpen. Zij zullen het natuurlijk wel zien. Dus wat mijn aanpak eigenlijk altijd is van iets heel groots. Kijken wie is mijn publiek En de hele dag ben ik aan het kijken. De grote opdracht was dat. Dus er is zoiets als voor een organisatie winst maken. Er is dienstbaar zijn. Richting service. De collega's aan het netwerk. Maar ook collega's in het kantoor. Dus van grote dingen zoals we moeten het beter doen, moet efficiënter worden, samen beter worden, project maken. En dan vervolgens daar mensen aan koppelen die in de verschillende functies daar rollen in hebben, daar structuur in aanbrengen. Dus simpel maken, structuur maken. En als je die twee dingen, overigens ben ik zelf ook heel gebaat bij structuur, want het zit niet in mij per se. Dus het is altijd voor mij een hele fijne om mezelf dat ook een beetje op te leggen. En als je in die twee de mix gooit van zelf geloofwaardig zijn.
1: Die mag je ook gelijk uitleggen.
3: Oh, oké. Okay.
1: Ja, sorry. Ja, nee. Alle woorden waarvan ik zeg, daar kan ik in een filmregisseur kan daar geen scène van maken. Daar stel ik vragen over. Oké, okay, geloofwaardig zijn.
3: Ja. Wat een heel concreet voorbeeld is. Als je vindt dat er meer aan de bovenkant meer winst moet worden gemaakt. Dan moet je dingen beter maken, dus efficiënter maken. Dat betekent dat je bijvoorbeeld echt met AI aan de slag gaat. Daar mensen ook trainingen voor moet geven. Ook nieuwe mensen moet binnenhalen. En dat als je besluiten moet nemen over bijvoorbeeld risico's. Dat je dus kiest voor de nieuwe weg.
1: Oké.
3: Dus dat is...
1: Hoor je eigenlijk zeggen, als je iets wil, als je besluit iets en vervolgens wil je dat voor elkaar krijgen, dan moet het ook wat je doet, moet kloppen.
3: Moet in lijn zijn met, en je moet het kunnen verklaren voor jezelf.
1: Ja.
3: Maar het geloofwaardig zijn is vooral ook naar die persoon op dat moment weer terugleggen van, ik heb dat gedaan omdat het in jouw kader zo past bij die doelstelling. En dat maakt dat als je dat heel geloofwaardig continu over de bühne krijgt, dat mensen ook zelf uiteindelijk gaan besluiten nemen in die lijn.
1: Ja.
3: Want dat heb je nodig. Want je kan niet zelf allemaal besluiten blijven nemen. Maar ze hebben wel iemand nodig waarvan ze denken, oh, dus dat is de bedoeling. Oh, dus zo werkt dat.
1: Ja, want dat vind ik altijd interessant van leiderschap. Hè?
3: Mm-hmm.
1: En veel leiders beseffen zich dat volgens mij niet. Je wordt continu in de gaten gehouden.
3: Ja.
1: En daar zijn mensen zich niet eens bewust van.
3: Nee.
1: Hè? Dus je mensen... En ook overigens de mensen die niet in jouw team zitten, die kijken wel naar je.
3: Ja.
1: Ja, en die, of ze gaan je nadoen.
3: Ja.
1: En als je de goede dingen doet, is dat fijn.
3: Ja.
1: Maar als je niet de goede dingen doet, gaan ze je ook nadoen.
3: Ja. Nou, Europcar heeft het een tijdje niet zo goed gehad. Toen zei ik, nou, we moeten even op de kosten letten. En dan rijd ik ook 2 klassen auto's lager.
1: Kijk,
3: dat zijn van die hele mooie voorbeelden.
1: Ja.
3: En toen zei ik, maar dan gaan jullie ook allemaal.
1: Ja.
3: En dat zijn geen populaire besluiten. Maar je kan dus heel makkelijk... Kijk, het makkelijkste is een feestje vieren als het goed gaat.
1: Maar... Van de week zag ik de... Tenenkrommend was het overigens, maar dat geldt terzijde. Ik zag de CEO van KLM Nederland, Marjan Rintel. En iedereen vindt daar wat van. Dat zal allemaal wel. Maar die zat dus in een talkshow.
3: Mm-hmm.
1: Waar Jort Kelder ging klappen voor haar. Omdat ze 1,6 miljoen salaris had gekregen. Terwijl ze de rest van de organisatie om salarisverlaging had gevraagd. Ja, ik gun het haar als ze het fantastisch doet.
3: Ja.
1: Als er een man had gezeten, was het ook een eikel geweest, om het maar simpel te zeggen. Ik denk dan, ja, sorry, alle boekjes die je op naslaat, dit is toch gewoon niet uit te leggen?
3: Nee, dat klopt. Ja, ik denk dat het ook vreselijk moeilijk is
1: toch raar
3: uit te leggen. Nee, omdat het
1: als jij zou zeggen, je moet op de kosten letten en de volgende dag kom je een splinternieuwe BMW aan, omdat het tijd werd om de volgende leaseauto te bestellen.
3: Ja.
1: Dan denkt toch iedereen ook van, ja, kom op hé.
3: Ja.
1: Ik ga dus echt een stapje harder niet lopen voor jou.
3: Ja, ja, en ik heb toevallig het interview ook gezien.
1: Oh.
3: Ja, nee, want die werd natuurlijk flink uitgemeten.
1: Ja.
3: Wat ik dan eigenlijk wel jammer vind, hè, want het is wel een topvrouw.
1: Ja, dat had ik
3: in
1: dus
3: Nederland
1: ook.
3: Echt super trots op moeten zijn.
1: Zeker.
3: En dan blijft er zoiets aanhangen, weet je. Want ze neemt vast ongelooflijk veel... heftige, goede, moeilijke welbesluiten. En dan is dit wat op de Nederlandse tv en in je social clickbait.
1: Nee, daarom. En dan krijg je weer allerlei opmerkingen. En dan zeggen, zie je wel, vrouwen zijn precies hetzelfde als mannen. Want die doen ook hetzelfde.
3: Ja.
1: Terwijl ik denk, ja, dat is niet zo.
3: Nee.
1: Maar
2: nou, in die zin denk ik wel. Hè, mannen en vrouwen, volgens mij ook als je het over leiderschap hebt, dan maken we en dezelfde fouten of doen we dezelfde dingen misschien ook wel goed.
3: Hmm.
2: Maar we wel, vind ik als Nederland ook wel heel erg goed in zijn, dus om de fouten uit te lichten.
3: Yeah.
2: Ik zag laatst een leuke voorbij komen. Iemand heeft een klein bordje met een tekst gemaakt waar die expres 1 letter dus vergeet.
3: Oh, yeah.
2: En dan wordt hij er alleen maar daarop gewezen. En hij zegt dan, ja, in al

0: Het is zo makkelijk om te zeggen, ik heb jullie gehoord, ik snap het, fout. Ik heb er gewoon niet voldoende over nagedacht. En ik corrigeer dat door.
1: Herkennen, hè? En dat ook gewoon publiekelijk doen. Of in je team doen. En nu is het dan makkelijk om het publiekelijk te doen. Omdat dit natuurlijk ook een talkshow was. Maar ook gewoon voor onszelf, hè? Voor het team. Ik doe ook wel eens dingen niet goed. Heb zaken misschien net even door elkaar gehaald. Of gewoon net even onvoldoende kennis van. Ja. En geef dat ook gewoon terug. Ja, jongens, heb ik niet goed gedaan.
2: Ja.
0: En hoe doe je dat dan?
1: Ja, gewoon precies zoals ik zei.
0: Maar doe eens een. Ja, maar precies, dat is grappig. Ik ga weer een filmpje maken. Ik weet niet waar je bent. Ik zie je niet staan. Sta je, zit je, heb je een jurk aan. maakt niet zoveel uit hoor. Maar doe je dat dan bijvoorbeeld in het werkoverleg? Of hoe zorg je ervoor dat iedereen het hoort?
1: We hebben een grote ruimte. We hebben nog zeg maar de ouderwetse kantoortuin. Dus verschillende onderdelen. Teams zitten daar gewoon te werken. En als zo'n team er is waar het bijvoorbeeld over gaat, dan loop ik daar ook gewoon naartoe.
0: Ja.
1: En geef ik ook gewoon aan zo van, ja, heb ik gewoon niet handig gedaan. Of niet slim. Ik heb net even onvoldoende informatie bij jullie opgevraagd, dus het verkeerde antwoord gegeven. Ligt aan mij. Ja, sorry.
0: Ja.
1: Gaat wel herstellen. Maar ook bij jullie, ja, daar hebben jullie misschien last van, maar verwijzen dan terug naar mij.
0: Ja. En ik ga tonnen, want dit vind ik een interessant voorbeeld. Je hebt iets gedaan uit volledige overtuiging. Je zit thuis of je bent onderweg, want jij zit nogal veel in de auto omdat je het hele land door moet. En je zit een beetje te pijn zien en denkt, was misschien toch niet zo slim. Maar het was wel 3 dagen geleden. Dan komt er ook zo'n soort drempel waar je overheen moet. Want als je in de heat of the moment in een discussie zit en je voelt dat je denkt, oh shit, dit is niet oké. Okay, dan kan je gelijk zeggen, sorry, ik snap helemaal wat je bedoelt. Je hebt gelijk, bla bla bla. Maar na 3 dagen wordt het dan ingewikkelder. Want dan moet je een soort heb je dat niet?
1: Nee, ben ik ook weer niet mee eens. Want vaak na die 3 dagen is ook even de emotie eruit. Je ziet ook wel vaak dat een bepaalde emotie, dat je ook nog wel eens dingen wil zeggen of wil duiden wat uiteindelijk niet klopt. En dan denk ik juist, als die emotie weer even is gedaald en je denkt, weet je, dit voelde toch niet goed. Ja, dan plan je desnoods, zeker als dat op afstand is, gewoon een moment dat je een bakje koffie gaat doen.
0: Ja.
1: Zo Rotterdams. We gaan even een bakkie doen.
0: Bakkie doen.
1: En dan gaan we het over hebben. Want ik wil wel graag dat het de wereld uit is. Want dan kan je vervolgens ook weer.
0: En heb je dan niet het gevoel, ik praat maar even vanuit mezelf hoor. Het kan zijn dat die luisteraar denkt, ja, ga nou door, want dan weten we het wel. Maar ik denk dan, wordt het dan niet een soort ding? Maak je het dan niet groter dan het is? Weet je, je kan bij jezelf zoveel gedachten hebben om het maar, om dat moment zo spannend te maken. Terwijl jij zegt, ja, nee, gewoon koffie. En dan zeg ik, ja, dat was niet zo slim van me. Dat is ook zo. Meer is het eigenlijk niet. Maar wij in ons hoofd, Anneke, help me even. Misschien ben ik de enige die er last van heeft.
2: Ja, denk het wel. Sorry.
0: Okay.
2: Nee. Maar weet je wat het ook. Kijk, los van dat het denk ik geloofwaardig is dat je het doet, ook nog na 3 dagen. Is het andere aspect dat als je het niet doet, je ook voorkomt. En dan ga ik even terug naar je rode knop van Lean. Dat andere mensen het ook niet durven. He, dus er zit ook dat voorbeeldgedrag in, dat je ten alle tijde je zorg, je uitdaging.
0: Ja.
2: En natuurlijk zit er een max aan. Hè? Het kan niet zo zijn dat iedereen onderdag zijn grootste mensenlevenszorgen met je gaat delen. Het moet een zakelijk blijven en allemaal relevant en zo. En tot zekere hoogte en mate. Maar als je het wel doet, dan blijf je niet in een aanname hangen. Want die ander kan er wel degelijk nog mee zitten na 3 dagen. Want we zijn allemaal anders gebakken. En het tweede is, je geeft het voorbeeld waarbij iemand anders zich na 3 dagen, als hij wat heeft gezien, ook openstelt om te zeggen, ja, het is al 3 dagen geleden, maar toen zat daar een fout. En ik moet toch even zeggen, ik ben er bang voor dat. Ja, geef je ongelooflijk veel ruimte voor.
1: Het klaart gewoon de lucht. En je kan ook weer op een goede vervolgmanier met elkaar verder.
2: En als je dat bakkie drinkt en je doet het face-to-face, dan kan je ook zien of iemand dat al lang vergeten is. Want dan denk je, oh, fijn. En, en verder. En door.
0: Ja, en dan nog, hè?
2: Mm-hmm.
0: Ook al is iemand het al vergeten, dan doe je het ook voor jezelf. Je doet het ook om het voorbeeld te geven van, oké, als jij dit een keer tegenkomt, doe dat alsjeblieft ook.
2: Ja.
0: En dit grappige is dus, hier gaat het, voor mijn gevoel, hè? Hier zit het dus in. Dit lijkt iets heel kleins, maar dit is het. Dit is, voorbeeldgedrag. Dit is in verbinding zijn met mensen. Dit is een cultuur creëren. Weet je, al die vage woorden die we altijd hebben.
2: Mm.
0: Ja, zo doe je het. En niet door weer een of andere training te. Ja, dat is ook leuk hoor. Moet je ook vooral blijven doen. Want ze hebben al die trainingsbureaus geen werk meer. Maar,
2: jammer.
1: Nee, maar ik ben het wel met
0: je eens. Dat is toch zo? Ja.
1: Het is echt zo. Want ik had als voorbeeld gisteren nog

0: zo'n gesprek met een collega en een. Wij waren met z'n drieën. Die twee collega's hadden niet zo lekker een communicatie gehad. Dus we hebben inderdaad gezegd van nou, we gaan even zitten en doen een bak koffie. En er kwam dan inderdaad uit van ja, ik weet dat ik tegen Caroline dat gewoon kan zeggen. Maar ja, bij jou wist ik dat nog niet helemaal. Dus het vertrouwen dat je of een keer uit je slof kan schieten of kan zeggen, nou, ik ben het echt helemaal niet mee eens, dit loopt niet lekker, ja. Maakt ook gewoon dat collega's het doen en uiteindelijk erover durven praten en je weer lekker verder kan. Dus ja
1: en er kan geen feedback training tegenop.
0: Nee.
1: Nou, zo en dan dus, dochter nog 1000 dingen. Aan allebei van jullie één gouden advies voor onze luisteraars. Dus wetende dat we in een hele drukke, snel veranderende wereld zitten. Wetende dat al die mooie woorden waar iedereen het over eens is. Over verbinding en samen en the wisdom of the crowd. En elkaar zien en er voor elkaar zijn. En de cultuur bouwen en al dat soort dingen belangrijk zijn. Op het praktische niveau waar wij het over hebben gehad. Hè? Dus in dit geval, deze mag je dus niet meer zeggen, want die hebben we al gehad. Als je een fout maakt, ga naar iemand toe of zeg in het werkoverleg, jongens, even terugkomend op puntje. Hebben jullie nog meer fijn advies? 1 per persoon graag. En heb ik voldoende tijd volgekletst, zodat jullie enigszins konden nadenken en dachten, ja, dat ga ik vertellen. Ik kijk gewoon nu naar jullie allebei en dan is er 1 van jullie die denkt, ja, die.
0: Ja. Ik denk wel dat inderdaad, we hebben natuurlijk ook nog net over verandering weerstand gehad. Ik denk dat het voor heel veel leidinggevenden goed is om eigenlijk te weten dat, naar mijn idee, er niet zoveel weerstand is tegen verandering. Want dat roepen we vaak. Verandering brengt weerstand met zich mee. Is heel normaal. Iedereen is een beetje tegen. Ik denk dat dat niet zo werkt. Ik denk dat het vooral werkt als mensen het gevoel hebben en denken dat het ze overkomt. Dat er daardoor weerstand ontstaat. En neem je ze gewoon voldoende aan de voorkant mee. En ga je samen die hele film in. Ontstaat er veel minder weerstand.
1: Ja, dus mensen, ze hebben geen weerstand tegen verandering. Ze hebben weerstand tegen veranderd worden.
0: Ja, het laten overkomen.
1: Ja.
0: En neem je ze mee, ontstaat er eigenaarschap.
1: Kijk, en als je wil weten hoe je dat doet, dan moet je even terugspoelen. Want daar hebben we het net over gehad. Anneke. Briljant gouden tip.
2: Nou, briljant vind ik wel heel gelijk groot hoor. Ja,
1: ik vind het nu al briljant, wat je gaat zeggen.
2: Oh jee, hoge verwachtingen. In de lijn van simpel maken blijf ik dan maar even van wat ik net zei. Dus iedereen verdient zijn eigen portie.
1: Okay.
2: En je bent leidinggevende, CEO, directeur, whatever, voor een reden. En een aantal van de taken die je hebt betekent dat je in porties je collega's meeneemt. En ik ben zeker voor transparantie, openheid, meenemen, verbinden. Maar niet iedereen kan en hoeft en mag alles weten. Dus het beperkt meenemen, zinvol meenemen. En dat simpel maken, dat maakt dat je de collega's ook behapbaar hun portie geeft.
1: Ja. En jij zegt eigenlijk, weet wie tegen wie je praat, wie je doelgroep is.
2: Ja.
1: Wees empathisch over de wereld waar zij in zitten.
2: Ja, en dan ligt het niet aan wat je functie is. Want de ene projectmanager of de ene manager finance of is de ander niet. En die kan een veel grotere portie aan. En die kan je ook laten groeien door net wat meer te vertellen. Ik heb een aantal overnametrajecten gedaan. En dan zie je gewoon, ja, de een kan gewoon meer aan dan de ander. En als er stress en zorg is, dan moet je soms mensen helemaal niet meenemen. Die hebben gewoon een taak te doen. Hè? Als ik kijk naar onze operationele afdeling. Ja, hè, als die het einde van de dag al een lege mailbox hebben. Dan zitten ze en dan blij zijn. Zitten ze echt niet op mijn verhaal te wachten over de koers van Europe Core for Business.
1: Ja.
2: Ja, dus, en dat kan je eigenlijk alleen maar goed doen. Als je, ga ik dan toch goed naar mensen kijken. En gewoon voelen. Oh, wat gebeurt er als ik dit zeg? Af en toe proberen. En op je onderbuik. Dat soort dingen.
1: Ja. Top. Nou, 2 hele goede tips. Ik dank jullie wel. Ik vond een bijzonder leuk gesprek. Caroline de Lange Egeter van het Politiedienstencentrum. En Anneke Peters van Europe Car for Business. Fijn dat jullie er allebei waren. Jij natuurlijk, dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van Impact. Je kan nog veel meer luisteren en waar je dat doet en hoe je dat doet. Dat hoor je zo.
3: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
4: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
9: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feunt met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
10: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
10: Newsflash.
11: Goedkope stroom als de marktprijs daalt. Maar wat als die prijs ineens flink omhoog schiet? Dat houdt Nederlandse MKB'ers bezig. Uit onderzoek van Markteffect en opdracht van Nieuwe Stroom blijkt dat een derde van de ondernemers vanwege mogelijke prijspieken niet voor een dynamisch energiecontract kiest. Tegelijkertijd ziet ook een derde juist financiële voordelen in zo'n contract. De hoefte lijkt dus vooral te liggen bij flexibiliteit, maar met enige zekerheid. Energieleverancier Nieuwe Stroom introduceert daarom een dynamisch contract met een vooraf bepaalde bovengrens voor de gemiddelde maandprijs. Bedrijf zegt daarmee ondernemers te willen beschermen tegen grote prijspieken.
12: Werk verandert. Banen veranderen. En jij verandert mee. Van AI op de werkvloer tot de carrière-switch. Van werkgeluk tot de toekomst van solliciteren. In Werkmakers van de Nationale Vacaturebank hoor je het verhaal van de werkgever en de professional. Wat speelt er? Wat staat er te gebeuren? En vooral, wat betekent het voor jou? Elke maandag om 1 uur bij New Business Radio. Werkmakers. Over werk, carrière en de arbeidsmarkt.
13: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
14: Credion realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
13: Welkom bij Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar elke ondernemer wijzer van wordt.
15: Heel hartelijk welkom bij Funding Your Business. Ja, het programma waarin wij diverse financieringstrajecten voor het MKB uitlichten. Overnamefinanciering, vastgoed, recovery, werkkapitaal en stapeling. Het komt allemaal wel een keer voorbij. In deze uitzending gaan we het hebben over van huurder naar eigenaar. Hoe financier je je eigen bedrijfspand? Want steeds meer ondernemers lopen eigenlijk tegen hetzelfde probleem aan. Ze groeien uit een huurpand. Maar kopen, dat voelt nog als een enorme stap. Zeker als de bank niet meteen ja zegt. Nou, vandaag gaan we bespreken hoe dat in de praktijk werkt. En daarover gaan we natuurlijk in gesprek met Carlo van der Weg, directeur van Credion Nederland. En hij heeft meegenomen Guus Oerlemans, partner bij Brickwise. En de adviseur van deze maand is Jan Vermeulen, Credion adviseur bij Zuidoost-Brabant. En met hem gaan we ook weer een casus bespreken. We sluiten deze uitzending ook weer af met de meest gestelde vragen. Dus laten we snel beginnen met deze uitzending van Funding Your Business.
13: Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op New Business Radio met Fabienne de Vries.
15: Ja, en met Carlo.
1: Ja,
7: Hallo.
16: Daar zijn we.
7: Zijn we weer.
16: Daar zijn we weer. Nou, na heel wat jaren een beetje het zwiebertje effect, hè, als we het zo zeggen.
7: Zeker.
16: Maar hoe gaat het?
7: Ja, het gaat best goed. Ja. We hebben natuurlijk wel wat rumoer in de wereld.
16: Maar, nou, dat mag gezegd.
7: Maar aan de andere kant zien we wel dat er nog volop geïnvesteerd wordt in het MKB. In de breedte. En we dus eigenlijk heel erg druk hebben.
16: Als je kijkt inderdaad, even laten we maar gelijk even de koe een beetje bij de horens vatten. Voordat we naar het onderwerp van vandaag gaan. Mm-hmm. Je kan er eigenlijk niet omheen. Om het even ja, toch te benoemen wat er nu speelt in de wereldoorlogen. Het gedoe met de olieprijs. Heeft dat überhaupt een effect op, nou ja, sowieso op ondernemers? Dat mag duidelijk zijn. Aandelen en al die dingen. Maar olieprijzen, maar ook op vastgoed.
7: Nou ja, zeker wel. Ik bedoel, enerzijds zie je natuurlijk wellicht ondernemers die toch iets kritischer kijken naar het investeringsmoment. En investeerders misschien iets kritischer kijken naar het rendement wat ze kunnen halen. Het is allemaal heel erg actueel. Dus wat de lange termijn effecten kunnen zijn, ja, dat kunnen we nog niet voorspellen. Maar het gaat wel invloed hebben. Maar ja, het is ook wel weer de dynamiek van de economie die vaak ervoor zorgt dat er weer van alles gebeurt. En dat ondernemers dus weer hulp nodig hebben. En daar zijn we natuurlijk goed in.
16: Ja, precies. Ja, en dat maakt het ondernemerschap natuurlijk ook leuk. Dat je moet meebewegen met wat er speelt.
7: Het biedt ook soms wel weer heel veel kansen, hè? Dus ja.
16: Ja, heel veel problemen. Maar dan is het de kunst om de kansen daar weer in te zien.
7: Zeker.
16: En de mogelijkheden. Ze zeggen altijd, als je investeert in stenen, dat is veilig.
7: Mm-hmm.
16: Is dat ook in het huidige landschap het geval?
7: Nou, op de lange termijn is dat natuurlijk een zekerheid. Hè? Dat kunnen we wel vaststellen. En je hebt natuurlijk door allerlei situaties en crisissen die we in het verleden ook gezien hebben, wel eens een timingprobleem als je van je pand af moet. Maar op de lange termijn is het investeren in een pand, in je stenen, natuurlijk een goede belegging. Ja. En veel ondernemers kijken er ook zo naar. Hè? Die zien het ook als een vorm van pensioen. Dat ze investeren in hun bedrijfspand, wat ze dan gedurende hun ondernemersleven gebruiken, deels aflossen en een stuk vermogen opbouwen.
16: Ja, tegen tijd dat ze met pensioen gaan het verkopen.
7: Exact.
16: Ja, precies. Ja. Als je kijkt naar het huidige kabinet, want we hebben natuurlijk een mondiaal verhaal, maar ook gewoon gerommel nu weer met box 3 en alle dingen die daar staan te gebeuren. Dat heeft ook effect.
7: Ja, nou, dat gaat natuurlijk al jaren aan. Hè. We hebben natuurlijk in die hele woningverhuurmarkt hebben we allerlei wet- en regelgeving gezien die ervoor heeft gezorgd dat het veel minder aantrekkelijk was voor investeerders om in verhuurde woningen te investeren. Daarin zijn wel weer wat mutaties geweest. We hebben behoefte aan betaalbare woningen, et cetera. Dus de regelingen stapelen elkaar wat op. En dat betekent onrust. En onrust betekent in die zin ook heel vaak dat beleggers nog iets voorzichtiger zijn. Dus die markt is zeker nog niet op niveau. En we gaan zien hoe het kabinet de komende jaren daarmee omgaat.
16: Ja, wanneer is het op niveau? Wat bedoel je daarmee?
7: Nou, wat je nu ziet is dat we nog steeds veel uitponding zien. En dat ze behoorlijk wat beleggers ook een deel van hun portefeuille proberen te verkopen. En dat is natuurlijk ook het effect wat de overheid graag voor ogen had. Dat er dus weer betaalbaardere woningen ook op de markt komen. Niet alleen voor de verhuur. Maar het is ook wel gezond dat er betaalbare huurwoningen op de markt blijven. Ook in particulier bezit.
16: Ja, dus eerst is het misschien een beetje paniekvoetbal geweest.
7: Zeker.
16: Uiteindelijk loopt dat nog even door.
7: Ja.
16: Maar daar moet dus nog een beetje een modus in gevonden worden. Ja. Zie je die al?
7: Nou, die modus ontstaat nu. En het is een beetje afhankelijk van hoe het huidige kabinet nu met de wet- en regelgeving omgaat. Of we dat ook kunnen behouden. Dan wel naar die modus kunnen toegroeien.
16: Ja.
7: En, maar goed, vastgoed financieren blijft natuurlijk een heel belangrijk stuk van de vraag in de markt.
16: Ja, we gaan het erover hebben. Van huurder naar eigenaar. Waarom heb je dit onderwerp nu gekozen?
7: Nou, wij hebben analyse gedaan op alle data die wij in 2025 door ons platform hebben zien lopen. Dat betreft voor jouw beeldvorming meer dan 9000 kredietaanvragen die we gezien hebben aan de voorkant. En daarvan is een twee derde, 67% van die aanvragen is vastgoed gerelateerd.
16: 67?
7: Ja.
16: Wauw.
7: Dus het is gewoon
16: dus
7: heel
16: het
7: erg
16: speelt
7: belangrijk.
16: Je kan niet meer praten over een niche aanvraag.
7: Nee, zeker niet. En van die 67 hè, is een deel commercieel vastgoed, dus voor verhuurd onroerend goed. En een heel groot deel, voor je beeldvorming, een kleine 40% is vastgoed eigen gebruik. Dus ja. Bedrijfspanden vooral.
16: Ja.
7: En dus we kunnen er niet omheen om daar veel aandacht aan te besteden, omdat er gewoon heel veel vraag in de markt is.
16: Ja, want vanaf wanneer ga je die overstap maken? Nou ja, goed, daar gaan we het natuurlijk wel ook zo meteen met Jan over hebben. Maar ja, is het huren niet meer interessant omdat de wereld zo is zoals die is? Wat zegt het eigenlijk over de ondernemer?
7: Nou, het heeft vaak met een aantal factoren te maken. En die factoren zijn bijvoorbeeld, is er überhaupt een huurpand beschikbaar wat bij mij past? En als dat zo is, is het de afweging maar waard om te gaan huren of om te kijken, kan ik ook kopen? Maar vaak als een pand niet beschikbaar is in de verhuur, ja, dan gaan ondernemers toch nadenken om iets eventueel te kopen wat wel beter bij hen past.
16: Ja, en zie je dan vaker dat mensen hun eigen bedrijfspand liever willen kopen dan of eigenlijk een bedrijfspand als investering en belegging?
7: Nou ja, en dan komen de volgende factoren om de hoek kijken. Als je veel moet investeren in een bedrijfspand omdat je hele specifieke business hebt, ja, dan ga je dan doe je die investeringen liever in je eigen pand dan bijvoorbeeld in een huurpand. Hè? Want dat wordt dan niet je eigendom.
16: Mm-hmm, ja.
7: En dus dat zijn allemaal afwegingen die adviseurs van ons dagelijks met ondernemers moeten maken. Van oké, wat past nou goed bij jouw situatie? Ook bij je financiële situatie. Hè? Dat zijn ook belangrijke factoren. En maak dan de afweging van huren of kopen.
16: Ja, en zie je qua doelgroep, zie je dan vooral B2B, dus dat bedrijven bedrijfspanden liever willen kopen, of ze er nou zelf bedrijf in voeren of niet? Of zie je ook dat particulieren geïnteresseerd zijn in bedrijfspanden?
7: Nou, het zijn over het algemeen de ondernemingen zelf die geïnteresseerd zijn om zo'n bedrijfspand te kopen. In die verhuurmarkt zien we dus, omdat er dus op die verhuurde woningen natuurlijk wel heel veel wet- en regelgeving is gekomen, zie je wel dat portefeuilles steeds meer worden uitgebreid met ook verhuurde bedrijfspanden.
16: Ja. Ja, nou, we gaan het er zo direct ook met Jan over hebben en natuurlijk met Guus van Brickwise. Ja. Waarom Brickwise?
7: Nou, Brickwise is een partner die wij al jaren kennen. Dus eigenlijk vanaf de start dat zij begonnen zijn. En wat zij kunnen is echt out of the box. Heel anders dan een bankfinanciering. Meekijken naar oké, wat is precies de klant en de klantwens. En zij kunnen vanuit een wat breder perspectief. Kunnen zij vastgoedfinancieringen aanbieden. Omdat zij met een hele grote pool aan investeerders werken. Die toch een heel andere investeringsspannen hebben dan bijvoorbeeld bij een bank. Maar daar kan Guus veel meer over vertellen.
16: Ja, nou, daar gaan we het later in dit programma over hebben. Straks eerst de Credion-adviseur aan het woord. Want ja, wat als je op een gegeven moment die vraag krijgt van een ondernemer? Hoe gaat de adviseur daarmee om?
17: Listen to Lead, New Business Radio.

0: Fischer, zie, hoorde je Worker hier op New Business Radio.
1: Ondernemend Nederland luistert naar Funding Your Business op New Business Radio.
0: En Jan Vermeulen is inmiddels aangeschoven. Hartelijk welkom.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, je bent van Credion Zuid-Oost-Brabant. En dan hebben we het over de plaatsen.
2: Ja, heel veel. Maar het mooiste is wel de 040 en de gekste in Eindhoven, waar we net een feestje achter de rug hebben. Wil ik toch wel even gezegd hebben.
0: Ja, want waar ging het feestje? Wat was de aanleiding van het feestje? Behalve de carnaval?
2: Heb je het niet gezien?
0: Nee, sorry.
2: Nee, PSV.
0: Oh god, jeetje. Ja, sorry. Ja, nee, dat was weer even een andere pet. Ik heb niet gezien. Maar gewonnen dus.
2: Ja, gewonnen. Kampioensfeest. Ja. Vroeg in het jaar. En daar mochten we bij zijn.
0: Daar mochten jullie bij zijn als in je hebt een seizoenskaart.
2: Ook dat.
0: Ja. Okay.
2: En af en toe worden we ook uitgenodigd.
0: Ja, lijkt me ook een ideale plek om klanten mee naartoe te nemen zo af en toe.
2: Zeker,
0: ja,
2: zeker.
0: Ja. Nou, mooi. We gaan het toch even hebben over de trend van dit moment. En dat is van huurder naar koper van je bedrijfspand en hoe dat dan allemaal gaat. Want hoe ziet een typische klant eruit die met deze vraag bij jou komt?
2: Dat is een mooie vraag. Een typische klant is gewoon van mens, vlees en bloed. Als ondernemer, die staat daar en die zit volop met vragen. Wij worden vaak gebeld. Het leuke is wel, het gebeurt ook heel vaak vanuit je eigen netwerk. Het zijn vaak ook wel best bekende personen. En dan ga je in gesprek met ze. De eerste vragen die ze altijd stellen, we hebben een investeringsplan.
0: Ja, ze hebben het dus zelf al bedacht.
2: Ja, meesten hebben het zelf al bedacht. Van Jan, is het niet interessant dat ik een bedrijfswoning, of er doet zich een gelegenheid aan dat ik een pand kan gaan kopen. En dat wil ik graag financieren.
0: Ja, en is dat dan vaak hun eigen pand dus?
2: Nee, vaak niet. Soms wel, maar de meeste zijn ze op zoek dus naar een pand wat beter bij hun groei vaak past. Omdat ze uit hun jasje gegroeid zijn. En van daaruit zeggen ze, willen we toch eens de markt verkennen en kijken van, is er niet iets wat beter bij ons past als bedrijf? Omdat we meer ruimte nodig hebben, meer, en Carlo vertelde het in zijn inleiding natuurlijk al, veel meer, huren is eigenlijk best duur. Wel geld wat niet.
0: Huur is duur.
2: Huur is duur, zeg je eigenlijk wel goed.
0: En niet altijd duurzaam. En
2: daarmee kijken ze van, kunnen we niet iets op de balans zetten wat ook eigen vermogen en in de toekomst een pensioen geeft.
0: Ja, precies. Dus, want in hoeverre is het meer een strategische keus of is het echt een soort van kostenpost?
2: Ja, eigenlijk wordt het beide wel bekeken. In ieder geval, het wordt ook door ons besproken. Of het een kostenpost is of het een bedrijfseconomische goede keuze is. Dat is dan wel leuk als expert in het financieringsvak. Dat je dan eigenlijk de ondernemer mee kunt nemen. Eigenlijk ook heel simpel. Eigenlijk in wat berekeningen die je kunt maken. Wat het effect geeft. Wat levert het op termijn op als je huurt. Of wat levert het op termijn op als je koopt.
0: Ja, want die twijfel die is er dan toch nog wel van. Kunnen we het beter blijven huren? Want wat levert het op als je blijft huren? Dat is toch eigenlijk nooit zinnig?
2: Ja, kijk, je kunt je onderneming doen. En uiteindelijk kijk je onderaan de streep. Neem je voldoende met de winst. En er zit een mooi huurcomponent in.
0: Maar het is toch altijd beter om dan toch een vermogen nog in dat vastgoed te hebben. Of in dat pand te hebben.
2: Dat zou je zeggen. Klopt. Vaak levert het op termijn wel meer vermogen op. Een stukje pensionering. Maar sommige ondernemers kom ik ook achter, die kiezen ook wel eens bewust om te blijven huren.
0: Mm. Ja. En wat is dan daar de reden van?
2: Dat
0: ze niet weten hoe lang ze.
2: Vraag. Ja, eigenlijk gewoon omdat ze of met hun bedrijf bezig zijn, toevallig goed gehuisvest zijn, zeggen, we zitten op de goede locatie, we zitten hier goed.
0: De huur is misschien wel laag.
2: Ja, de huur is inderdaad laag. Sommigen betalen echt heel laag huur. Andere ondernemers die kijken weer anders. Want die zitten vooral in de groei. Hè. Wij merken vooral in het zuiden dat er heel veel ondernemers echt in de groeistuipen zitten. En op zoek zijn naar wat grotere ruimtes.
0: Ja, inderdaad. Want wat zou een ondernemer tegenhouden om te kopen?
2: De investering, het grote geld wat ze in één keer neer moeten leggen. En daarnaast gaan ze kijken van kan ik het allemaal nog betalen?
0: Ja. Ja, het is eigenlijk niet anders dan bij gewoon een particuliere huiskoop.
2: Eigenlijk is dat exact hetzelfde, ja.
0: Is de procedure om het uit te zoeken, is die makkelijker of moeilijker? Is dat, Kun je daar iets over vertellen?
2: Nou ja, in mijn beleving maakt dat niet zo heel veel groot verschil. Nee. Als je met ondernemers zit, dan moet je bedrijfsmatig wel even net even iets anders kijken. Soms, kijk, bij een particulier huis heb je veel meer vanuit de WWFT te maken. En dan is het eigenlijk een... Je geeft je loonstrook, je weet wat je kan financieren. En je gaat kijken, is er voldoende zekerheid? En kunnen we het kopen met wat eigen geld? En dan is er vaak wel een weg.
0: Ja, dus financiering technisch is een pand kopen voor eigen gebruik niet veel ingewikkelder?
2: Nee, behoudens dat je soms te maken krijgt dat een ondernemer dan kiest voor een iets grotere ruimte. Dus een iets grotere investering. En dan moet je vaak kijken naar de toekomst van hoe wordt de rentabiliteit, hoe wordt de omzet. Want vaak met een groter worden van een bedrijf ga je waarschijnlijk ook meer omzet maken. En dan moet je wel even de toekomst in kijken. Omdat je dan toch met een aantal andere feiten zaken te maken krijgt, ook financieel technisch. En ook vanuit de cijfers van is het haalbaar ja of nee.
0: Ja, en dan hangt het denk ik ook vanaf hoe lang zo'n ondernemer nog wil werken bijvoorbeeld.
2: Onder andere is dat een van de vragen.
0: Ja, precies. Ja. Want neem ons eens mee in een deel van de casus. De casus die we zo gaan behandelen, ook met Guus erbij, gaat om een ondernemer die uit zijn jasje groeit.
2: Ja.
0: En dan vervolgens naar een ander pand kijkt. Hij huurt nu. En dan denkt, dan die overweging maakt, laten kijken of ik een ander pand kan gaan kopen. Wat vertelt dat over dit bedrijf?
2: Ja, het er zit groei in. En de groei met dit bedrijf is wel heel leuk. Die doet vooral in wat robotiserende machines en robotica. En ja, die had op een klein kamertje, daar zullen we straks met Guus wel verder over praten, want die is meegeweest naar de locatie. Ja, het is een klein kantoortje, midden in het HTC, het Hightech Campus in Eindhoven. Daar gebeurt nogal wat een en ander. En de ruimte was te klein, kon niet meer bijhuren. Het pand zat helemaal vol. Dus die moet noodgedwongen zal ik niet zeggen. Maar die wil gewoon meer ruimte, meer entourage, meer mooiheid van zijn bedrijf laten zien. Dus die is op zoek gegaan van waar kan ik heen. Nou ja, hij ging het Eindhoven verlaten en ging naar zijn woonplaats Valkenswaard.
0: Mm. En wat maakt dan, want hij had ook naar een bank kunnen stappen. Wat maakt dan dat hij bij jou komt als adviseur? En wat maakt dan voor jou dat je uiteindelijk niet naar de bank stapt? Of ben je wel naar de bank gestapt in deze?
2: Ik ben zelf niet naar de bank gestapt. Maar de ondernemer was wel naar de bank gestapt. En die kreeg eigenlijk al vrij snel te horen van dat het vrij moeilijk was om een bankaire financiering rond te krijgen.
0: Ja, en waarom doen banken moeilijk over dit soort financieringen?
2: Ik kan nooit in de portemonnee van die banken kijken. Maar ik merk wel dat... moet ik dat zeggen? Bankiers die kijken veel meer naar het reguliere ondernemen. Ja, ik wil wel zeggen, niet altijd oude klas of zo. Maar ik heb zelf bij de bank ruim 33 jaar gewerkt. Dus ik weet hoe dat ze daar werken. Dat gaat regulier, dat gaat op een andere manier. Die kijken naar veel meer factoren. En nu ga je dus expliciet eigenlijk naar het onroerend goed kijken. En onderaan de streep hebben. Want uiteindelijk is dat het verhaal van ons vak financieren. Onderaan de streep, je moet het wel allemaal kunnen betalen.
0: Ja, precies, maar uiteindelijk wil een bank dus wel meewerken als het gaat om andere soorten financiering. Want we weten uit ervaring ook, Carlo, dat het vaak ook een combinatiefinanciering kan zijn van bankair en non-bankair. Maar bij dit specifieke onderwerp zijn ze echt een stuk terughoudender. Hoe komt dat?
3: Nou, kijk, zij accepteren gewoon een ander risicoprofiel. Dus zij,
0: en waarom is dit dan meer risico?
3: Nou, in deze kaas kan ik dat niet precies inschatten. Daar kunnen de heren zo meteen meer over vertellen. Maar over het algemeen verstrekken banken gewoon iets minder hoge financiering. Omdat ze ook, ze vragen ook minder rendement. Hè? De prijs is ook veel gunstiger. En dat is gewoon een model waarbinnen, als je daar binnen past, krijg je een hele scherpe rente. Maar heb jij bijvoorbeeld een hoge bevoorschotting nodig? Ja, banken hebben dat echt wel gelimiteerd.
0: Ja.
3: En dan zijn er dus alternatieven die zeggen, nou, wij accepteren die hogere bevoorschotting en dus een iets hoger risico. Ja. Maar dan vragen we ook een iets hogere prijs voor. Dus het is ook een beetje marktwerking gewoon.
0: Kan je dan spreken dat er een soort funding gap aan het ontstaan is tussen de alternatieven en de reguliere banken?
2: Nou, misschien kun je dat wel zeggen, ja.
3: Ja, maar iedereen heeft wel zijn plek. He, dus als iemand 50% bevoorschotting zoekt en die heeft gewoon hele goede cijfers. Ja, dan moet je als adviseur natuurlijk eerst naar de bank gaan. Want dan krijg je gewoon de beste prijs.
0: Ja.
3: Maar de meeste ondernemers hebben namelijk wat meer nodig dan 50%. En ja, dan kom je op een tipping point. Dat de bank zegt, ja, dat gaat ons op dit moment een stap te ver. Ja, dan gaan we kijken binnen het alternatief. En die zijn er gelukkig ook volop.
0: Ja, precies. Het is wel grappig hoe zich dat de afgelopen jaren een beetje heeft ontwikkeld. Eerst waren de banken heel erg huiverig natuurlijk voor alle alternatieve financieringsvormen. En inmiddels krijgt iedereen een soort van plek. Maar tegelijkertijd lijkt me dat juist dat dan bij jullie als alternatieve financiers gaat jeuken. Want je wil ergens ook onvoorspelbaar zijn. Je wil juist anders blijven en misschien ook weer niet dat stigma hebben. Of juist misschien wel. Is het fijn dat bepaalde alternatieve financierders een bepaald imago krijgen.
2: Ja.
0: Van voor die financiering moet je daar naartoe.
2: Ja, ja, Jan? Ja. En dat is ook juist het mooie van ons vak. Hè, dat je breder kunt kijken als alleen in die bankaire wereld. Dat je ook in die non-bankaire wereld aan de gang kunt gaan. En daar hele mooie partijen vindt. Waarmee wij de ondernemers wel degelijk kunnen helpen aan hun dromen om die te realiseren.
0: Ja, ja, want daar gaat het natuurlijk om. Dat de ondernemers hun dromen kunnen waarmaken. Nou, daar gaan we het straks verder ook over hebben met Guus Oerlemans, partner bij Brickwise. En daar gaan we de casus goed doornemen. Blijf luisteren.
1: Nieuw Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Jorde Big Wild featuring Rationale hier op Nieuw Business Radio.
1: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio.
0: Ja, en Guus is ook aangeschoven. Hartelijk welkom.
2: Goedemiddag.
0: Leuk dat je er ook bij bent. Ja, want jij bent de financier in deze casus. En daar gaan we straks verder even nog kennis maken met jullie bedrijf. Eerst nog eventjes naar de casus aan zich. Want wie van jullie twee kan vertellen over welke ondernemer of onderneming dit ging of gaat?
3: Een mooie ondernemer die een aantal jaren bezig is om in Nederland de markt te veroveren en aandacht te vragen voor alles wat met robots te maken heeft.
0: Ambitieus dus?
3: Ambitieus. Je komt in dat bedrijf, ik ken hem al iets langer, maar dan zit er in één keer een robot naast je. Die beweegt.
0: Ja.
3: Die doet een aantal dingen dat je zegt, hoe is dit nou toch mogelijk?
0: En is dit een ondernemer waarbij het ondernemerschap ook echt in het bloed zit? Of was zijn passie vooral bij de robotica?
3: Ja.
0: En dat aan de man brengt?
3: Beide. Het is een echte ondernemer. Ik ken hem al langer omdat we ook gezamenlijk eigenlijk in een ander soort businessvereniging samen hebben gewerkt. Die is zijn pad veel meer gaan zoeken in wat hij echt blij van werd. Dat passioneert ook ondernemers. Daar waar je blij van wordt, moet je vooral doen, zeggen wij altijd. Ga je droom achterna. En dat was bij hem in robots.
0: Robots en robotica, ja precies.
3: Ja,
0: want waarom wilde hij kopen in plaats van huren?
3: Hij zat in een klein pandje op de Heidegg Campus, wat ik al vertelde. En hij kreeg steeds meer aanvragen, steeds meer mensen op de stoep, zal ik maar zeggen, op de dam in zijn bedrijf. Om te praten over robots, wat die kunnen, hoe dat die ondernemers kan helpen om met die robots te werken. Ook een stukje AI, alles erop en aan. Ja, en dan groei je uit je jasje en dan staat het hutje mutje vol. En dan moet je bijna over die robots heen wandelen om naar een bureaustoel te lopen. En hij zegt, ik heb echt behoefte aan meer ruimte. Ruimte waar ik en meer opslag neer kan zetten. Meer een showroom model neer kan zetten. Meer ruimte kan creëren. Ja. En een mooie entourage kan maken ook voor de klanten.
0: Dat is een helder verhaal. En wat maakte dat jij vond dat hij er ook klaar voor was om te kopen in plaats van een groter pand te huren?
3: Enerzijds wat dat is dat je dan naar de financiële gegevens gaat kijken. En dan zie je mogelijkheden met de toekomsttrends en de omzet en de partijen wat hiermee werkt. Dan zie je gewoon van ja, het past misschien wel om naar een ander pand te kijken. Het kan huren zijn, hij nu huurde niet. Maar toevallig in zijn plaats waar hij woonde, want nu moest je van Valkenswaard naar Eindhoven toe elke dag. Was er net een verzamelgebouw, was aan het bouwen waren. En er kwam een mooi pand met een kantoor, kwam daar vrij. En dan hoor je een prijs en dan zie je een prijs. En dan ga je gewoon rekenen en dan zeg je ja, het kan best wel eens interessant zijn om dat pand te gaan kopen. Ja.
0: Want het. Leg dat eens uit, want wat maakt het interessant?
3: Als je gaat kijken wat de huurcomponenten zijn en je gaat kijken naar de groei die het bedrijf voor heeft, dan zie je dat je vaak hetgene wat je kunt huren, kun je ook best wel wat voor lenen.
0: Hm.
3: Nou ja, door ervaring denk ik, kun je er wel eens ezelbruggetjes over maken en die bespaar ik je. Maar vrij snel zeg ik mijn buikgevoel en dat kun je wel zien, die heb ik. Kun je best wel heel snel incalculeren. Van ja, waarom ga je niet kopen? Want dat is op termijn denk ik veel slimmer als dat je blijft huren.
0: Ja, precies. Guus, ze zijn uiteindelijk bij Brickwise uitgekomen. Hoe gaat zo'n contact, zo'n eerste contact?
2: Veelal loopt dat via de adviseur. En in dit geval ook Jan had klantcontact gehad, een inventarisatie gedaan. Dan belt hij ons op, in dit geval ik. En dan bespreken we een dossier voor. En dan weet je vrij snel, net zoals Jan, ook een onderbuikgevoel van nou, dit kan wel eens een financiering zijn die goed bij ons past. En dat was ook in dit geval zo. Wij doen dan vaak een term sheet of een offerte. Als de klant zegt, nou dat vind ik interessant, gaan we bij elkaar in gesprek.
0: En wat maakt het voor jou dan interessant? Wat is het onder jouw onderbuik? Zijn onderbuikgevoel kan ik me dan voorstellen vanuit adviseur naar de klant toe. Maar wat is jullie onderbuikgevoel?
2: Nou, in dit geval zie je een bedrijf ook aan de cijfers dan wat hard groeit. En ze betaalden, nou, specifiek in getal, toen betaalden nu 9000 euro huur voor 20 vierkante meter. En ze gaan naar een pand van 100 vierkante meter, is 5 keer zo groot. En de financieringslasten zijn maar 2 keer zo hoog als de huur. Dus wat dat betreft zie je, dat is per meter eigenlijk veel goedkoper. Dan denk je vrij snel dat is een logische beslissing voor een bedrijf. En op basis van historische cijfers kon hij de financieringslasten voldoen. Nou, de prognose was dat hij nog verder ging groeien. Dus dat hij aan de lasten kon blijven voldoen. En hij had een acceptabele financieringsvraag ten opzichte van de waarde van het onderpand. Nou, dat zijn voor ons criteria waar de groene vlag mogen gaan.
0: Precies, want dat is dan veilig.
2: Ja, dat vinden wij van wel, ja.
0: Ja, veilig genoeg. En dat is jouw onderbuikgevoel. Dat je denkt, ja, we kunnen deze ondernemer helpen. En de cijfers zijn zo dat het voor ons veilig is.
2: Ja, ja. Als iemand aan zijn financieringslasten kan voldoen, komt hij niet in een probleem.
0: Nee, precies. Nou zat hier ook een bouwdepot bij. Hoe werkt dat dan?
2: Ja, dit was een nieuwbouwpand, dus het moest nog gebouwd worden. Dan koop je een stukje grond of een appartementsrecht in dit geval. Daar betaal je voor via de notaris en vervolgens wordt dat pand door een aannemer gebouwd. Dan sluit een ondernemer ook een aannemerovereenkomst met die aannemer. En wij houden vanuit Brickwise een stuk van de financiering in het bouwdepot. En telkens als er een termijn uit de aannemerovereenkomst voldaan moet worden, stuurt de ondernemer onze factuur. Wij betalen uit het bouwdepot een bedrag aan die ondernemer, zodat hij die facturen kan voldoen bij de aannemer.
0: En dat is eigenlijk niet anders dan bij je eigen koopwoning. Ja. Precies, ja, precies. Ja. En nou was het lastige, geloof ik, dat dit pand niet getaxeerd was. Hoe ga je daar dan mee om als financier?
2: Ja, normaal vragen we altijd een taxatierapport van vastgoed wat we financieren. Alleen bij nieuwbouwpanden, zeker bij financieringslagen onder 500.000, zie je vaak dat de taxatiewaarde gelijk is aan de koop-aannemsom die je in overeenkomst sluit. Dus
0: dan heeft het geen zin om te taxeren.
2: Nou, dat hebben we in het begin van ons bedrijf veel vaak gedaan. Het kwam altijd hetzelfde uit. Dus op een gegeven moment hadden we iets, nou, dat is niet meer nodig.
0: Nee, als dat gelijk is, dan mag je de taxatie laten zitten. Ja. Wat was er gebeurd als deze ondernemer dus wel misschien naar een ander pand was gegaan, maar was blijven huren? Als je kijkt naar zijn model, zijn businessmodel.
2: Ik denk dat hij dan veel duurder uit was geweest, eerlijk gezegd. Want hij had veel meer ruimte nodig dan wat hij had. En als je dat in de huurprijs relateert, dan had hij per vierkante meter denk ik meer betaald. Als je de financieringslasten en de eigenaarslasten bij elkaar optelt. Plus, wat Jan en Carla net ook al zeiden, een vastgoed in bezit hebben is voor veel ondernemers ook een stukje pensioensopbouw of vermogensopbouw, hoe je het wil noemen. Dus ik denk dat hij dan duurder uit was geweest op de lange termijn.
0: En als we nou even naar de ondernemerskant, de emotionele kant dan ervan kijken. Wat doet dat eigenlijk met de ondernemer als zijn bedrijf zo groeit?
2: Dat lijkt me leuk. Dat je bedrijf hard groeit. Dat krijg je energie van als het goed is als ondernemer. Dat je in jouw sector succesvol bent. Dat zou energie moeten geven. Dat was bij deze specifieke man ook wel aan alles wat hij deed te merken. Dat hij energie kreeg van hetgeen wat hij doet. En dan groei je automatisch, denk ik.
0: En betekent het ook nog wel een soort transitie misschien als ondernemer die huurt naar ondernemer die eigenaar is? Zie je daar nog een verandering in ontstaan bij de ondernemer? Moet hij anders in de wedstrijd gaan staan? Om even bij Jan weer terug te komen.
3: Ook een leuke vraag natuurlijk. Nee, wat je vaak ziet bij ondernemers die iets aan zichzelf kopen. Hè, dan is het van jou. Dan ben je er aanstukken voorzichtig dus
0: nog,
3: mee.
0: Nog dan heb je toegewijder.
3: Nog meer passie eigenlijk om er iets mee te doen. Plus ook de hoge mate van flexibiliteit die erin zit. Is, je kan met dat pand doen wat je zelf wil.
0: Ja.
3: Vaak als je huurt, dan heb je belendingen. Dan kun je niet zomaar even overal een schroefje in draaien, bij wijze van spreken. Dan moet je vragen. Nou, er zit best wel een klein voorbeeldje. Misschien is het wel niet zo, maar om even te illustreren dat als je een eigen pand hebt, kun je ook met dat pand doen. Ja, natuurlijk niet in één keer een groot dak er bovenop zetten, want dan moet je weer bouwkundige voorziening aan alle aanvragen.
0: Gunningen, ja.
3: Maar je kunt in dat bedrijf, ben je veel flexibeler, kun je doen wat je wil eigenlijk.
0: Ja, dus de creativiteit kan ook veel meer groeien.
3: En het is van jezelf. Hè? En
0: waar moeten ondernemers, kijk, ik kan me voorstellen, als je nu zit te luisteren, dat je denkt van, ja, ik betaal elke maand, ik werk met 3 slagen in de rond, of ik nou een winkel heb of een ander, een dienstverlening, om die huur te betalen. Dat wordt ook maar hoger en hoger. Waar moet je naartoe groeien als ondernemer om er klaar voor te zijn om te kopen? Natuurlijk moet je pand klaar zijn, maar goed, anders ga je op zoek naar een ander pand.
2: Het helpt ook als je stabiel bent. Want als je een pand koopt, is best wel je legt jezelf vast eigenlijk. Want dat pand staat op een bepaalde plek, heeft een bepaalde omvang. En als je stabiel bent en dat pand is voor jou goed genoeg, dan kun je daar lang blijven zitten. Maar als jij nu al weet dat je over 2 jaar het pand weer te klein is, dan is het misschien wel beter om te blijven huren en dan naar een groter pand te gaan. Ja, stabiliteit is wel belangrijk, denk ik.
0: Dus je moet kijken wel ook naar je eigen business. Hè? Is het een business die groeien kan? En ik denk dat als je op een plek zit waar de huur nog heel laag is, dat dat ook niet mee helpt.
3: Nee.
0: Toch, om die keuze te maken?
3: Nee, dat werkt dan ook niet mee. Maar vaak is er ook een ander soort overweging. Hè? Kijk, ben je locatie afhankelijk? Hè? Dat is ook een heel belangrijke keuze. Hè? Soms, ik zeg al, als je in Eindhoven kijkt, er is heel veel bedrijfsgebouwen die er commercieel staan. Daar kun je alleen maar huren, want iets echt nieuw bouwen is bijna al niet meer mogelijk. Maar wil je per se in Eindhoven zitten of in Amsterdam, het maakt niet uit in die grote steden, omdat dat voor jouw business beter uitkomt, ja, dan heb je dus een keuze van ga ik voor die locatie of ga ik ergens anders in bijvoorbeeld in een kleine plaats, hè, ga ik daar mijn nieuw bedrijfspand neerzetten. Dus ja, dat is ook heeft te maken met imago. Er komen heel veel facetten eigenlijk bij kijken. Van wat maakt het nou de keuze? Wanneer ga ik kopen? Wanneer ga ik het ergens neerzetten? Maar dan ben je ook afhankelijk van de ruimte die er is. Hè? Kijk ik bijvoorbeeld in ons werkgebied van Zuidoost-Brabant. Ja, politiek gezien, daar hadden we het in het begin even over. Maar daar zie je gewoon, er is enorm veel vraag naar eigen fabriekspanden. Omdat we onder de rookwolk van ASML zitten. Dus alles is eigenlijk gelieerd aan dat bedrijf. We zitten heel groot in de metaalsector. Maar er worden echt heel veel discussies, nou op politiek en gemeenteniveau gevoerd. Van er moet een nieuw industrieterrein komen. Want heel veel bedrijven in onze omgeving, die groeien uit hun jasje. En het leuke ervan is, als er één bedrijf trekt, gaat naar een nieuwbouw op een industrieterrein, komt dat gebouw weer vrij voor een ander ondernemer.
0: Ja, ja, die wil ik al zeggen. Ik denk dat nieuwbouw voor jullie ook wel interessanter is, lijkt mij, om te financieren.
2: We financieren veel nieuwbouw. Ja, veel van dit soort bedrijfsunits voor het MKB eigenlijk. Dat gebeurt veel. Ja.
0: Terugkomend naar deze casus. Op welke manier heeft het zijn financiële positie veranderd? Of situatie eigenlijk?
3: Ja, op dit moment zijn ze nog aan het bouwen. Mm-hmm. Dus we zitten midden in de transitie. Grondtransactie is geweest. De uitboeking is nu plaatsgevonden. De bouw moet nog gerealiseerd worden. We verwachten pas eind van het jaar dat die naar het pand toe kan gaan. Tot die tijd duurt het maar ik veel.
0: Maar wat is een prognose? In hoeverre gaat hij groeien? Nou, sowieso letterlijk natuurlijk. Wat zei hij?
2: Hij heeft nu bijvoorbeeld dubbele lasten. Want hij betaalt nu een jaar lang huur. En ook de financieringslasten al. Dus dat is wel iets waar je rekening mee moet houden als je een pand koopt. Zeker als nieuwbouwbewijs.
0: Ja.
2: Dus dat is voor zijn financiële positie op de korte termijn nadelig. Maar op de lange termijn gaat hij gewoon minder per vierkante meter betalen. Plus er staat een pand op de balans. Wat als het goed is in waarde stijgt in de toekomst. Dus zou je denken dat dat beter is voor zijn financiële positie.
0: Ja, mooi. Nou, we wensen deze ondernemer heel veel succes. En wij gaan zo verder ook nog praten met jou, Guus, over Brickwise. Want dit is natuurlijk niet de enige casus. Tot zo.
1: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: The Truth, James Blunt hoorde je op New Business Radio.
1: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio.
0: Ja, en we praten verder met Guus Oerlemans, een van de partners bij Brickwise. We hebben net die casus natuurlijk besproken, maar jullie doen natuurlijk veel meer. Zou je in een korte pitchzin even Brickwise kunnen voorstellen?
2: Zeker. Wij zijn een vastgoedfinancieringsplatform. Wij brengen eigenlijk twee partijen bij elkaar. Ondernemers of vastgoedondernemers die financiering zoeken. En investeerders aan de andere kant die liquiditeit over hebben en die financiering willen verstrekken. Wij maken die match tussen die twee partijen op ons platform. En doen vervolgens alle afhandeling, de leningdocumentatie, zekerhedenbeheer, incasso, ex-casso, etc. Ja.
0: En dat kan dus ook particulier zijn?
2: Dat zou kunnen, zowel aan allebei de kanten. Dus,
0: ik zag op jullie website van alles voorbij komen. Ik zag huizen voorbij komen, zag panden, nieuwbouwpanden, echt op bedrijfsterreinen. Maar ik zag ook Airbnb of B&B mogelijkheden, panden waar je je bedrijf dan in kan voeren.
2: Het enige wat we niet doen is echt woonhuizen waar mensen in wonen in box 1, zeg maar. Maar alles wat zakelijk is of zakelijk gekwalificeerd kan worden, kan wel. Dus je hebt ook particulier in box 3 een hele vastgoedportefeuille hebben ter behoeve van de verhuur. Dat zou kunnen bij ons. Ja. Ja, maar de meeste zijn MKB-ondernemers, eerlijk gezegd.
0: En wat doen jullie anders dan een bank?
2: Dat zit denk ik in twee. Kun je opdelen in twee dingen. De leningvoorwaarden van de financiering die wij verstrekken en het proces. Qua voorwaarden zitten wij met onze rentes iets hoger dan de bank. Maar met de aflossingsdruk bijvoorbeeld veel lager. Waardoor de totale financieringslast vaak gelijk of zelfs lager is wanneer je bij ons financiert.
0: En jij zegt aflossingsdruk is lager. Wat houdt dat in?
2: We verstrekken een groot gedeelte van de financiering die we doen volledig aflossingsvrij. Of deels aflossingsvrij. Waardoor dus niet afgelost hoeft te worden bij lening.
0: Mm-hmm. Nou, dat is een unicum vandaag de dag.
2: Dat zie je wij niet zo heel veel meer. Nee. Maar daarbij mogen ondernemers wel boetevrij aflossen op onze financiering. Dus ze hebben heel veel flexibiliteit daarin. Dat spreekt veel ondernemers aan. Ja. Omdat ze dan, als ze verder groeien, kunnen ze de liquiditeit inzetten voor die groei bijvoorbeeld.
0: Ja, die rente die ligt bij jullie zo tussen de 6 en de 7 ongeveer. Ja, dat is normaal voor bedrijfspanden.
2: In de markt waar wij in zitten is dat wel marktconform, ja, op dit moment. Ja.
0: Ja, ik geloof tussen 6 en 8 zelfs, hè?
3: Ja, zeker bij de non-bankaire partijen. Ja. Banken zitten uiteraard wat lager, maar verstrekken ook minder, willen meer aflossingen hebben, willen minder risico lopen. Dus dat is wat ik eerder verteld heb. Ja, ja. Dat is de afweging die je moet maken.
0: Ja, want jullie garanderen de maandtermijnen richting investeerders. Hoe werkt dat model?
2: Dat is richting investeerders inderdaad. Wij kopen iedere maand, de geldnemer moet rente betalen aan onze geldgever, de investeerder. Wij kopen de vordering die de geldgever op de geldnemer heeft, kopen wij. Die betalen we alvast. En vervolgens gaan wij dan de incasso doen bij onze geldnemer. Dus de geldgever heeft al zijn geld binnen voordat wij bij de geld...
0: Een soort factoring.
2: Het is eigenlijk gewoon factoring. Ja. Zo kun je het noemen, ja.
0: Ja, precies. Ja. En zo'n doorloopproces... versus wat er bij de bank gebeurt. Daar zit daar tijdverschil ook in?
2: We zijn veel sneller in onze beoordeling. Als Jan ons belt met de casus, dan heeft hij binnen eigenlijk een uur wel een termsheet op zijn bureau liggen. En als we eenmaal langs zijn geweest en dossiers compleet hebben, wij in 2 dagen een fiat binnengehaald. En we hebben ongeveer 2 dagen nodig om de funding bij onze investeerders te regelen. Dus zo. Als je alles...
0: Dat is echt heel snel.
2: Als alles compleet is, dan zijn we heel snel ten opzichte van de bank. En dat is ook wel een reden dat sommige trajecten bij ons terechtkomen. Als er echt tijdsdruk is, dan zijn we sneller dan zijn.
0: En waarom trajecten wel lukken?
2: Bijvoorbeeld, ja. Er zijn genoeg trajecten dat de bank te lang erover doet dat ze 2 voor 12 bij ons terechtkomen. Dat alsnog geregeld wordt. Dat gebeurt regelmatig, ja.
0: Ja, als we even naar deze casus van vandaag kijken. Stel nou dat deze ondernemer morgen niet meer kan betalen. Hoe gaat dat dan bij jullie? Wat is het proces?
2: Ja, dan heb je eigenlijk 2 type ondernemers. Je hebt ondernemers die doen de struisvogelstrategie. Die steken een kop in het zand en die hoor je niet meer. Dat is niet de goede strategie. Een goede ondernemer die ziet het al aankomen van tevoren dat het niet goed gaat met zijn liquiditeit en die neemt contact op. En dan kun je met elkaar een oplossing bespreken als die er is. Als er een oplossing is, ja, dan voer je die uit. Maar als er geen oplossing is, dat is misschien het scenario wat jij net schetst, dan zou je de zekerheden uit moeten winnen, de financiering opeisen en de zekerheden uitwinnen. In dit geval is dat bijvoorbeeld het pand verkopen of

0: vaste aanspreekpunt voor adviseurs in de regio. Dat is ook bij Jan in de regio. En dan bouw je met elkaar een relatie op en dan weet je wat je aan elkaar hebt. En wij gaan ook altijd langs bijvoorbeeld bij de ondernemer op locatie of waar het pand is of waar het gebouwd wordt. In dit geval zijn we op zo'n huurlocatie geweest, want het pand moest nog gebouwd worden.
1: Ja, precies.
0: Dat vinden veel partijen gewoon fijn dat ondernemers kopen misschien 1 of 2 of 3 keer in hun leven een pand. En de financiering daarvan is best wel een spannend iets voor sommigen. En dan krijg je in je eigen vertrouwde omgeving de toelichting van het proces. Dat vinden ze prettig.
1: Ja, nou is het ook wel zo dat de alternatieve financieringen, dat ook al een tijdje natuurlijk speelt. Hè? Het is niet van gisteren. Maar het feit dat de banken misschien wat minder makkelijk in dit soort investeringen toegankelijk zijn, zorgt dat er dan ook voor dat jullie nu moeten herijken om de zoveel tijd, omdat de aanvraag groter wordt en dat je dus het risico en het rendement en misschien ook wel door invloeden van wat er nu in de wereld speelt, dat je ook het weer anders moet gaan beredeneren, bekijken, beoordelen. Ja,
0: je moet altijd scherp blijven wel om op de trends in te spelen, zeg maar. Maar ik denk juist dat wij kunnen bestaan omdat de banken anders zijn gaan financieren. 20 jaar geleden had dit niet gewerkt wat wij nu doen, want dan financierden banken onze proposities nog. En nu hebben ze daar een steek laten vallen en in dat gat zijn wij gesprongen, onder andere.
1: Ja.
0: En de andere steken die ze laten vallen springen andere partijen. Dus, maar bijvoorbeeld een corona is een mooi evenement geweest. Of ja, niet zo mooi, maar het is een goed antwoord daarop. Dan,
1: een mooi moment in elk geval. Ja. Om.
0: En dan moet je herrijken.
1: Ja.
0: En dat hebben we toen gedaan. En dat zijn we goed.
1: En wat leg eens kort uit?
0: Nou, bijvoorbeeld een horecaonderneming die verplicht een jaar dicht moet tijdens corona. Die zal niet zo goede jaarcijfers hebben. Dan moet je wel met gezond boerenverstand kunnen kijken een jaar verder dat die cijfers toen slecht waren. Maar dat daar een goede reden voor is. En dat je dan daarop kan financieren. En dat je dat gewoon uit kan leggen richting je investeerders. En als je daar goed met gezond boerenverstand over na blijft denken, dan.
1: En zie je op dit moment door de huidige situatie die er is, dat er ook bepaalde elementen zijn die dwars liggen, waardoor financieringen lastig zijn of waardoor bedrijven nu benadeeld zijn?
0: Nou, je ziet dat als er onzekerheid is in de wereld, dat is nu denk ik wel het geval, dat zorgt voor dat sommige investeerders ook wat terughoudender zijn met verstrekken van financiering. En dan gaan de rentetarieven omhoog. Dat zie je ook in de berichtgeving in het nieuws wel, dat hypotheekrenten stijgen.
1: Ja.
0: En dus dat is een korte termijn effect van onzekerheid van nu, dat de rentes iets stijgen. Het valt wel mee, maar iets.
1: Kom ik tot het slot nog eventjes bij jou terug, Carlo. Als we alles wat we besproken hebben daarop reflecteren, wat valt jou het meest op?
2: Ja, dat er dus enorm vraag is nog steeds naar vastgoedfinanciering. Dat zie je vanuit onze funnel, onze analyse. Dat is echt, we hebben vorig jaar dus meer dan 2 miljard bruto vraag gezien. Met een gemiddelde van nog geen 500.000 euro. Dus dat zijn enorme aantallen. Er zijn dus ook heel veel oplossingen gelukkig. Naast het bankaire kanaal heel veel alternatieven. En partijen zoals Brickwise is voor een adviseur van Credion dus heel fijn om mee samen te werken. Want zij willen ook graag die droom waar maken van die ondernemer. Staan heel dicht bij de adviseur, maar ook bij die potentiële klant. En dat werkt gewoon heel goed voor een Credion adviseur.
1: Ja, dus welke concrete actie als je nu als ondernemer twijfelt van inderdaad, moet ik blijven huren, moet ik kopen, zal ik mijn eigen pand kopen of ga ik groeien en naar een ander pand en ga ik dat dan huren of kopen? Er zijn nogal wat kopbrekers. Nee, wat is dan de juiste actie?
2: Het meest belangrijke is dat je Jan belt of een van zijn collega's. Want die kan jou helpen om die spiegel voor te houden. En
1: mee naar PSV te gaan.
2: En mee naar bijvoorbeeld. Ja, en in het noorden ga je gewoon mee naar Heerenveen. Of
1: ja.
2: Nee, maar die spiegel voorhouden van oké, je huurt nu. Je wil eventueel kopen. Wat betekent dat financieel? Maar wat betekent dat ook voor de groei van je bedrijf? En alles wat erbij komt bij een eigen bedrijfspand, et cetera. En dan kun je veel beter vaak een weloverwogen beslissing nemen. En vanuit die beslissing kunnen we dan natuurlijk ook helpen om te kijken of we die financiering rondkrijgen.
1: Precies, nou. We moeten het hierbij laten, helaas. We gaan er een andere keer weer verder over praten. Dank jullie wel, heren. Jan, Guus, Carlo en uiteraard de luisteraar. Tot zover deze Funding Your Business.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Manutan,
4: Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: De Nederlandse webshop By European gaat producten van allerlei Europese familiebedrijven verkopen. Het platform van vader en zoon, Kees en Mark Erkelens, begon deze zomer nog met zo'n 40 wijnen van Franse familiedomeinen. Vanaf nu kunnen ook andere Europese familiebedrijven zich aanmelden. Ze verkopen hun producten via een platform rechtstreeks aan Nederlandse consumenten zonder importeur of groothandel ertussen. By European zegt daarbij zelf te controleren of producten echt in Europa worden gemaakt. In november komt er als eerste uitbreiding olijfolie uit Andalusië bij. Kaas, honing en andere producten moeten daarna gaan volgen.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Welkom bij de Duitsland Podcast, de podcast die verder gaat dan bier, braadworst, oorlog en autobaan en waarin je van alles leert over onze oosterburen. Mijn naam is Kemal Rijken en ik volg Duitsland op de voet.
1: En ik ben Chris Alberts en ik leer Duitsland kennen.
0: Ja, waar waren we deze keer, Chris?
1: Wij waren in Bremen. In Bremen. De stadstaat, het Bundesland Bremen. Volgens mij is het ook een stadstaat.
0: Klopt, het is de kleinste deelstaat van Duitsland.
1: Ja, dat is eigenlijk heel gek, want het is eigenlijk een hele kleine stad. Maar daar komen we misschien nog op en daar was de dag van de Duitse eenheid.
0: Ja, de Tag der Deutschen Einheit.
1: Ja, in het Duits.
0: En die Tag der Deutschen Einheit is zeg maar de nationale feestdag vergelijkbaar met Koningsdag bij ons.
1: Oh, ik wilde eigenlijk net zeggen, het is een soort Prinsjesdag, maar het is eigenlijk meer een soort Koningsdag.
0: Ja, zeker. Het is gewoon echt een vrije dag. Maar wij waren daar bij de officiële festiviteiten en daar sprak de bondspresident Frank-Walter Steinmeier.
2: Eine besinnungslose Diffamierung der Bundesrepublik, des wiedervereinigten demokratischen Staates, ist eine Propagandalüge des Extremismus. Und diesen Stolz verdient unser Land, dass wir uns das nicht gefallen lassen, weder von äußeren Mächten, die uns spalten und schwächen wollen, noch von Extremisten im Inneren, die unsere Demokratie verhöhnen. Von beiden nicht.
0: Nou, daar waren wij dus bij, maar daar gaan we straks naar kijken en ook naar wat we allemaal in Bremen hebben gedaan en gezien en beleefd. Maar eerst kijken we naar het nieuws, toch?
1: Ja, we gaan eerst even ons afvragen wat is er de afgelopen 2 weken in Duitsland gebeurd.
0: Nou, er is weer heel veel gebeurd in Duitsland.
1: Zoals altijd.
0: Zoals altijd. Duitsland is groot. Maar we hebben de 2 dingen voor jullie uitgeplukt. Het eerste is goed nieuws, Chris.
1: Nou,
0: ik heb goed nieuws.
1: Nou, vertel. Eindelijk is goed nieuws uit Duitsland.
0: De Duitse economie is gegroeid.
1: Nou, dat is fantastisch. Hoeveel is het gegroeid?
0: 1,3%.
1: Nou, je praat een beetje alsof dat heel weinig is. Maar als je jarenlang niet gegroeid bent, is dat best wel een prestatie.
0: Absoluut, het is een stapje in de goede richting. Wat is daar gebeurd? Er is altijd een halfjaarlijkse prognose. En men verwacht dit jaar een groei van 0,7%. Dus iets meer economische groei dan voorheen. Voorheen heeft het stilgestaan, hè, nagenoeg. Dus het was al sowieso een klein beetje. Maar uiteindelijk bleek dus dat het 1,3% is. En nou, die halfjaarlijkse prognose die wordt gedaan door de belangrijkste economische wetenschappelijke instituten van Duitsland. En dat heet een Gemeinschaftsdiagnose. En die Gemeinschaftsdiagnose die wordt gepresenteerd in de Bundespresseconferentie. Dat is zeg maar dat perscentrum in Berlijn. Waar ook parlementaire pers.
1: Dat is een hele grote persconferentiezaal, ja. Naast de Bondsdag.
0: Ja, daar zijn we ook een keer geweest. En dat werd als volgt gepresenteerd door een van de economen.
3: Die zentrale Botschaft, die wir für Sie mitgebracht haben, ist, die deutsche Wirtschaft ist seit Ende des vergangenen Jahres im Aufschwung. Nach mehreren Jahren wirtschaftlicher Schwäche ist das erstmal eine gute Nachricht. Die Entwicklung war vor allen Dingen im ersten Halbjahr deutlich besser, als wir das noch im Frühjahr erwartet hatten. Maßgeblich dafür waren die gute Entwicklung der Industrieproduktion und der Exportwirtschaft. Die Wirtschaftsleistung liegt jetzt erstmals seit Mitte des Jahres 2022 wieder über dem damaligen Höhepunkt vor dem Ausbruch der Gaspreiskrise, die ja zu einer mehrjährigen Schwächephase der deutschen Wirtschaft beigetragen hatte und die Erholung von der Pandemie jäh gestoppt hat.
0: Nou ja, wat zegt deze econoom? De Duitse economie die heeft een opleving, zegt hij. En het komt erop neer dat in het eerste half jaar het beter ging dan verwacht. En dat ze nu op het niveau zitten van voor 2022. 2022 natuurlijk de gas- en de energiecrisis die ontstond na de Oekraïne-oorlog, na het uitbreken van de Oekraïne-oorlog. En hij heeft het ook nog over de periode van voor corona. Dus daar heeft het ook mee te maken. Dus je kunt nagaan hoe lang en hoe moeizaam het is gegaan in Duitsland. En dat golfje, want het is eigenlijk een golfje, hè, Chris. Het is, de economie is nog niet uit de brand.
1: Oh, ja.
0: Die komt eigenlijk door 3 dingen. Dan wil jij vast weten wat.
1: Wat zijn die 3 dingen?
0: De overheidsinvesteringen. Je weet dat we hebben het vorige seizoen heel vaak over gehad dat de zwarte nul weg was en de schuldenbremse verdwijnt.
1: Ja.
0: En de overheid is gaan lenen. En die investeringen doen ze nu met name in defensie en infra en in klimaatmaatregelen. En daardoor zie je dus dat bedrijven een push krijgen en dat de bedrijvigheid toeneemt. En dat is ook goed voor de economie. Tweede is de export van Duitsland. Die trekt verrassend aan. Andere Europese landen doen het economisch iets beter en hebben dus machines, bijvoorbeeld chemie, uit Duitsland nodig. En dus bestellen ze die in Duitsland. Dus de Duitse economie die produceert. Maar dat geldt ook dat ze produceren voor de Verenigde Staten. De handel met Amerika is met 28% toegenomen op dat gebied. Dus kun je nagaan wat tarieven van Donald Trump allemaal kunnen doen.
1: Fantastisch.
0: Overigens, die tarieven, dat is een zijstraat, die zorgen er ook voor dat Duitse ondernemers proberen toch maar snel te investeren. En anderzijds mensen toch proberen snel te handelen, omdat ze bang zijn voor extra tarieven. Dus het is ook weer een aanjager, een negatieve aanjager.
1: Ja.
0: En dan nog een zogenaamd inhaaleffect. Duitsland heeft heel lang stilgelegen, economisch, amper gegroeid. Dat kabbelde allemaal. En er zijn dus heel vaak investeringen die zijn on hold gezet. Of die zijn gelden die zijn op de bank gebleven en die moeten uitgegeven worden. Dus nu is er een zogenaamd inhaaleffect.
1: En dat maakt eigenlijk dat nu Duitsland eigenlijk eindelijk uit de economische crisis is. Een beetje meer positiviteit eigenlijk.
0: Nee, dat is niet zo. Het is wel een push naar voren, economisch gezien. Maar het is nog geen structureel herstel. Dus zoals jij nu klinkt, dat is economisch te optimistisch.
1: Dat wil meneer Merz, wil dat graag. Zeg
0: ja,
1: maar,
0: die zou dat heel graag denken. Willen als iedereen praat zoals Chris Albert.
1: Maar zo is het, nog niet helemaal.
0: Nee, zeker niet. Kijk, de cijfers die laten wel zien dat het aantrekt en dat de vraag aantrekt. Naar producten, productiviteit enzovoorts gaat. Ja, het gaat omhoog. Er is ook wel groeipotentieel, zeker. Maar de Duitse economie groeit momenteel niet op zichzelf. Dus dat betekent dat we moeten echt zien wat er volgend jaar gebeurt. En daar gaan we het in de podcast ook wel volgend jaar over hebben. Als het volgend jaar dit aanhoudt, dan kun je zeggen van er is sprake van Duitse turnaround, zoals dat heet. Dus dan is die olietanker waar ik het vaak over heb gehad, die is langzaam gedraaid.
1: Ja.
0: Maar als dat niet zo is, dan is het gewoon een Keynesiaanse investering geweest vanuit de overheid om de economie te stimuleren.
1: Gewoon een beetje potverteren eigenlijk.
0: Dat
1: toch?
0: Zijn jouw woorden.
1: Maar ze hebben er wel voor geïnvesteerd. Ze hebben wel wapens en bruggen en wegen voor gekregen.
0: Ja,
1: dat
0: de
1: wel.
0: De defensieindustrie zorgt er ook voor dat er investeringen komen in Duitsland. Alleen dat zeggen ze niet zo hard op. Maar Amerika heeft wapens nodig. Iedereen heeft wapens
1: iedereen
0: nodig.
1: Iedereen is oorlog met elkaar aan het voeren. Dus het is heel fijn om defensieindustrie te hebben.
0: Dus dan zie je dus toch dat defensie. Kijk, mensen zeggen vrede, dit en dat. Ja, ik snap het. Maar defensie levert dus toch wat op.
1: Ja. Hartstikke mooi. Dan waren we toch bij meneer Merz.
0: Oorlog.
1: En oorlog. Ja, dat is wel een mooie combinatie. Het is een bruggetje. Meneer Merz was in Oekraïne.
0: Dat klopt. Friedrich Merz die dook op zondag, één dag na de taak der Deutschen Einheit, dook die ineens op in Kiev. En daar was hij met Katharina Reiche, de minister van Economische Zaken. En ze waren daar bij Volodymyr Zelensky te gast. En Merz deelde uit. 1,35 miljard werd gegeven aan Oekraïne. En Merz die was daar en die liep daar rond in Kiev. En die kreeg toen ineens te maken met luchtalarm.
4: Etwas nervös schaut Friedrich Merz in den Himmel von Kiew. Luftalarm und es ist nicht der erste seit der Ankunft des Kanzlers am Morgen. Er besucht die Akademie der Wissenschaften, wo vor ein paar Tagen eine russische Drohne eingeschlagen ist.
5: Ich sehe, was hier tatsächlich passiert. An einem friedlichen Sonntag wird hier mitten während meines Besuches eine Brücke bombardiert in Kiew. Und eine Woche vorher ist die Akademie der Wissenschaften Ziel eines Drohnenangriffs oder eines Bombenangriffs gewesen. Das zeigt, wie sinnlos und wie völlig kopflos dieser Krieg von Russland weitergeführt wird. Der muss beendet werden. Und das ist mein Aufruf auch heute Abend noch einmal. Herr Putin, beenden Sie diesen sinnlosen Krieg. Dann können wir über alles reden, aber die Waffen müssen schweigen.
0: Naja, Merz die zegt hier, op een vrij vredige, rustige zondag is er een brug aangevallen.
1: Ja.
0: En een poosje, twee weken geleden is het Wetenschappelijk Instituut van Kiev aangevallen. En hij roept eigenlijk Poetin op om te stoppen met de oorlog. En als de wapens zwijgen, dan kunnen ze praten over eventueel vredesregeling of wat dan ook.
1: Ja.
0: En dat moet hij natuurlijk zeggen. Dat is logisch. Maar uiteindelijk iedereen weet dat Poetin dat waarschijnlijk niet zal doen.
1: Het is niet zo dat Poetin meteen denkt, oh meneer Merz zegt iets, laten we er eens naar luisteren.
0: Ja, Duitsland zegt iets en we luisteren.
1: Nee, zo werkt het niet helemaal in deze tijden.
0: Zo werkt het niet. En van dat geld wat ik net zei, er gaat 1 miljard. Gaat er naar onder andere de verdediging. Dus hebben we het over drones, satelliettechnologie, wapens met een bereik van meer dan 1000 kilometer Rusland in.
1: Best wel
0: die
1: ver.
0: Krijgen ze van Duitsland.
1: Ja.
0: En verder 300 250 miljoen euro om de energievoorziening te stutten. Want iedereen verwacht dat het een hele zware winter kan worden in Oekraïne, omdat Rusland op dit moment bezig is om de Oekraïnse infrastructuur kapot te maken. Dat zien we meer nog dan in voorgaande jaren. Dus de kans is zeer groot dat Oekraïne een moeilijke winter tegemoet gaat. Wat dat betreft, ja, ziet het er niet best uit. En ja, ook wel heel opvallend dat Merz daar rondliep met luchtsirenes.
1: Je zou bijna denken, Rusland wist dat Merz op bezoek was.
0: Nou, dat zou heel goed kunnen, want vandaag werd ook bekend dat een oude chef van de inlichtingendiensten in Duitsland jarenlang heeft gespioneerd voor een buitenlandse mogendheid.
1: Ja, zij verdenken een vrij hoge pief.
0: Ja.
1: Van de Duitse AIVD is het, geloof ik. Hè?
0: Ja, van de Duitse inlichtingendienst. En ja, die is opgepakt.
1: Dat is hoogverraad eigenlijk.
0: Ja, dat is hoogverraad.
1: Dat is hoogverraad.
0: Absoluut.
1: Ja, ja.
0: Dat kan Haft betekenen.
1: Dus het
0: maar
1: zou zomaar kunnen dat hij dat heeft doorgegeven.
0: Precies, maar zo'n reis. Kijk, wat ze doen, die leiders uit het Westen. Ze vliegen naar Zuidoost-Polen. Daar landen ze dan. Dan gaan ze in het Geniep, gaan ze in een trein. En die trein brengt ze dan naar Lviv of meestal naar Kiev.
1: Ja.
0: En daar zijn ze dan bij Zelensky. En daar zijn ze dan vaak veilig of worden ze in veiligheid geacht. En dan gaan ze op een gegeven moment weer terug. Iedereen heeft dat gedaan. Draghi heeft het gedaan. Noem ze allemaal op. Meloni.
1: Zijn er allemaal geweest.
0: Boris Johnson zijn allemaal geweest. En nu ineens ging Merz. En Merz die zei ook tegen de Duitse pers, want die kreeg natuurlijk vragen over van ja, hoe kan dit? Het luchtalarm gaat hier af. En Merz die zei ook van ja, we hebben dit maanden geleden al gepland. Dus dan houden de Russen zich niet aan de
1: dus
0: hoffelijkheden.
1: Dus dat heeft die meneer van het Hoofdverraad
0: nee,
1: afgelopen weekend doorgegeven, zeg maar.
0: Maar die is al heel lang weg. Die is al heel lang weg.
1: Ja, maar dat had hij dus wel kunnen doen.
0: Maar er kan ook een andere mol zijn, hè? Het is een grote organisatie.
1: Ja, dat is een beetje het punt. Ja, ja.
0: Alleen het verhaal van die man die is opgepakt, is dat hij hij was zeg maar de leider van de organisatie.
1: Ja, dus dan heb je wel veel toegang.
0: Ja, dus zeg maar degene aan de spits, die is ook de mol.
1: Nou,
0: maar
1: ja,
0: even terug, dus dit is gebeurd. En ja, de kritiek in Duitsland is, waarom geven we zoveel geld aan Oekraïne terwijl mensen hier zelf moeilijk hebben? En van die linken, waarom geven we wapens? Want we willen dat er niet gevochten wordt. We zijn voor vrede. En de algemene kritiek is, ja, het gaat niet zo goed met Friedrich Merz. Nog maar 10% van de Duitsers ziet hem zitten als bondskanselier.
1: Ja.
0: En ja, dan moet je scoren in het buitenland. Zij wil een Auslandkanselier zijn, zoals dat heet. En zij probeert eigenlijk zijn blazoen een beetje op te vijzelen in het buitenland.
1: Ja, voor een deel van de mensen is dat aansprekend.
0: Ja, en in Oekraïne is die razend populair, hè, die Friedrich Merz.
1: Vanzelfsprekend.
0: Het is op één na populairste buitenlandse leider. Maar ja, daar koop je in Duitsland
1: nou,
0: niks van.
1: Waarschijnlijk staat Jette bovenaan.
0: Jette.
1: Kunnen ze helemaal
0: laten we
1: niet
0: daar maar niet over hebben.
1: Laten we daar niet over hebben. Laten we het hebben over, nou, nog zo direct over de dag van de Duitse eenheid. Maar eerst de boodschappen.
6: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
7: Duitsland is het land van dichters en denkers, maar ook van grote componisten zoals Richard Wagner. Hou je van cultuur met een grote C?
8: Dan is Duitsland jouw volgende reisbestemming. Ga nu naar germany.travel om inspiratie op te doen voor culturele reizen en meer.
1: Dat waren de boodschappen en daarmee zijn wij aangekomen bij de Dag van de Duitse Eenheid. Die werd dit jaar gevierd in Bremen.
0: Ja, dus wij zijn naar Bremen gegaan.
1: Ja, dat was op 3 oktober.
0: Ja.
1: Waarom was dat eigenlijk op 3 oktober?
0: Nou ja, dan moet je kijken naar wat naar de taak de Deutsche Einheit is.
1: Nou, vertel eens even.
0: Duitsland is weer herenigd op 9 november 1989. Toen viel de muur. Mm-hmm. Maar toen was het nog niet één staat, juridisch gezien. En ook gewoon, ja, zeg maar.
1: Er was gewoon een grensovergang open, zeg maar.
0: Ja, dat was het op dat moment. En er zijn in het voorjaar van 1990, zijn er in de DDR, die toen nog bestond, zijn er voor het eerst democratische vrije verkiezingen geweest. Daaruit kwam naar voren een regering onder leiding van Lothar de Maizière. Dat was de lijsttrekker van de DDR-CDU. Die bestond. En die wilde zo snel mogelijk een hereniging. En de Volkskammer, zo heette dat parlement daar, die heeft toen op 23 augustus besloten dat ze akkoord gingen met het herenigingsverdrag. Wat vrij snel is uitonderhandeld tussen Oost en West.
1: Ja.
0: En dat herenigingsverdrag, ja, dat moest ook gewoon voorzien in een datum waarop die hereniging in zou gaan. En de eerste, de beste datum waarop dat kon, was 3 oktober.
1: Maar waar hing dat dan vanaf?
0: Nou, dat hing er dus vanaf van de praktische mogelijkheid om het op dat moment te doen. Maar er was nog een andere reden. Want heel veel mensen zeiden, goh, waarom doen we niet 9 november? Want ja, toen is toch de muur gevallen.
1: Een symbolische dag.
0: Ja. Maar dat hebben ze niet gedaan, omdat 9 november ook een beladen dag is in Duitsland.
1: Oh.
0: 9 november is er... Het gekke aan de Duitse geschiedenis is dat op 9 november is er nogal wat gebeurd. Ik noem het even op. 9 november 1848, de contra-revolutie tegen de revolutie. Dus het terugdringen van de revolutionaire. Eigenlijk een mindere dag. 9 november 1918, het uitroepen van de Republiek door Philip Scheidemann. Dan 9 november 1923, de mislukte bierkellerputsch van Adolf Hitler.
1: Die hadden we ook nog.
0: En Ludendorff in München. 9 november 1938, de Kristallnacht, de pogrom waarbij ongeveer 2000 Joden werden vermoord. Ook geen fijne datum. En dan komt 9 november 1989 natuurlijk de vreugde, de Friedliche Revolution.
1: Dus er is allerlei soorten bijeenkomsten.
0: Ja, en dan met name die Kristallnacht, dat ligt toch niet lekker.
1: Dus 9 november, dat wilden ze niet. Daar kwam het eigenlijk op neer. En toen hebben ze 3 oktober, dat was dan de eerste dag dat het kon.
0: Precies.
1: En, terwijl het heeft verder helemaal geen betekenis. Dat is meer gewoon een praktisch ding.
0: Nee, en 4 oktober is Dierendag. Nou, misschien dat mensen nog met de dieren bezig waren. Ja. Maar in principe is zo, ja, dus dat. En de eerste 3 oktober, die was heel speciaal. Want dat was een nationaal fire. Zoals
1: dat was de dag dat de hereniging er echt was.
0: Ja, waarop echt gewoon alles rond was, zeg maar.
1: Ja.
0: En toen zijn ze van 2 op 3 oktober, zijn ze zo rond middernacht. En is een soort van oud en nieuwachtig feest in Berlijn gevierd met de Duitse vlag die in top ging. Veel vuurwerk. En we gaan even naar een fragmentje luisteren uit de oude doos.
9: Voor onze opgaven zijn we ons de verantwoording voor God en de mensen bewust. We willen in een vereinten Europa de vrede der wereld dienen.
10: Jetzt muss die Nationalbank.

0: Nou, dit was dus een fragment van toen. En de stem die je hoorde, dat was Richard von Weizsäcker, de toenmalig bondspresident. En die zei, voor onze opgave of voor het plan zijn we ons bewust voor Duitsland, de Duitse bevolking. En we willen dat dienen en we willen de wereld met vrede dienen. Dus eigenlijk is het zo dat Duitsland wil bijdragen aan vrede en welvaart in de wereld.
1: Ja,
0: en niet aan oorlog.
1: Maar ook dat mensen dus die dachten dat Verenigde Duitsland, dat is niks.
0: Nee, er waren sceptici. Ja. Ruud Lubbers was sceptisch en Margaret Thatcher.
1: Ja.
0: Die waren sceptisch, maar uiteindelijk gaven de Fransen de doorslag in ruil voor de euro in die zin.
1: Oh ja, daarom hebben we die euro nu gekregen.
0: Hebben we die euro
1: en daarom
0: nu.
1: Heeft Ruud Lubbers nooit een functie in de Europese Commissie gekregen.
0: Precies.
1: Dat is eigenlijk hoe het ging. Ja. Maar eigenlijk kerkklokken, een hele hoop vuurwerk.
0: Dan dwalen we af. Ja, het was een soort van, het klinkt een soort van oud en nieuw was het toch?
1: En toen het mensen herkennen natuurlijk het volkslied.
0: Klopt.
1: Van Duitsland werd gezongen en toen was de hereniging daar.
0: Absoluut.
1: En toen hebben ze er een feestdag van gemaakt.
0: Absoluut. Het is, ieder jaar is daar een feestdag en ze hebben bedacht dat ieder jaar ze wisselen van plek. De bondsraad die wordt ieder jaar door een ander bondsland voorgezeten. Dat is zeg maar de Duitse Senaat waar alle bondslanden in zitten. En ieder jaar is dus een andere hoofdstad van een ander bondsland is aan de beurt. En dit jaar was dat bondsland Bremen, de kleinste bondsland.
1: Ja, want dat is eigenlijk heel raar. Hè? Dus je hebt hele grote steden in Duitsland en die zijn geen bondsland. En je hebt ook een kleine stad en dat is dan wel een bondsland. Dat is dan Bremen.
0: Ja, dat is historisch zo ontstaan. Bremen is een vrije hansestad en heeft dus dat min of meer zo gekregen toen de Bondsrepubliek er was. Ontstond. Mm-hmm. En Bremen is nog steeds een van de bondslanden. Een klein duimpje mag ook meepraten in die zin.
1: Ja, daar komt het eigenlijk een beetje op neer.
0: Ja, maar een klein duimpje kan groot zijn. Want de dag voordat het 3 oktober was, was het 2 oktober afgelopen vrijdag. En toen zaten ze met z'n allen in een hotel. Een aantal minister-presidenten van deelstaten, waaronder Schleswig-Holstein, Noord-Rijn-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, samen met de burgemeester, dat is dan zeg maar de minister-president van Bremen. En zijn naam is Andreas Bovenschulte.
1: Oh.
0: Ja, dat is een SPD'er.
1: Ja, we leren wat
0: en ze zaten
1: hier,
0: met z'n allen in het hotel, die hoogwaardigheidsbekleders en aan de bar. En toen pakte hij zijn gitaar en toen gingen ze liedjes zingen. Nou, dat vond ik zo schattig, dat wil ik jullie even laten horen. Dus jullie horen nu hoe de burgemeester van Bremen inzet en vervolgens de rest meezingt.
2: Wir machen ein furchtbares Experiment, wir würden zusammen singen.

0: Wir machen noch eins.
1: Eis, gekühlter Bonbonland. Bonbonland. Eis, gekühlt.
0: Zugabe!
1: Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde. Komm, schenk mir ein. Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran, dass ich immer träume.
2: Nou, gezellige boel toch, die Duitsers?
3: Ja, dit waren dus 16 minister-presidenten.
2: Nee, niet allemaal. Oh. Marcus Söder was er niet. Oh. De minister-president van Thüringen was er niet. Maar er waren er best wel veel.
3: Best wel veel. Die hadden zich, die dachten die liedjes. Nou, laat dat maar zitten.
2: Ja, en ook ja. Julia Glöckner, de bondsdagvoorzitter, die stond er ook tussen.
3: Die stond er ook tussen te zingen.
2: Ja, ja, dus kun je nagaan hoe gezellig het gaat.
3: Het is ontzettend gezellig. Het is een gezellige dag. Het was ook een dag met allemaal alle hoogwaardigheidsbekleders van Duitsland waren er ongeveer in Bremen.
2: En wij waren er ook, want dat hebben we gedaan. Wij kwamen laat aan en 's ochtends vroeg moesten onze perspetjes om, luister wel, 6:30 's ochtends, het was nog donker, moesten we halen in een of ander hotel. Nou, je had kleine oogjes.
3: Ik ben niet helemaal zeker dat het echt om 6:30 moest. Maar we stonden als eerste voor de deur. En toen kregen we een badge. En toen mochten we, ik weet niet of jullie wel eens in Bremen zijn geweest. Maar je hebt daar dus zo'n kerk. En je hebt daar zo'n raadhuis.
2: Plein.
3: En zo'n plein. En daar heb je dan ook die. Ja, jij moet maar even zeggen hoe dat heet. Dat is ook het logo van deze dag. Die vier beestjes op elkaar.
2: Dat zijn de Bremer stadsmuzikanten. Chris, ja, ken je sprookjes?
3: Dat zijn volgens mij drie ezeltjes. En daar staat dan een kip op.
2: Nee. Een ezel. Een hond, een kat en een haan.
3: Oké, okay, nou ja, in ieder geval dat is dus die plek waar dat is, waar iedereen dus dat beeldje aan wil raken. Dat was dus helemaal afgezet.
2: Ja, en jij kon het niet aanraken, want jij dacht dat het geluk bracht, maar je kon er niet bij.
3: Nee, we konden er niet bij, kon het ook niet vinden. En eigenlijk werd iedereen op hele keurige afstand gehouden. Dus je zag ook helemaal geen burgers, want die stonden dan een 1/2 kilometer verder.
2: Veiligheidsring.
3: En er waren iets van, daar waren 100 Duitsers en 2 Nederlanders.
2: Ja, dat waren wij.
3: Dat waren wij.
2: Wij zagen inderdaad hoe de fotomomenten waren met president Steinmeier en bondskanselier Merz en Glöckner en ook nog de ene meneer Harbaard. Dat is, ken je die niet?
3: Nee, die ken ik niet.
2: Stefan Harbaard.
3: Nee, die ken ik niet.
2: Dat is de voorzitter van het Bundesverfassungsgericht, dus het Hoge Rechtshof. Die gingen met elkaar op de foto en daarna was er een kerkdienst waar ze allemaal in gingen. En voordat die kerkdienst begon, liepen wij naar het perscentrum en toen hoorden wij dit.

0: Toen heb je met mij bijna 5 uur opgesloten gezeten in het perscentrum.
1: Toen zaten we eigenlijk in een soort zijzaal van die kerk.
0: Zaten we
1: daar
0: vast.
1: Kwam het eigenlijk op neer.
0: Ja.
1: En dan, ja, mensen kunnen zich daar natuurlijk, normale mensen kunnen zich daar natuurlijk helemaal geen voorstelling van maken. Maar het is gewoon een zaaltje met wat tafeltjes waar dan stopcontacten op staan. Dan kun je een beetje typen.
0: En een groot scherm.
1: En een heel groot scherm. En dan kon je dus die kerkdienst zien. En toen was er een soort pauze. En dan kwam daarna nog zo'n ding. En dan zaten dan allemaal. Ja, we waren eigenlijk op de koffie aan het wachten. En op de broodjes. Die kwamen wel trouwens. Dat
0: absoluut.
1: Was allemaal wel weer
0: Want
1: heel
0: jij
1: keurig.
0: Hebt heel veel broodjes en soep en koffie en snoepjes.
1: Een Hongaarse goulashsoep met crème fraîche erin. Waar trouwens ook heel veel dropjes kon je pakken. Dus het was allemaal heel gastvrij.
0: Ja.
1: Maar het is een beetje gek. Want je gaat dan dus naar Bremen. En dan zit je eigenlijk gewoon in een soort kantoorachtige omgeving. Naar een scherm te kijken. Omdat wij dus zelf niet in die kerk mochten.
0: Nee, die kerk was dus vol. En hetzelfde gold voor het theater. Waar dus de festact was.
1: Belachelijk was het,
0: De twee Nederlanders mochten daar niet bij.
1: Vonden ze niet belangrijk. Dat wij, terwijl wij toch de enige Nederlanders waren die hier verslag van kwamen.
0: Wij waren de enige Nederlanders in de press.
1: Ja, denken dat wij een streepje voor hebben in zo'n geval. Maar dus juist niet.
0: Maar goed, ik keek naar die kerkdienst. En jij vond daar wat van?
1: Nou ja, het is natuurlijk heel raar. Het is natuurlijk heel raar. Ik bedoel, dat was een soort team van 4 mensen die allemaal voorgingen. En er kwam dan een vrouw en die was dan geloof ik dakloos geweest. En die had dan nu weer een huis gekregen.
0: Oh, dat gaat over allemaal. De inhoud. Ik dacht dat jij moeite had met de kerkdienst op een nationale feestdag.
1: Kijk, er zaten allemaal, dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Er zaten wel allemaal hele mooie pro-sociale boodschappen in. Maar dat was wel in de setting van een kerkdienst met een heel groot orgel, een heel groot koor en al die hoogwaardigheid. Bekleders die allemaal weer een beetje
0: kijk,
1: mee
0: zaten
1: daar, te
0: zingen. Maar daar denk jij best wel Frans.
1: Oh.
0: Scheiding van kerk en staat. En die is er in Duitsland ook. Alleen er is een soort van traditie dat men dat dan doet. En dat is dan geen officiële staatsact, zoals dat heet. Maar dan is dat een bijeenkomst, een soort van godsdienst. Omdat christendom en religie in Duitsland voor heel veel mensen meer betekent nog dan in Nederland.
1: Het is een geloviger land dan Nederland.
0: Ja.
1: Maar dan is het natuurlijk toch gek. Want ik bedoel, later staan dan ook weer filmpjes in gemonteerd. En je zit eigenlijk naar een soort show te kijken. En dan kwam er een Joodse man langs. En dan kwam een moslimman langs. En dan denk je toch van, er zijn eigenlijk in Duitsland wel meerdere religies tegenwoordig.
0: Ja, maar ik heb geen boeddhisten gezien.
1: Je zou toch denken, het is toch een beetje... Het is toch een beetje gek. Jij vindt dit Frans, vind jij dit?
0: Nee, van jou ja.
1: Ja, van
0: dat
1: mij.
0: Je dat
1: vindt.
0: Die scheiding zo maakt. Dat is meer gewoon scheiding van kerk
1: en staat.
0: Jij
1: vindt eigenlijk, die mensen zaten daar gewoon als individuen eigenlijk meer.
0: Nee, dat vind ik niet. Ik vind dat moet kunnen. Dat is heel wat anders. Kijk, het punt is, ik ben ook in Luxemburg wel eens op de Nationale Feestdag te gast geweest met een groothertog. En toen hebben we dat ook zo meegemaakt. En een van de manieren is dat... Ja, voor ons Nederlanders, wij zijn zo ontkerkelijkt dat we dat vinden.
1: Ja, ik zat gewoon te denken van, kan ik me voorstellen dat dan Rob Jette met, weet ik veel, wie zit er allemaal in het kabinet,
0: zo,
1: met
0: Eelco
1: Heijnen in een ecumenische, want het was een ecumenische dienst. En dat zij dan gaan staan en dan een kerkelijk lied gaan zingen. Ik vind dat toch een raar idee.
0: Ja, daarin ben je heel Nederlands, denk
1: heel
0: ik.
1: Nederlands,
0: En dus ook, want de Nederlandse gedachte komt voort uit die Franse gedachte van scheiding van kerk en staat. En in Duitsland is er ook scheiding van kerk en staat, maar er wordt dit dus wel gedaan en dan vindt men dat ook allemaal mooi. En zo.
1: Nee, er was ook helemaal niemand.
0: De enige die moeilijk deed was jij, Chris.
1: Ja, er was niemand.
0: De enige die daar stennis liep te schoppen in die ruimte was jij.
1: Ik deed helemaal geen stennis. Ik was heel keurig aan het opletten.
0: Puffen
1: maar
0: en kreunen.
1: Puffen en kreunen. Ik dacht, zitten we aan het kijken?
0: En ik zei, tel tot 10. En...
1: Laten we maar snel gaan naar Frank-Walter Steinmeier. Want er was ook nog een soort deel 2.
0: Ja, dat is het officiële gedeelte, de festact. En dat is zeg maar een soort van programma in een theater waarin dus wat optredens en wat speeches zijn.
1: Dus je moet je voorstellen, we zaten eigenlijk weer een half uur te wachten in dat perscentrum, want al die hoogwaardigheidsbekleders die moesten van die kerk naar dat theater.
0: Ja.
1: En dat was wel een enorme show. Dus dat werd dan gepresenteerd door jij wist dat een actrice
0: dat
1: was.
0: Dat was een actrice uit Bremen. En Frank-Walter Steinmeier had daar eigenlijk een belangrijke reden te houden, want het was zijn ene laatste speech van zijn presidentschap. In februari zwaait hij af. Er komt nog een kerstreden, maar die is altijd vrij kort op televisie.
1: Dit was eigenlijk...
0: En nu had hij de mogelijkheid om een soort van statement af te geven. En dat deed hij ook. Hij heeft een lange politieke reden gehouden van 51 minuten.
1: Ja, ik werd gek van.
0: Ja, want jij stond niet vooraan toen het geduld werd uitgedeeld.
1: Ja, maar wij hebben wel eens in het verleden, kijk, mensen die naar onze verkiezingspodcast hebben geluisterd over Duitsland, die weten weten nog dat wij toen prijzend hebben gesproken over Duitse politici die hele lange redes houden. En dat in Nederland Joost Eertmans is na 6 minuten wel klaar. Ja. Dat is een beetje het verschil. Maar ik dacht in dit geval wel van na een half uur, ik wist het wel. Maar eigenlijk kwam het erop neer. Je had dan dat theater. Je had ook het artiesten. En dat was allemaal muziek en zo. Mm-hmm. Er waren allerlei elementen. Ja. Maar eigenlijk, het was eigenlijk geen show. Het was eigenlijk allemaal een soort aanvulling op die speech. Het ging eigenlijk om die speech.
0: Nou, die speech is de belangrijkste speech. Maar er was ook een speech van die Bovenschulte. En dus er waren ook nog wel andere voordrachten.
1: Maar die waren allemaal veel korter. Dus dat was ook een beetje leidend tot het
0: gaat
1: idee.
0: Niet zozeer, ik noemde net wel 51 minuten. Maar het gaat niet zozeer om de lengte. Ja, 51 minuten is lang. Zelfs Duitsers vonden het lang. Maar het ging erom wat heeft Frank-Walter Steinmeier gezegd. En het was een politieke speech die je normaal niet snel hoort van de bondspresident. En ja, daar gaan we even naar een stukje luisteren. En ik zal zo even kort samenvatten wat hij nou heeft verteld.
2: Eine besinnungslose diffamierung der Bundesrepublik, des wiedervereinigten demokratischen Staates, ist eine Propagandalüge des Extremismus. Und diesen Stolz verdient unser Land, dass wir uns das nicht gefallen lassen, weder von äußeren Mächten, die uns spalten und schwächen wollen, noch von Extremisten im Inneren, die unsere Demokratie verhöhnen. Von beiden nicht.
0: Ja, Steinmeier die zegt hier eigenlijk dat dat Verenigde Duitsland moet wel een bezinning hebben. Niet bezinningsloos zijn. En mensen die dat dus zeggen, dat eigenlijk geen zin heeft. Dat die Duitse eenwording, die Duitse staat, zoals die nu is, die democratie, dat het allemaal nergens op slaat. Ja, dat is natuurlijk, daar staat hij niet voor en dat zegt hij ook.
1: Ja.
0: En hij heeft ook kritiek op extremisten van binnenuit, maar ook op krachten van buiten die proberen de Duitse democratie te ondermijnen. Mm-hmm. En die extremisten doelt hij natuurlijk op de AfD, maar waarschijnlijk ook op die linken die onlangs in Berlijn een grote klapper hebben gemaakt.
1: Ja.
0: En dat was wel een hard statement, mm-hmm. wat je niet snel hoort van een bondspresident, ook niet op zo'n dag. Maar er kwam ook een heel hard applaus.
1: Ja.
2: Hoe dat ziel stimmt. Muss man Kurs halten. Das wird sich auszahlen, wenn auch mit Verzögerung. Deutschland wird sicherer sein und stärker. Wir werden mehr Kraft haben für Solidarität und Zusammenhalt. Ich sage also, bleibt entschlossen, gerade jetzt, wenn uns der Wind ins Gesicht weht. Wir haben viel zu verlieren, aber wir haben noch mehr zu gewinnen. Habt Mut zur Erneuerung.
0: Nou, hier gaat Steinmeier onder andere in op de negatieve teneur die er is in Duitsland. Hè?
1: Ja.
0: Hij zegt dat als het doel goed is, moet je koers houden. Daar komt het op neer. Dus met andere woorden, we moeten volhouden. Ondanks dat we tegenwind hebben wat hij zegt, moeten we volhouden en accepteer de vernieuwingen, accepteer de hervormingen. Probeer dat te accepteren zoals we de weg die we nu zijn ingeslagen. Was eigenlijk meer een oproep naar de bevolking ook. Probeer het vol te houden, want we hebben veel te verliezen.
1: Al die negativiteit, die ertoe leidt dat mensen naar AfD gaan stemmen en zo. Dat is eigenlijk ten onrechte.
0: Nou, hij viel niet zozeer de AfD-kiezers aan. Dat was ook heel opvallend.
1: Ja, precies. Dat viel hij niet aan, maar de AfD zelf natuurlijk wel.
0: Ja, indirect natuurlijk. Hij noemt de AfD niet, maar dat is wel, ligt wel voor de hand in dit geval. Maar niet eens zozeer de AfD. Het gaat gewoon over de hele teneur in het land. In Duitsland hebben we het ook vaker over gehad. Hebben ook vaker geconstateerd. Duitsers praten elkaar een beetje de put in. Terwijl Duitsland heeft nog heel veel kansen. En tegelijkertijd, Duitsland heeft ook veel te verliezen. Want als je kijkt naar het verleden, wat een ellende Duitsland heeft meegemaakt. Dat hoeven we allemaal niet te herhalen.
1: Ja. Ja.
0: Wat ze nu hebben is iets heel moois. Alleen het gaat momenteel niet zo goed. Maar dat wil niet zeggen dat het in de toekomst niet
1: gaat. Is dat nou, je vraagt je natuurlijk toch af. Kijk, wij hebben natuurlijk niet zo'n president. Hè? Dus ik wil ons niet zoveel voorstellen.
0: Wat in Nederland.
1: Man. Ja, in Nederland. Dus is die Steinmeier, is dat nou een populaire figuur in Duitsland? Dat mensen denken, Steinmeier heeft dat toch maar mooi gezegd.
0: Nou, men had daar wel respect voor. Daar gaan we het zo nog over hebben, want ik heb ook een reactie uit eerste hand. Alleen, het is wel zo dat Steinmeier is niet de president geweest tot nu toe die de Duitsers in vervoering bracht, zoals bijvoorbeeld Van Weizsäcker kon doen. Of die echt een bezielende reden hield, zoals bijvoorbeeld Joachim Gauck kon doen. Mm-hmm. En dus, dan zie je dus die presidenten wisselen elkaar af. Maar we gaan nog een aflevering over de presidenten maken. Hè? Dus daar gaan we het nog over.
1: Maar hij zit er vrij lang ook, deze man.
0: Hij zit er 10 jaar.
1: Ja.
0: En hoe heet het? in januari, dan komt er een opvolger. Dan wordt er een opvolger gekozen. Maar ik wou het nog even hebben over die speech. Kijk, ja. Hij heeft ook gezegd, wij moeten als politiek, dus de gevestigde politiek, moet ook naar zichzelf kijken en moet ook zelfkritiek tonen. En moet ook kijken hoe het komt dat mensen op dit soort partijen stemmen. Ligt het niet ook aan ons? En zo ja, wat dan? Moeten wij niet dingen soms veranderen of hervormen in onze stijl? Moeten we niet onze gewoontes die we hebben als gevestigde politiek, moeten we die niet ook eens onder de loep nemen? En dat vond ik, moet ik eerlijk zeggen, wel sterk. En ja, ik luisterde naar die speech en ja, naast mij zat iemand die heel ongedurig was en liep te puffen.
1: Ja, maar ik dacht, nu weten we het dan. Op een gegeven moment weten we het een beetje.
0: Ja, maar alle Duitsers, nou ja,
1: keken wat zo interessant, naar. Wat natuurlijk zo interessant is, dat had jij eruit gehad. Ik moet zeggen, toen was ik inderdaad al afgehaakt.
0: Ja.
1: Dat hij dus aan het eind zegt, na de 36 jaar na de hereniging, ik had niet gedacht toen we gingen herenigen dat zoveel jaar later een kwart van de Duitsers op extreem recht zou stemmen.
0: Extreme partijen.
1: Ja, op extreme partijen zou stemmen. Ja, dat is natuurlijk op zich wel, ik denk dat hadden wij denk ik 36 jaar geleden ook niet gedacht.
0: Nee.
1: Maar het blijft toch een beetje op de, snap je, blijft een beetje op de vlakte. Net als dat jij net zegt van ja, we moeten wel naar onszelf kijken. Ja, maar oké, het is altijd goed om naar jezelf te kijken en kritisch te zijn. Maar wat is dan, snap je, ik bedoel, moest hij daar niet ook een beetje een iets concreter antwoord geven van waar het dan door komt?
0: Kijk, dan moet je kijken, dan moeten we die hele speech gaan ontleden.
1: Of is dat zijn taak niet? Dat kan natuurlijk ook. Maar...
0: Jawel, hij mag dat doen. Hij kan dat doen. Alleen, ja, zijn speech was... Zat niet zo in elkaar. Kijk, hij een beetje aan het einde. Toen had hij het inderdaad over zijn eigen ervaring en gevoel. Ja, en ik zou, maar goed, wie ben ik? Ik zou dat meer voorin hebben gezegd. Dan heb je een ankeiler, zoals dat heet.
1: Inderdaad. Ja, precies.
0: Maar goed, dat
1: het is niet echt een historische speech geworden. Of
0: nou, nee, dat weet je niet. De speech heeft behoorlijk wat indruk gemaakt. Het kan nog wel degelijk een historische speech zijn. Alleen soms weet je dat op het moment nog niet.
1: Ja, precies. We moeten daar gewoon een paar jaar wachten wie de volgende president wordt. En dan kijken we over een paar jaar eens terug.
0: Ja, zo. Een beetje zo. En kijk, toen konden we weg, want jij was al weggelopen. En,
1: ik was koffie voor jou aan het halen. Ja, de waarheid andere, zeggen. Jij zei, ga maar koffie halen. Ik zei, nou, oké, ga ik heel braaf koffie
0: zoals
1: halen.
0: Zoals een kind even.
1: Ja,
0: even
1: van, ga maar even iets voor jezelf doen. Beetje zo.
0: Sorry, Chris. En toen moesten we dus nog onder begeleiding de veiligheidsring uit.
1: Ja. Toen stonden we dus in het centrum van Bremen, waar
0: tussen
1: alles dicht was. Waar heel weinig mensen, waar eigenlijk vrij weinig mensen stonden. Die stonden heel erg op afstand. Maar het was dus ook een soort braderie. En dan leek het dus inderdaad wel op een soort Koningsdag.
0: Klopt, want wat hadden ze nou in Bremen gedaan? Heel leuk, her en der wat podia, waar wat artiesten optraden. Maar vooral aan de waterkant van het centrum van Bremen, daar hadden ze een hele lange... Ja, hoe noem je dat? Een festivalachtig terrein. Ja. Mijlen hadden ze gemaakt. En daar zijn wij natuurlijk overheen gaan lopen. Wat vond je daar nou van? Hoe die Duitsers dat deden? De sfeer.
1: Nou ja, het is heel gemoedelijk. Het is helemaal niet, er is geen gedrang. De mensen zijn niet dronken.
0: Niet zoals in Nederland.
1: Heel anders. In die zin lijkt het helemaal niet op Koningsdag.
0: Nee, want op Koningsdag is het drank, drugs en feest.
1: Ja, en het was een soort. Het was niet helemaal dat het nou op land stond, zeg maar. Maar het leek alsof die 16 landen daar allemaal een beetje uitgestald stonden.
0: Die hadden steentjes.
1: Ja, die hadden steentjes. Maar het was, ik moet zeggen, ik vond het wel een beetje rommelig, zeg maar. Dus je had wel. Sommigen hebben dan wel gezien. Ze waren bij Saarland en bij Saxe-Anhalt en zo. Maar ja, op een gegeven moment waren wij. Wat waren we ook weer aan het zoeken? Noord-Rijn-Westfalen. Maar die konden we dan weer niet vinden. Ja, het was. Maar ja, het want, kan ook dat het heel groot was.
0: Excuses aan onze vriend Alexander Klomparend van Duisburg, die had mij gezegd, wij hebben een steentje.
1: Ja.
0: Kom naar ons steentje toe.
1: Ja, dat hebben we niet kunnen vinden.
0: Sorry, Alexander. Maar los daarvan hebben we wel een steentje, of in ieder geval de tent gevonden van het Saarland.
1: Ja, toen gebeurde er iets ontzettend
0: interessants. Toen kwam ik daar iemand tegen, namelijk Anke Relingen.
1: Dit is echt een vrijgeschrift. Niet anders, hebben we niet echt een ander woord voor. Je kunt ook zeggen, je kunt ook vol bewondering hiernaar kijken. Je kunt ook positief zien. Er loopt een of andere wildvreemde vrouw in een mensenmassa. En opeens zegt Kemal, dat is de minister-president van het Saarland.
0: Ja.
1: Ik denk, hoe kan ik dat nou? Hoe kan er iemand dat weten?
0: Nou, de Duitsers wisten dat wel.
1: Nou, is dat nou? Maar is dat zo?
0: Ja, er gingen ook mensen met haar op de foto.
1: Ja, maar uit het Saarland weet je dat natuurlijk wel, dat je minister-president is. Maar ik bedoel, ze hebben 16 van die lui. Ik kan me niet voorstellen dat als jij in Bremen woont, dat je dat weet.
0: Nou, dat moet je kunnen weten als je af en toe naar de Duitse talkshows en naar de Duitse televisie
1: dan
0: kijkt.
1: Dan komen deze mensen allemaal langs.
0: Want zij treden daar op en dan krijgen ze ook lange interviews en airtime.
1: Is dat een beetje als dat je in heel Nederland, dat wij allemaal weten dat Carola Schouten burgemeester van Rotterdam is? Een beetje zo.
0: Ja, een beetje zo. Of bijvoorbeeld dat je weet wie de commissaris van de koning in Groningen is.
1: Nou, dat weet ik dus bijvoorbeeld al niet. Dus dat is precies...
0: Dat is geen impaas.
1: Oh ja. Nou, oké. Okay. Ik heb een soort passieve herkenning als ik dan die naam hoor.
0: Maar los daarvan... ik kwam Anke Relinger tegen. En toen zei ik, mevrouw Relinger, mag ik u wat vragen stellen? Ik ben een journalist uit Nederland. En toen zei ze, natuurlijk mag dat. En toen zijn we aan het babbelen gegaan. En ja, ik vroeg onder andere wat zij vond van de reden van Frank-Walter Steinmeier. En toen zei zij het volgende.
3: Wat vinden Sie van de reden van Herr Steinmeier van heute?
4: Ich finde, es war schon eine starke Rede, die auch gezeigt hat, dass man in schwierigen Zeiten Kurs halten muss, die gezeigt hat, dass es auch auf jeden ankommt, wenn es darum geht, unsere Demokratie stabil zu halten für die Zukunft. Er hat in der Tat nicht schön geredet, aber er hat auch aufgezeigt, dass wenn wir uns anstrengen, dass es dann gut werden kann. Also für mich war das auch eine Rede von Anpacken ist begründete Zuversicht.
3: Ja, gut zu wissen.
0: Nou ja, zij zegt hier eigenlijk, hè, ze bevestigt al het beeld van de reden van Steinmeier, dat in moeilijke tijden dat je moet volhouden en dat je je moet inzetten om de democratie te stutten. En ze zegt, ja, heeft het allemaal niet goed gepraat wat er zoals het allemaal gaat. Dus hij heeft ook man en paard een beetje genoemd. Daar kwam het op neer, maar ze zegt ook van ja, het heeft toch wel moed op deze manier. Daar komt het eigenlijk op neer om de schouders eronder te zetten. Mm-hmm. Dus zij was wel optimistisch daarover.
1: Ja, de boodschap van Steinmeier was eigenlijk goed overgekomen, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, en ik denk ook wel dat zij dat moet zeggen. Maar los daarvan, volgens mij, zij meende dat ook echt.
1: Maar zij is natuurlijk een onafhankelijk iemand. Ze kan ook zeggen, ik vond het niks.
0: Ja, maar dat gaat zij niet zeggen.
1: Nee, maar het had wel in theorie wel gekund.
0: Tuurlijk, maar zij heeft het wel goed samengevat. En dat vond ik een mooie... Ja, gewoon,
1: ja, dat is mooi.
0: Maar wat ze ook van, zei...
1: Ja, het interessantste komt nu eigenlijk.
0: Het interessantste komt nog. Ja. Zij zei, volgend jaar is het precies 70 jaar geleden dat het Saarland bij Duitsland kwam. Dus toen hadden we al een kleine vereniging, zeg maar. En wij gaan dat vieren en jullie zijn van harte uitgenodigd. Dus we gaan kijken, beste luisteraars, of we dat doen. Want we willen niet een herhaling van wat we...
1: Ik weet ook niet zeker of dat interessant is.
0: Ja, dus gaan we nog even uit... Nou, het Saarland is heel interessant, Chris. Moet je onderschat de Saar niet.
1: Oké. Okay.
0: Maar zij zei ook nog iets anders. Zij zei ook nog iets anders. Namelijk, de beste currywurst uit Duitsland komt uit het Saarland. En daar is het steentje.
4: Wir präsentieren uns mit einer weiteren Kernkompetenz, nämlich unserem guten Essen. In dem Fall die beste Currywurst Deutschlands.
3: Ist das echt so?
4: Tatsächlich gewonnen und prämiert.
0: Nou ja, zij zegt dus, wij presenteren ons hier met de beste currywurst uit Duitsland. Dus het is een gewonnen prijs, zei ze. En ik zei, is dat echt zo? En ze zei, ja, het is echt gewonnen. En toen zei ik, Chris, ga maar in die slangen staan. Ga maar in de rij staan. Wij gaan die currywurst eten.
1: Een half uur in een rij gestaan. Dat schoot
0: nog.
1: Echt totaal niet op. Het geduld is niet mij gegeven. Het was ook omdat die man bij die kassa, die ging dan allemaal vragen daarover stellen over of je glutenallergie had en zo. En dan kreeg je daarna een bakje met een worst en een paar frieten.
0: Ja, dat klopt. En wij hebben gewoon de normale besteld. €14 per portie. Nou, dan kreeg ik een heel klein bakje met friet en curryworst en wat een beetje saus erop. Het zwom niet eens in de saus. Wat we gewend waren. De mayonaise, het was ook maar... En ja, toen zijn we gaan eten. En wat vond je er nou van?
1: Nou, het was hele lekkere friet op zich.
0: De friet was goed.
1: Nou, heel goed. En op zich was die worst ook goed. Maar die worst was gewoon hetzelfde als alle andere worst die we meestal eten. Dus je zou je eigenlijk wel kunnen afvragen, als dit nou het belangrijkste is wat het Saarland heeft voortgebracht, dan weet ik niet of we daar wel een uitzending over moeten maken.
0: Nou, dit vind ik heel gemeen van jou aan de Saar. Ik denk dat je dat niet zo moet doen. We moeten diplomatiek blijven. Maar los daarvan, de teleurstelling om €28. Weet je wat wel was? Ik had wel een beetje het gevoel om de Koninginnedag te zijn, want dan zijn de hapjes ook allemaal heel erg duur.
1: Ja, zijn de prijzen sowieso allemaal te hoog. Dan wordt het nu tijd om te gaan bellen met de buren. En dat gaan we doen met Jeroen Rijgaard. Dat is de auteur van Het Verdampte Land.

0: Hallo met Jeroen.
1: Dag Jeroen Rijgaard, journalist van de VRT.
0: Dankjewel. Dag Chris.
2: Bye. Hallo.
1: Jeroen, je hebt de fantastische eer dat je al onze allereerste Vlaamse gast bent in deze podcast.
0: Is het waar? Ah, wauw. Mooi. Ja, ook niet zo moeilijk in een podcast over Duitsland, denk ik. Want ja, zo heel veel mensen in Vlaanderen en in België die met Duitsland bezig zijn, ja, ga je ook niet vinden, denk ik.
1: Nee, precies. En wij kwamen elkaar ooit tegen bij het SPD-congres. Toen hebben we elkaar leren kennen. We de Nederlandse en de Belgische nieren geproefd. Later vertelde je dat je bezig was met dit boek. En het boek wat je hebt geschreven, want daarvoor bellen we jou nu ook, heet Het Verdampte Land. En dat gaat over Duitsland. Hardnekkige misverstanden, verrassende verhalen. Maar vanwaar de titel Het Verdampte Land? Is het land verdampt?
0: Nee, je moet de titel op drie manieren lezen. Enerzijds is het oude Duitsland zoals wij het kennen verdampt. In die zin dat het niet meer helemaal bestaat. En dan heb ik het wel degelijk over hoe we in Vlaanderen naar Duitsland kijken. Hè. Op de tweede manier moet je het lezen als onze kennis over Duitsland is ook verdampt. Vandaar dus twee keer. En het is natuurlijk ook een woordspeling op verdampt. In die zin van, kijk Duitsland, het had perfect kunnen zijn met jou als land. Maar het is het niet helemaal geworden. Verdorie toch, verdomme toch, dat is jammer. Dus eigenlijk moet je het op die drie manieren lezen.
2: Wat is die Vlaamse manier van naar Duitsland kijken?
0: Weinig. Ik denk dat dat het belangrijkste is eigenlijk. Wij weten heel weinig over Duitsland. We zijn heel weinig met Duitsland bezig. Je mag ook niet vergeten, Duitsland is een buurland van België, maar niet van Vlaanderen. Daar ligt nog namelijk een stukje Nederlands Limburg tussen dat wij in 1839 aan jullie verloren zijn. Dus Vlaanderen grenst ook niet helemaal aan Duitsland. Dus ja, weinig. En anderzijds kijken we ook wel heel hard naar Duitsland op, maar dan wel met een getrapeerd beeld. In die zin, we zijn onze interesse in Duitsland zowat verloren in de jaren 80, 90, begin deze eeuw. En toen was Duitsland nog het land, het Wirtschaftswunder, het sterke industrieland, het land waar je als Belg naar opkeek, het land waar ze allemaal met een dikke auto rondreden. Onze kennis is eigenlijk niet meer echt zwaar geüpdate sinds dan bij een groot deel van de Vlamingen. En daardoor denken we dat dus eigenlijk nog steeds, waardoor we vaak een te positief beeld hebben over Duitsland en onszelf vaak te negatief zien en te klein zien tegenover Duitsland.
1: Ja, maar in België heb je natuurlijk ook twee wereldoorlogen gehad, waarbij je te maken had met een Duitse bezetting. Speelt dat nog een rol of is dat wel voorbij?
0: Dat speelt voor een stukje in het imago een rol, minder en minder. Logisch en ook terecht minder en minder, maar het blijft wel kijken. Ik ga ergens wel van uit dat de gemiddelde Belg die Duitsland niet van nabij volgt en er niet zo vaak komt en er dus niet zoveel bij mee heeft, ja, minstens na een minuut wel aan nazi's of Hitler of oorlog denkt. Hè. Dat is zo, dat is een associatie die er altijd wel zal bij komen. Maar het zal zeker niet de hoofdreden zijn. Het is eerder onbekend dan de mint op dit moment.
2: Je hebt het in je boek over misverstanden die over Duitsland leven. Wat is nou het belangrijkste misverstand in Vlaanderen over Duitsland?
0: Dat Duitsland een modern land is waar alles zeker zeer goed zal werken. Ik denk dat dat echt de grootste misvatting is. Om het met een kleine anekdote te vertellen. Hè. Ja. Ik ben ook reisbegeleider naast journalist. Dan gaan we met de trein ofwel naar Berlijn ofwel naar München. Ik verzamel dan altijd mijn groep in Brussel-Zuid, ergens vlak na de ochtendspits, rond 9:30. Dan heb je dus altijd mensen die 5 minuten, 10 minuten, een kwartier, 20 minuten te laat zijn, omdat de trein vertraging had. En dan krijg je dus altijd het traditionele geklaag over de NMBS hier, van we zijn te laat en vertraging en typisch. Maar straks zijn we in Duitsland en dan zal het allemaal wel veel vlotter gaan. En dan denk ik meestal van, nee, totaal niet. Jullie kregen nu pas het voorgerecht, het hoofdgerecht van vertragingen en treinmiserie volgt in Duitsland. En dan zie je iedereen kijken van, echt waar. Of dat je daar bijvoorbeeld wat jullie een tikkie noemen, of wij Peconic bijvoorbeeld, dat soort toestanden daar helemaal niet bestaan of niet ingeburgerd is. Nee. Dat je een gsm-bereik hebt dat echt vreselijk is bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal misverstanden die wij niet hebben. We hebben het idee van Duitsland, dat is dat land van de goede technologie, van de goede machines, van de goede auto's, van alles wat op en top is. En dat zal dus op alle vlakken zo nog zijn. En dat is eigenlijk echt wel het grootste misverstand, ja.
1: Ja, dus veel Vlamingen zitten wat Duitsland betreft in een andere dimensie. Wat de dimensie in België betreft, heb je ook verschillende dimensies. Eén daarvan is Duitsstalig België, de Oostkantons. Mm-hmm. En die Oostkantons die zijn ooit per ongeluk

0: hier, hè, want eigenlijk zijn we niet meer Oostkantons, maar Oost-België als regio. Zij hangen het meeste vast aan België. Zij vieren trouwens ja, ook niet geheel toevallig een feestdag van Oost-België. Ligt op 15 november, hè, op Koningsdag. Dus zij zijn echt wel aan België gehecht. Ik zie dat echt niet gebeuren. Moet ook wel een van de best beschermde minderheden in Europa zijn, denk ik. Die zijn met 70.000, maar die hebben bijvoorbeeld... Ja, een eigen parlement. Die hebben heel wat bevoegdheden die een gemeenschap in België heeft, maar ook heel wat bevoegdheden van het Waalse gewest ook overgekregen. Die hebben dus heel veel zelfstandigheid. Maar die hebben bijvoorbeeld ook een eigen krant, een eigen openbare omroep, noem maar op. Dus er zijn heel veel voorzieningen voor die Duitsstaligen, ook om die Duitse taal als taal echt de rechten te geven die het Nederlands en het Frans ook hebben. Ja, bij de opening van het parlementaire jaar bijvoorbeeld zal de premier in zijn beleidsverklaring, wat bij jullie dan de troonrede is van Willem-Alexander, hier doet de premier dat zelfs, zal hij ook altijd een stukje in het Duits praten bijvoorbeeld. Al is ja, die verhouding tussen 6 miljoen Vlamingen en 70.000 Duitsstaligen bijvoorbeeld ja, een heel andere verhouding dan hoe je dat in het parlement zal horen. Dus nee, zij zijn echt aan België gehecht.
1: Nou, wij zijn ook gehecht aan jouw boek. Het is een heel leuk boek. En we gaan erin weggeven. Dus er komt straks een quiz voor de luisteraars met de weggeveractie. Jeroen, heel erg bedankt.
0: Heel graag en veel plezier nog.
1: Dankjewel. Dag.
0: Dag.
2: Dat was Jeroen Rijgaard in Bellen met de Buren. Hij is dus de auteur van het boek Het Verdampte Land. Dan zijn we aangekomen bij de cultuurtips. In de eerste plaats natuurlijk een cultuurtip om dat boek te gaan lezen. Maar u kunt ook nog het land in. U kunt naar SPUI 25. Dat is het debatcentrum van de Universiteit van Amsterdam aan het SPUI in Amsterdam. Op woensdag 14 oktober, dat is om 5 uur, is daar een interview met Arjen Burema, het wereldberoemd essayist, onder andere bekend van NRC bij ons en ook heeft ook in de New York Times geschreven. Allemaal boeken van zijn hand en hij heeft een nieuw boek. Dat boek heet Blijf in Leven en dat gaat over Duitsland in Berlijn in het laatste jaar van de oorlog. Daar is gebruik gemaakt van talloze bronnen, van krantenartikelen tot propaganda, films, advertenties en heel veel documenten. Daar is een heel mooi boek over verschenen en daarover gaat Burema in gesprek. Of eigenlijk zegt hij verkeerd om. De Willy Wortel van het Duitsland Instituut, Hanko Jurgens, gaat daarover in
1: vriend
2: gesprek
1: van
2: met
1: de show.
2: Arjen Burema.
1: Vriend van de show.
2: Vriend van de show en ook panelid bij ons. Dat is dus op 14 oktober om 5 uur in Amsterdam bij SPUI 25.
1: Mijn cultuurtip is de boekpresentatie van het boek Wunderland van Harald Jener. Dat is vertaald in het Nederlands. En dat gaat over de vliegende start van de Bondsrepubliek Duitsland, de periode 1955-1967. We hebben het ook een beetje over de periode van het Wirtschaftswunder. En ja, de puinhopen waren toen de tijd opgeruimd na de Tweede Wereldoorlog en het Wirtschaftswunder kwam. Dus het economische wonder. Er was een koopwoede, rock'n'roll, de eerste supermarkt, de eerste televisie. Dat soort dingen allemaal. En daar gaat dit boek over. En de Duitse journalist en historicus Harald Jener, die heeft dat in beeld gebracht in het boek. Die schetst dus het levendige beeld van de jonge Bondsrepubliek, van de Bonnenrepubliek. Die presentatie die is in Den Haag op 21 oktober om 5 uur in de middag, mind you. In het gebouw van de Duitse ambassade aan de Groothertoginnenlaan. En ja, dat is een gesprek met Moritz Völlmer. En dat gesprek zal zijn in het Duits. En ja, dat is in principe ook leuk om naartoe te gaan. Op 20 oktober, de dag daarvoor, overigens is een gesprek in Amsterdam met dezelfde auteur over hetzelfde boek. En dat is in het Goethe-instituut. En dat gesprek wordt geleid door Krijn Thijs, ook van het Duitsland-instituut. Ja, nou ja, dan zijn we bijna aan het einde gekomen.
2: Ja, we zijn bijna aan het eind gekomen. Maar waren het niet dat we tegenwoordig nou, een soort quiz ook hebben met dingen die je
1: niet
2: kunt winnen?
1: Keer, hè?
2: Niet elke keer, maar we proberen trouwens wel elke keer, maar het lukt niet altijd. Maar we hadden het net over het boek Het Verdampte Land van Jeroen Rijgaard en die kunt u winnen.
1: Ja, jullie kunnen hem winnen. En dan gaat het natuurlijk om de eerste die dit goed raadt en ons mailt. Die krijgt een boek cadeau. We geven een boek weg, Het Verdampte Land. En de vraag luidt als volgt. Met welke vrouw sprak Kemal in Bremen? Ik herhaal, met welke vrouw sprak Kemal in Bremen?
2: Nou, we wensen u veel succes bij het beantwoorden van deze vraag. En als u de eerste bent die het goede antwoord naar ons mailt via onze website duitslandpodcast.com.
1: Dan kun je
2: heeft
1: krijgen.
2: U gewonnen.
1: Ja, dat was het weer.
2: Dat was het weer. U kunt doneren voor deze podcast. Dat kunt u doen op via Bunk. Bunk is met een Q. www.bunk.me/Duitslandpodcast.

0: Alle donaties zijn welkom, want de onafhankelijke journalistiek verdient uw steun.
1: Ja, goede journalistiek is helaas niet gratis en we doen het graag voor u. En overigens danken we iedereen voor alle reacties. We hebben namelijk vorige aflevering ook heel veel reacties, goede reacties gehad op de Klauscast.
0: Oh ja, ja. En ze vinden Prins Klaus heel leuk.
1: Blijkbaar.
0: Ja.
1: Maar goed, tot de volgende keer.
0: Dag.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Het Europese mobiliteitsplatform DKV Mobility haalt een ervaren techbestuurder binnen. Ronan Benchetried wordt de nieuwe Chief Technology Officer. Hij gaat zich bezighouden met de technologie achter het bedrijf en de verdere digitalisering. Benchetried loopt al ruim 30 jaar mee in de techwereld en was hiervoor technisch directeur bij betaalplatform MangoPay. Op zijn cv staan daarnaast bedrijven als Bumble, Zopa en PokerStars. DKV Mobility investeert de laatste tijd nadrukkelijk in technologie, data en kunstmatige intelligentie. Zo opende het bedrijf in juni een nieuwe tech-hub in Porto en werd een maand later ook een nieuwe directeur voor data en AI aangesteld.
7: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
8: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer informatie.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee.
2: Dit is New Business Radio.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

Wat gebeurt er als auto's bijna allemaal autonoom rijden en helemaal zelf nadenken? Als files straks worden opgelost voor ze ontstaan en AI bepaalt hoe jouw medewerkers reizen? We binnen een uur van Amsterdam naar Parijs kunnen via een Hyperloop. De toekomst van mobiliteit klinkt soms als science fiction. Tot je hoort.

3 en 4 bij New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast. Move Forward wordt mede mogelijk gemaakt door DTC, Financial Lease voor auto's en bedrijfsmiddelen. En Europcar for Business, flexibele mobiliteit voor grootzakelijk Nederland.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Een chirurg die opereert met een broodmes. Een kapper die feut met een bladblazer. Belachelijk toch? Het juiste gereedschap is van essentieel belang. En zo is het ook met kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. Van werkplekken tot complete kantoorinrichting. Van Garderen Kantoormeubelen. De complete kantoorinrichter.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Een goed idee bedenken is één ding, maar er vervolgens op grote schaal producten van maken kost een hoop geld. Europese energiebedrijven lopen daar volgens Gerard de Leden van zonne-energiebedrijf SolarEdge tegenaan. Hij reageert op het plan van pensioenfonds ABP om 1 miljard euro te investeren in snel groeiende Europese bedrijven. Vooral bij nieuwe energietechnologie is volgens hem veel kapitaal nodig om fabrieken te bouwen en internationaal te concurreren. Als dat geld hier niet beschikbaar is, dreigen Europese innovaties uiteindelijk vooral buiten Europa voor groei en banen te zorgen. De Leden vindt dat bij de investeringen ook aandacht moet zijn voor duurzame productie en hergebruik.
4: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: New Business Radio.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
2: Manutan.
1: Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
4: Je hoort het op New Business Radio.
1: Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
10: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
10: Newsflash.
11: Een Nederlands technologiebedrijf krijgt 15 miljoen euro van de overheid om verder te groeien in Azië. Staatsinvesteerder Invest International verstrekt de lening aan het Eindhovense KMWE, dat onder meer onderdelen levert aan ASML. Het geld wordt gebruikt voor een uitbreiding van een fabriek in Maleisië, waar KMWE al ruim 15 jaar actief is. Veel klanten uit de chipindustrie die zitten in Azië, waardoor productie dicht bij die markt volgens het bedrijf steeds belangrijker wordt. Invest International springt bij omdat commerciële banken zulke buitenlandse uitbreidingen niet altijd volledig financieren. De investering moet volgens KMWE uiteindelijk ook ruimte opleveren om de hoogwaardige productiecapaciteit in Nederland verder uit te breiden.
12: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 5 en 6 en woensdag tussen 12 en 1 schuiven topondernemers en experts aan bij de Ondernemer Live op New Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Wat speelt er nu in de top van het bedrijfsleven? Olivier de Neve gaat wekelijks met twee experts in gesprek over het nieuws dat ertoe doet op de werkvloer, in de boardroom en bij het koffieapparaat. Jouw voorsprong begint hier. Business Wise Weekly hoor je elke donderdag tussen 5 en 6 en vrijdag tussen 12 en 1. Bij New Business Radio en via je favoriete podcastkanaal.

zijn de leiders van morgen. De vernieuwers, de durvers, de talenten die het nu al anders doen. In Move On Up van BusinessWise spreekt Gerben van Driel met de bedrijfstalenten van vandaag.

bij Businesswise en New Business Radio. Met Gerben van Driel. Elke woensdag tussen 5 en 6 en donderdag tussen 12 en 1. Ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.